0: Ver weg van allerlei alledaagse afleidingen kunnen de studenten 4 dagen lang meeleven in het ritme van de broeders. Nou, dat is natuurlijk een heel rustgevende omgeving. Elke ochtend na het ontbijt komen ze met andere studenten bij elkaar om de dag te starten met een inspirerende tekst. En vervolgens kunnen ze zich richten op de eigen studie. Maar ze kunnen ook deelnemen aan de gebedstijden van de broeders, uiteraard.
1: Mm-hmm.
0: Het is sowieso een rustige en prikkelarme omgeving. Nou, daar kan iedereen zich wel iets bij voorstellen, denk ik.
1: Ja.
0: Als ik thuis iets rustig voor elkaar wil krijgen, dan is dat ook al heel moeilijk met afleidingen van tv, radio, laptop, mobiele telefoons, mensen die allerlei dingen komen vragen.
1: Huisdieren,
0: ja, vergeet die vooral ook niet. Ja, er is in deze retraite plek voor 10 studenten, dus mochten studenten geïnteresseerd zijn, dan moeten ze zich snel even opgeven. En op RK-activiteiten is weergegeven hoe ze dat kunnen doen. En op RK-activiteiten staat ook het dagritme vermeld. En het is een kwestie van doorklikken op de links. Dan hoef ik ze niet hier allemaal op te noemen.
1: Nee, klopt,
0: zeg maar.
1: Klopt. Ja.
0: Ik vind het... Ik kende dit niet, maar dat kan ook aan mij liggen natuurlijk. Maar ik vind het een fantastisch idee, een retraite om je studie af te maken.
1: Ja, precies. En ook om, daar gaat het natuurlijk om, om inderdaad en die rust en die focus dan te kunnen hebben.
0: Ja.
1: Want dat is vaak echt een hele uitdaging. Maar ik kan me ook voorstellen dat het... hoe zou ik het zeggen? Bij de ene werkt het heel goed als het moet. En bij de andere kan het juist een beetje... Dat het dus niet werkt. Maar het is fijn om te weten dat je dus ook kunt meedoen aan inderdaad de gebedstijden. En als je een goed boek meeneemt, kun je ook even afleiding zoeken en zo natuurlijk. Maar mooi. Ja, leuk.
0: En mega. Prachtig.
1: Ja, een prachtige omgeving. Je kunt er ook ontzettend mooie wandelen. Nou, en daar is het ook de tijd voor, toch? Herfst, prachtige wandelingen kun je dan maken.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Leuk, ja.
0: Het bos is op zijn mooiste nu.
1: Ja, met de echte herfstkleuren. En nou, als het dan hopelijk nog wel een beetje droog, hè, dat wel, zou wel fijn zijn. Maar goed,
0: dat is heel fijn.
1: Kun je afwachten, ja. En moeten mensen zich eigenlijk hiervoor opgeven? Want je zei, er is natuurlijk een beperkte plek.
0: Ja, ze moeten zich zeker aanmelden en... ik had al net al genoemd dat ze via de site van RK Activiteiten alle informatie kunnen terugvinden. En ook hoe ze zich moeten aanmelden.
1: Ach ja, inderdaad. Ja, want dat is natuurlijk wel belangrijk dan. En 20 oktober is, de tijd gaat hard. Dus dan is het goed om... om dat dus snel te doen. Als je daar interesse in zou hebben. Of als iemand zegt van... ik denk dat het voor die en die wel heel goed zou zijn.
0: Ja, je kan natuurlijk altijd een ander klooster uitkiezen. En het op eigen houtje gaan starten, zeg maar. Je kan natuurlijk
1: ook dat kan. Ja, dat gebeurt ook wel.
0: Een klooster naar keuze reserveren. En dan... deelnemen aan de gebedstijden. En ik vind het idee gewoon al heel erg leuk.
1: Ja. Maar goed, hier bieden ze het echt aan, hè? Ook als...
0: Geheel.
1: Als geheel, ja. Mooi. De studieretraite. Meters maken. Ook wel echt een leuk gevonden natuurlijk, die titel. In Megen. 20 tot en met 23 oktober is dat. Ja. Misschien jij eerst maar eventjes, Mariska. Ja, doe maar.
0: Bijna aansluitend. Misschien kunnen jongeren meteen door. In het weekend van 23 tot en met 26 oktober organiseert het Jong Bisdom Breda een jongerentitel. Een jongerenweekend met het titel Liefde en Seksualiteit. En dat weekend wordt georganiseerd in het conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven. En dit weekend is ook weer speciaal bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar. En ja, zoals iedereen weet, vanaf het allereerste begin had God een plan voor de mens. En man en vrouw in het bijzonder. En de kerk helpt ons nog steeds, ook in deze tijd, om dat op het spoor te komen en concreet te leven. Dat is niet altijd makkelijk. Kan ik je uit eigen ervaring vertellen. En ook uit de verhalen van mensen. En met name ook veel jongeren die ik ken. En tijdens dit jongerenweekend wordt hier dieper op ingegaan. Zo komt priester Luc Simons van het bisdom Roermond meer vertellen over de theologie van het lichaam. Geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Op basis van wat de kerk al duizenden jaren lang leert, geeft hij ons inzicht in het originele plan van God. En hierna wordt uiteraard ook gekeken naar de concrete realiteit van relaties. Er zijn getuigenissen van echtparen die getuigen over hun eigen onderscheiding en weg naar het huwelijk. En er wordt ingegaan op vragen als hoe weet ik of hij of zij de ware is? Waarom wachten met seks tot het huwelijk? En is het eigenlijk wel mogelijk om gelukkig getrouwd te zijn tot de dood ons scheidt? En ja, ook als je al heel veel hebt meegemaakt op het gebied van relaties. Bij God kun je altijd opnieuw beginnen. Dat wil ik sowieso even benadrukken. En het spreekt voor zich dat er naast het uitgebreide programma ook tijd is voor gebed en gezelligheid.
1: Mm-hmm. Nou, biechtgelegenheid.
0: De kosten bedragen €70. Ja. En dat is inclusief 2 hotelovernachtingen en alle maaltijden. En ook hier is het volledige programma terug te vinden op RK-activiteiten. En daar kun je ook doorklikken op de aanmeldlink.
1: Ja, ja. Ja, het is een weekend wat al veel vaker is verzorgd door dus priester Luc Simons. En ja, die verzorgt hier op Radio Maria ook het gezinsuur, hè, samen met mij. Ik mag daar dus aan meedoen. Ja. En ik weet ook, want ik werk veel samen met hem, dat deze weekenden heel mooi zijn. Ook heel... hoe zou ik het zeggen? Ze gaan wel dus echt diep. Maar de mensen hebben echt de ruimte om ook hun vragen te stellen als ze dat willen. En vooral jonge mensen, hè, jij gaf het al aan. Ja, je weet ook niet, iemand is op een gegeven moment in zijn leven op een, moment dat hij of zij wellicht aan een... aan een huwelijk denkt en ook samen met dus je partner daar naartoe wil leven. Maar goed, je weet ook niet wat de achtergrond is. Dus je hoort van veel jonge mensen die tot geloof komen, die misschien wel anders geleefd hebben. Maar ja, zo'n weekend als dit, maar ook natuurlijk voor degene die gewoon katholiek opgevoed zijn, is het zo fijn om... ja, wat dieper in te duiken op dus die theologie van het lichaam. Hè? Want dat is eigenlijk waar, waar het omheen is gebouwd dit weekend.
0: Ja, ja.
1: Met het is zo'n eye-opener als je daar meer over leert. Want het gaat niet alleen maar over seksualiteit, maar het gaat over dat geheel van hoe je als mens eigenlijk bedoeld bent om een zelfgave te zijn voor de ander. En ja, in het huwelijk komt dat natuurlijk op een heel bijzondere manier tot uiting. Maar het helende naartoe werken als het ware van wat is dat dan, hè? Een zelfgave zijn? Wat is die zelfgave? Dat is zo verrijkend. En het is echt een aanrader, zoals je zei. En €70 is natuurlijk ook echt wel een prijs die, denk ik, goed te doen moet zijn. He, dat is toch...
0: Ja, dat lijkt mij ook, ja.
1: Ook voor studenten. En de leeftijd loopt vrij ver uiteen. 16 tot en met 30. Je zou kunnen zeggen, 16, dan ben je toch nog niet aan huwelijk toe. En met 30 jaar ben je misschien al getrouwd of niet. Maar het gaat dus ook gewoon over die breedte van... Hè, wat ik zei, dat geheel van... leren om die zelfgave te zijn, daarin in dat gedachtegoed van Paus Johannes Paulus II eigenlijk een beetje opgroeien. En dan is een leeftijd van 16 eigenlijk heel, heel goed. Want ja, er zijn natuurlijk jongeren die beginnen aan een relatie die uiteindelijk misschien wel in een huwelijk zal eindigen. Dus mooi.
0: Die jongeren kunnen dan ook weer leren tijdens dat weekend van de mensen die al iets verder zijn
1: in
0: die ontwikkeling waarschijnlijk.
1: Ja, zeker.
0: En misschien
1: zeker.
0: Andersom ook wel.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, het is altijd goed ook om die open, die open houding naar elkaar te hebben natuurlijk. En het is niet alleen maar Luc Simons als priester, maar er zijn ook andere mensen aan verbonden aan dat weekend die dan ook met de jongeren in gesprek gaan. Dus zeer, zeer aan te raden. Inderdaad op de site van het bisdom dus te vinden, www.bisdom.breda. En dan via agenda kom je ook bij dat weekend terecht. Heel mooi, heel mooi. En dan ga ik iets aanvullen. En dat is dan wel pas in november. Maar ik wil het toch graag opnoemen. Omdat het zeg maar de basis, zou je kunnen zeggen, een beetje hetzelfde is. Het is ook priester Luc Simons. Die met vrijwilligers namelijk twee zaterdagen organiseert voor zonen. En hun vaders, of in ieder geval een mannelijke begeleider, het liefst hun vader. En dat vindt plaats op 7 november. En op, dan zal ik even goed kijken wat die tweede is, dat ik dat niet verkeerd zeg. moet ik er eventjes de juiste erbij pakken, natuurlijk. Even kijken. Op zaterdag 28 november is de tweede dag. Nou, 7 november de eerste. En deze tweedaagse workshop heet Expeditie XI. En het is dus een initiatief waarin juist jongens, en dat gaat dan om jongens in de leeftijd zo vanaf groep 6 eigenlijk van de basisschool tot en met de tweede klas van de middelbare school. Dus dat is best breed. Maar goed, die leeftijd, dus echt wel de tienerleeftijd waarin ze beginnen. Voor die jongens en hun vaders of begeleider. Om te leren van, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn lichaam in die puberteit? Die eerste zaterdag, dan ontdekken ze eigenlijk meer de biologische kant. Dat is ook heel belangrijk om te weten natuurlijk. Letterlijk, wat gebeurt er allemaal? Maar die tweede zaterdag, en die is dan eind november, die gaat over de relationele kant van hun lichamelijkheid. Dus, en daar kom je dus weer bij dat stukje theologie van het lichaam. Dat gaat over vriendschap, over verliefdheid, over relatie. Zelfgave, komt er ook weer in terug. En dan is de insteek om de jongens te laten zien hoe God de seksualiteit heeft gemaakt en ook bedoeld heeft. En ook hoe zij dus hier op een goede manier mee kunnen omgaan. Natuurlijk geldt dat voor hen zelf, maar ook naar meisjes toe. En ze leren ook iets over de cyclus van de meisjes. Om gewoon aan de ene kant het begrip, de wijsheid zou je, of de kennis te hebben. Maar aan de andere kant om dat dus in te bedden juist in dat grote, prachtige scheppingsverhaal van God. Hoe hij ons als man en vrouw heeft bedoeld. En hoe we daar dus naartoe mogen en kunnen groeien. Nou, echt ook heel mooi. Dit Expeditie XI, dat zal plaatsvinden in Oosterwijk, in het parochiecentrum al daar. Dus dat is bij Monsemutsaarts daar in de buurt. Dat is dan de bijdrage, daar is €50. En dat is voor beide dagen dan voor twee personen. En er zit alles, thee, koffie en fris zit erin. Boterhammetjes zelf meenemen. Maar goed, je wil daar natuurlijk eerst nog wat meer over weten. Kan ik me zo voorstellen. En dat is dan te vinden op de website www.expeditiexi. Allemaal aan elkaar geschreven. .nl. Te vinden dus al op 7 november in RK Activiteiten. Ja, daar wou ik jou eigenlijk, daar wou ik graag aanvullen.
0: Ja, ik heb nog een kleine vraag, mag dat?
1: Ja, natuurlijk, zeker.
0: is er ook een soortgelijk... hoe noem je dat?
1: Activiteit voor meisjes.
0: Voor vrouwen.
1: Ja, dat is er. Dat is
0: moeders
1: er.
0: En meisjes, dat is denk er. Ik dat het ja. bestaat.
1: Ja, dat bestaat. Dat is van meisje tot vrouw heet dat. Dat komt er ook weer aan. Maar dat is wat verderop in het nieuwe jaar. Dus dat duurt nog eventjes. Uit mijn hoofd weet ik het niet. Even kijken of ik het snel kan vinden. Moet ik even intypen. Ik staat me bij dat in februari de eerste is. Maar even kijken of ik het kan vinden.
0: Mocht je het niet vinden, dan komen we dat vanzelf in de ERCA-activiteit.
1: Ja, want ik zei, het komt wel. Maar wanneer het nou precies is... Wacht, ik heb hier iets gevonden. 16 januari 2027... En 6 maart 2006. Er zijn ook weer 2 dagen. Daar zullen we zeker een keer op terugkomen. Voor de meisjes met hun moeders dus. Of een vrouwelijke begeleidster. En ook dat geldt voor... Het gaat ook om meisjes die aan het eind van de lagere school zijn. En zo begin misschien middelbare school. Nou, hier staat eigenlijk groep 6 tot en met 8. Meisjes komen natuurlijk iets meer eerder in de puberteit. Maar heeft toch zo'n beetje dezelfde opbouw van een dag waarop meer de biologische kant wordt belicht. En een dag waarop het geplaatst wordt binnen dat grote kader. En wat wel leuk is om te zeggen, is toch goed dat jij er nog naar vroeg.
0: Ja.
1: Die beide dagen van die biologische kant, dat kan heel saai klinken. Hè? Zo van, dan zitten ze op een stoeltje en dan zien ze een paar plaatjes of zo. Maar het is heel interactief. En meisje tot vrouw, daar weet ik iets meer van, daar ben ik bij geweest namelijk. Gaan de meisjes een beetje in de rol van de hormonen. Dus er wordt een hele grote ook, baarmoeder van stof wordt er neergelegd. En er wordt uitgelegd aan de hand dus van fysieke elementen hoe een cyclus in elkaar zit. En ze worden eigenlijk meegenomen in dat verhaal van hoe dat werkt. Wat doen die hormonen? Hè, waar komen ze vandaan? En wat is hun functie? En voor de jongens is er ook een interactieve manier, op een hele leuke manier. Ze doen iets met wat lijkt op een ruimtevaarder die moet naar een vreemde planeet. Het sperma gaat op reis naar het eitje, wat ook een vreemde planeet is, zou je kunnen zeggen. Maar goed, ook zij krijgen dus op een heel interactieve manier de kennis over... wat er in hun lichaam gebeurt, ook rondom vruchtbaarheid. Hè, die zaadcellen en wat het ook betekent. Hè, als op een gegeven moment er inderdaad het zaad ook bij de vrouw natuurlijk moet komen. Maar goed, dat is niet, daar beginnen ze natuurlijk niet mee. Maar het is. maar het is dus op een heel. Op een manier waarop het de kinderen echt zal helpen om het. Om het goed te begrijpen, maar om het ook niet, als iets te zien van, ver weg ergens op een plaatje gebeurt iets.
0: Ja,
1: maar
0: precies,
1: ze worden echt meegenomen. Dus
0: zo blijft het ook beter hangen in je geheugen natuurlijk.
1: Zeker. Ja. Dus, en die beide dagen, het is wel zo dat beide dagen, die moet je wel allebei meedoen. Want dat is toch, samen vormen ze één geheel. Zo moet je het wel zien.
0: Ja.
1: Goed, Mariska, ik ga even wat muziek draaien. Heel eventjes tussendoor, hè, want wij kletsen veel. We gaan zo verder met deze katholieke agenda. Maar even wat muziek tussendoor. En dan zijn we zo weer hier terug in de katholieke agenda.

0: Ja, dat is het lied Lord, You Have My Heart. Maar dan de instrumentale versie. Hier in de katholieke agenda waar we mee bezig zijn. Met Mariska ook. En,
1: ja, nog steeds.
0: Ja, nog steeds. Ja. Nou, wij hadden het tijdens de muziek er even over. Dat we nog een heleboel items eigenlijk hebben. Ik heb er een paar eigenlijk bij elkaar gepakt. Want het is natuurlijk oktober, de Rozenkransmaand. En ik kwam in RK Activiteiten een aantal Rozenkrans-initiatieven, noem ik het dan maar even, tegen. En dat is dan toch wel heel mooi. En dat betekent ook dat, ja, eigenlijk, we hebben zoveel keuze. We kunnen iedere dag de Rozenkrans bidden. Daartoe roept Paus Leo ons natuurlijk ook op om dat te doen, zeker in deze oktobermaand. Maar het is natuurlijk ook fijn als je dat soms samen met anderen kan doen. Nou, op zondag 18 oktober, dan is er een International Missionary Rosary. Dat zal plaatsvinden in Rotterdam, in de Sint-Bavo Church aan de Slinge, 775. En dat sluit eigenlijk een beetje aan bij die dag, want op 18 oktober is het ook Wereldmissiedag. Nou, deze rozenkrans zal dus ook in verschillende talen worden gebeden. Daarom heet hij natuurlijk ook de International Missionary Rosary. En ja, wie wil kan daar aan deelnemen. Het is een hele dag eigenlijk, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Er wordt begonnen om 10 uur met een worship. En er worden Maria-hymnen gezongen. Om 11 uur is er een Eucharistieviering. En dan is er ook een bijeenkomst om 12:30 samen. Boterhammetje eten. Om 14:45 dan zal er een nieuwe rozenkrans ook worden geïntroduceerd. Staat hier. Ik weet dus niet precies wat het is, maar er staat introduction and blessing. Maar introduction kan ook gewoon zijn het beginnen. En dan dat zal het misschien ook wel zijn. Het begin gewoon van we gaan direct bidden. En nou, de nieuwe mensen die een nieuwe rozenkrans bij zich hebben, die worden gezegend. En dan om 14:00, dan start ook echt dat internationale gebed. Om samen die rozenkrans te bidden. En ze zeggen zelfs, als je daar naartoe komt, en nou ja, wat ik zei, heel internationaal. Rotterdam is natuurlijk ook heel internationaal. Monsieur van de Hende zal er ook bij zijn, zie ik. Dan zeggen ze van, ja, laat je origine, laat zien waar je vandaan komt. Als je uit Afrika komt, doe iets groens aan. Als je uit Amerika komt, iets roods. Uit Europa iets wits. Uit Azië iets geels. En kinderen, heel speciaal, die uit Oceanië komen. Of eigenlijk vragen ze alle kinderen om iets blauws aan te trekken. Nou, is gewoon heel erg leuk natuurlijk. Maar ook wel, ja. Ja, het is dus een hele internationale, zeg maar, bijeenkomst op die zondag 18 oktober in Rotterdam. Op diezelfde dag is in Purmerend een Rozenkrans marathon in de Nicolaaskerk. Nou, ook dat is weer een hele dag waar dus de verschillende rozenhoedjes, die samen uiteindelijk de rozenkrans natuurlijk vormen, worden gebeden in de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt 15 in Purmerend. Nou, dat is misschien iets lokaler, maar uiteindelijk is natuurlijk ook iedereen welkom. Er is een Eucharistieviering om 10:00. Er zal lunch zijn om 11:30. En dan daarna worden met ook wat pauzes tussendoor de rozenhoedjes gebeden. Om ook weer aan te sluiten natuurlijk bij dat, ja, bij die oproep, hè, om de rozenkrans te bidden. Ik ben nog niet klaar, want op donderdag 22... Ja, je had al gehoord, ik heb er meerdere. Donderdag 22 oktober, dat is op de dag dat we eigenlijk de gedachtenis van de heilige Paus Johannes Paulus II vieren. Dat is de dag dat hij is geïnaugureerd als paus. Dus het is niet zijn sterf- of geboortedatum, maar dus pauskeuze, of de inauguratie, zo moet ik het zeggen, van hem als paus. Dat is, op die dag is er een Global Rosary for Peace. Dus ook een wereldwijde rozenkrans. En dat is dan weer een initiatief wat genomen wordt door, moet ik even goed zeggen, de Global Rosary for Peace, zo heet dat ook. Zij zijn dat jaren geleden gestart en dat valt onder de Holy Cross Family Ministries. Ja, allemaal heel Engels, maar het is dus ook heel internationaal. Paus Leo heeft ook hier zijn steun aan betuigd aan dit initiatief om dus gezamenlijk de Rozenkrans te bidden. Nou, je kunt naar de website hiervan gaan, prayforpeace.org. En daar kun je je opgeven als je dat wil. En het mooie is, als je daar naartoe gaat, dan zie je dat voor dit jaar er al, wat was het ook alweer, 67.000 of zo mensen zich hebben opgegeven om mee te bidden. En dat is dus ook weer een heel... veel meer, wat zeg ik? Veel meer. Ik denk dat ik een aantal heb wat bij misschien wel de allereerste keer hoorde. Ik zie hier 277.000 people praying. Ja. Nou ja, goed. Dus het is een heel internationaal initiatief waarbij echt gebeden wordt voor vrede. Ja, en dat is natuurlijk iets wat we heel erg nodig hebben. Nou, ik zou zeggen, kijk bij Erke Activiteiten, want ja, zoveel initiatieven om ook samen met anderen de Rozenkrans te bidden, lijkt me. Ja, het is ook heel uitnodigend.
1: Daar wil ik ook wel even bij aansluiten trouwens.
0: Ja, ja.
1: Want op de website van het Heiligdom in Heilo, Onze Lieve Vrouw ter Nood, daar kan iedereen wereldwijd zich ook aansluiten bij een continu rozenkransgebed. Dus mensen kunnen zelf, waar ze ook wonen in de wereld, een tijdstip uitkiezen. En dat aangeven, zeg maar, dat ze op dat tijdstip de rozenkrans gaan bidden.
0: Wat mooi.
1: En dat is ook Rozenkrans voor de Vrede. En dat is een initiatief dat bestaat ook al een aantal jaar, dus ik heb de cijfers ook niet paraat. Maar jij hebt het nu over de Rozenkrans. Ik denk, dat hebben we op het Heiligdom hebben we dat ook.
0: Een heel mooi
1: initiatief. En dat is dus het hele jaar door.
0: Waar kan je? Ik zit nu op de website van Ons Lief Vrouw ter Nood.
1: Ik hoop dat je het kan vinden.
0: Ja, ik zit echt even te kijken.
1: Gebedsketen, denk ik.
0: Retretes, bedevaart, nee, dat is het ook niet.
1: Ik heb mijn handen nu even vol aan.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat is het ook niet. Misintenties. Ik ga nog eens even verder zoeken.
1: Ik zal hem even beter op de website plaatsen, denk ik. Maar wij hebben dat initiatief. Zeker.
0: Geweldig, geweldig, ja. Ja. Nou ja, misschien dat dat ook allemaal wel weer met elkaar gelinkt is op een of andere manier. Ik weet het eigenlijk niet hoor. Maar goed, hoe meer er gebeden wordt, hoe beter, hè? Uiteindelijk.
1: Zo is dat, ja, daarom.
0: Dus, mooi. Hey, maar jij had ook nog een paar andere items, geloof ik, uit de agenda, toch?
1: Ja, zeker. Ik wilde nog ik vind het een bijzondere filmvertoning. Die wil ik onder de aandacht brengen. En dat is de filmvertoning Still Life. En die kunnen mensen bekijken op vrijdag 30 oktober van 7:30 tot 10:30 in de Prinsenkerk aan de Schepenstraat 69 in Rotterdam. En deze film heeft een zeer interessant onderwerp, namelijk de dood. Met name het overlijden.

0: Met name het overlijden van mensen die alleen zijn en die dus ja, in eenzaamheid komen te overlijden. En ja, misschien denkt u er zelf ook wel eens over. Als ik kom te overlijden, zou ik dan alleen sterven? Wie laat ik achter? Wie zou er naar mijn uitvaart komen? En ja, dat zijn natuurlijk heel indringende vragen waarvan u het antwoord ja, waarschijnlijk niet helemaal op voorhand zal weten.
1: Mm-hmm.
0: En de film vertelt het verhaal van een ambtenaar uit Londen, wiens belangrijkste taak bestaat uit het opsporen van de nabestaanden van mensen die alleen zijn gestorven.
1: Och.
0: En als er al erfgenamen gevonden worden, dan blijken ze vaak heel terughoudend om een begrafenis te organiseren. En deze man heeft het initiatief genomen om zelf begrafenissen te gaan organiseren voor deze mensen. Hij schrijft lijkredes voor elke overledene en hij woont de begrafenissen bij. En dan is hij vaak de enige rouwende.
1: Oh.
0: Dus ja, het is een bijzondere film over medemenselijkheid, empathie en waardigheid, waarmee verdriet, eenzaamheid en dood worden behandeld.
1: Ja, ja.
0: En ja, met name ook in de aanloop naar alle zielen, een hele goede film om samen te bekijken en om over het onderwerp in gesprek te gaan.
1: Ja, ja.
0: En ook belangrijk om te vermelden is dat de film wordt ingeleid door Bianca Boer van de stichting De Eenzame Uitvaart Rotterdam.
1: Hmm.
0: En deze film is weliswaar gratis te bezoeken, maar u moet zich wel even aanmelden via info@kloostertuinrotterdam.nl. En ook via RK-activiteiten is natuurlijk weer extra informatie beschikbaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, ja ik vind het een mooi onderwerp, zeg maar, wat we misschien het liefst een beetje uit de weg gaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan met name de dood en dan voor mensen die in eenzaamheid sterven, daar wordt niet zo vaak over nagedacht.
1: Mm-hmm.
0: Maar het bestaat wel, dus het is goed dat het onder de aandacht wordt gebracht.
1: Ja, ja, zeker. Ja, dat zijn onderwerpen die je wordt daar soms ineens mee geconfronteerd, hè? Dat zijn toch wel, en ik denk dat best wel veel luisteraars er sowieso over nadenken. Ook toch.
0: Ja.
1: Ik bedoel, als je zelf
0: lijkt
1: ouder wordt, dan komt dat om je heen. Ja, dan zie je mensen die of door ouderdom of gewoon jong ook overlijden. En het is ook, denk ik, heel belangrijk. Ik weet niet of daar, die film, dat zal misschien in die bespreking, zeker in die, wat jij zei, het wordt ingeleid over hoe je ook mensen kunt bijstaan. Ook zelf, hè? Hoe je een naaste kunt zijn voor iemand.
0: Ja.
1: Alleen maar door te luisteren, bijvoorbeeld. Wat heel belangrijk
0: dat is.
1: Dat
0: is vaak het enige dat nodig is. Ja,
1: luisteren.
0: Een luisterend oor, dat is het belangrijkste.
1: Ja. Nou, heel mooi. En Rotterdam, hè, zei jij, is
0: Rotterdam,
1: het inderdaad.
0: Ja.
1: Nou, ze kunnen het vinden. Wat was de datum ook alweer?
0: 30 oktober.
1: 30 oktober, oké. Eind oktober, ja. Ik pak het nog even van je over, Mariska.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik heb ook nog twee items die ik toch graag ook wil opnoemen. En daarna zullen we nog even naar Katholiek Nieuwsblad kijken. Wat deze week ook uitkomt. Maar ik wil even onder de aandacht brengen een reeks, een serietje van 3 avonden. En dat zal gaan over AI en de menselijke waardigheid. Dus ik sluit weer bij jou aan, want je had het daar ook net over. Dit is een serie die wordt verzorgd door het Leerhuis RK Delft. En het zal dus inderdaad gaan over AI. Hè. Het is een thema wat je veel, wat je gewoon heel veel hoort tegenwoordig. Wat heel erg binnendringt, zeg maar, in ons leven.
0: Ja.
1: Maandag 19 oktober, dat is al vrij snel. Dan is de eerste avond. Die wordt verzorgd door Monsieur de Korte. En hij zal het hebben over de encycliek van Paus Leo, Magnifica Humanitas, waarin die waardigheid en AI natuurlijk centraal staan. Woensdag 28 oktober, dan zal het gaan over intelligentie en waarheid. En dat wordt verzorgd door Pater Thomas. Hij is theoloog en filosoof. En vrijdag

0: 6 november, dus de derde van de serie. Dan kunt u luisteren naar Carlo Beenakker en hij is hoogleraar natuurkunde. En hij zal het hebben over AI, oorsprong en hoe het te gebruiken. Nou, het zijn dus drie avonden en die vinden plaats in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal 20 in Delft. De avond begint steeds om 7:30 in dus de Maria van Jessekerk. En als u naar www.rkdelft.nl gaat, ja, dan vindt u daar ook alle informatie. Ik zie hier in ieder geval niet staan dat je je moet opgeven of iets. Dus ik denk dat het gewoon zo te bezoeken is, zeg maar. Maar goed, voor de zekerheid zou je kunnen zeggen, nou, ik ga eventjes naar de website toe. En dan scroll ik even verder naar inderdaad die bijeenkomsten, om te weten of er nog iets bijzonders bij komt kijken. Ik zie hier in ieder geval wel staan dat het om 7:30 dus begint, 7:15 inloop. Duurt meestal tot 9:30. Nou, daarna kun je nog eventjes met elkaar praten. En er staat dus bij, het is niet nodig om je aan te melden. Nu zie ik het ook staan.
1: Ja. Dan komen we er vanzelf.
0: Ja, precies. Dus wees welkom en nodig vooral mensen uit om aan te sluiten. Staat er vet gedrukt bij. Dus mooie uitnodiging. Dus dat is hem. Begint op 19 oktober. En dan wil ik er ook nog eentje. Ja, het is een beetje erg. Ik kon gewoon geen keuze maken deze keer.
1: Nee, moeilijk hè? Soms.
0: Ja, en die is eigenlijk wel een beetje snel. Die is al op 16 oktober, moet ik toegeven. Dus dat is al aanstaande vrijdag. Dan is er een open avond ook over John Henry Newman in Eindhoven. Ja, toch John Henry Newman. U weet het, de kardinaal, bekeerling. Een zeer wijze en erudiet man die prachtig geschreven heeft. Nou, de avond zelf wordt al dus aangekondigd. Durven kiezen voor wat waar is. Wat doe je wanneer je geweten je een andere kant op stuurt dan je omgeving? En hoe weet je eigenlijk wat waar is? En hoeveel mag een overtuiging je kosten? Nou, deze avond wordt verzorgd door pater Stefan Ansinger. Hij is hier geregeld te horen op Radio Maria in het programma De Herbergiers. Nou, hij zal u dus meenemen in het bijzondere leven en denken van John Henry Newman. De avond zal dus gaan over geweten, waarheid en de moed om je overtuiging te volgen. Nou, thema's die bijna twee eeuwen later niets aan actualiteit hebben verloren. Het vindt plaats dus in het pastoraal centrum aan de Sint-Jorislaan 51A in Eindhoven. Pastoraal centrum. Op vrijdag 16 oktober. De inloop is al vanaf 7:30. De avond start om 8:00. En als u meer wil weten, dan kunt u doorklikken. Dus op 16 oktober dit item in Erker Activiteiten. En dan kun je doorklikken naar www.parochiesintjoris.nl. Nou.
1: Ja.
0: Dus, ja, er is gewoon zoveel moois om inderdaad te delen en te vertellen. Hè. Dat is dan gewoon het ding. Maar dit zijn eigenlijk de items die wij dan nu hebben gekozen uit uit de RK-activiteiten. En er staat natuurlijk altijd nog veel en veel meer in. Maar goed, dat is dan een kwestie van opzoeken en zelf snuffelen, denk ik. Ja. Nou, een kort muziekje misschien, even voordat ik nog met jou in Katholiek Nieuwsblad duik. Zullen we dat doen?
1: Ik vind het een goed plan.
0: Ja, ik heb...
1: En de luisteraars ook, denk ik.
0: Ja. Er komt zoveel tegelijkertijd op ze af. Ik ga hier weer een lied kiezen. Nou, Create in Me a Clean Heart. Ik denk dat dat aansluit bij Schep in Mij een Zuiver Hart.
1: Ja.
0: Dat zeg ik nu uit mijn hoofd. Dat is toch ook... dat sluit toch aan bij het gebed van Franciscus. Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. Maar het is net even anders. Maar we kunnen er deels naar gaan luisteren. En dan zijn we terug weer hier zo in de katholieke agenda.

0: Create in me a clean heart. En ik zal het nog een keer opzoeken. Dus ja, maak of creëer. Net zei ik het. Een zuiver hart. Nou, ik weet het even niet meer. Maar dat geeft niet, want we gaan nu over naar Katholiek Nieuwsblad.
1: En,
0: ja, Katholiek Nieuwsblad. Zeker, Mariska. Jij hebt hem ook voor je, denk ik.
1: Ja, ik heb hem inmiddels ook voor me. En ja, woensdag 14 oktober, dat is morgen, komt hij uit. Heb ik ziek hier staan. En ja, ik ben een beetje verliefd op de voorpagina eigenlijk al. Want die is zo ontzettend mooi. Met Paus Leo op handen gedragen. Hoe Paus Leo als een rockster Frankrijk veroverde. Nou, die beelden hebben wij natuurlijk allemaal gezien. En er staat van pagina 6 tot 9 staat een heel verslag van zijn reis naar Frankrijk. Ik scroll even door naar pagina 6. Want daar staan natuurlijk nog veel meer allerlei mooie foto's in. Ook uiteraard met het gehandicapte
0: meisje, ja.
1: Meisje, ik denk is het een jongetje of een meisje. Maar
0: nee,
1: een
0: meisje, ja.
1: Marie-Carence Noël. En ja, dat is gewoon fantastisch. Iemand die verwoed fotograaf is zoals ik, die gaat gelijk naar de beelden in Katholiek Nieuwsblad. Excuses daarvoor. Maar het verhaal is natuurlijk ook heel prachtig.
0: Ja.
1: Over het hele verslag van de vier dagen in Frankrijk van Paus Leo.
0: Ja.
1: Ik vond het wel intrigerend om op televisie te bekijken allemaal en via de social media. Dus zal het KN heeft daar weer een prachtig verslag over geschreven.
0: Klopt, ja. En wat je inderdaad ook hier terugziet, en dat, als mensen het hebben kunnen volgen, zoals jij zegt, op tv of social media. Maar hier kunt dus lezen. Dus zijn oproep voor vrede, voor gebed. Dat komt overal zo sterk terug. En ook, dat spreekt mij wel aan, ook die verantwoordelijkheid die wij dragen. Hè? Als Europa natuurlijk en Frankrijk, de dochter, de oudste dochter van de kerk. Dat daar ook een verantwoordelijkheid ligt. En dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen zijn daar, denk ik, niet bewust mee bezig. Misschien zelfs helemaal niet mee bezig. Want je probeert je eigen leven goed op orde te hebben. Maar het gaat verder. Onze verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: En daarom zijn we natuurlijk ook wereldkerk. En dat, de paus die laat het ook zien, denk ik, in wat hij zegt. En hoe hij de waardigheid voor het leven dus ook iedere keer weer onder de aandacht brengt. En dat gebed voor vrede. Heel duidelijk zie je dat hier ook weer naar voren komen. Ja, mooi.
1: Ja. Paix et courage. Een oproep aan Europa staat hier ook in het KN.
0: Ja.
1: Ja, dat geeft wel de kern weer, denk ik. En al die mensen die op de been kwamen voor hem ook.
0: Ja, zeker. Al die jonge mensen ook, niet alleen, maar heel veel jonge mensen. Maar Frankrijk heeft hem echt in de armen gesloten. En dan hoop je dat vrij snel daarna is natuurlijk in Frankrijk, dat staat niet in KN, maar is er natuurlijk veel onrust juist ontstaan in Frankrijk.
1: Ja.
0: En de scholen waar veel geprotesteerd is en demonstraties gehouden zijn en nog worden misschien wel.
1: Ja.
0: Maar dan hoop je en dan bidden we. Misschien moeten we dat ook allemaal doen. Hè? Bidden dat die geest die de paus daar gebracht heeft, die vreugde en dat vertrouwen en die diepgang, dat dat mag nog verder mag groeien in Frankrijk. Ja, dat dat echt als een...
1: Ja, dat moeten we zeker voor bidden.
0: Ja.
1: Daar sluit mij maar bij aan.
0: Een olievlek die dan nog steeds verder gaat, ja. Maar goed, er staat natuurlijk veel meer in KN. En dat gaat onder andere over... Of er is onder andere een interview met Wouter de Brie. Nou, die hebben, als goed is, de luisteraars ook wel eens hier gehoord op de radio. En jullie in Heilo kennen hem volgens mij ook heel goed. Hij is al hele lange tijd bezig met zijn fascinatie, zijn liefde, zou je kunnen zeggen, voor relieken.
1: Ja.
0: En zijn project is eigenlijk The Relic Project. Nou ja, het reliekenproject. Om relieken of om gelovigen dicht bij relieken of relieken dicht bij gelovigen te brengen. Zodat we die kunnen vereren. En hij zegt ook, relieken brengen het getuigenis van heiligen heel dichtbij. Heb jij meegemaakt dat hij in Heilo ook iets heeft georganiseerd, Mariska?
1: Wij zijn wel samen betrokken geweest bij bijvoorbeeld de relieken van Bernadette Soubirous in Heilo. En eigenlijk volgens mij daarna is hij echt het project gestart.
0: Ja,
1: maar ja, ik ken hem wel als zijnde zeer gefascineerd door relieken aan zich, ja.
0: Ja, klopt, ja. Nou ja, en hij werkt dus met dit project, werkt hij eraan. Je kunt ook naar zijn website toe. En dat is dan wel therelicproject.org. Daar kun je meer informatie vinden. Maar het is mooi om te zien hoe iemand ook zo gegrepen, hè, door iets zich daarvoor inzet. Mooi om te zien.
1: Ja, en hij is nog maar 25 jaar oud. Dus ja, dat vind ik dan. Ik zie hier trouwens dat de Relic Project, dat staat in KN, in dat interview. Dat initiatief, een Amerikaans initiatief, in 2024 is ontstaan. Dus het is eigenlijk nog vrij nieuw. En hij heeft dat opgepakt, zeg maar.
0: Ja.
1: En hij is dat verder aan het uitdragen.
0: Ja, en probeert dat dus in Nederland handen en voeten te geven. Ja,
1: ja.
0: Ja, mooi. Ik scroll even een heel eind door. Want er was een mooi artikel waar getipt werden over een interview met hoofdaalmoezenier Rijn van Eyck. En hij zegt, ja, er zit toch wel een parallel tussen een gevangeniscel en de monastieke cel. Je wordt echt op jezelf teruggeworpen. Het zijn plekken, je zou kunnen zeggen, van inkeer, van bezinning. Maar het is natuurlijk wel iets anders of je het zelf kiest als kloosterling of dat je als gedetineerde daar natuurlijk zit. Maar dat gesprek gaat er ook over van, kan het toch dezelfde uitwerking hebben? En natuurlijk is het niet helemaal met elkaar te vergelijken. Maar hij vertelt ook wel heel mooi hoe het louterend kan werken eigenlijk voor iemand die dus als gedetineerde, ja, ook door die opsluiting tot zichzelf komt. En dat is niet makkelijk, dus geen makkelijke reis natuurlijk. Maar hij vertelt daarover. Daar wordt hij over geïnterviewd dus. En een van de citaten is, hè, wie het verleden wegduwt kan niet leren en veranderen. En dat is natuurlijk het moeilijke. Als je geconfronteerd wordt met jezelf, moet je daar doorheen. Maar goed, daar is dan ook hulp. Ja. He, de aalmoezenier. Er zijn natuurlijk geestelijk begeleiders en ook ander soort begeleiders die gedetineerden daarbij kunnen helpen.
1: Ja, mooie quote. Vind ik ook. Er lopen meer boeven buiten rond dan binnen.
0: Ja,
1: dat is ook een van de quotes die
0: voor hen
1: worden genoemd in KM. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Ja, mooi, mooi. Eens even kijken. Dan wordt er ook in het KN, ja, er staat eigenlijk heel veel staat erin. Even kijken. Het gaat onder andere ook. Zie ik hier een mooi interview staan met de nuncius Bert van Meegen. En hij is de nieuwe pauselijk nuncius in Duitsland. Hè? Niet hier in Nederland, maar hij is zelf Nederlands aartsbisschop. Bert van Meegen. Hij heeft jarenlang in het buitenland. Nou ben ik even kwijt waar. Het staat er vast in. Oh, ik weet het even niet. Maar in ieder geval, hij heeft.
1: Ik kom met je mee, maar ik kan het ook niet vinden.
0: Nee, goed. Maar hij heeft dus de zeer uitdagende taak, denk ik, om als pauselijk nuncius in Duitsland daar met Duitse bisschoppen op weg te gaan, of hoe wil je het zeggen. En in de intro staat in ieder geval de nieuwe pauselijk nuncius in Duitsland. De Nederlandse aartsbisschop Bert van Meegen heeft de Duitse bisschoppen gewaarschuwd tegen het uitstippelen van een eigen koers voor de Duitse kerk, los van Rome en de Wereldkerk. Nou, dan weet je dat het heel interessant kan zijn.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja. En dan, deze vind ik ook wel mooi, is toch een heel ander soort item, meer kunst. Er staat een artikel in over de tentoonstelling Geloof, Liefde en Hoop van Van Gogh. En dat zal in het Kruller-Müller Museum is dat te zien. En daar wordt dus voor het eerst in ruim 40 jaar dus een tentoonstelling van de hele collectie, of zo moet ik het zien, van alle Van Goghs die in de collectie aanwezig zijn, worden tentoongespreid. En geloof, liefde en hoop zijn dan de thema's waar deze 88 werken onder vallen. En het is opvallend hoeveel christelijke herkenning daar natuurlijk in zit. Ja, dat weten we van een aantal schilderijen natuurlijk wel. Maar goed, ook die anderen worden daar nu eigenlijk in gebed in dat kader.
1: Ja, mooi.
0: Oh, het is zelfs, ik kijk op de klok en ik schrik. Het is 1:01.
1: Ja, jij was nog bang dat we het niet zouden volkrijgen.
0: En dat betekent dat ik echt gewoon moet stoppen. Mariska, heel veel dank.
1: Graag gedaan.
0: En ik zeg gewoon tegen de luisteraars ook dank voor het luisteren. Tot de volgende keer en we gaan gewoon snel stoppen. Tot kijk.
1: Zo is dat. Tot de volgende keer.
0: Dag hè. Dag.
2: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugden en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke bemachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig u zelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmachtigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Het is dinsdagochtend en inmiddels al meer dan 4 jaar dat we elke dinsdagochtend een andere gast hebben. En het is toch wel heel wonderlijk dat dat 4 jaar lang gewoon ook inspirerend blijft, vind ik tenminste wel. Want ik heb elke week toch wel weer een gast die een verhaal heeft dat het vertellen waard is. Ik kan nog niet op de zaken vooruit lopen, maar ik ga er helemaal vanuit dat dat deze ochtend ook zo is. Ik heb hier tegenover mij zit August Weber. Van harte welkom, August.
1: Hartelijk dank je, Waarde Zimmerman.
0: Ja, mooi dat je er bent. August, jij bent gevraagd voor een hele specifieke reden om iets te komen vertellen over de herfstuniversiteit in het najaar, over een paar weken. Maar ik vind het ook altijd wel mooi om op het moment dat wij gasten hebben, om ook iets van de gast zelf te weten. Dus wie ben je, waar kom je vandaan?
1: Ja, zoals gezegd, mijn naam is August Weber. Ik ben opgegroeid in België. Mijn ouders zijn wel Nederlands, dus dat maakt me een soort van Neder-Belg. Ik ben later gaan studeren in Nederland. Ik heb geschiedenis gestudeerd, bachelor, master. Daarna eerste graadsbevoegdheid gehaald. Genoten van het studentenleven, bij echt veel verenigingen gezeten. Heel veel ervaring opgedaan daar, ook in commissies. En ik heb me altijd ook verdiept in de katholieke kerk. Dus ik ben altijd katholiek geweest. Eigenlijk elke zondag in mijn hele leven naar de mis geweest. Behalve als ik dan ziek was. En dat heeft me altijd aan het hart gestaan. Dus ik heb ook tijdens mijn studie geschiedenis heb ik me echt gefocust op de katholieke emancipatie. De katholieke geschiedenis van Nederland vooral. Ook vanuit internationaal perspectief.
0: Is dat ook de reden dat je geschiedenis ging studeren? Dat je dit ook wat meer wilde kennen, de katholieke geschiedenis?
1: Ja, deels wel. Ik voerde eigenlijk altijd strijd met mijn docent geschiedenis. Nou, over het algemeen had een heel goede band, hoor. Dus, maar af en toe zei hij dingen zoals... voor katholieken is Jezus een profeet. En toen zei ik van, nee, dat is niet zo. Hij is God voor ons, dat is voor de moslims. U haalt nu even 2 grote religies door elkaar. Ja.
0: Hij is ook profeet, maar dat doet hij erbij, zullen we zeggen.
1: Ja, oké, dank u. Ja. op vlak van de kruistochten en andere onderwerpen... dacht ik dat er toch, dat het werd er heel negatief gesproken over de kerk. En dat was voor mij een van de redenen om geschiedenis te gaan studeren. Om er eigenlijk achter te komen van, klopt dat? Is er ook nog een andere kant van het verhaal? En het was ook gewoon mijn hobby. En dat is nog altijd mijn hobby.
0: Geschiedenis is ook nooit helemaal neutraal, hè? Dus op het moment dat je naar het verleden kijkt, dan heb je altijd een bepaalde bril op. Dus je zult altijd momenten in de geschiedenis ook altijd waarderen op een bepaalde manier, hè? Goed of slecht, hè? Je ziet dat in de Nederlandse, vaderlandse geschiedenis... dat het heel vaak een protestantse invalshoek heeft. Hè? Ik heb als kind geleerd dat het heel goed was... dat de hertog van Alva het land uit werd geslagen. Totdat ik later ontdekte, maar wacht eens even... dat was juist de katholieke hertog. En waar wij dan voor waren, zogenaamd als op school vroeger als kind... vanuit die geschiedenisles, dat waren de protestanten. Dus die bewustwording die kwam bij mij pas later, maar... merkte je dat ook in de lessen geschiedenis? Dat ze een bepaalde bril op hebben waarmee ze naar de geschiedenis kijken?
1: Zeker. Maar tegelijkertijd merkte ik ook later tijdens mijn studie geschiedenis... omdat we een beetje... sommige mensen spreken van oikofobie. Dus een beetje het haat aan het eigene. Dat er ook weer heel veel ruimte was voor het katholieke perspectief. Want dat werd dan een beetje gezien als een minderheid. En daarom... kon je daar wat over zeggen. Dus dat was wel een voordeel dat ik hoogstwaarschijnlijk niet had gehad in België.
0: Oké. Ja, dat is wel iets nieuws dan. Want ik denk dat dat 20 jaar geleden bijvoorbeeld nog niet zo was. Dat de katholieken als een soort minderheidsgroep juist daardoor wat beter uit de verf komen in de geschiedenislessen.
1: Ja.
0: Nou, mooi hoe dat werkt. Ja. August, nog heel even terug naar jouw jeugd. Jij zegt, ik ben eigenlijk zo'n beetje elke zondag van mijn leven naar de kerk gegaan, behalve als ik ziek was. Betekent dat je ook als kind al volop bad en dat jouw relatie met God altijd daar was? Altijd levend is geweest? Ja,
1: ja, zeker. Wij gingen vroeger naar de Lodewijkkerk. Toen woonden we nog in Nederland. Daar heb ik ook mijn eerste communie gedaan. Dat zat pastoor Vreeburg. Die maakt best wel een indruk op heel veel mensen daar toen. En daar dien ik toen ook al de mis. En ik leerde ook van mijn moeder om te bidden, om te danken na de mis. En om te bidden voor mijn opa, oma aan de ene kant die niet gelovig zijn. En voor al mijn neven en nichtjes, dus dat deed ik dan ook. En nu snap ik soms wel dat ze zeggen van je moet zijn als de kinderen. Zoals je als kind bidt, dan als je ouder wordt, wordt dat toch iets lastiger. Maar ik probeer dat alsnog te doen. Maar ik merk dat dat wat moeilijker is dan vroeger soms. Zo ging dat.
0: Ja. En ik hoor vaak van mensen die dan van kinds af aan katholiek zijn geweest, dat ze in de jonge jaren, de jaren van de middelbare school toch, dat het wat moeilijker was om trouw te zijn aan de Heer en om te blijven bidden naar de kerk te gaan. Herken je dat? Of is dat bij jou ook altijd gewoon goed blijven gaan?
1: Over het algemeen is dat goed blijven gaan. Ik had wel een puberale fase dat ik een best wel moeilijk kind was. Ben ik ook goed aangepakt geweest door mijn vader. En daar ben ik nu heel dankbaar voor.
0: Ja, ja.
1: En toen mijn ouders wilden altijd dat wij netjes gekleed naar de kerk gingen. Niet om cool te zijn of zo, maar gewoon als respect naar God. Net zoals zei van net zoals dat je naar een koning gaat, ga je netjes gekleed naar de kerk. En ik had wel een periode dat ik een beetje rebels was daartegen. Maar goed, daar ben ik overheen. En ik doe nu wat zij voor ogen hadden. En ik denk dat dat goed is.
0: Hoe oud ben je?
1: Ik ben nu 31.
0: 31, ja. Oké, dan heb je het al een tijdje achter je liggen inderdaad.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Wat doe je nu? Want je hebt geschiedenis gestudeerd. Ben je daar ook, is dat nu ook je baan of niet?
1: Momenteel niet. Ik heb les gegeven tot juli dit jaar. Vooral Frans, omdat er meer vraag naar was. Ik ben in België opgegroeid. Ik heb Frans geleerd daar en ik spreek best wel

0: spreek best wel goed Frans. Niet als mijn moedertaal, maar ik kan me heel goed overleven in die taal. Dus ik heb dat gegeven. Ik had een eerstegraadsbevoegdheid, heb ik nog altijd geschiedenis. Minder vraag na. Dus, maar ik heb ook geschiedenis gegeven, geschiedenis en Frans. Tot juli dit jaar. En ik ben nu bezig met de carrière switch naar planner.
1: Planner, oké. Okay. Ja. En wat betekent dat? Behalve wat het woord al zegt, dat je dingen gaat plannen. Maar wat ga je plannen?
0: Ja, dus als er bijvoorbeeld een brug hersteld moet worden, of een nieuwe brug moet er gebouwd worden, dan heel die planning die daar rond zit, die ga ik leiden.
1: Oké. August, ik ken jou, ik denk een jaar of twee of zo, dat ik jou voor het eerst, denk ik, in Os heb ontmoet, bij de traditionele mis. Je vertelde toen al, en jouw vader overigens ook, over een bijzondere bedevaart naar Covadonga in Spanje. Ik kende dat nog niet, terwijl het eigenlijk wel een heel belangrijk dorpje is voor de Spaanse geschiedenis. Weet jij daar iets van? Jouw vader heeft daar toen eens over verteld, misschien weet jij daar ook iets van. Een dorpje in Noord-Spanje, heb ik begrepen.
0: Ja. Covadonga ligt eigenlijk... Het is een beetje, als je daar aankomt, is een beetje Lord of the Rings effect. Prachtige groene bergen. En in de midden staat dus een kathedraal. En dat is de plek waar de Reconquista gestart is. In 722 of 723... En de traditie leert dat daar een Don Pelayo was. En Don Pelayo was eigenlijk de enige nog op het Iberische Schiereiland die zich nog niet had overgegeven aan de Moren, aan de moslims. En Don Pelayo weigerde dat te doen, wat een enorm moedige daad was. Want het was eigenlijk menselijke wijze, was het gewoon compleet verloren. Leek het wel wanhoop. Leek het wel complete gekte wat hij deed. En toen is hij naar een grot gegaan. En daar heeft hij Maria-verschijning gehad. En toen werden er pijlen afgeschoten. Die pijlen keerden zich terug naar de Moren. En vervolgens... leert de traditie dat Maria zou gezegd hebben van val nu aan. En dat hebben ze gedaan.
1: En dus hij was daar met een groep, hij was niet alleen. Ja,
0: hij was aanvoerder. Hij moet gezien was een soort van lokale koning of zoiets. Een lokale monarch, heerser. En dat wonnen ze. En toen kwam er eigenlijk een soort van hoop. Hey, misschien kunnen we dat toch wel winnen. En daarom vind ik die bedevaart ook zo bijzonder. Omdat het... eigenlijk een bedevaart van hoop is. Als in zo'n wanhoopsituatie het christendom kon overleven, dan is dat nu ook mogelijk, zolang er maar mensen zijn die hoop hebben.
1: Reconquista, zei je net, hè? Dat is de herovering letterlijk in Spaans. Ja. Het moslimgeloof was eigenlijk nog vrij nieuw. Hè? Dat was nog niet zo heel veel tijd daarvoor ontstaan. Maar had dus blijkbaar grote delen van Spanje al in de greep. Hoe schrijnend was de situatie destijds in Spanje? Want je zei van Don Pelayo was zo'n beetje de enige die nog niet zich had gewonnen gegeven. Maar betekende dat overal moskeeën werden gebouwd? Of dat overal christenen werden gedwongen om moslim te worden? Of hoe zag die tijd eruit ongeveer?
0: Daar heb ik me niet voldoende in verdiept om daar een goed antwoord op te geven. Maar wat ik wel weet is dat toen de moslims in 711, de 711 na Christus, de straat van Gibraltar overstaken, dat Spanje, dus het Iberische Schiereiland toen, dat heel verdeeld was. Je had daar de Visigoten die daarheen getrokken zijn. Na de val van het Romeinse Rijk. Dus die zijn daarheen getrokken en ook naar Noord-Afrika. En die zijn dan gekerstend, net zoals dat was in Noord-Afrika. Dat was ook de Berbers eigenlijk, Marokkanen. Dus die Berbers was eigenlijk een christenvolk. Dat is interessant. En die waren verdeeld in dikke

0: decadent geworden. En die, ik heb een van die verhalen die ik heb gehoord, is dat ja, er van die koningen bereid waren voor Griekse maagden hun, ja, hun allianties op te geven. En ja, dus waren we gewoon decadent geworden.
1: Ja, ja, dus het was niet één Spanje. Het was een soort verzameling van allemaal kleine koninkrijkjes. Nee. En die waren vrij vatbaar dus voor een andere leer dan de leer van Jezus Christus. Ja.
0: Ja. Ja, Spanje is echt voortgekomen, wat ik begreep, uit de Reconquista. Dat is echt een land dat ontstaan is.
1: Ja, ja.
0: Echt okay. Uit de Reconquista.
1: Ja. Ja, die Reconquista, die, je maakte net al de verbinding met het hier en nu. Hè? Je zei van het mooie daarvan is, het is eigenlijk een totaal hopeloze situatie, zo lijkt het. En dan gebeurt er iets heel kleins, wat uiteindelijk zo'n krachtige invloed heeft, dat het het hele land weer terug bij Christus brengt in feite, hè? Of een groot stuk van het land. Dat duurt enkele honderden jaren wel. Hè? Of er zijn eigenlijk meerdere van dit soort reconquista's geweest natuurlijk in de Spaanse geschiedenis. Hoe zie je de vergelijking met het hier en nu? Want je zegt, ja, we hebben jaarlijks een bedevaart naar dat kleine dorpje Covadonga. Ja, prachtige setting. Hè? Het is een beetje een soort sprookjesboek wat je openslaat, als ik jou begrijp. Maar hoe breng je dat naar onze tijd? Hoe zie je dat er hier een reconquista nodig zou zijn?
0: Nou ja, ik denk als je het realistisch bekijkt wat de situatie is van de katholieke kerk nu, op dit moment, in Europa, maar ook misschien in heel de westerse wereld, en lijken we het verloren te hebben. Op heel veel vlakken. Op moreel vlak, maar ook op kerkbezoek, dus sluiten heel veel kerken. Ik heb in mijn verleden heb ik me ook wel bezig gehouden met Reliplan. Wat zij doen zijn... Zij helpen bemiddelen eigenlijk bij de aankoop en verkoop van kerken. En toen kwam ik tot besef dat in Nederland twee kerken per week sluiten. Dat is behoorlijk veel. Dus als je realistisch, statistisch kijkt naar de cijfers, is het best wel een serieuze situatie. En als we nu, mensen weten niet meer wat het verschil tussen een man en een vrouw is, of dan mag je bijna niet meer benoemen. Mensen krijgen geen kinderen meer. Maar over Reconquista gesproken, de islam rukt ook enorm op in het Westen. Dus op verschillende vlakken zou je vrij negatief kunnen zijn. En je zou recht hebben om dat te zijn, want het is een realiteit. Maar dan verlies je wel de hoop. En als je de hoop verliest, dan heb je eigenlijk al verloren. Ja, heb je al verloren, heb je al gewonnen gegeven, zeg maar. Dus daarom vind ik die geest van deze bedevaart zo belangrijk, ook in deze tijd.
1: Ja, hoe ziet zo'n bedevaart eruit?
0: Deze bedevaart is sterk te vergelijken met de bedevaart van Parijs-Chartres. Het is eigenlijk, de naam is zelfs hetzelfde, maar dan in het Spaans. Ik spreek het waarschijnlijk niet goed uit, met Frans Notre-Dame de Chrétienté. En in het Spaans Nostra Signora de la Cristiandad. Mm-hmm. Dus exact dezelfde naam. Ze hebben gewoon gedacht, dat vind ik heerlijk, hè, die eenvoud, van dit concept werkt. Wij gaan dit concept kopiëren en we gaan het in Spanje toepassen.
1: En wie is daarmee begonnen? In Spanje zelf, katholieken?
0: Een dame is daarmee begonnen, een bekeerling eigenlijk. En zij was zo onder de indruk van Chartres dat ze daarmee gestart is. En ik heb weer bij Summorum Pontificum heb ik een soort van... hoe heet dat? Een film gezien over hun eerste twee bedevaarten, dat het een succes was. En ik was daar enorm door aangegrepen. Dus ik dacht van wauw, hier wil ik echt bij zijn. Dat is echt fantastisch. Zo kan ik echt de Spaanse ziel leren kennen. En toen hebben we nummers uitgewisseld. En toen zei zij tegen mij van ja, maar waarom kom je niet gewoon met een eigen kapitel? En daarom heb ik dat opgericht en daarom ben ik gestart in 2023.
1: Oké, dat heb jij destijds opgericht. Ja. Het eerste kapitel voor Nederland, wat dus deelneemt aan deze Spaanse bedevaart.
0: Ja.
1: Hoeveel mensen komen daarop af, zo ongeveer?
0: Ja, in het begin waren we heel klein, was een vriendengroep. Dus ik was met wat huisgenoten, Roelof en Everard. We woonden in Utrecht, boven de Orde van Malta. Prachtig huis, prachtige locatie. Spreekt ook wel tot de verbeelding, kunt u begrijpen.
1: Ja.
0: En zodoende eigenlijk... Toen zijn we met vier gegaan. Mijn vader was er ook bij. In de tijd ook Pater Elias was er ook bij. Die vond het ook fascinerend. Die is er helaas niet meer. Maar en dat jaar erop, toen zijn we verdubbeld. Naar 8, zo'n 10. Het jaar erop weer verdubbeld. Naar zo'n 20. En het afgelopen jaar was het stabieler. Toen was er zo'n begin 20, zoiets. Maar wat ook interessant was, in het begin was het vrij internationaal. We hadden ook iemand bij van One Peter Five uit Engeland. En die ging dat dus ook filmen. Dus dat was echt fantastisch. We waren direct gefilmd. En de EWTN heeft ook enorm geholpen. Dat mag ik niet vergeten van het begin. Daar konden we altijd een artikel op plaatsen. En zodoende eigenlijk. En dus eigenlijk werd de groep van Nederlandstaligen werd steeds groter. In het begin waren we ook wat internationale. Waar die Engelsen zeiden van doe maar bij de Nederlanders. Want Kapitel Heilige Willibrord, dat is eigenlijk ook voor de Engelsen. Voelden ze zich ook wel thuis.
1: Ja.
0: En die hebben nu ook een eigen kapitel. Dat is ook wel mooi, die gaan er ook heen. Duitsers hebben ook bij gehad. Afgelopen jaar een stuk of 3, wat Duitse vrienden van mij. En die gaan waarschijnlijk ook een eigen kapitel nu oprichten. Dus dat is echt...
1: En het grootste deel zijn Spanjaarden zelf, vermoed ik.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus daar sluit je dan bij aan. Dus de groep in totaliteit is een stuk groter dan alleen de noordelijke kapitels.
0: Ja, je moet het eigenlijk zo zien. Het is eigenlijk een klein stukje Nederland in een Spaanse pelgrimage.
1: De zee van katholieken. Ja, maar het is natuurlijk niet zo groot als Parijs-Chartres.
0: Nee. Het is Parijs-Chartres is gigantisch. Dus ik weet niet, zijn cijfers van afgelopen jaar dat het misschien wel op het einde 22.000 was. Sowieso boven de 20.000. En dit is nog in 2000.
1: Oké.
0: Dus dit is al een stuk kleiner hoor. Een stuk kleiner. Maar het heeft wel potentie, denk ik. Ja,
1: je ziet steeds meer van dit soort initiatieven ontstaan. Hè? Ook hier in Nederland.
0: Oh, ja.
1: Onlangs Nijmegen, Kevelaar natuurlijk. De Bedevaart hebben we ook aandacht aan gegeven hier op de radio.
0: Ja.
1: En nog even over die Reconquista. Hè? Je hebt in Spanje heb je op veel plaatsen heb je Santiago. De afbeelding van de heilige Jacobus. Mm-hmm. Die dan de katholieken te hulp komt in de strijd tegen de Moren. Hè? Dat zijn beelden die mag je tegenwoordig ook niet meer laten zien. Want dan zie je Santiago vanuit de hemel neerdalen op een wit paard. En dan zie je dat hij de Moren een kopje kleiner maakt. En daardoor heeft hij de prachtige bijna Matamoros gekregen. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met onze Zwarte Pieten discussie. Hè, van mogen we die afbeeldingen nog wel laten zien, et cetera. Maar waarom ik het nu noem is... je had het net over de invloed van de islam ook in Europa. Hè, we hebben natuurlijk vorige week het feest gevierd van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, hè, 7 oktober. Waarop we hebben gevierd dat Europa christelijk heeft kunnen blijven. Hè. Dat soort momenten hebben we natuurlijk vaker meegemaakt. En je zegt eigenlijk van het lijkt alsof we heel erg achter staan. Hè, want veel moslims die beleven hun geloof veel vuriger dan de meeste katholieken. Hè, die dat vaak een beetje erbij doen. Het is vaak verwaterd. Hè. Je gaat niet meer elke zondag naar de kerk. Misschien met kerstmis nog hooguit of zo. Maar toch zijn er ook wel hele hoopvolle tekenen. En één hoopvol teken was natuurlijk het pausbezoek aan Frankrijk. En toen stond er op een van de grotere moslimsites stond een bericht waar eigenlijk de moslims door een van hun, uit hun eigen gelederen, een beetje op hun kop kregen van, jongens, we moeten veel beter ons best gaan doen. Want die katholieken die nemen straks het hele land over. Die zijn zo goed georganiseerd en die zijn zo vurig in hun geloof. En ze krijgen een compleet stadion vol met jongeren om daar te juichen voor de heiligen van de katholieke kerk. Ja. Dus als het zo doorgaat, dan is Frankrijk over 40 jaar weer katholiek, had die moslim verzucht. Ja, nou ja, ik zeg het nu met een lach op mijn gezicht. Want het is natuurlijk wel mooi dat er ook zo naar de katholieke kerk wordt gekeken. Maar geloof jij dat ook? Geloof jij dat deze Reconquista, om het zo te noemen, ook een soortgelijke kracht kan hebben? Dat het katholieke geloof echt weer serieus leidend voor Europa kan worden?
0: Zeker. En ik ben vaker... ik ben het San van Sanferrier. Dat zijn eigenlijk traditioneel Dominicanen uit Frankrijk. Die organiseren ook kampen. En ik ben met hun ook op kamp geweest. Dat was eigenlijk in mijn pubertijd heel belangrijk. Om van die katholieke jongen rond me te hebben. En die waren zo vurig. En dat sprak me echt aan. Op dat moment. En toen zei die priester, dat overigens een Duitser was, die zei, binnen een paar jaar is Frankrijk het meest katholieke land van Europa. Hmm. Praktiserend.
1: Ja.
0: En je ziet daar ook, die jeugd is ook echt trots katholiek te zijn. Die kijken gewoon, die trouwen jong, krijgen veel kinderen. Traditie is ook enorm groot in Frankrijk. Die hebben eigen scholen, zelfs eigen universiteit. Die hebben echt, dat is ongelooflijk wat ze daar doen. En ik zag het ook gisteren nog. Dus nou, het schijnt in Parijs zijn er nu wat... helaas staan bisschoppen dat ook toe, maar... zijn ook kerken gebruikt, katholieke kerken, voor... Ja, voor zaken die niet geschikt zijn voor de katholieke kerk. En daar gaan dan jongeren dan voor staan en die blokkeren gewoon zo'n ingang. Ja. Ik bedoel, als je zo... En dan probeert de politie hun weg te halen, maar toch blijven ze staan. En dat geeft toch ook wel iets aan. Weet je, ik vraag me soms af...
1: te strijden voor je
0: ja, geloof, maar ja. zijn we in Nederland daartoe bereid zover te gaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, heel veel Nederlanders, merkte ik vroeger ook, die zijn niet meer trots katholiek te zijn. Ik heb zoiets van, ja, dat is mijn identiteit nummer één, is katholiek zijn. En al de rest, dat is secundair.
1: Ja, jij noemde net het woord eukofobie. Eukofobie, zeg ik dat
0: oikofobie.
1: Goed? Ja, eukofobie. Ja. Dat je een soort angst of een soort afkeer hebt van je eigen achtergrond. Ja. Ja.
0: Dat merk je tijdens de geschiedenislessen al.
1: Ja.
0: Dat is overal is dat duidelijk. En het is eigenlijk toch triest dat ik moet zeggen van... juist omdat het katholicisme wordt beschouwd als niet echt de nationale geschiedenis van Nederland. Daarom kan ik er iets over zeggen of iets over schrijven.
1: Ja.
0: Anders was het niet mogelijk geweest. Het is toch eigenlijk triest dat ik dat moet zeggen. Dus ik heb gewoon hiervan gebruik gemaakt, uitvoerig. Maar ergens ook wel een beetje droevig. Dat dat het argument moet zijn.
1: Ja. Ik had het net over Santiago, hè, die de Moren een kopje kleiner maakt. Nou is dat natuurlijk geen oproep om dat te gaan doen. Hè. Dat is volgens mij niet de christelijke weg. Hè. Dat hebben we niet nodig. Mm. Wat we denk ik wel nodig hebben is dat inderdaad dat het vurige katholicisme weer terugkomt. Hè. De volle omvang daarvan ook. Hè, met alle sacramenten die erbij horen. Je ziet dat jonge mensen ook met regelmaat gaan biechten. Hè. Dat wat natuurlijk voor een hele generatie is bijna nagenoeg is vergeten. Ik hoorde dat laatst ook iemand zeggen van het enige antwoord op de crisis van onze tijd, hè, of dat nou moslim-inmenging is, of dat nou secularisatie is, of verlies van katholieke moraal, et cetera. Het enige antwoord is een vurig katholicisme. Hè. Als we dat weer op de kaart komt te staan, dan zul je al die andere vlakken van het dagelijks leven zul je ook zien veranderen. Ja. August, we gaan even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. Twee keer een Maria-lied. Ja, jij noemde het zelf al, hè? Nuestra Señora de la Cristianidad, had je het over, hè? Onze lieve vrouw van de christenheid. Dit is een ander lied, O Reinste der Schepselen. Waarom specifiek dit lied?
0: Het is een lied dat we ook tijdens de bedevaart heel vaak zingen. Dus we hebben het in ons boekje staan. Ik vind het een heel mooi lied. Ik vind overigens, in Os moet dit ook vaker gezongen worden, dit soort liederen. Oké, een subtiele oproep.
1: Niet zo subtiel, maar goed. Ja,
0: ja. Ja. Misschien beter.
1: Dat is raak, ja.
0: Ik vind het gewoon een prachtig lied. Mijn oma die zong dat al, die vond dat al prachtig. En ja, goed. Mooi lied.
1: Ja, oké. Okay. We gaan luisteren en als u wilt kunt u thuis ook meezingen, want het is natuurlijk wel heel bekend. Naar O Reinste der Schepselen.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending en we hebben kunnen luisteren naar O Reinste der Schepselen, O Sterren der Zee. Ja, Maria, dat is volgens mij jouw heilige, als ik het zo even samenvat wat je de afgelopen half uurtje hebt verteld. Klopt dat of zijn er nog andere heiligen waarvan je zegt van dat die neem ik dagelijks, daar richt ik me dagelijks toe in mijn gebeden?
1: Ja, het klopt zeker. Ik heb altijd geleerd dat Maria de hals is en Christus het hoofd. Dus via Maria kom ik tot Christus. Dus ja. En andere heiligen, ja, de heilige Augustinus uiteraard. Mijn naam is August, dus ik heb ook zijn boek De Belijdenis gelezen. Ik was echt best wel onder de indruk. Dat hij zegt van ja, het geloof vanuit het hart, dat het heel belangrijk is. En dan ook nog Nicolaas Piek. Ook omdat dat, ja, ik ben er eigenlijk indirect familie van. Dus mijn overgrootmoeder was een Piek.
0: Oké.
1: Dus aan de katholieke zijde, aan mijn moeders zijde. En ja, dus daar heb ik wel een bijzondere devotie voor.
0: August, we gaan daar nog even praten over 24 oktober, hè, de dag in Nijmegen, Casanova. Maar voordat we dat gaan doen, ik wil eerst nog even terug naar iets wat jij net noemde. Jij zegt van, je hebt geschiedenis gestudeerd, je hebt ook jaren in het onderwijs gewerkt. Je gaat nu een overstap maken naar planner, het is totaal anders. Maar onderwijs blijft toch wel iets wat jou na aan het hart gaat. Ja, heeft het ermee te maken dat je in het onderwijs hier in Nederland, dat je daar geen goede plek vond, dat je daarom een stap maakt naar een heel andere tak van sport, naar plannen? Want ik kan me voorstellen, als je helemaal liefde hebt voor het onderwijs, dat je dat niet zomaar kwijtraakt.
1: Deels. Binnen het onderwijs wordt nu te veel gefocust, dat is mijn mening, hè? Dus, op de relatie met de leerling. En ja, zeker, ik geloof dat dat belangrijk is. Maar het is precies alsof alleen dat telt nog. En de rest moet je niet rekenen op gehoorzaamheid, discipline, respect. Op al die dingen, dat is toch iets dat ver weg is. Dat komt ook door die hele liberalisering in het onderwijs, maar ook door dat continu experimenteren met allemaal verschillende methodes en autonomie bij kleine kinderen leggen. Dat als je dat leert, dat is natuurlijk niet verstandig. Je moet eerst verantwoordelijkheid hebben. Je moet dus eerst iets weten. En dan pas kun je ook iets zeggen. En als je geen kennis van zaken hebt, dan kun je beter wat meer op de achtergrond houden en je richten tot mensen die wel kennis van zaken hebben. Dat is gewoon een nederige en volgens mij een logische mentaliteit. En dat is altijd zo geweest in het onderwijs vroeger. Als ik met oudere mensen spreek en ik hoor bijvoorbeeld, ik woon op Casanova en ik hoorde van Jan de Hommel, die daar ook een van de beheerders is van Casanova. Die vertelde mij toen hij jong was, en hij is nu 85, 86 ongeveer, dat als de priester kwam en die ging een catechese geven, dat het een eer was om de jas van de priester op te hangen, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was een heel andere omgang dan dat nu is. Dus dat is, ja, dat is wel iets wat ik heel belastend vond. En natuurlijk, je moet je geven en natuurlijk moet je kruis draaien. Dat klopt allemaal. Maar je moet ook wel een onderwijs of een school hebben, een schoolleiding hebben die dat ondersteunt, die dat inziet. En die, wat mij betreft, meer terug naar het klassieke onderwijs gaat. Die gewoon echt de klassieke boeken gaat lezen. Die weer echt over de heldenverhalen gaat praten. En niet dat vage postmodernisme en autonomie en je moet maar je eigen identiteit zien en je kunt gewoon in discussies gaan met de docent en niemand is de baas en we zijn allemaal gelijk. Dat is in de echte wereld is dat gewoon allemaal onzin. Dat klopt allemaal niet. Dat is niet de realiteit. Dus dan bereid je ze ook niet voor op die realiteit. Dus inderdaad, dat is wel iets dat mij al jaren stoorde in het onderwijs. En ik heb veel discussies gehad met schoolleidingen. Heb gezegd dat van ja, dat werkt toch niet. Dit is ook van allemaal je en jij. En dat je moet gewoon met respect spreken. U, de achternaam gebruiken. En niet al dat dat tutoyeren de hele tijd. Dan dwing je ook geen respect af als je zo doet. Dus ja.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Mijn ervaring is, ik ben pastoor voor 5 dorpen en ik maak jaarlijks een rondje langs de scholen van de dorpen. En dan is het inderdaad zo dat je eerst echt flink je best moet doen om de aandacht van al die kinderen erbij te krijgen. Want inderdaad, het is ze zeggen wat in ze opkomt. Hè? En dat wordt ook niet tegengegaan door de docenten vaak. Inderdaad beginnen ze volop met je. Nou, dan begin ik ook meteen van u, hè, pastoor. Maar dat er uiteindelijk, als je dat doet, hè, en als je ook die wat striktere lijn stelt voor die kinderen, dat ze dat ergens ook heel erg kunnen waarderen.
1: Zeker.
0: Dus kinderen die ongebreidelde vrijheid krijgen en die een soort prinsje van de klas kunnen zijn, die zijn vaak helemaal niet zo gelukkig met die vrijheid. Dat zien ouderen misschien niet zo gauw. Want die denken van ja, het kind mag toch de dienst uitmaken. Dat is toch prachtig voor zo'n kindje. Maar kinderen willen graag orde. Kinderen willen graag dat ze wat beknot worden juist in die vrijheid, zodat ze ook weten waar ze naartoe gaan. Hè? Ook al kunnen ze dat misschien niet helemaal helder nog formuleren, hè, als klein kind. Maar dat is mijn ervaring. Als er helemaal rust en orde in de klas is, dan zijn ze ook veel gezeggelijker. En dan kun je er ook veel beter mee spreken en iets overbrengen. Ja. Maar goed, je had het net over de hoop. Hè? Die moeten we nooit opgeven. Dat geldt voor onze kerk, maar dat geldt dan ook voor het onderwijs, lijkt me. Is er geen hoop voor het onderwijs voor jou? Voor het onderwijs in Nederland?
1: Zeker wel. Ja. Zeker wel. Ik zie heel veel mooie initiatieven. Ik denk bijvoorbeeld aan het Pascal Instituut. Wat zij nu doen in Leiden en in Utrecht. Dat is echt geweldig. Zij gaan de klassieke werken lezen. Dus bij hun, door hun dat ik Augustinus heb gelezen, delen van de Bijbel heb gelezen. Maar echt gewoon houden bij het boek. Niet moderne ideeën. Nee. Wat heeft de auteur bedoeld? Hè? Wat staat daarin? En dat is echt geweldig. En zij doen ook hun best met Landmerk om bij verschillende middelbare scholen langs te gaan. Weer dat klassieke onderwijs te geven. En er zijn tal van goede initiatieven zijn er bezig. Het ontbreekt alleen natuurlijk in Nederland nu wel aan een katholieke, vooral middelbare school, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, je noemt klassieke werken, maar ook een belangrijke vraag is natuurlijk van in hoeverre breng je het katholicisme zelf terug op de scholen? Hè, dus kun je op scholen bidden bijvoorbeeld? Hè? Als je een katholieke school zou hebben, kun je daar gaan bidden? Met een goede vriend hebben we daar een tijdje terug ook uitzendingen over gemaakt. Lissa Brugmans, die daar zelf veel mee bezig is. En die heeft een scriptie geschreven voor haar studie over het onderwijs. En die zegt ook van ja, als wij geloven dat het woord werkelijk vlees is geworden, hè, en dat hij het centrum is van ons hele bestaan, dan mag je dat eigenlijk nergens weghouden. Dus ook niet bij onderwijs en ook niet bij de opvoeding van een kind. Hè. Dus op het moment dat je gelooft Christus is Heer van alles wat er bestaat, ja, dan logischerwijs moet dat dan dus ook in je manier van lesgeven terugkomen. Ja, ik hoor natuurlijk tal van verhalen van oudere parochianen hoe dat vroeger eraan toe ging. Ik heb dat zelf niet meegemaakt. Ik ben nog net van die generatie dat wel heel de klas de eerste communie ontving. Dan was er één kindje wat het niet ontving en die viel dan echt uit de toon. Maar dat was toch wel de overgangssituatie naar de totale verwatering, zeg maar. Maar meer vroeger was het, de kinderen gingen elke dag naar de mis, hè, vanuit de school. En dan stond er in je rapport kerkverzuim. Hè, dan stonden er vinkjes in je rapport van hoe vaak je niet in de mis was geweest. Ja, wij doen daar een beetje lacherig over. Hè? En dan zeggen we, ja, hoe haalden ze het in hun hoofd om dat op die manier te doen? Hè? Dan moest je ook de catechismus uit je hoofd leren. En dan moest je met de catechismus boven je hoofd de klas binnenkomen. En dan zei je, schild van het geloof. Nou, als ik die verhalen hoor, dan denk ik, ja, wat zijn we toch veel kwijtgeraakt eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het een mooi verhaal eigenlijk.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dus goed, hè, we moeten natuurlijk ook niet, we moeten ook niet in een soort nostalgie verzanden alsof vroeger alles beter was. Maar het geloof als zodanig niet scheiden van het onderwijs is denk ik iets heel goeds. Hè? Dus dat we inderdaad Christus, hè, en de katholieke kerk, als we echt geloven dat dat goed is voor de generatie na ons, dan moeten we ze dat ook geven natuurlijk. Hè?
1: Ja. Ja. Ik denk zelfs dat je nog verder kunt gaan. Het geloof is ook noodzakelijk om weer echt vaderlandsliefde te krijgen. In Nederland. Ja. Want als jij bijvoorbeeld de middeleeuwen, dus mijn onderzoek voor mijn eerste graads bevoegdheid voor het onderwijs, ging over empathie met de middeleeuwen. Dus inlevingsvermogen. Dat is een probleem, dus dat leerlingen weinig hebben met die middeleeuwen. En hoe komt dat? Omdat de docenten helemaal niks voelen voor die middeleeuwen. Waarom voelen ze er niks voor? Omdat eigenlijk de meest katholieke periode is geweest van onze geschiedenis.
0: Ja, ja, helder.
1: En als
0: ja.
1: jij dat geloof niet begrijpt, of jij niet kunt inleven in dat geloof, en dat niet meebrengt, dan, ja, dan werkt het niet.
0: In het Engels ligt het er nog iets dikker bovenop. Hè? Daar heette het de Dark Ages. Hè? Mm. Dat zegt wel iets, hè? De donkere eeuwen, de donkere tijden. En daarna komt dan de verlichting. Hè? Dan begrijpt de mens het ineens wel zogenaamd. Maar dat is natuurlijk waar we het net over hadden. Die
1: Franse
0: bril,
1: revolutie.
0: Hè? De bril waarmee de geschiedenis wordt bekeken. Mm. Als je inderdaad niet van Christus houdt, ja, dan zul je dat een donkere periode noemen natuurlijk. Ja, ja. Ja, ik geloof dat, dat ook dit wel kan terugkomen op een goede manier. Je hebt natuurlijk nu de discussie is volop gaande van thuisonderwijs. Hè. Dat is ook spannend hoe dat gaat uitpakken nu. Dat is nu afgelopen week in de Kamer besproken, geloof ik. Kunnen jonge ouders nog straks lesgeven aan hun kinderen als ze dat willen, thuis. Zonder dat de school daarbij komt kijken. De kans is aanwezig dat het straks niet meer kan. En dan moeten er toch alternatieven komen. Dat je gewoon vanuit je eigen geloof en vanuit je overtuiging je kinderen kunt vormen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook steeds voorop stelt van de school, hè, is een verlengstuk van het familieleven. Wat we nu zien in onze tijd is dat de school denkt heel veel taken van de ouders over te kunnen nemen. Hè. Dat bijvoorbeeld seksuele voorlichting. Ja, wat typisch is wat niet bij de school thuis hoort. Dat ze dat gaan claimen als het ware. Hè. De morele vorming van het kind is nu in handen van de staat. Nou, terecht natuurlijk dat veel ouders zich daar zorgen om maken. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat we gewoon goede katholieke alternatieven moeten gaan neerzetten. En er zijn ook inderdaad wel meerdere initiatieven gaande nu. Hè. Dus hopelijk ook voor middelbare school, want dat ontbreekt nog volledig. Maar ook daar gaan we de hoop zeker niet verliezen. August, de herfstuniversiteit. Over een paar weken hebben jullie een bijzondere dag in Nijmegen. Wat gaat er gebeuren?
1: Zaterdag 24 oktober starten wij met een Tridentijnse mis in de Nebokerk. Dat is echt een prachtige locatie. De Neboberg was de plek waar Mozes op stond. En hij kon niet het Heiligland binnentrekken, maar kon wel het Heiligland zien. En zo is die de Heiligland Stichting, dus naast Nijmegen, onderdeel van de gemeente Bergendal. Daar valt de Nebelberg dus ook net buiten.
0: Ja, ja. Okay.
1: En vroeger kon je vandaar, kon je het Heiligland zien in de zin van de Cenakelkerk die daar staat. Daarnaast Pelgrimshuis Casanova. En ja, wij proberen het op die manier ook op te vatten. Wij starten daar met de Heilige Mis en dan trekken we het Heiligland binnen.
0: Jullie wel.
1: Wij mogen dat wel, ja. Dat is echt een eer. En dan begint het eigenlijk. Dan hebben we als hoofdspreker Pieter Kwasniewski. Die is bekend van verschillende programma's. Mass of All Ages, Pints with Aquinas. Klinkt heel leuk, Pints with Aquinas.
0: Ja. En, ik denk voor de jongere luisteraars zeker bekend. Ja. Podcast op internet. Ja.
1: Zo niet, bekijk het eens.
0: Ja.
1: Die gaat dus spreken over liturgie. Dan hebben we Mel Visser, die gaat spreken over het thema AI, artificiële intelligentie. Hij is ook in het Vaticaan geweest om daarover te spreken. Hij is zelf arts en heeft ook AI gestudeerd. Dus het is echt een ideaal persoon daarvoor. Hij is ook katholiek. Al onze sprekers zijn katholiek. Praktiserend. En dan hebben we nog het thema humanisme. Bas van Bommel gaat erover praten. Professor Bas van Bommel uit Utrecht. En dus ook de grenzen van het humanisme. Dus bijvoorbeeld een aantal filosofen geweest die te ver gingen. En dat gedachtegoed heeft zich dan weer geleid tot het nationaal socialisme. En dat kan dus ook veel te ver gaan en niet goed zijn. Dus daarom is voor ons katholiek ook heel belangrijk te weten van in hoeverre kunnen wij meegaan met het humanisme en wat zijn de grenzen daarvan. Het is echt nog altijd een actueel thema.
0: En wat is het humanisme voor mensen die term niet kennen?
1: Zoals ik het vroeger zelf heb geleerd, is eigenlijk een heel simpele beschrijving. Het is nog wat complexer dan dat, maar als ik het heel simpel zou beschrijven, het humanisme is het centraal plaatsen van de mens.
0: Ja.
1: Ja. Dat. En het overkoepelend thema is eigenlijk de relatie tussen mens en God. Ja. Dus op vlak van AI.
0: Dus ook die humanistische lezing zal wel een katholieke insteek hebben.
1: Alles heeft een katholieke insteek. Het heeft niet voor niks filosofie en geloof, dus het moet ook daarmee te maken hebben.
0: Oké.
1: Ja, en dat is eigenlijk ons doel daarmee, is eigenlijk het vormen van de jeugd. Maar niet alleen de jeugd, ook de ouderen. Dat we ook sterker zullen staan in ons geloof met de dingen die ons nu omgeven. U heeft daar zelf ook gesproken de vorige keer, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Dat was heel goed. En dat is eigenlijk onze opzet. En wij willen wel duidelijk katholiek zijn. Hè? Dus wij willen dat niet onder stoelen of banken steken. Dus daar zijn wij trots op. Dat dragen wij hoog in het vaandel. Mensen hoeven niet bang te zijn dat we daar voorzichtig omgaan. Dat we moeilijk gaan doen over bepaalde thema's. Dat is een thema dat ik onlangs hoorde dat mensen blijkbaar heel moeilijk vinden of zo. Homofilie. Het praktiseren van homofilie is gewoon zonder gedrag, dat is ongeordend. Dat soort dingen. Dus wij zijn gewoon heel duidelijk over die dingen. Dat is nu niet iets dat ter sprake gaat komen. Maar mensen kunnen
0: gerust... Monsieur Mutsaert zou zeggen, het is gewoon katholiek.
1: Het is gewoon katholiek. Monsieur Mutsaert komt overigens ook.
0: Oh, die komt ook?
1: Ja, niet als spreker, maar hij zal er wel zijn. Als gast.
0: Bijzonder, ja, ja, mooi. Hij heeft net gesproken in Amerika, hè, vorige week, bij de Catholic Identity Conference.
1: Ja, ik heb het heel gezien.
0: Heb je het gezien? Hè? Ja.
1: Niet alles helaas, maar ik ga het nog zien.
0: Ik lag bij Vlaag lag ik dubbel van het lachen.
1: Mooi. Ja, het is heerlijk. Het is heerlijk.
0: Heel droog, heel grappig uit de hoek komen en toch ook gewoon hele ware dingen zeggen. Dus dat is heel mooi. Ja.
1: Ook iets belangrijks om te benoemen nog. We hebben ook aanbidding, biechtgelegenheid is er ook. En we hebben dus ook kraampjesmarkt. Dus het EBTN komt, hopelijk komt Radio Maria ook nog. Dat gaan we zo nog even overleggen.
0: Even over hebben. Ja.
1: En ook andere organisaties zullen er ook zijn. Dus, dus we proberen op dat vlak ook samen te werken. Dat vinden we heel belangrijk.
0: Ja. Even concreet, 24 oktober zal het zijn.
1: Ja.
0: Je moet je daarvoor opgeven, neem ik aan.
1: Juist. En de deadline is dus 18 oktober. Dus,
0: en waar doe je dat? Waar kun je opgeven?
1: We hebben in verschillende groepen. Dus bij het EWTN kun je wat vinden over ons. Filosofie en geloof. We hebben het ook in WhatsApp-groepen, NCY. We hebben het in eigenlijk alle katholieke groepen. Op Instagram kun je ons ook vinden in filosofie en geloof. En daar zie je direct de link en de QR om je in te schrijven. Via Google Forms, kost maar een paar minuutjes tijd.
0: Dus dan Google je filosofie en geloof, dan kom je er? Of wat is de beste zoekopdracht?
1: We hebben helaas nog geen website, dus we zijn echt een nieuw initiatief. Dus we hebben al natuurlijk de Lente Universiteit gehad, nu de Herfst Universiteit. We hebben dus ook een gastspreker uit Amerika, Pieter Kwasniewski. Komen helaas ook wat, het is normaal ook, hè. Er komen ook wat kosten bij kijken. Die moeten we ook kunnen dekken. Dus vandaar dat er ook een prijs gewoon aan zit. En je hebt natuurlijk ook, is ook leuk te horen natuurlijk voor de studenten. Er is ook een borrel na afloop. Kijk, dus een gezellig borrel.
0: Als je
1: borrel.
0: Mee moet beginnen eigenlijk, ja.
1: Ja, wellicht dat ik daarmee moet beginnen.
0: Geweest, ja.
1: Maar goed, borrels kun je ook elders vinden. Dus,
0: dat is waar. Ja. Ja.
1: En ook een lunch wordt ook verzorgd uiteraard.
0: Dus, oké, en wat zijn de kosten van de dag?
1: Uit mijn hoofd zijn de kosten nu €40 voor niet-studenten en €30 voor studenten. We hadden eerder een kortingprijs. Maar die deadline is reeds verstreken. En religieuzen die kunnen gratis komen.
0: Oké, en dat is dus voor een hele dag. Heilige mis, daar begin je mee. Dan heb je lezing. Is er ook een lunch?
1: Ja, de lunch is voorzien. We voorzien echt alles. Het is helemaal nergens over druk te maken. Je moet gewoon volgen aantekeningen maken.
0: All inclusive.
1: All inclusive.
0: Krijgt het ineens een heel andere betekenis. Ja.
1: Ja.
0: Zeer inclusief. Ja. Helder. Misschien is het een idee, August, als mensen, stel dat er nu luisteraars zijn die geïnteresseerd zijn, dat ze even een WhatsAppje sturen naar onze studio en dat ze dan van jou alle gegevens krijgen die ze nodig hebben als het nu nog niet helemaal helder was. En dat ze ook weten waar ze zich kunnen opgeven, dat je ze een flyertje stuurt of zo.
1: Ja, lijkt mij een uitstekend idee. Ja.
0: Oké.
1: Graag.
0: Mooi. Ja, het uurtje zit er altijd zo op. We gaan nog even luisteren zo dadelijk naar het tweede lied dat je hebt opgegeven. Het Salve Regina. Nou, dat spreekt bijna voor zich, maar ik wil het jou toch laten inleiden. Waarom het Salve Regina?
1: Dat is een lied dat we vaker horen. Ik vind het een prachtig lied. Het doet mij altijd denken aan mijn scoutingstijd. En ik ben toen even een kok geweest om te helpen. Het was een Franstalige scouting. En ik heb altijd dat beeld nog voor ogen als ik dat lied zing. En ik deed de tent open waar die kinderen net, dat is de mis geweest. En zongen ze Salve Regina aan het eind. Ik vond dat echt zo schitterend. Ik dacht, prachtig.
2: Ja.
1: En dat zit altijd zit nog altijd in mijn hoofd. Ja.
2: Goed.
1: Dat prachtig lied.
0: August, dankjewel voor jouw aanwezigheid hier. En zoals gezegd, u kunt naar ons WhatsAppen als u wat meer wil weten over de herfstuniversiteit. En ook hoe u zich daarvoor kunt opgeven. En is het overigens voor iedereen? Of is het voor een bepaalde leeftijdscategorie?
1: Nee, voor jong en oud.
0: Jong en oud, ja.
1: In principe...
0: Alleen voor katholieken? Of ook mensen die gewoon een keer een kijkje willen komen en nemen?
1: Zeker, mensen kunnen ook komen. In principe is het... de insteek is volledig katholiek, hè? Dus,
0: ja.
1: Dus mocht je niet katholiek zijn, dan ben je welkom.
0: Ja.
1: Maar moet je wel weten dat de insteek katholiek is. En dat daar... wij doen daar geen concessies mee. Dus dat... Dat is wel duidelijk, maar van harte welkom, zeker.
0: Oké, ja. Mooi. August Weber, dankjewel. We gaan luisteren naar Salve Regina.
1: Dank.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Memo'sgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Lieven de Maaier. En ik ben hier in Drongen. Ik zit hier in de abdijtuin. Het is prachtig weer. Meestal gedurende deze lesweken. En deze week ging over jezuïeten en mystiek. En daar heb jij een voordracht gehouden. En dat heeft de merkwaardige titel Jean-Pierre de Caussade en Madame Guillon. Geen leeftijdsgenoten of geen tijdgenoten, als ik het wel heb. Waarom deze titel?
1: Ik heb die twee samengezet. Inderdaad niet omdat ze elkaar gekend hebben. Of omdat ze elkaar zouden beïnvloed hebben zelfs. Maar omdat de belangrijkste tekst die toegeschreven wordt aan Caussade, overgave aan de goddelijke voorzienigheid. We weten ondertussen van die tekst dat die niet echt door Caussade geschreven is. En in de secundaire literatuur, mensen die daar onderzoek naar gedaan hebben, die merken vaak op dat er iets is aan die tekst die heel sterk aan het werk van Madame Guillon doet denken. En de man die de kritische editie verzorgd heeft van een aantal van Madame Guillon's werken, die merkt zelfs op in een artikel dat hij denkt dat die tekst die aan Caussade toegeschreven was, dat die waarschijnlijk toch op een of andere manier door Guillon geschreven is en dan later bewerkt door anderen. Ik denk niet dat de argumentatie die man geeft volledig overtuigend is, maar het is wel duidelijk dat als je de overgave leest, dat daar thema's en terminologie en zelfs beeldspraak in terugkomt die je heel vaak bij Madame Guillon ook vindt. Dus die twee samenzetten, het is geen biografische koppeling, maar eerder thematisch textueel.
0: Want wanneer zou die tekst uitgegeven zijn?
1: De tekst die dus aan Caussade toegeschreven is, de overgave aan de goddelijke voorzienigheid, is voor het eerst uitgegeven in 1861. Mm-hmm. Maar die is waarschijnlijk meer dan een eeuw daarvoor geschreven. Dus dat manuscript is niet gedateerd. Begin 18e eeuw, 1730, 1740. Mocht die tekst inderdaad, zoals sommigen suggereren, door Madame Guillon geschreven zijn, zou dat nog vroeger moeten zijn, want Madame Guillon is overleden in 1717. Dus dan zou de tekst van het eerste decennium van de 18e eeuw moeten zijn waarschijnlijk. Maar de tekst is pas bekend geworden in het midden van de 19e eeuw. En die heeft meteen een enorm succes gekend. Er zijn verschillende heruitgaven geweest in het Frans. Is ondertussen eigenlijk in elke Europese taal wel beschikbaar. Ja.
0: En gewaardeerd.
1: En gewaardeerd, enorm populair. En wat interessant, er zijn nog wel voorbeelden daarvan te vinden. Maar het is een tekst die niet alleen binnen de katholieke wereld veel gelezen wordt en populair is. Dus een tekst die confessionele grenzen eigenlijk wel onverschreden heeft. En in zekere zin geldt dat ook voor Madame Guillon. Zij was overtuigd katholiek, maar ze is dan tijdens wat de quietisme-controversie genoemd wordt, beschuldigd van ketterij, van quietisme. Waarna zij in Frankrijk in katholieke kringen eigenlijk niet meer gelezen werd. Hoewel ze daar wel een tijd heel populair geweest was. Maar dan in de 18e eeuw is zij opgepikt door protestantse lezers die haar werk vertaald hebben, opnieuw uitgegeven hebben. En haar werk heeft gecirculeerd, zowel in Duitsstalig Europa als in Engeland en in de VS.
0: Het quietisme, wat is dat?
1: Het quietisme, eerst en vooral is het belangrijk om op te merken, denk ik, dat er geen enkele mysticus is geweest die zichzelf quietist noemt. Mm-hmm. Er is historisch één klein uitzonderingetje. De kardinaal Petrucci in Italië heeft, het is een tekst waar hij zichzelf wel quietist noemt, maar dat plaats ik even tussen haakjes. Quietisme is als ketterij

0: Rij is eigenlijk iets dat een label dat bedacht is door de kerk om bepaalde tendensen in de mystiek die problematisch waren of die problematisch aan het worden waren, om die samen te groeperen en die op die manier gemakkelijker te kunnen bestrijden.
1: Wat waren die tendensen?
0: Redelijk veel. Het is best moeilijk eigenlijk om een lijstje te geven dat dan een mooie definitie van quietisme zou zijn. De verdenking van quietisme is ontstaan in Italië, waar dat die ketterij eigenlijk heel sterk, of de verdenking van die ketterij heel sterk verbonden werd met verdenkingen van seksueel misbruik. Mm-hmm. Maar het laatste decennium min of meer van de 17e eeuw zijn die verdenkingen ook overgewaaid naar Frankrijk. En daar ging het dan vooral over het feit dat veel mystici de passiviteit van de mysticus heel sterk benadrukten. En dus de goede werken en meditatie, ascese en dergelijke leken te minimaliseren. En anderzijds ook dat veel van die mystieke auteurs heel sterk de nadruk legden op wat de onverschilligheid genoemd werd, de heilige onverschilligheid. En dat is een thema dat teruggaat minstens op Ignatius van Loyola en François de Sales. Dus François de Sales begin 17e eeuw. Maar dat tegen het einde van de 17e eeuw op een heel radicale manier geformuleerd wordt. Het basisidee van de heilige onverschilligheid is dat eigenlijk het enige criterium voor waarde de wil van God is. Het is niet de bedoeling dat ik zelf ga beoordelen wat er goed en wat er minder goed is in de werkelijkheid. Ik moet mij onverschillig opstellen tegen alles wat er gebeurt in mijn leven, in de mate dat die dingen de wil van God zijn. Als die dingen de wil van God zijn, moet ik ze aanvaarden en moet ik mij daarin verheugen. Dat geldt natuurlijk niet voor de zonde, want dat is niet de wil van God. Dat is op zich een idee dat niet heel controversieel hoeft te zijn. Als je dat opneemt in je geestelijk leven, dan leidt dat tot een zekere berusting, denk ik, en misschien een bepaalde geestelijke focus ook wel. Maar wat er dus gebeurt aan het einde van de 17e eeuw, en wat als problematisch gezien wordt, en wat verbonden wordt met het quietisme, is dat een aantal auteurs die onverschilligheid gaan doortrekken naar, laten we zeggen, naar het hiernamaals. En er zijn dus auteurs die gaan zeggen, kijk, ik ben bereid om naar de hel te gaan, als God het liever zou hebben dat ik naar de hel ga dan naar de hemel ga. Op die manier kunnen zij laten zien dat zij echt totaal onverschillig staan tegenover tegenover hun eigen belang. Naar de hel gaan is het ergste dat u kan overkomen. Maar tegelijkertijd gaan ze daar wel wat te ver in, omdat dat, ja, eerst en vooral, het is een soort een gedachte-experiment waarbij je moet voorstellen dat God meer zou believen om iemand die op dat moment toch al in een heel ontwikkelde mystieke staat zich bevindt, van die naar de hel te sturen. Dus dat is een godsbeeld dat toch redelijk problematisch is. Dat
1: klinkt heel erg willekeurig, hè?
0: Inderdaad. Ja, het wordt bijna een sadistische god bijna. Die iemand die al zo ver gevorderd is, toch naar de hel zou sturen. En dan verwacht van die mysticus dat hij zegt, ja, ik ga naar de hel omdat u het wilt. En dan ook echt naar de hel zou gaan. Er is een heel rare redenering die daar zich ontwikkelt.
1: Dat klinkt een beetje ultra-vroom, heb ik het idee.
0: Ultra-vroom? Ja, dat is het natuurlijk wel.
1: Ook in de zin van kijk mij eens. Dat bedoel ik eigenlijk meer.
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe je dat gedachte-experiment formuleert. Meestal werd dat op een redelijk abstracte manier in een theologisch werk vermeld. Het is niet zozeer dat mystici dat stonden te roepen over zichzelf. Er zijn er misschien geweest, maar dat kan niet meteen een voorbeeld bedenken. Maar er is nog een ander probleem met die veronderstelling, of met dat gedachte-experiment. Namelijk dat de onderwerping aan de wil van God eigenlijk boven de hoop stelt. Dus de garantie van een volmaakte onderwerping aan de wil van God, namelijk zeggen dat je bereid bent om naar de hel te gaan als dat de wil van God is, die gaat ten koste van de hoop. Je kan alleen maar bewijzen dat je totaal onderworpen bent aan de wil van God als je de hoop opgeeft. En dat is natuurlijk een heel problematisch standpunt waarvoor die mensen die quietist genoemd worden bekritiseerd zijn en in sommige gevallen ook veroordeeld. Ja.
1: Je zult gewoon die teksten beginnen te lezen. Ja. Je hebt die teksten gelezen, want dat vind ik het charmante van die teksten. Dat je dan, je kunt er commentaar op geven, maar je krijgt dan ook een beetje de manier van denken. En dan heb ik nog een vraagje over deze tekst. Want je houdt je ook met het surrealisme bezig. Zijn deze teksten nou in het flart van een moment neergeschreven, of is daar goed over nagedacht?
0: Maar de tekst waar het nu over gaat, voor alle duidelijkheid, is Le Moyen Coup. Dat is een kort middel. Dat is een redelijk kort mystiek traktaat van Madame Guyon. En die tekst, van deze tekst in het bijzonder, weten we het eigenlijk volgens mij

0: niet helemaal zeker, maar het is wel zo dat Madame Guyon beweerde dat zij haar volledige oeuvre, en dat zijn 40 lijvige boeken, dat ze die geschreven heeft onder een overrompelende goddelijke inspiratie. Dus haar teksten zijn over het algemeen heel snel geschreven. Je merkt iets van dat gejaagde ook in de tekst, in de toon, in de structuur ook. En dus dat, ze beschrijft dat zelf in haar autobiografie, dat kwam allemaal heel spontaan en zij wist op voorhand niet wat zij zou gaan schrijven, daar werd op voorhand niet over nagedacht. En zij paste nadien ook niks meer aan in de tekst. Dus de tekst stond op papier, of werd circuleerde op papier, zoals die geschreven is. Dus ja, je merkt dat wel aan sommige van haar teksten. Deze tekst nu, waar het hier nu over gaat, Le Moyen Cour, is een van haar meest systematische teksten, ook een heel vroege tekst van haar.
1: Er is over nagedacht.
0: Daar is iets meer over nagedacht. Er is iets meer structuur in. Dat zijn mooie korte hoofdstukjes. Dat is leesbaarder dan veel van haar andere werk. Ja.
1: Ja, lees maar en geef maar commentaar. En ik stel wel vragen wanneer ik denk dat ik een vraag heb.
0: Ja. Dus dit is hoofdstuk 6 uit Le Moyen Cour. En het hoofdstuk heeft de korte titel Over de overgave. En de overgave is een thema dat permanent terugkomt in de mystiek van de 17e eeuw.
1: Wat is overgave dan?
0: Ik stel voor dat we het Madame Guyon laten uitleggen. Dus het hoofdstuk begint als volgt. Hier moet de overgave beginnen. En met hier bedoelt ze op het moment dat de gelovige geen smaak meer vindt in het gewone woordelijk gebed in de meditatie. Dus hier moet de overgave beginnen. Evenals de gave van onszelf geheel en al aan God. Door ons er diep van te overtuigen dat alles wat ons van moment tot moment overkomt, Gods ordening en wil is. En alles wat wij nodig hebben. Deze overtuiging zal ons met alles tevreden maken en ons ertoe brengen alles wat ons overkomt in God en niet langs de kant van het schepsel te zien. Ik bezweer u, mijn geliefde broeders, wie u ook bent, als u uzelf werkelijk aan God wil geven, neem uzelf niet terug nadat u zich eenmaal aan hem gegeven hebt. En bedenk dat iets wat gegeven is, niet langer tot uw beschikking staat.
1: Straffe uitspraak.
0: Ja, en dit is heel kenmerkend voor Guyon, haar mystiek. Het gaat daar niet zozeer om gehoorzaamheid aan God, hoewel dat natuurlijk ook belangrijk is voor haar. Maar het probleem met gehoorzaamheid is dat je in principe althans er altijd nog voor kan kiezen om niet meer gehoorzaam te zijn. En zolang het principe van je handelingen bij jezelf ligt, als je zelf kan kiezen wat je doet, kan je altijd nog terug afwijken van de goddelijke wil, van de wet en dergelijke. En dus Guyon wil daaraan voorbij gaan. En vandaar dat ze die overgave zo thematiseert en zegt, je moet op een punt komen waar je jezelf zodanig aan God geeft, dat je eigenlijk de controle over jezelf opgeeft, overgeeft aan God, zodat hij het principe wordt van je handelen. En zodat die ongehoorzaamheid een onmogelijkheid wordt. Vandaar dat ze hier zegt, neem uzelf niet terug nadat u zich eenmaal aan hem gegeven hebt. Dat is voor haar echt cruciaal. Je moet in een staat komen waar je jezelf niet meer bezit.
1: Maar met die overgave denk ik ook, je kunt je ook overgeven aan iemand die veel sterker is. Gewoon als een koning bijvoorbeeld.
0: Ja goed, er zijn een aantal bedenkingen bij te plaatsen, denk ik. Maar het cruciale onderscheid dat je gewoon wilt maken is dat als je je overgeeft inderdaad aan iemand die meer macht heeft, die sterker is, dan blijft daar de mogelijkheid om toch ongehoorzaam te zijn. Al is het alleen maar in gedachten. Stel dat je geeft je over aan een koning die zo goed als almachtig is. Je kan fysiek misschien niks meer doen om tegen die God in te gaan, maar bij Guyon gaat het om het innerlijk leven. En dus zelfs innerlijk moeten we op een punt komen waar het eigenlijk niet meer mogelijk is om ongehoorzaam te zijn. En dat doen we door onszelf, onze wil, volledig af te staan.
1: Is nou liefde in het spel?
0: Ja, dus Guyon zit een beetje in de school van de pure amour, of de zuivere liefde genoemd wordt. En in twee woorden, de zuivere liefde in de 17e eeuw, is liefde zonder eigen belang. Dus je hebt God, het gaat altijd over God natuurlijk, je hebt God lief alleen voor God zelf. En dus het is het welbehagen van God, le bon plaisir de Dieu, zoals het in die teksten heet, dat de prioriteit krijgt. En wat de mysticus daar zelf bij voelt, is van totaal van secundair belang. En vandaar ook dat voorbeeld dat ik gaf daarnet over die bereidheid om naar de hel te gaan. Als het welbehagen van God is dat ik naar de hel ga, dan zal ik daar uit liefde voor God mee instemmen. De vraag is, en dat is een terechte vraag die ook gesteld is aan die mystici, hoe zit dat met de liefde van God? De liefde van God voor de mens. En die wordt inderdaad minder gethematiseerd in die periode. Niet dat dat volledig afwezig is, maar je ziet dat dat minder op de voorgrond treedt. En dat heeft er misschien mee te maken dat we aan eind 17e eeuw al in de vroege moderniteit zitten, waar veel meer de nadruk komt te liggen op het menselijke subject, op een autonome subject, op het individu. En dat dus de mystieke omgang met God, dat die ook veel meer, langzaamaan, veel meer bekeken wordt vanuit het standpunt van de liefde van het ik, eerder dan de liefde van God. Ja. Het is natuurlijk wat ingewikkelder en wat genuanceerder dan ik het nu voorstel, maar je ziet wel dat dat een tendens is die in die richting gaat.
1: Heeft het dan ook over een bepaalde relationaliteit?
0: Wel, die relationaliteit die kenmerkend is voor veel van christelijke mystiek. Je ziet dat die in die quietistische auteurs minder gemakkelijk denkbaar wordt. Guyon zal natuurlijk nooit beweren dat de mens kan bestaan zonder God. Ontologisch is daar wel een op niveau van het zijn, van het bestaan, blijft daar een relationaliteit. Wij bestaan alleen maar door de schepper. Maar in haar mystiek, in de manier waarop zij nadenkt over hoe wij ons moeten verhouden tot die schepper, zie je dat de nadruk toch altijd op het ik komt te liggen. Ook al is dat een negatieve nadruk. Ze benadrukt heel sterk dat we van dat ik af moeten en dat we van onze wil af moeten. Maar net door daar zo sterk die negatieve nadruk op te leggen, wordt het eigenlijk het enige waar ze nog mee bezig is. Met dat ik dat altijd in de weg zit. En de aandacht voor God en de liefde van God en de relatie met God verdwijnt een beetje.
1: Voor op een navel staren wordt het dan?
0: Ja, dat is iets dat inderdaad die auteurs uit die periode wel verweten is. Dat de mystiek iets heel introspectief wordt. Dat is natuurlijk altijd ook al wel geweest, maar dat toch andere vormen aanneemt. Dat meer uitgesproken introspectief wordt in die periode, dat ook meer psychologisch wordt. Er wordt heel sterk nagedacht over verschillende menselijke motivaties en verschillende. Eigenlijk, je ziet in een aantal van die teksten eigenlijk al een soort voorloper van de theorie van het onbewuste zelfs. Dat we niet altijd controle hebben over onze motivaties en onze impulsen en dat we daar toch op een of andere manier inzicht in moeten krijgen, omdat die tussen ons en God instaan. Dus de mens keert heel diep naar binnen, naar zichzelf, waardoor er inderdaad minder aandacht is voor dingen als de liturgie, het gemeenschapsleven, werken van barmhartigheid en dergelijke. Althans, zo werden die teksten ook wel voorgesteld door de critici van het quietisme. Je vindt het wel terug in het quietisme ook. Ja.
1: Maar goed, dit is geen vorm van quietisme. Dit zijn teksten van Guyon. Of heb ik het nu mis?
0: Wel, Guyon wordt nog steeds heel sterk geassocieerd met het quietisme. In Frankrijk wordt zij volgens mij nog steeds niet zoveel gelezen door die associatie met het quietisme. Maar zij is daar nooit door de kerk voor veroordeeld. Het boekje dat we hier nu voor ons hebben is wel op de index geplaatst. Maar dat was anoniem, dus dat werd niet met Guyon verbonden. Toch niet op dat moment. En Guyon, ze heeft wel veel geleden onder die verdenkingen van quietisme, maar eigenlijk is zij vrij gepleit.
1: U verder lezen.
0: De overgave is het meest wezenlijke van heel de geestelijke weg. En zij is de sleutel tot het gehele innerlijke leven. Wie zich goed weet over te geven, zal spoedig volmaakt zijn. Men moet zich daarom standvastig aan de overgave houden, zonder naar redeneringen of overwegingen te luisteren. Een groot geloof brengt een grote overgave voort. Men moet op God vertrouwen en hopen tegen alle hoop in. Al wanneer zij schrijft, men moet zich standvastig aan de overgave houden, zonder naar redeneringen of overwegingen te luisteren, dan zit daar zeker een antirationeel kantje aan. Guyon had dat zeker, dat is een opvatting die zij deelt met heel veel van haar tijdgenoten, dat de reden niet de manier is om God te naderen. Dat gaat via het hart. Maar de termen die zij gebruikt in het Frans, dus overwegingen, daar staat in het Frans réflexion, dus ja, reflectie. Maar dat is een beetje een technische term in die periode. En dat, als je naar de etymologie van dat woord kijkt, dat betekent eigenlijk terugplooien. En dus het gaat er enerzijds wel om dat je niet via de reden tot bij God komt, maar fundamenteeler dat je moet vermijden van je terug te plooien op je eigen perspectief. En dat dus het leidende principe in het leven en het denken de wil van God moet zijn, of het welbehagen van God moet zijn. En dat je moet vermijden van je terug te plooien op je eigen voorkeuren en je eigen keuzes en je eigen afkeer voor bepaalde dingen. Dus reflectie, ja, de terugplooiing op jezelf moet vermeden worden. En dat legt ze eigenlijk in de volgende alinea een beetje meer uit. De overgave betekent dat men zich ontdoet van iedere zorg om zichzelf, om zich geheel en al aan Gods leiding over te laten. Alle christenen worden ertoe aangespoord zich over te geven. Want tot allen wordt gezegd, maak u geen zorgen over de dag van morgen. Want uw hemelse Vader weet alles wat u nodig hebt. Denk aan hem in al uw wegen en hij zelf zal uw schreden leiden. Vertrouw uw werken aan de Heer toe en hij zal uw plannen doen slagen. Vertrouw uw gehele levensweg aan de Heer toe, hoop op hem en hij zelf zal handelen.
1: Klinkt heel passief, hè? In haar context.
0: Ja, dat klopt. En dat is daar ook verweten. Hè? Dus het idee dat je, als je je overgeeft aan God, dat God wel zal handelen, dat God eigenlijk alles overneemt. Hier zegt ze dat nu, maar ze zegt dat op veel andere plaatsen in haar werk ook. Dat is echt wel een kenmerk van haar spiritualiteit. Eigenlijk zit daar een heel negatief mensbeeld achter. Het idee is dat alles wat wij zelf doen, dat dat onvolmaakt is. Dat dat niet goed genoeg is. En dat we dus eigenlijk moeten ophouden met zelf te handelen en een ruimte creëren in onszelf, zodat God door ons heen kan handelen. Dat kan leiden tot een heel passieve levenshouding en dat is haar en andere mensen die van quietisme beschuldigd zijn ook wel verweten. He, want wat doe je dan met werken van barmhartigheid, wat doe je met de biecht, wat doe je met de sacramenten en dergelijke? Daar is een zekere activiteit nodig. Dat kan je niet zomaar opgeven. Ja. Dus dat is een deel van die controverse, die passiviteit.
1: Het woord verantwoordelijkheid komt bij mij naar binnen.
0: Ik denk dat ze een manier om daar naar te kijken is dat Guillon eigenlijk gebukt gaat onder een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zij beseft dat alles wat zij doet net niet goed genoeg is. Dat zij nooit op eigen krachten volmaakt kan worden.
1: Lastige dat, hoor.
0: Dat is heel moeilijk, ja. Dat is heel moeilijk. En dat is natuurlijk iets dat veel andere mystieke schrijvers en theologen het met haar eens zullen zijn. Wij kunnen niet op eigen krachten volmaakt worden. Hè. Dus dat is op zich niet zo controversieel. Maar de conclusie die zij daar dan uittrekt is, ja, als ik het toch allemaal zelf niet goed genoeg kan doen, ja, dan doe ik eigenlijk niks meer. En dan kan ik ook niks meer verkeerd doen. En die conclusie is natuurlijk wel, die kunnen we wel bekritiseren.
1: Nou, lijkt me, ik bedoel, op een gegeven moment moet je toch naar de tafel lopen om een boterham te pakken.
0: Ja, maar Guillon is wel tot een, beschrijft ze zelf althans, tot een punt gekomen in haar geestelijke ontwikkeling waar zij zou zeggen, het is niet ik die naar de tafel loop om die boterham op te pakken. Het is God in mij die dat doet. Ja. Dus die passiviteit is aan het hoogtepunt van de mystieke weg die zij beschrijft, is die passiviteit een passiviteit in actie. Dat beschrijft zij ook zo. Ze spreekt over het niet handelend handelen. Dus de mens doet nog wel van alles en de mens gaat ook nog naar de kerk en smeert boterhammen en dergelijke. Maar het is niet meer de mens die dat zelf doet, die dat niet meer doet voor zichzelf. Het is God die dat doet door de mens en voor God.
1: En dat is bij haar, ik ga ook naar andere missies toe, maar we commentariëren het maar, geen gevoel, maar meer een soort voldongen feit bijna.
0: Ja, ik denk dat je dat kan zien als een... ik wil mij niet uitspreken over Guillon, haar ervaring van het geloof. Daar weet ik niks van. Ik ken alleen haar teksten en ja, iedereen kan overdrijven of zelfs liegen. Dus ik weet alleen wat zij opschrijft. Maar ik denk dat we dat idee van dat niet handelend handelen of die passiviteit in de activiteit, dat we dat in zekere mate ook kunnen zien als een beetje een logische conclusie tot een conclusie van een probleem dat zij zich gesteld heeft. En dat probleem is, ik kan niks perfect doen. Dus iemand anders moet het voor mij doen. En wie zou dat kunnen doen? Ja, God natuurlijk. Dus ik denk inderdaad dat dat niet zozeer of niet noodzakelijk gebaseerd is op haar beleving van de mystiek, maar dat het ook een intellectueel kantje heeft, dat dat een oplossing is die zij voorstelt voor een probleem.
1: Het blijft een merkwaardig gegeven. Hè? Dat Christus in je woont, zoals zij zegt, ik heb hem overgegeven, hij woont in mij. Mm-hmm. Maar ze schrijft het wel, die tekst, onder de naam van Jeanne Guillon. dus je blijft toch ook weer jezelf in dit hele proces.
0: Ja, en dat is een van de paradoxen van haar werk. Nu, het is wel zo, deze tekst, dat heb ik vermeld, is anoniem verschenen. Hè? Dus zij heeft die niet uitgegeven onder haar eigen naam. Dat geldt trouwens voor al haar werk. Dus zij heeft daar een zekere anonimiteit op zich genomen. Maar zij heeft het ook niet uitgegeven onder de naam van Jezus Christus, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, dat is natuurlijk ook een zekere voorzichtigheid die daar nodig was. En ze geeft ook toe, en dat is wel interessant, ze geeft ook toe dat er hier en daar fouten in haar tekst geslopen zijn. Fouten die dus niet afkomstig zijn van die goddelijke inspiratie. Maar waarvan zij ook zegt, ik was zodanig afwezig bij mezelf, dat ik ook niet verantwoordelijk ben voor die fouten. Dus dan is de vraag, wie heeft die fouten in die tekst gestoken? Hè? Je komt altijd bij paradoxen en bij nieuwe problemen uit, maar dat geldt voor veel auteurs natuurlijk.
1: Ik denk dat veel van het leven paradoxaal is, maar laten we verder naar de tekst gaan.
0: Dus Guillon vervolgt, De overgave moet dus, zowel wat het uiterlijke als het innerlijke betreft, een volledige overgave in Gods handen zijn. Vergeet uzelf zoveel mogelijk en denk alleen aan God. Het hart blijft hierdoor steeds vrij, tevreden en onbelemmerd. Wat de praktijk betreft, moet deze bestaan uit het voortdurend verliezen van iedere eigen wil in de wil van God. Men moet afstand doen van alle bijzondere neigingen, hoe goed ze ook mogen lijken, zodra men merkt dat ze opkomen, om zich in onverschilligheid te plaatsen en niets anders te willen dan wat God van eeuwigheid af heeft gewild.
1: En dan zit het bij het grote probleem van onverschilligheid.
0: Ja, daar heb ik daar straks al iets over gezegd natuurlijk. Dat is een onverschilligheid is een thema dat bijna op elke pagina van Guillon haar werk terugkomt. Ja, het idee is dus dat je onverschillig moet worden ten opzichte van alles wat je overkomt. Vanuit je eigen perspectief. En dat je moet proberen om de werkelijkheid zoveel mogelijk te zien vanuit het perspectief van God. En dat wil zeggen dat je in alles een spoor van die goddelijke goedheid moet proberen herkennen, ook als het ingaat tegen je eigen belang. Dus je moet je evenveel leren verheugen bij ziekte als bij gezondheid, bij leven als bij dood, enzovoort.
1: En nou zeg je iets wat in de volgende paragraaf staat.
0: Ja, dus ik lees verder. Onverschillig zijn ten opzichte van alle dingen, zowel wat betreft het lichaam als de ziel, tijdelijke en eeuwige goederen. Het verleden in de vergetelheid laten, de toekomst aan de voorzienigheid overlaten en het heden aan God geven. Tevreden zijn met het huidige ogenblik, dat Gods eeuwige ordening over ons met zich meebrengt en dat voor ons even onfeilbaar een verklaring van Gods wil is als deze voor allen gemeenschappelijk en onvermijdelijk is. Niets van wat ons overkomt aan het schepsel toeschrijven, maar alles in God aanschouwen en alles beschouwen als onfeilbaar afkomstig uit zijn hand, met uitzondering van onze eigen zonde. Laat u dus door God leiden zoals het hem behaagt, zowel wat het innerlijke als het uiterlijke betreft.
1: Het is tegelijkertijd een hele, vind ik, van deze teksten van haar wel, of deze aan haar toegedicht wordt. Het zijn hele persoonlijke teksten die niets over ons zeggen, als wel over haar natuurlijk.
0: Ze zegt natuurlijk veel over hoe zij in het leven stond, of althans keek naar het geestelijk leven. Maar tegelijkertijd schreef zij wel een traditie, dus die thematiek, wat ze schrijft over onverschilligheid ten opzichte van alle dingen, is iets dat je bij zo goed als elke auteur of geestelijke auteur in die periode terugvindt. Dus het is persoonlijk in de zin dat het ons iets zegt over hoe zij keek naar de relatie tot God. Maar tegelijkertijd is het ook niets hyper individueels, want je vindt het bij veel, het hing in de lucht, om het zo te zeggen.
1: Hè. Het is vooral, zij is ook geliefd geweest bij de Kwekers, dacht ik. Hè. Die zitten ook in die verstilling, denk ik.
0: De Kwekers zijn inderdaad een van de eerste enthousiaste niet-katholieke lezers van Guillon geweest. Zij hebben ook haar werk samen met een aantal andere auteurs die van Quietisme beschuldigd zijn, vertaald en uitgegeven. Dus zij zijn belangrijk geweest voor het, misschien niet zozeer voor het bewaren van haar teksten, maar wel voor de voortdurende circulatie van haar werk en haar denken in de 18e eeuw en de 19e eeuw.
1: Waar gaat de volgende tekst over?
0: De volgende tekst is een van Guillon's spirituele discours. De meeste van is een bundel teksten die samengesteld is door een van Guillon's volgelingen, na haar dood of in de laatste jaren van haar leven. En de meeste van die teksten gaan waarschijnlijk terug op brieven die zij geschreven heeft. Maar veel van haar brieven waren eigenlijk korte traktaatjes. En de geadresseerde van die brief is weggelaten. De begroeting en dergelijke is allemaal weggelaten, zodat alleen het traktaatje overblijft. En het is dus een van die traktaatjes waarin de epistolaire toon, de brieftoon nog wel een beetje doorklinkt, moet ik zeggen. Deze tekst in het bijzonder gaat dan over overgave natuurlijk, want daar gaat heel haar werk bijna over, maar ook over hoe je geestelijke teksten juist moet lezen. Ja. Ze begint haar tekst als volgt. Ik moet bekennen dat ik geen enkele gave heb om zielen door de weg van de meditatie op te leiden of te helpen. Hoewel ik jarenlang heb geprobeerd deze weg te bewandelen, maar met weinig succes. God heeft mij toen plotseling naar de innerlijke stilte getrokken. Ik heb zelfs bij anderen ervaren dat een meditatie die te lang wordt voortgezet weinig vruchtbaar is. Wanneer de waarheden waarover men mediteert het effect hebben gehad dat God ermee beoogt, droogt de ziel geleidelijk op. En wanneer zij in de meditatie niets meer vindt, heeft zij behoefte om van weg te veranderen. Ik geloof dat zielen veel sneller zouden vorderen en spoedig een volmaaktere staat zouden bereiken als zij een korte meditatie zouden verbinden met een innerlijke verzameling van de geest, waarbij zij God in zichzelf aanschouwen. Als zij, in plaats van lange lectuur te verrichten, zonder haast zouden lezen en de lectuur zouden laten zodra zij zich innerlijk geraakt voelen en haar weer zouden opnemen wanneer die aanraking voorbij is, zou het lezen hun veel meer voordeel brengen. Misschien zou deze manier hun zelfs meer dienen dan een beredeneerde meditatie. Maar het lijkt erop dat men geestelijke boeken alleen leest om ze te bestuderen en erover te kunnen redeneren. Deze haast bij het lezen maakt dat zij, dus die geestelijke boeken, weinig vrucht dragen en vele zelfs schade berokkenen. Want aangezien innerlijke boeken meer bedoeld zijn om de ziel tot innerlijke verzameling te brengen dan om haar te onderrichten, hoewel zij beide doen, en eerder om ervan te proeven dan om ze aan een onderzoek te onderwerpen, halen diegenen die ze uit nieuwsgierigheid, uit studie of om ze te beoordelen lezen, er geen enkele vrucht uit. Door de haast gaat namelijk de zalving verloren, die juist het eigen kenmerk van deze boeken is. Ofwel krijgt men er een afkeer van, ofwel beschouwt men wat erin wordt gezegd als overdreven, als fanatisme, dat men dan met plezier bekritiseert. En vaak maakt men er zelfs een punt van om ze openlijk te bestrijden en ze af te raden als iets gevaarlijks. Ik ben ervan overtuigd dat ieder die ze met nederigheid leest, op de manier die ik heb beschreven, en met de oprechte bedoeling er voordeel uit te halen, er in een verborgen leven, een verborgen zalving en een liefde tot God zal vinden die hij voordien nog niet had ervaren.
1: Ik proef hieruit van twee dingen. In het beginstukje dat je dus bepaalde geestelijke ervaringen eigenlijk niet vast kunt houden, maar gewoon maar los moet laten. Maar ook dat het lezen je dus, het kan je opgeblazen maken. En eigenlijk een enorme belemmering kan zijn om werkelijk in die overgave te leven. Terwijl je tegelijkertijd lectuur nodig hebt ook.
0: Ja.
1: Dat denken wij tenminste, laat ik het zo zeggen. Want ik weet niet hoeveel boeken er in de tijd van Jezus aanwezig waren. In de synagoge een paar rollen, denk ik, maar goed.
0: Ja, inderdaad. Dus die twee dingen die opmerkt zijn terecht. Hè. Dus bij Guillon is het zeker zo dat we moeten weerstaan aan onze neiging om ons vast te hechten aan eender wat eigenlijk. Ook onze eigen ervaringen, ook aan de mooie geestelijke ervaringen die we hebben. We mogen ons die niet toe-eigenen. We moeten die laten komen als geschenk van God en ook weer laten gaan.
1: Je kunt ze het best aan God teruggeven, want dan zijn ze veilig. Terwijl bij ons, ik denk dat het uiteindelijk tot verderf leidt, behalve als je ze teruggeeft en er vanuit gaat leven. Dat zijn mijn gedachten hoor, niet Guillaume's gedachten.
0: Nee, maar ze sluiten mooi aan bij wat Guillaume bedoelt. Hè. Dat alles wat we van God krijgen, moeten we ook teruggeven of in elk geval niet proberen vasthouden. En als er iets nieuws zich aandient, moeten we dat weer ontvangen en niet vastklampen aan het vorige, dat klopt. En ja, haar bespiegelingen over lectuur sluiten daar een beetje bij aan. Waar zij vooral een probleem mee heeft, is dat mensen geestelijke lectuur zouden lezen en die zich toe-eigenen als kennis. Hè? En een soort
1: die ervaring van die anderen wordt ineens mijn ervaring, terwijl ik er niets van beleefd heb.
0: Ja, dat, maar ook het idee dat als je 10 boeken mystieke theologie leest, dat je dan ineens een mysticus zou zijn, of dat je ineens meer weet over mystiek dan mensen die het beleven, daar heeft zij een groot probleem mee. Hij zegt, als je denkt dat je het allemaal weet, dan kan dat een enorm obstakel zijn voor de ervaring zelf. Dus hij zegt, lees wat God u ingeeft om te lezen, lees korte stukjes, mediteer daar kort op, zie wat dat met je doet, maar probeer niet een heel oeuvre te doorgronden en wat je ook zei, probeer niet te spiegelen aan de ervaring van iemand anders, want ieders ervaring is anders.
1: Je hebt het steeds over mystiek, wat is het eigenlijk?
0: Dat is een heel moeilijke vraag.
1: Het is een moeilijk antwoord, de vraag is makkelijk. Dat kan ik zo stellen, wat is mystiek?
0: klopt, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden.
1: Ja, je weet je er handig uit te redden.
0: Ja, mystiek, die term heeft een lange geschiedenis natuurlijk. En die heeft doorheen de geschiedenis niet altijd hetzelfde betekend. We zien dat in de periode waarin Guillon actief is, ook al iets daarvoor, dat mystiek een beetje een eigen discipline begint te worden in de theologie. En mensen zoals Guillon bijvoorbeeld, die zetten zich af tegen de meer, wat we zeggen, scholastieke manier van aan theologie doen, die veel meer gebruik maakt van de reden. Van nee, wij doen ook aan theologie, wij doen aan mystieke theologie, maar dat is theologie die beoefend wordt met het hart. En niet met de ratio, niet met de reden. En dat is een ervaringswetenschap, een ervaringskennis die je opdoet, die wel echt is. Dat is niet zomaar iets subjectiefs, dat is wel iets echt. Maar veel moeilijker om in eenduidige termen te beschrijven. Dus dat is min of meer, denk ik, hoe Guillon er zelf naar gekeken zou hebben. Er zijn andere definities van mystiek te geven.
1: Laten we het bij de tekst houden.
0: Ja. Dus Guillaume vervolgt en hier zien we dat ze opnieuw die passiviteit sterk benadrukt. Hè. Het is aan ons om eenvoudig te doen wat God ons laat doen, zonder ons te bemoeien met wat hij niet van ons vraagt. Wie de gave van de Heer overschrijdt, of bij het schrijven menselijke en berekende motieven volgt, schrijft zeker vanuit zijn eigen geest. En doordat hij buiten Gods ordening treedt, brengt hij geen vrucht voor. Wat men dan leest, hoe goed het ook beredeneerd mag zijn, is beroofd van geest en leven en kan slechts het verstand tevreden stellen, maar niet het hart raken. Alleen deze trouw, het volgen van Gods geest en zichzelf daar op geen enkele wijze mee vermengen, onder welk voorwendsel dan ook, is in staat de geest van genade en liefde over te dragen, mits het gelezen wordt met dezelfde eenvoud en trouw waarmee het geschreven is.
1: Kun je het uitleggen? Want daar sta je toch. Hier zit toch al een elementair iets, denk ik.
0: Ja, Guillaume verwijst hier indirect eigenlijk naar haar eigen schrijven. Hè. Dus zij schreef onder goddelijke inspiratie, althans dat beweerde zij. En wat zij wou, was dat mensen haar werk zouden lezen in dezelfde geest als het geschreven was. Dus een stukje lezen en zien wat de genade dan teweeg brengt. En dus niet beredeneerd die tekst gaan analyseren, wat ik natuurlijk gedaan heb als onderzoeker.
1: Wat we nu het interview ook doen.
0: Ik zit er niet als mysticus, ik zit er als onderzoeker. Maar dus ze betrekt hier het lezen en het schrijven eigenlijk op elkaar, op een manier die duidelijk autobiografisch is. Zij las op die manier en zij schreef op die manier. Het moest allemaal in het moment zelf van God komen. En niet van de ratio, niet van het denken.
1: Ja, het moment is voor haar heel belangrijk, dacht ik.
0: Ja, en dat is een van die raakpunten tussen het werk van Madame Guyon en die tekst die aan Cossade toegeschreven is. Dat we moeten proberen om de wil van God te vinden in elk moment. En niet stil te staan bij wat er al voorbij is. Niet vooruit te kijken op de toekomst. Want niks van die dingen hebben we onder controle. Het heden trouwens ook niet. Dat is een zuiver geschenk van God. En het is in dat heden, in die continue gave van God, dat we onze verhouding tot God moeten vinden. Wanneer men deze boeken daarentegen uit nieuwsgierigheid leest, of vanuit welk onvolmaakt motief dan ook, leest men ze vaak tot zijn eigen ondergang. Er zijn vele algemene grondbeginselen, wegen, paden en raadgevingen in de spirituele boeken. Maar binnen dit algemene geheel is voor ieder van ons een specifiek middel dat God heeft gekozen. En dit middel is zo specifiek voor ons, dat wanneer iemand daarvan zou willen afwijken om het middel te volgen dat specifiek voor een ander bestemd is, hij zich zeker zou vergissen en de verkeerde richting zou kiezen.
1: Het is een enorme wijsheid, hè? Dat God toch met iedereen eigen weg gaat.
0: Ja, klopt. Dus u hebt het antirationalisme bij Guillaume, maar dit is ook nog een andere reden om mystieke teksten niet van kaf tot kaf te gaan lezen of het hele oeuvre van een auteur te gaan lezen. Op zich is dat niet noodzakelijk een probleem, maar je loopt het risico dat je jezelf gaat spiegelen aan de geestelijke weg van iemand anders. En je zit, zeker als we die teksten nu lezen, we zitten honderden jaren verder. Dus ons daar zomaar aan spiegelen is niet noodzakelijk een goed idee.
1: Hè? Het kan leiden tot manipulatie van de ander. Zeker in hoe je graag wil dat de ander leeft of het nodige beleeft. Ik bedoel de mores in een kerk, of de mores zoals men denkt, zo zou het moeten zijn. Terwijl ieder mens is individueel en heeft ook een eigen geweten nog een keer.
0: Ja, zeker, zeker. Het is niet omdat een bepaalde heilige zijn levensloop een bepaalde manier heeft volbracht, dat de enige manier is. Ja, in vele gevallen is het schadelijk om dat te proberen navolgen. En mensen die beweren dat de enige manier is, die doen meer kwaad dan goed. Ja.
1: Maar ik proef er ook een beetje in de persoonlijke benadering van God naar ieder mens. Dat proef ik hier een beetje.
0: En dat gaat samen met wat we een soort democratisch element in Guillaume spiritualiteit zouden kunnen noemen, omdat zij zegt enerzijds dat het pad van iedereen anders is, dat klopt wel, maar anderzijds beweert zij ook dat eindpunt van dat pad, die overgave, die vereniging met God, dat die voor iedereen bereikbaar is. En dat je daar niet bijzonder verstandig voor moet zijn of nee, je moet alleen maar trouw hebben. En dat is eigenlijk voor iedereen mogelijk.
1: Zo verder lezen. Ik vind het altijd wel leuk om in dit soort... Kijk, je kunt er een heel gesprek over houden, maar om haar zelf aan het woord te laten, met alle lek en gebrek, zeg ik dan maar.
0: Ja. Men moet God dus bij iedere stap volgen. In de staat en toestand waarin hij ons plaatst. en hem volgen overeenkomstig de raadgevingen die ons of uitwendig door iemand met ervaring worden gegeven, of inwendig door de beweging van de genade. Deze goddelijke ordening maakt zich voor ieder van ons voldoende kenbaar door alle momenten en gebeurtenissen van het leven. Toch willen wij, in plaats van gebruik te maken van het goddelijke moment en de algemene richtlijnen die voor alle gelden, samen met datgene wat specifiek voor onszelf is, de specifieke raadgevingen volgen die voor anderen bestemd zijn. Daardoor brengen wij ons voortdurend in verwarring, omdat wij willen handelen overeenkomstig het inzicht dat wij op dat moment hebben opgedaan uit een lectuur die betrekking had op het specifieke geval van iemand anders. En zo komen wij nooit tot een ware vrede. God moet dus aan ieder de middelen tot sterven geven die hij zelf heeft gekozen. Wat wij van onze kant kunnen doen, is ons aan zijn leiding overgeven. Hem laten handelen, liefdevol instemmen met wat hij beschikt, welke smart men ook moet verdragen. Niet zelf het middel willen kiezen en niet zoals een ander willen zijn, maar zoals God wil dat wij zijn. Maar wie heeft de trouw om zich in Gods hand te laten en zich niet met zichzelf te bemoeien? Als ik wist, zal men zeggen, dat het voor mijn welzijn was, dan zou ik mij eraan overgeven. Wat is het aan u om te beoordelen wat uw welzijn is? Dat komt God toe. Maar ik zie die liefdevolle begeleiding van God niet meer, zoals ik haar in het begin zag. Als u haar altijd zou zien, dan zou u niet sterven. Maar ben ik het dan niet zelf die mij begeleidt? Ik ben bang dat ik zal verdwalen. Houd als het ware steeds Gods hand vast en u zult niet verdwalen. Die hand is een totale onderwerping, een volledige overgave, het verzaken van ieder eigen belang, een soevereine liefde, een heilige haat jegens onszelf. Langs deze weg zullen wij niet verdwalen. En als wij zouden verdwalen, zou er alleen voor ons sprake zijn van verlies. God zou altijd blijven wat hij is. Ik erken dat hiervoor een grote moed nodig is, een grote overgave, een volledige verzaking van zichzelf. En juist daartoe worden wij ook aangespoord.
1: Dan heb je het over overgave en ik proef ook, maar corrigeer me alsjeblieft, ik proef iets van wederkerigheid hierin. Dat er een soort samenspraak lijkt, op gang lijkt te komen op dit moment.
0: Wel, je ziet het misschien in dat dialoogje dat ik heb voorgelezen, maar dat is een dialoogje. Gewoon doet dat vaak zo kleine dialoogjes naar werk steken. En die dialoog, voor alle duidelijkheid, is tussen Guillon en een hypothetische lezer van haar. Dat is niet tussen God en de ziel. Ik zie eigenlijk niet zo heel veel wederkerigheid hier. Ik zie vooral een nadruk op wat de mens moet doen. Mm-hmm. En een nadruk ook op de afwezigheid van God. Of althans op de afwezigheid van God in de menselijke ervaring. God trekt zich terug uit onze ervaring. En wij moeten ook daaraan ons overgeven. We moeten dat ook aanvaarden als iets van de wil van God. En dat leidt tot wat Guillon een aantal keer hier een dood noemt. Hè. Het sterven aan onszelf. Omdat we volledig aan onszelf overgeleverd worden. Mm. Geconfronteerd worden met onze imperfectie. Die bij Guillon echt heel fundamenteel is. En die dood is nodig om onze wil volledig kwijt te spelen in God eigenlijk. Hè, ja.
1: Geen fatalisme?
0: Fatalisme in welke zin?
1: Nou, dat je je overgeeft en zwa, het komt wat er komen en het is allemaal goed.
0: In die zin wel natuurlijk, want ja, Guillon zegt alles wat gebeurt is de wil van God, behalve de zonde. En als je je overgeeft aan de wil van God, dan zal de zonde ook minder en minder plaats krijgen. En dan is alles wat gebeurt, ja, zelfs ziekte, vervolging, dingen die ze allemaal heeft meegemaakt, zijn oké, zijn goed.
1: Geeft die totale overgave haar dan ook totale vrijheid?
0: Dat is eigenlijk een heel interessante vraag. Maar Guillon schrijft veel over vrijheid. Nu niet in de stukjes die we hier gezien hebben. Maar ze maakt een onderscheid tussen de eigen vrijheid en de vrijheid van God. En het is de vrijheid van God die de echte vrijheid is voor haar. Ja. En het is door onze eigen vrijheid op te geven dat we toegang krijgen tot de vrijheid van God. Dus het voorbeeld van dat naar de tafel lopen en een boterham smeren, om dat nog eens te gebruiken. De gevorderde mysticus heeft zelf niet meer de vrijheid om die beslissing te nemen, om naar die tafel te lopen. Maar die doet dat nog wel vrijelijk, maar met de vrijheid van God, omdat het God is die door de mysticus heen werkt. Ja. En dat is dus een vrijheid die geen keuzevrijheid meer is, maar een vrijheid juist dat een vrijheid van zonde kunnen noemen. Geen vrijheid
1: meer. Ja, van zonde zeg je, maar is het ook geen liefdesvrijheid? Je geeft je over aan de liefde en dat... Er zit een rare tegenstelling in, besef ik hoor.
0: Mijn vraag zou dan zijn, als God eigenlijk de mysticus vervangt. Dat is eigenlijk min of meer wat Guillaume beschrijft. Hè? Om het in eenvoudige termen uit te drukken. God neemt over. De mens creëert een leegte en God neemt over. Is er dan echt nog sprake van liefde? Zijn er minstens twee personen nodig om van liefde te kunnen spreken? En als de mens totaal moet verdwijnen, is er dan nog zoiets als liefde? Is er eigenlijk alleen nog maar de zelfliefde van God?
1: Maar goed, ze heeft het daarin steeds over zichzelf. Dus zij is er wel degelijk. En ik dacht dat mystiek ook betekende dat je dus voor een deel dat je vergoddelijk, maar tegelijkertijd jij als schepsel het schepsel blijft. Ja. Dus er kan wel degelijk twee personen zijn die elkaar in liefde aan elkaar geven. Ik weet niet hoeveel dat met Madame Guillon zo is, maar toch.
0: Dat klopt dat daar in de mystiek. Bij veel andere auteurs inderdaad vaak, of doorgaans op die manier benaderd wordt. Bij Guillon is er toch heel sterk het idee dat dat schepsel op een of andere manier echt vernietigd moet worden. En dat dus... Ja, ik kan niet zeggen dat de mens blijft. Ik kan ook niet echt zeggen dat de mens God wordt. Het enige wat je kan zeggen is dat de mens verdwijnt en God overblijft. Ik denk dat dat eigenlijk in een paar woorden is waar Guillaume op aanstuurt. Wat daar mystiek wel anders maakt dan die van veel anderen. Hè?
1: Nog een tekst? Nog wat. Je mag kiezen of deze tekst of die laatste tekst. Wat het meest handig komt nu in de redenatie. Kijk maar even. Wat is de volgende?
0: De volgende tekst komt uit de overgave aan de goddelijke voorzienigheid. Dus die tekst die aan Cossade toegeschreven is, maar waar heel duidelijk Guillauniaanse invloeden in zitten. En waarin dus dat thema van de overgave eigenlijk nog meer uitgewerkt wordt dan het al bij Guillon is. En ik zal gewoon het eerste hoofdstuk lezen, of een stuk daaruit. God spreekt vandaag nog zoals hij vroeger sprak tot onze voorvaderen, toen er geen geestelijke leiders en methodes voorhanden waren. Het moment van Gods ordening maakt het hele geestelijke leven uit. De spiritualiteit werd niet herleid tot een wetenschap die het geestelijk leven zo verheven en gedetailleerd ontvouwt en zoveel voorschriften, richtlijnen en stelregels behelst. Het zijn wellicht onze huidige behoeften die dat vereisen. Maar zo was het niet vanaf de eerste tijden, toen men meer oprechtheid en eenvoud bezat. Toen wist men alleen dat elk moment een taak meebrengt die men trouw heeft uit te voeren. Dat volstond voor de geestelijke mensen van toen. Heel hun aandacht richtte zich daarop, successievelijk, te vergelijken met de wijzer die de uren aangeeft en die elke minuut beantwoordt aan de ruimte die hij te doorlopen heeft. Hun geest werd ononderbroken bewogen door de goddelijke impuls. En zo was hij ongemerkt gekeerd naar de nieuwe opdracht die zich telkens weer van Gods wegen op elk uur van de dag aanbood.
1: Dat kan op een gegeven moment zijn, een maaltijd bereiden. Ik zeg het bewust dat, want of gewoon je plicht doen.
0: Ja, daar gaat het om. Hè. Daar gaat het inderdaad om. Je plicht doen, de dingen doen die gewoon moeten gebeuren. Maar vanuit het besef dat die plicht door God gegeven is. En dat dus met de implicatie dat als die plicht niet van God zou komen, maar dus voortkomt uit eigen ambitie en dergelijke, dat je daar geen gehoor aan moet geven. Hè.
1: Ik heb ooit een 19e eeuwse schrijver, George MacDonald, die zei van soms weet je wat Gods wil is en dan doe je dat. En soms is het gewoon je plicht doen. Dat soort eenvoudige dingen eigenlijk.
0: Ja, en dat zit in deze tekst ook wel. Als je nog niet op het niveau bent waar je voldoende hebt aan het huidige moment zelf. Als je de wil van God niet continu ervaart. Ja, dat is op zich geen probleem, want je volgt de voorschriften en je doet wat je moet doen. En ja, daar is die tekst zeker niet tegen. Maar de auteur van die tekst suggereert dat er een niveau voorbij die manier van leven ligt. Ja. Van die aard waren de verborgen drijfveren van de hele levenswijze van Maria. Van de schepselen was zij het eenvoudigst en het meest overgegeven. Het antwoord dat zij aan de engel gaf toen zij zich beperkte tot via mihi secundum verbum tuum gaf de hele mystieke theologie van haar voorouders weer. Alles werd herleid tot de meest zuivere, tot de meest eenvoudige overgave van de ziel aan Gods wil, in welke vorm die zich ook aandiende. Die verheven en mooie ingesteldheid, die de hele zielengrond van Maria uitmaakte, weerklinkt schitterend in dat heel eenvoudige woord, fiat mihi. Merk hoe volmaakt het overeenkomt met het woord waarvan onze Heer verlangt dat wij het ononderbroken in de mond en het hart hebben, fiat voluntas tua. Wat op dat plechtige moment van Maria werd gevraagd, was weliswaar erg glorieus voor haar, maar heel de schittering van die luister zou op haar geen indruk hebben gemaakt, als niet Gods wil, het enige wat haar raken kon, haar aandacht daarop had gevestigd. Het was die goddelijke wil die haar leidde in alles. Of haar bezigheden nu gewoon waren of verheven, in haar ogen waren het alleen min of meer heldere schaduwen, waarin zij gelijkelijk stof vond om God te verheerlijken en de daden van de Almachtige te erkennen. Buiten zichzelf van vreugde beschouwde haar geest al wat zij op elk moment te doen of te lijden had, als een gave uit de hand die het hart van goede dingen vervult wanneer het zich alleen met hem voedt en niet met de geschapen gedaante en verschijning.
1: Ja, dit spreekt voor zich, dus je kunt niet allerlei dingen bij zeggen, maar ik denk dat er niet zo mooi is in de Bijbel als het fiat van Maria, u wil geschieden, zonder dat ze ook maar enig besef had wat er zou gaan gebeuren, denk ik.
0: Ja, inderdaad, en de mystici pikken daar gretig op in. Ja. Jezus en Jozef leefden in Nazareth met Maria van hun werk. En zo was er dagelijks brood in de heilige familie. Maar met welk brood voedt het geloof van Maria en Jozef zich? Wat is het sacrament van hun heilige momenten? Wat ontdekken zij daarin, achter het alledaags voorkomen van de gebeurtenissen die die momenten vullen? Wat daarvan zichtbaar is, gelijkt op hetgeen de rest van de mensen overkomt. Maar het onzichtbare, dat het geloof daarin ontdekt en onderscheidt, is niets minder dan God die zeer grote dingen doet. O brood van de engelen, hemels manna, evangelische parel, sacrament van het moment zelf. Gij geeft God onder zulke triviale gedaanten als de stal, de kribbe, het hooi en het stro. Maar aan wie geeft gij u? God openbaart zich aan de kleine in de kleinste dingen. En de grote, die zich slechts hechten aan de buitenkant, ontdekken hem zelfs niet in de grote dingen.
1: Dit is misschien wel de kern ook van de hele incarnatie, de vleeswording, of het feit dat God in de gedaante van Jezus op deze wereld liep. Tot het kleinste moment van een baby, maar ook daarna denk ik, nou, hij komt wel op ons niveau naar ons toe. Dus die overgave, die zit hem in eerste instantie, hè, er wordt wel heel veel gesproken over de overgave van ons aan God, maar hij heeft zich in wezen al aan ons overgegeven op een bepaalde manier.
0: Ja, dat klopt. In deze tekst trekt de auteur dat eigenlijk nog verder door, in de zin dat die goddelijke aanwezigheid, die natuurlijk in de eerste plaats in de incarnatie vorm kreeg, dat die zich voortzet in het huidige moment. En dus dat op elk moment, in het allerkleinste, in het meest banale, in het meest kwetsbare, dat zich daar ook de goddelijke wil nog altijd toont en voltrekt, als we het maar zouden kunnen zien.
1: Misschien zelfs op dit bankje waar wij met z'n tweeën zitten, een of ander interview te houden.
0: Als we het maar konden zien.
1: Als we het maar konden zien, ja. Nog één slotgedachte gaan.
0: Ik denk dat deze teksten nog steeds bijzonder interessant zijn. Ik lees die met heel veel interesse. Mm-hmm. Maar ik denk dat we ons ook bewust moeten zijn dat die geschreven zijn in een periode, in een tijd die heel anders was dan de onze nu. En dat we daar dus ook met de nodige, met een kritische blik naar moeten durven kijken en niet zomaar alles overnemen. Ja, en misschien eigenlijk zoals madame Guillaume het zelf suggereert, dat we er moeten uithalen waar we smaak aan ondervinden. En niet moeten proberen om die tekst in hun geheel na te volgen. Ik zal anders nog een klein stukje voorlezen. Het slot van hoofdstuk 7 van deze tekst, die eigenlijk mooi samenvat waar we het over gehad hebben. Wat men ook wil zien in de contemplatie, meditatie, mondgebeden, inwendige stilte, activiteiten van de vermogens, dus intuigelijke vermogens, onderscheiden of minder bewuste, afzondering of actie, van dat alles is het beste voor de ziel al wat God wil op het moment zelf. En de ziel moet dat alles met een volmaakte onverschilligheid beschouwen, al stelde het helemaal niets voor. Op ieder ogenblik en tegenover alles zal zij, zoals Sint Paulus zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doe? En niet zomaar een en ander, maar alles wat gij wilt. De geest houdt van het ene, het lichaam van het andere. Maar Heer, ik wil slechts uw heilige wil. inwendig gebed, actie, mondgebed of mentaal gebed, in activiteit of stilte, in geloof of met duidelijk inzicht, met onderscheiding van soorten of in algemene genade, het is allemaal niet zeer, want uw wil is de werkelijkheid en de enige kracht van dit alles. Hij alleen is het zwaartepunt van mijn toewijding en niet de dingen, hoe subliem en verheven ze ook zijn. Want het is de volmaaktheid van het hart en niet van de geest die het uiteindelijke doel is van de genade.
1: Ik ga het hier maar laten, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: En dit zei Lieven de Maaier. En met hem was ik in gesprek op basis van Jean-Pierre Cassade en Madame Guillon. Goed, nogmaals dus, dat is over dit gesprek met Lieven de Maaier. En dat deed ik met hem in deze prachtige abdijtuin in Drongen, in de oude abdij van Drongen. In deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Sophia met haar drie dochters, geloof, hoop en liefde. Deze week, waarin we het feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima vieren, staat de icoon van Sophia centraal. En het gebed van de engel, zoals hij de kinderen leerde: Mijn God, ik geloof in u. Ik aanbid u, ik hoop op u en ik bemin u. En ik vraag u vergeving voor allen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen. We kennen twee uitvoeringen van de zogenaamde Sophia-icoon. De eerste uitvoering is waarop we Sophia met haar drie dochters samen zien. De heilige Sophia van Rome was een christelijke weduwe en moeder, die volgens de overlevering in de tweede eeuw leefde. Haar dochters heten in het Grieks pistis, geloof, elfis, hoop en agape, liefde. Hun moeder, Sophia, wat betekent wijsheid. Volgens de overlevering sterven ze de martelaarsdood in Rome tijdens de vervolging onder keizer Hadrianus. De dochters zijn dan respectievelijk 12, 10 en 9 jaar oud. Sophia zelf sterft niet door marteling, maar wordt toch als martelares beschouwd vanwege haar geestelijk lijden en haar getuigenis. We zien haar daarom op de icoon ook een martelaarskruisje dragen. En haar dochters, het symbool van geloof, een kruis, van de hoop, het anker en van de liefde, het hart. In de compositie zien we Sophia boven haar drie dochters en de meisjes. Dragen dus de symbolen van geloof, hoop en liefde. In andere versies van deze icoon worden ze ook verschillend van leeftijd weergegeven. Of zien we ook iconen waarop Sophia haar handen beschermend op de schouders van haar dochters legt. De compositie is ook theologisch. Sophia draagt in haar dochters het beeld van geloof, hoop en liefde. Paulus schrijft ons: Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
2: Zoals Abraham op weg ging, zonder te weten waarheen, zo wordt ook ons gevraagd om soms een volgende stap te zetten zonder de hele weg te kunnen overzien. Geloof is niet het bezit van zekerheid, geloof is vertrouwen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Niet een schijnwerper die de hele toekomst verlicht, maar een lamp voor mijn voet voor de volgende stap. Naast geloof staat hoop. Hoop kijkt vooruit. De christelijke hoop is niet hetzelfde als optimisme. Optimisme zegt immers: waarschijnlijk komt het wel goed. Hoop zegt: God is met mij, ook wanneer ik niet weet hoe het goed zal komen. Ook te midden van verdriet, ziekte, onzekerheid en wachten. Paulus schrijft: in deze hoop zijn wij gered. Maar hoop op wat men al aanschouwt is geen hoop. Wie hoopt er nog op wat hij al ziet? Zo lezen we bij Romeinen hoofdstuk 8 vers 24. Hoop is, ziet dus nog niet wat komen gaat, maar ze vertrouwt degene die komt. En dan de derde dochter, liefde. Agape. Paulus noemt haar de grootste. Waarom? omdat geloof en hoop uiteindelijk naar liefde toe groeien. Op een dag zal het geloof aanschouwen wat het nu nog vertrouwt. Op een dag zal de hoop ontvangen waarop ze wacht. Maar de liefde blijft. De liefde vergaat nimmer. Liefde is daarom niet alleen een gevoel, het is een manier van bestaan. Jezus zegt, blijf in mijn liefde en vervolgens, dit is mijn gebod. Bemin elkaar zoals ik u heb lief gehad. Daar wordt het geheim van Sophia zichtbaar. Wijsheid is niet alleen kennis,

0: vatbaar. Wijsheid is niet alleen kennis, wijsheid wordt liefde. Zo laat Sophia in ons hart geloof, hoop en liefde geboren worden. Geen drie losse deugden, maar als drie dochters die bij elkaar horen. Geloof zegt, ik vertrouw op u. Hoop zegt, ik verwacht u. Liefde zegt, ik wil bij u blijven.
1: De andere uitvoering van een Sophia-icoon zien we haar gezeten op een gouden troon. En volgens de overlevering gaat deze voorstelling terug tot de tijd van de kerstening van Rusland. Denken we aan de grote kerk van de Hagia Sophia in Novgorod. Die werd gebouwd tussen 1045 en 1050. Onze christelijke traditie verbindt dus Sophia, de wijsheid, met Christus, de Logos. De rode, gevleugelde, gekroonde figuur op de icoon is dus een symbolische voorstelling van de goddelijke wijsheid die in Christus wordt geopenbaard. De Bijbelse verdering hiervan lezen we in 1 Korintiërs hoofdstuk 1 vers 24, waar Paulus schrijft, Christus is de kracht van God en de wijsheid van God. Sophia heeft vleugels en een kroon. Soms heeft ze een vlammend rood gezicht. Gezeten op een kroon die gedraagt op een troon die wordt gedragen door 7 zuilen. Op sommige iconen heeft Sophia een bijna engelachtige gestalte, wat doet denken aan het vuur waarmee God zich openbaart. De brandende braamstruik, het vuur van Pinksteren, de vlam van Gods aanwezigheid.

0: De wijsheid is te vergelijken met een huis met 7 zuilen, zo lezen we in Spreuken hoofdstuk 9. Wijsheid nodigt ons uit tot een maaltijd. Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Het is een voorafbeelding van de Eucharistie. Christus nodigt ons uit aan zijn tafel. Onder de gedaante van brood en wijn geeft hij zichzelf aan ons. Aan het einde van de bergrede lezen we: wie mijn woorden hoort en ernaar handelt, kan worden vergeleken met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Zo lezen we bij Matteüs hoofdstuk 7 vers 24 en bij Lucas hoofdstuk 6 vers 47. De wijsheid van God krijgt een gezicht van Christus. In het evangelie van Johannes lezen we: in het begin was het woord waardoor alles geworden is, het woord dat mens is geworden. Aan weerszijde van de troon staan Maria en Johannes de Doper. Maria staat de rechterzijde van Sophia, ze bewaart Gods woord in haar onbevlekt hart. Maria en Johannes de Doper, en dan Johannes de Doper, die staat links aan de zijde van Sophia en herinnert ons aan Jezus woorden: de wijsheid vindt haar rechtvaardiging in al haar kinderen. Zo lezen we bij Lucas hoofdstuk 7 vers 35. Zo zien we dat de twee Sophia-iconen samengelezen worden als één geestelijke beweging. Gods wijsheid komt naar ons toe. Wij ontvangen haar in geloof. Wij bewaren haar in hoop. Wij beantwoorden haar met liefde.
1: Heer onze God, open ons hart voor uw wijsheid. Laat ons groeien in geloof, hoop en liefde. Geloof om u te vertrouwen. Hoop om te verwachten wat we nog niet zien. Liefde om bij u te blijven. Om zo lief te hebben zoals Christus ons heeft lief gehad. Heer Jezus, gij zijt Gods wijsheid, het woord dat mens geworden is. Leer ons zo bouwen op de rots van uw woord. Maria, zetel van wijsheid, leer ons zoals u Gods woord in ons hart te bewaren. Heilige Johannes de Doper, leer ons altijd naar Christus te wijzen. Kom zo in ons hart, Heer, en maak ons tot een huis waarin uw liefde en wijsheid woont.
0: Heer, toon ons uw gelaat, en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heeren heeft aan Maria geboodschap.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Ze geloofden hun oren niet toen pap vertelde dat zij al 2 weken onderweg waren met al hun bagage op hun nek. Die kinderen ook? Ja, de kinderen ook, maar voor het logeren en dineren in hotelletjes en andere logementen, vertelde pa er eerlijk bij. Maar toch, riep de leider bewonderend. Nou, wij maken plaats voor jullie. Wij hebben de kluizenarij al vluchtig bekeken. Morgen komen we terug om samen de mis te vieren. Mooi, knikte pap. Dan gaan wij eerst eens ons logies zien te regelen. De leider bleef nog even staan. Mocht het niet lukken, dan kunt u wel bij ons logeren vannacht, bood hij gastvrij aan. Plaats genoeg, want een heel stel slaapt buiten. Bedankt, ik zal het onthouden, zei pa verrast, want ze waren uiteindelijk blij met het aanbod. Helaas, helaas, zei de bolronde pater in bruine pij, we zitten met een opknapbeurt, kijk maar. Ze stonden in de overdekte gang, die een vierkante binnenplaats omgaf. Boven de schuin aflopende daken was een verdieping met kleine openstaande raampjes, waardoor je kon zien dat er ijverig geschilderd werd. Natuurlijk mag u gerust overal rondlopen en de openbare ruimte bekijken, ook het terrein, maar we kunnen u geen onderdak verschaffen. Jammer, vonden de kinderen. Het leek hun juist zo spannend in het klooster te logeren. Want dit was echt nog helemaal Franciscaans. Ze hadden al verschillende bruine broeders zien rondlopen. En waarschijnlijk hadden ze in hun eetzaal mogen meeeten. Jammer. Nu bleef alleen de Hollandse groep over. Gelukkig maar, zei pap. Waar hadden we anders heen gemoeten? Weet je wat me opvalt? Bij ieder probleem is er ook telkens een oplossing. We hoeven er nauwelijks naar te zoeken. Dat is toch wonderlijk, hè? Ja, ja, moesten ze toegeven. Maar we krijgen het niet voor niks, meende Sanne zuinig. Want nou moeten we eerst nog een heel eind lopen. Maar wel bergaf, riep Rob monter. Arrivederci, padre. Hij had zijn rugzak alweer om en sjokte naar de uitgang. De pater zwaaide hem vrolijk na. Arrivederci. Een uurtje later beklommen ze dood op en drijfnat het smalle straatje naar het kerkplein van Fasciano. In het dorphuis, naast de kerk, bivakkeerden de 18 Hollanders. Ze werden er met open armen ontvangen. Natuurlijk konden ze mee eten. De pannen stonden al op tafel en er kwam een heerlijke geur uit. Het was intussen donker geworden, maar er waren wat problemen met de elektriciteit. Het licht viel uit als iemand de kraan opendraaide. Niemand ziet hier het verband tussen waterleiding en de elektrische leiding, zei pater Herman. Het is een groot mysterie, maar we kunnen ermee leven. Ook met de krappe plaatsen rond de eettafel. Het kostte enig beleid om de ellebogen van je buren uit je bord te houden. Maar de stemming was perfect. Er werd ontzettend veel gelachen. En de kinderen en pa genoten. Ze hadden al lang geen spijt meer dat de logeerpartij in het klooster niet kon doorgaan. En na het eten gingen ze allemaal op het pleintje zitten om nog wat te praten, te roken en te zingen. Vooral dat laatste vonden de kinderen maar zo-zo. Die stomme ouderwetse liedjes, ze kenden ze nauwelijks. Maar er moest toch wel even geoefend worden voor de mis van de volgende dag. Kennen jullie het zonnelied van Franciscus? Informeerde een van de dames. Nee? Oh, dat leer je vanzelf. Het heeft 6 coupletten met refrein en het is niet moeilijk. Die nacht sliepen de kinderen op geleende luchtbedden buiten op het plein. De mensen die hun bedden aan hen hadden afgestaan, lagen liever binnen op normale bedden. De bewoners van Fasciano keken wel vreemd op. Logisch, zei iemand. In Holland hoef je niet te proberen om op het kerkplein te gaan liggen maffen. Ze zijn hier veel toleranter dan bij ons. Oh.
Hoofdstuk 18. Wat is echte vreugde? Als er ook maar iemand bezwaar heeft tegen onze aanwezigheid, zei pap onder het ontbijt, dan gaan we vandaag nog verder. De kinderen keken verontrust op. Wat krijgen we nou? Mompelde Rob. Ze hebben ons toch zelf uitgenodigd? Ja, bromde Sanne. Dat had hij wel eerder kunnen bedenken. Het is nu toch al veel te laat om te vertrekken. De hele groep was het met de kinderen eens. Onzin, zei Herman, jullie storen helemaal niet. Integendeel, we zouden het fijn vinden als jullie aan onze viering willen meedoen. Daar is iedereen vrij om te gaan waar hij wil. Wij hebben een rustdag. Wij ook, zei Sanne pinnig met een boze blik naar pa. Bovendien hebben we gisteren helemaal geen tijd gehad om iets te bekijken, vulde Eefje haar klagelijk aan. Maar mogen we... Pap begon er bijna van te stotteren. Jullie kunnen vannacht weer bij ons slapen, stelde Herman hem gerust. En verder is er ruimte genoeg, we hoeven elkaar niet in de weg te lopen. Als iedereen nu klaar is met zijn ontbijt, stel ik voor om op weg te gaan. Want mis, legde hij pap en de kinderen uit, vieren we op het terrein van het Satuario. Jullie kunnen met het busje meerijden, want ik moet toch de mensen vervoeren die gisteren blaren hebben opgelopen. Ze gaven de voorkeur aan een wandeling. En nadat er met man en macht was afgewassen en opgeruimd, vertrok de hele karavaan. Alleen Eefje maakte zich zorgen. Mag ik wel meedoen? Vroeg ze zachtjes aan Sanne. Wat zullen ze zeggen als ze merken dat ik niet katholiek ben? Hoe moeten ze dat merken? Vroeg Sanne nuchter. Heb je een ander soort neus of zo? Je doet gewoon met alles mee. Hoe sla je ook alweer een kruis? Vroeg Eefje angstig. Want daar kon ze zich mee verraden natuurlijk. Ze zag ze al allemaal naar haar kijken om je rot te schamen. Een mevrouw had hun gesprek gevolgd en zei sussend: Ik ben ook niet katholiek hoor. En zij daar, ze wees op een jonge vrouw met een lange vlecht op haar rug, is zelfs dominee. Het maakt niet uit wat je bent, iedereen is welkom. O, zuchtte Eefje opgelucht, dan ga ik naast u zitten. Dat leek haar toch wel wat veiliger. Bij het klooster aangekomen sloegen ze rechtsaf een groot park in en beklommen een brede, steile trap die uitkwam op een plateau. Links stonden een paar huisjes, rechts een grote kastanjeboom. Met algemene stemmen werd de ruimte onder de kastanje aangewezen als een mooi plekje voor de viering. Ieder zocht een steen waar hij op kon zitten. Twee mannen kwamen met een grote, gladde kei aanzeulen en legden die voor het front van de groep die intussen een grote kring had gevormd. Even later kwam Herman naar boven met een paar mensen die meegereden waren. Hij bracht een tinnen bord mee, een zakje brood, een glas, een fles wijn en een fles water. Alles werd op de grote gladde kei uitgestald. Het brood in kleine stukjes gebroken en op het bord gelegd. Het gepraat hield op. Iedereen installeerde zich zo goed mogelijk op zijn harde kei. Herman trok zijn pij aan en knoopte het witte koord om zijn middel. Er waren ook een paar grote zwerfhonden verschenen. Eén kreeg de geïmproviseerde altaartafel in de gaten en kwam likkebaardend op het brood af. Herman gaf een brul waar ze allemaal, de hond inclus, van opschrokken. Kom hier, gebood Rob en greep de honden bij hun nekvel. Liggen, anders vliegen jullie eruit. Stuur die vieze beesten er weg, zei pap geïrriteerd. Als ze hun fatsoen houden, mogen ze wel blijven, zei Herman goedig. Rob schoof wat naar achteren en de honden gingen rustig links en rechts naast hem liggen met hun kop op hun poten. Als ze weggejaagd werden,
ging hij ook, nam hij zich voor. Want hij had toch al weinig zin om de mis te volgen. Zo'n onzin. Thuis gingen ze bijna nooit. Waarom nu dan elke zondag? De mis begon met een welkomstwoord van de pater. Naar de groep in het algemeen en naar de vier gasten in het bijzonder. De kinderen voelden zich opgelaten. Eefje durfde in het begin nauwelijks op te kijken. Maar de protestantse vrouw naast haar liet haar meelezen en zingen uit haar eigen boekje en dat hielp haar over haar eigen verlegenheid heen. Aan de andere kant zaten Sanne en haar vader, die ook samen een boekje deelden. Het werd een heel bijzondere viering op die open plek in het bos. Er werd gebeden en gezongen, af en toe zelfs meerstemmig. Heer, ontferm u over ons. Zo ontroerend dat pap een brok in zijn keel kreeg.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Heer, ik verlang naar uw rust. Maak stil in mij wat onrustig is. Heer, ik verlang naar uw licht. Verlicht wat donker is in mij. Heer, wees bij mij, bid met mij.

0: De lezing is genomen uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5 vanaf vers 18.
1: Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen.

Paulus doet hier niets af aan zijn woorden. Hij waarschuwt ons en hij wil dat de waarschuwing duidelijk is. Hij stelt, ongezouten, de werken van het vlees tegenover de vruchten van de geest. Wanneer je nadenkt over zijn eerste opsomming, waar heb je in de voorbije dagen tweespalt, jaloezie, woede en dat soort dingen ontmoet in je leven?

En waar heb je daarentegen vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en de vruchten van de geest bemerkt?

0: Beluister de lezing nu opnieuw. Zie je voorbij deze lange opsommingen wat Paulus duidelijk wil maken, wat hij ons eigenlijk wil inprenten?
1: Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet

die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.

We moeten ons laten leiden door de geest, zegt Paulus. Misschien is het nu een goed moment om daarom te vragen. Vraag God om die openheid en gereedheid, om te voelen waarheen zijn geest me wil leiden en om hem te volgen.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de wijsheid van Jezus Sirach. De wijsheid van de mens. Zeg niet, het ligt aan de Heer dat ik mij van hem heb afgewend. Wat hij verfoeit, veroorzaakt hij niet. Zeg niet, hij heeft mij zelf misleid. Want aan een zondaar heeft hij geen behoefte. De Heer haat alles wat verfoeilijk is. En hij bespaart het aan wie hem vrezen. Hij heeft vanaf het begin, toen hij de mens maakte, die mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen. Wanneer ge wilt, kunt ge de geboden onderhouden. En het is ook verstandig te doen wat hem behaagt. Hij heeft vuur en water voor u neergezet. Ge kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest. Voor de mens liggen het leven en de dood. En wat een mens behaagt, wordt hem gegeven. Want groot is de wijsheid van de Heer. Zijn macht is geweldig en hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op wie hem vrezen. En iedere daad van de mens is hem bekend. Hij heeft niemand bevolen te zondigen en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen. Tweede lezing. Uit de geschriften van de priester Constantijn van Barbanson. Als een koningin heeft de liefde alle andere deugden in haar gevolg. We onderscheiden twee wijzen om de deugd en de versterving te beoefenen. De eerste wijze is rechtstreeks en bestaat uit de wel omschreven handelingen die men stelt met een innerlijk dat weliswaar geheel van die handelingen vervuld is, maar toch gericht is naar God, naar zijn liefde of naar een ander prijzenswaardig doel, steeds echter met de juiste mening. De tweede is zijdelings. De ziel snakt zo naar liefde tot God, dat zij in haar geest rechtstreeks zijn aanschijn en zijn tegenwoordigheid zoekt om hem uit al haar krachten te beminnen. Dit smachten houdt haar innerlijk zo geheel bezig dat zij, als men haar bijvoorbeeld uitwendig minacht of vernedert, in algehele zelfvergetelheid haar oefening van liefde voortzet alsof er niets gebeurd is. Heilig, onverschillig voor alle belevenissen, droevige of gelukkige, en afgestorven aan de lagere natuur en haar opwellingen, stapt zij over alles heen en gaat zij voort met innig verlangen naar God. Op deze tweede wijze dus worden alle deugden in één keer beoefend, zonder dat het verstand er rechtstreeks aan denkt. En in deze stemming beoefenen alle ware geestelijke personen de deugd en de versterving. Zij leggen zich rechtstreeks met alle vurigheid toe op een innig verkeer met God, door een minnend smachten en zoeken naar zijn tegenwoordigheid. En alle andere goede werken doen zij bijna als gevolg daarvan en uit een overmaat van liefde. Zij richten hun aandacht niet zozeer op de beoefening van een bepaalde deugd, maar toch verwaarlozen zij deze geenszins. Evenmin als degenen die de deugdzame handelingen tot hun voornaamste oefening maken en daaraan hun volle aandacht wijden. Vaak ook onderzoeken deze personen zichzelf daarbij over hun trouw. Of beter gezegd, doordat zij God naderen, worden zij immer bestraald door zijn licht en zien zij voortdurend waarin zij tekort schieten. De inwendige oefening nu, die de ziel onmiddellijk naar God stuwt, alle deugden op haar ware doeleinde richt en ons bekwaam maakt tot het genieten van God, bestaat in een voortdurend, daadwerkelijk uitvloeien in God, door daden van liefde, van vurig verlangen en innige genegenheid, gegrond op een levendig geloof in en een gestadig zoeken naar Gods onmiddellijke tegenwoordigheid in onze geest. Alleen de liefde van de vriendschap immers streeft rechtstreeks naar God, nadert tot hem onmiddellijk, zoals Hij in zichzelf is, en verbindt ons volkomen met dat oneindige goed. Als een koningin heeft zij alle andere deugden in haar gevolgd, verheft en adelt die. Zonder deze liefde bleven zij arm en aards.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Woensdag 14 oktober, in de 28ste week door het jaar. De kerk viert vandaag de gedachtenis van de heilige Callistus de Eerste, paus en martelaar. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 1143. De psalmen en lofzang van week 4, 1146. En we nemen de hymne op bladzijde 709. Het afsluitend gebed vindt u op bladzijde 1460. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, woensdag week 4, vanaf bladzijde 409. Of op de getijden gebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Juich voor God alle landen, dient met de blijdschap de Heer.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Eén machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig, als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Juicht voor God alle landen, dient ze met blijdschap de Heer.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt, behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
0: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heren heerlijkheid.
0: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk. Oneindig is uw heerschappij. Ik ben bereid, mijn God, u wil ik loven voor alle volkeren. Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
1: Ontwaakt, mijn geest wordt wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
0: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
1: Want hemelwijd is uw erbarmen, tot in de wolken reikt uw trouw.
0: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Wil hen verlossen die gij lief hebt. Reik ons uw hand, hoor ons gebed.
0: God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
1: Het dal van Sukkot zal ik uit gaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij.
0: Mijn helm is Ephraim, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
1: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistia klinkt mijn zegenlied.
0: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring?
1: Wie anders, God, dan gij die ons verstoten hebt, die onze legers niet meer vergezelt?
0: Wees onze bondgenoot tegen de vijand, want mensenhulp betekent niets.
1: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik ben bereid, mijn God, u wil ik loven voor alle volkeren. Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad. Verheugd en blij ben ik in de Heer. Verrukt is mijn geest om mijn God.
1: Want heil gaf hij mij als gewaad. Gerechtigheid kreeg ik als mantel.
0: Getooid als een bruidegom met een kroon. Gesierd als een bruid met haar bruidstooi.
1: Zoals op een akker het groen verschijnt, zoals in een tuin de zaden ontkiemen.
0: Zo doet de Heer gerechtigheid groeien, bij alle volken zijn lof.
1: Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, de zorg voor Jeruzalem laat mij geen rust.
0: Totdat zijn gerechtigheid straalt als een licht, zijn heil als een brandende fakkel.
1: Dan zal ieder volk uw gerechtigheid zien, en alle vorsten uw glorie.
0: Dan zal men u geven een nieuwe naam, een naam die Gods mond heeft gesproken.
1: Dan zijt gij een krans in de hand van de Heer, een koningskroon in Gods handen.
0: Men zal u niet meer de verlatenen noemen. Uw land heet niet langer de woestenij.
1: Gij zult genoemd worden de beminde. Uw land zal heten de bruid.
0: Want God de Heer vond in u zijn behagen. Uw land heeft nu weer een bruidegom.
1: Zoals een jongen zijn meisje huwt, zo zal uw schepper, u huwen.
0: Zoals een man zich verheugt in zijn bruid, zal God zich in u verheugen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad. De Heer zal ik loven, mijn leven lang. Loof nu mijn ziel de Heer, ik zal hem loven, mijn leven lang. Mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.
1: Vertrouw op geen vorste, die mens is als wij. Hij kan het geluk niet schenken.
0: Eens geef hij de geest, keer terug naar de aarde, dan is het gedaan met zijn macht.
1: Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God, zijn hoop stelt op God de Heer.
0: Op hem die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee met al wat daar leeft.
1: De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukte verschaft hij recht.
0: De Heer geeft brood aan wie honger heeft. Gevangenen geeft hij de vrijheid.
1: De ogen van blinden opent de Heer. gebrokenen richt hij weer op.
0: De Heer bemint de rechtvaardigen. De Heer behoedt de ontheemden.
1: De Heer geeft wees en weduwe steun, maar zondaars laat hij verdwalen.
0: De Heer is koning in eeuwigheid. Uw God Sion heerst over alle geslachten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal ik loven mijn leven lang. De korte schriftlezing. Erken heden en prent het in uw hart. De Heer is God in de hemel boven en op de aarde beneden. Er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
0: Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Iedere dag.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
0: Laten wij de Heer dienen, in vroomheid en gerechtigheid. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In Gedder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen waarmachtig zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laten wij de Heer dienen. In vroomheid en gerechtigheid. Christus is de afstraling van de heerlijkheid van de Vader. Hij verlicht ons leven met zijn woord. Roepen wij hem vol liefde aan.
1: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
0: Gezegend zijt gij, Heer, aanvoerder en voltooier van ons geloof. Ge hebt ons uit de duisternis geroepen tot uw wonderbaar licht.
1: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
0: Blinden heb gij de ogen geopend, doven heb gij doen horen. Kom ons ongeloof te hulp.
1: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
0: Heer, laat ons in uw liefde blijven, zodat er geen verdeeldheid in ons midden heerst.
1: koning, in maar in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
0: Maak ons sterk in de beproeving en geef geduld bij moeilijkheden. Laat ons dankbaar zijn voor al uw weldaden.
1: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Het afsluitend gebed op bladzijde 1460. Laat ons bidden. Heer, verhoor genadig de gebeden van uw volk, dat de heilige paus Callistus herdenkt. Laat het verdienstelijk leven van deze martelaar voor ons een hulp zijn. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de vrijdag in de 28e week door het jaar lees ik u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd, toen duizenden mensen waren samengestroomd, zodat men elkaar haast onder de voet liep, richtte hij zich eerst tot zijn leerlingen. Wacht u voor het zuurdeeg, dat wil zeggen de huichelarij van de fariseeën. Niets is bedekt of het zal onthuld, en niets is verborgen of het zal geweten worden. Want alles wat gij in het donker gezegd hebt, zal gehoord worden in het licht. En wat gij binnenskamers in het oor gefluisterd hebt, zal van de daken verkondigd worden. Tot u die mijn vrienden zijt, zeg ik, vrees niet hen die het lichaam doden, maar daarna niets ergers kunnen doen. Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen. Vrees hem die nadat hij gedood heeft, macht bezit om in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vrees hem. Kan we niet 5 mussen kopen voor 2 stuivers? Toch vergeet God niet één van hen. Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld. Wees niet bevreesd, gij zijt meer waard dan zwermussen. Dit is het woord van God. Niet meteen beginnen, maar eerst de instelling verzorgen. De geest laten rusten bij hem, uit wiens liefdevolle zorg ik nooit wegval. Een paar passen voor de plaats van het gebed staande me zijn aanwezigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij als de zijne erkent bij zijn Vader die in de hemel is, wil het gebaar van eerbied klein maken ten opzichte van hem. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, naar gelang ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bid pas goed als ik bereid ben hem met mijn leven te dienen. Nu bereid ik me op voor het geheim binnen te gaan van Gods laatste en definitieve heilsaanbod in Jezus. Nu speciaal de geschiedenis van zijn redenvoering tot zijn leerlingen bij gelegenheid van hun uitzending. Jezus zegt in zijn zendingsreden niet alleen wat zijn leerlingen moeten doen en wat hun daarbij te wachten zal staan, overgeleverd worden, maar hij zegt hun ook hoe zij aan de vervolgingssituaties het hoofd moeten bieden. Zich niet laten intimideren door de mensen, maar de mensenvrees overwinnen door de vrezen Gods en door de hoop op Gods vaderlijke zorg. Om te voorkomen dat ik op de toer ga van louter verstandelijk denken, is het goed me de plaats voor te stellen waar dit gebeurde, ergens in een mooi stuk natuur in het zacht glooiende landschap van Galilea. Het belangrijkste van het gebed is dat ik Jezus beter leer kennen. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij ertoe brengt hem te volgen in goede en kwade dagen. Want om een mooi weer christen te zijn, heb ik geen genade nodig, wel om hem trouw te blijven in tegenspraak en vervolging. De overweging. Wacht u voor het zuurdeeg, voor de huichelarij van de fariseeën. Zuurdeeg en huichelarij. Wat doet zuurdeeg? Zuurdeeg doet rijzen. Zuurdeeg doet groter worden. Brood zonder zuurdeeg is zo plat als een dubbeltje. Zoals matse, zoals hostiebrood. Brood met zuurdeeg heeft massa. En daarom wordt het zuurdeeg eraan toegevoegd om meer massa te krijgen. Het heeft dezelfde voedingswaarde als dat platte brood, maar heeft een heel andere vorm. Het is groter. Het is opgeblazen. En met dat zuurdeeg vergelijkt Jezus de fariseeën. Zij doen alles rijzen. Zij doen alles groter worden. Ze blazen alles op. Zij blazen zichzelf op. Ze maken zichzelf groter. Ook de schriftgeleerden zijn als zuurdeeg, want van hen zegt Jezus, wacht u voor de schriftgeleerden, die graag in lange gewaden rondlopen en van houden zich op de markt te laten groeten,
belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden. Zij zorgen ervoor dat je ze wel moet zien. Ze vallen op en dat is de bedoeling van alles wat ze doen. Tussen mensen waarmee vroomheid in ere is, vallen zij op. Ze houden betuigingen van vroomheid. Maar Jezus zegt, ze slokken de huizen van de weduwe op en voor de schijn verrichten ze lange gebeden. Lucas 20, 47.

Ze gebruiken de vroomheid voor hun doortrapte bedoelingen. Zoals elders staat, om Jezus in het oog te houden, zonden zij spionnen die zich vroom moesten voordoen om hem op een of ander woord te betrappen, waardoor ze hem konden uitleveren aan het oppergezag van de landvoogd. Lucas 20:20. Jezus waarschuwt altijd voor het grote, voor een grote manier van leven, voor het er groot aan toe laten gaan, voor grote indruk maken. En of dat nu grote zorgen zijn of zware emoties, zorg ervoor, zegt hij, dat uw geest niet afgestompt raakt door de zorgen des levens. Lucas 21. Huichelarij is je groter voordoen dan je bent. Jezus zegt daarover bijvoorbeeld: waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog? Huichelaar, haal die balk eerst uit uw eigen oog en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder. Matthäus 7. Die manier van zich groter voordoen gaat bij de fariseeën en schriftgeleerden altijd samen met minachting voor anderen. Dat kunnen we bijvoorbeeld heel goed zien bij het evangelie van Jezus en de lammen. Jezus zegt: hebt goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Onmiddellijk zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: die man spreekt godslasterlijk, wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen? En meteen daarna volgt de tafelgemeenschap met tollenaars en zondaars bij Levi en ze zeggen tegen Jezus' leerlingen: waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? En dat gaat zomaar door. Waarom vasten uw leerlingen niet? En als Jezus iemand op Sabbat geneest, mag men op Sabbat genezen? Ze morren als Jezus tafelgemeenschap houdt met tollenaars en zondaars. En zij stellen zich boven hen. En zij stellen zich boven de rest van de mensen. En daarom vertelt Jezus de gelijkenis over twee mensen die naar de tempel gingen om te bidden en waarvan de een een fariseer was, die zei: God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of ook als die tollenaar daar. Jezus vertelt deze gelijkenis met het oog op sommigen die overtuigd van eigen gerechtigheid de anderen minachten. Maar dat hele verhaal loopt tenslotte uit op die ene kernachtige zin: wie zich verheft, zal vernederd worden, maar wie zich vernedert, zal verheven worden. Verheven worden door wie? Door God. Niet jezelf groter maken dan je bent, dan kan Hij je groter maken dan je bent, je boven jezelf uittillen. Toch blijven de fariseeën macht uitoefenen. Ze zijn levensgevaarlijk. Ze maken mensen bang. Ze weten de publieke opinie tegen Jezus te mobiliseren. Ze brengen zijn goede naam in diskrediet. Maar Jezus zegt: wees niet bevreesd. Dat zegt hij omdat hij zelf van die fariseeën en schriftgeleerden alles te vrezen heeft. Wat hij tot zijn leerlingen zei en wat hij nu tot ons zegt, heeft hij als het ware eerst tot zichzelf gezegd. Tot u die mijn vrienden zijt, zeg ik: vrees niet hen die het lichaam doden. Hij weet wat het hem te wachten staat. Maar Jezus heeft slechts vrees, heeft slechts achting, hoogachting, voor één iemand. Vrees hem die nadat hij gedood heeft, macht bezit om in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vrees hem. Als je God hoog hebt, hoger dan de mensen, dan ben je niet bang voor de mensen. Dan hoef je ook niet bang te zijn voor de naaste. Als je God vreest, vrees je de mensen niet. Ook al stellen zij zich in hun oordelen, in hun macht soms, op als God. De mens kan zich klein voelen tegenover die geestelijke macht van de fariseeën en schriftgeleerden, tegen die opgeblazen vromen. Zo van: dat kan ik allemaal niet. Of daar beantwoord ik nooit aan. Je kunt je nog zo klein voelen als een musje. God vergeet niet één van hen. Je bent bij hem in tel. Hij kent je, haar fijn. Wees niet bevreesd, je bent meer waard dan een zwerm mussen. Je bent meer waard dan alle mussen.

bij elkaar. Meer waard? Ja, hoeveel meer waard? Ja, dat is wat we nu hier vieren. Ons geloof in Jezus. Waar wie van Sint Paulus zegt, die zichzelf heeft gegeven als losprijs voor velen. Zoveel zijn we waard. Aan het eind niet zomaar brusk uit het gebed weglopen, maar op de diepte van het diepste gebedsmoment proberen te komen. En dat kan het beste door gesprekjes te voeren met Jezus, met veel, weinig of helemaal geen woorden, vertrouwelijk als zij als vrienden onder elkaar en we dan door Jezus bij zijn Vader laten brengen, als hij eens voor goed zal doen, bij de Vader mijn hart uitstorten en een onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Van harte een goedemorgen op deze woensdag 14 oktober. Weer een nieuwe dag waarop we samen mogen bidden, ook moeten bidden. Waarop we samen mogen vieren en luisteren natuurlijk naar een heleboel mooie dingen die hier vandaag voorbij gaan komen bij Radio Maria. Maar eerst wil ik graag beginnen met een gebed. En het gebed, ja, dat denk ik heel mooi is in deze tijd, is het gebed van de heilige Franciscus natuurlijk, het bekende gebed. En ik neem de versie die staat achterop de boekenlegger die bij Radio Maria gemaakt is. Die verkrijgbaar is natuurlijk ook. Heel leuk om in de kerk neer te leggen of om uit te delen. En het is het gebed voor de vrede. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. Laat me liefde brengen waar haat over woekert. Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. Laat me eendracht brengen waar tweedracht heerst. Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen. Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. Laat me licht brengen waar duisternis heerst. Laat me vreugde brengen waar droefheid is. En mogen ik bij dit alles zoeken niet zozeer getroost te worden dan wel te troosten. Niet zozeer begrepen te worden dan wel te begrijpen. Niet zozeer bemind te worden dan wel te beminnen. Want het is door te geven dat men krijgt, door zichzelf te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergeving bekomt, en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, het heel bekende gebed wat er ook wel in allerlei versies, moet ik zeggen, is een beetje, net weer een beetje anders verwoord. En deze nogmaals staat dus achterop de boekenlegger van Radio Maria. Ja, in deze Goedemorgen Radio Maria begin ik maar gewoon met het nieuws. Ik denk dat dat iets is wat op het moment even het belangrijkste is. En dat is natuurlijk dat Paus Leo gisteren is geopereerd. De operatie is heel goed verlopen. Heeft 90 minuten geduurd, maar is goed gegaan, ook zonder complicaties. Wel is gebleken dat dat wat is geopereerd, dus het onderste deel van de rechterlong, zoals het heet, is verwijderd vanwege het knobbeltje wat daar gevonden was. En dat was wel kwaadaardig. Dus de paus had, hopen we in dit geval, kanker. Dat moet natuurlijk nog blijken als weer na de operatie over een tijdje gekeken wordt of alles, ook alles weg is. Maar het gebed in ieder geval dat zoveel mensen over de wereld hebben gebeden, mag tot, denk ik, tot steun zijn geweest van de arts en van de paus zelf natuurlijk. En laten we blijven bidden dat het ook inderdaad heel goed gaat. Dat hij spoedig herstelt. Hij moet nog ongeveer een week in het ziekenhuis blijven. De geplande reis bijvoorbeeld naar Uruguay, Argentinië en Peru van 6 tot 17 november, die staat nog wel. Maar goed, het moet blijken of de paus die reis kan ondernemen. En dat zal hij natuurlijk heel graag willen doen, want Peru is het land waar hij zo lang bisschop is geweest ook. Ja, dus laten we vooral in ons gebed de paus mee blijven nemen. Heel, heel belangrijk. Nou, zo direct kom ik nog wel terug op ook nog wat ander nieuws. Maar eerst dacht ik, ja, wil ik u gewoon welkom heten. En natuurlijk even vertellen wat er ook vandaag bij Radio Maria allemaal te beluisteren valt. Want ook dat is natuurlijk fijn om te weten. Nou, we zullen natuurlijk sowieso bij het gebed ook de intentie meenemen voor herstel van paus Leo. En nou, doet u dat dan ook alvast, zou ik zeggen. We gaan natuurlijk direct om 8:30 inderdaad de rozenkrans bidden. Daarna is het om 9:00 tijd voor de Eucharistieviering. En dat is met priester Koos. Dus dat is hier in de studio vanuit de kapel van Radio Maria. Dan zullen we daarna even muziek hebben natuurlijk, maar dan is het om 10:00 tijd voor de heilige van de dag. En om 9:45 kunt u, denk ik hoop dat het allemaal goed gaat, luisteren naar deken Doutzenberg in Servaas aan de Maas. Om 10:45, dan komen nog een keer de lezingen uit de lezingendienst voorbij. En ik weet niet of u misschien gewend bent om de lezingen te beluisteren via de audiotheek. Ja, dat is dus de laatste week, of ja, ruime week misschien wel, niet helemaal goed gegaan. Die stonden dus niet in de, op een of andere manier, want het gaat allemaal automatisch als het dus gaat, stonden ze niet in de audiotheek. Nou, we proberen daar natuurlijk alles aan te doen dat dat helemaal goed komt en dat ook de lezingendienst gewoon in de audiotheek komt te staan. Maar in ieder geval 10:45 kunt u ze ook live op de radio horen. 11:00 is het tijd voor het programma Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos, die hier verder gaat, misschien wel met zijn serie. Dat weet ik eventjes niet waar hij over gaat vertellen, maar dat zullen we straks horen. Nou, als we dan aangekomen zijn bij het middaggebed, dan bidden we eerst het Angelus om 12:00. Dan het kerkelijk middaggebed en om 11:45 de rozenkrans. En u weet het, u kunt uw intenties daarvoor natuurlijk opgeven via de mail. Tussen 10:00 en 12:00 kunt u ook bellen. En het kan ook allemaal via WhatsApp. En ja, ik denk dat het ook goed is om u te laten weten dat we het altijd ontzettend fijn vinden als u tijdens die rozenkrans van 11:45 meebidt. Er zijn natuurlijk een paar heel trouwe en vaste meebidders waar we heel dankbaar voor zijn. En blijf vooral dat doen. Maar er mogen best meer mensen bellen zo bij de rozenkrans van 11:45 om mee te bidden. En het gaat dan eigenlijk altijd om één tientje. Dus ook als u het nog nooit heeft gedaan, ja, dan u kunt bellen dan tussen de tientjes door. Dan wordt het telefoonnummer genoemd. En dan kunt u bellen tussen de muziek speelt dan naar de live studio. Nou, de redacteur die op dat moment, of de vrijwilliger die op dat moment de rozenkrans bidt, die neemt dat telefoontje aan. En ja, ook als u dan de eerste keer dat een keer zou doen, dan stellen ze u, of ik, als ik er zit toevallig, natuurlijk altijd heel op uw gemak. En het is heel makkelijk, want u hoeft maar gewoon aan de lijn te blijven. En dan hoort u op een gegeven moment vanzelf dat er gebeden wordt. En dan kunt u dus mee bidden. Nou, ik zou zeggen, als u het nog nooit heeft gedaan, maar altijd wel gedacht van, oh ja, ja, is toch wel heel mooi. Probeer het gewoon. Probeert u dat eens tijdens dus de rozenkrans van 11:45. Oh ja, dat ging over de rozenkrans. Daar waren we gebleven. Nou, na de rozenkrans vandaag, dan is er even rust, even muziek. En dan is het om 11:30 tijd voor het voorleesboek. We zijn nog steeds bezig in de onbekende tochtgenoot. U weet het boek. En ja, dat heeft alles met Franciscus te maken. Is ook te beluisteren in de audiotheek. We hebben het alles eerder voorgelezen. Dus u kunt het ook, binge luisteren. Want binge watchen is een woord. Ik weet niet of u het kent. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een bepaalde serie die je gewoon heel leuk vindt, alle afleveringen achter elkaar kijkt. Gewoon hoppakee in één keer. Binge watchen. Nou, binge luisteren kun je dus bij in de audiotheek van Radio Maria ook. Even kijken, we gaan dan om 14:00 het plaatjesprogramma doen. Nou, daarvoor kunt u ook al tussen 10 en 12 telefonisch bijvoorbeeld doorgeven wat u graag hoort vanmiddag om 14:00 of in dat uur tussen 14:00 en 15:00. U kunt dat via WhatsApp of via een mailtje naar info@radiomaria.nl. Om 15:00 bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En daarna om 16:30 is het natuurlijk tijd voor de kinderkatechese. U weet het, de kinderen komen hier naar de studio en dan kunt u luisteren naar hen. En natuurlijk kunt u ook, want tijdens de kinderkatechese is er altijd uitstelling hier in de kapel van Radio Maria. U kunt ook mee bidden. Dat kan natuurlijk thuis, maar u kunt ook hier in de studio bij de aanbidding aanwezig zijn. Dat is ook heel fijn natuurlijk. Nou goed, dan zijn we wel ver in de middag, dus dat zullen we een andere keer zeggen. Ik ga een liedje draaien en ik heb een lied uitgekozen wat in ieder geval de titel zegt: Heal me, O Lord. Dus ja, genees mij, heel mij, O Heer. En dat natuurlijk zal in het lied, neem ik aan, vooral ook geestelijk bedoeld worden. Maar ik heb het uitgekozen omdat we natuurlijk heel speciaal bidden voor het algeheel herstel, dus de genezing van paus Leo. Heal me, O Lord, gezongen door Paul Balocci.

Heal me, oh Lord. Ja, nog een nieuwsbericht, ook vanuit het Vaticaan. Ik vond het toch wel opvallend. De paus heeft vanuit het ziekenhuis, dus ik denk dat dat is geweest vlak voordat hij geopereerd ging worden, nog een boodschap gestuurd aan de deelnemers en sprekers van een conferentie die plaatsvindt aan de internationale... Moet ik het even goed zeggen? Het stond hier. De Pauselijke Gregoriaanse Universiteit. En die conferentie, die ging dus over de gezegende paus Johannes Paulus de Eerste. Nou, u weet misschien dat nog te herinneren. De paus die 30 of 33 dagen maar paus was. En zo snel gestorven is toen. En daarop volgend is toen paus Johannes Paulus II gekomen. Maar deze conferentie, die dus over paus Johannes Paulus de Eerste ging, richtte zich op vrede. En de paus Leo, die heeft dus de deelnemers een boodschap gestuurd waarin hij eigenlijk oproept. Hij zegt: vrede waarborgen en bevorderen is een verantwoordelijkheid voor ieder van ons en tegelijkertijd een missie die geduldig moet worden gekoesterd in elke sfeer van ons dagelijks leven. En hij heeft inderdaad, wat ik zei, alle mensen die ook deelnemen natuurlijk, opgeroepen om in deze tijd waarin de wereld toch door allerlei onrust en oorlogen wordt verdeeld, om de vrede heel serieus op te pakken. En dat juist het beschermen van de meest kwetsbaren, vergeven en begrijpen, luisteren naar en anderen erkennen, mensen onderwijzen in oprechte dialoog en het woord broederschap een concrete kerkelijke, sociale en politieke dimensie teruggeven, dat een serieuze opdracht is dus voor de mensen van vandaag. Heel belangrijk. Ik denk dat al opgenoemd is, maar toch voor de zekerheid noem ik het nog even. U weet wellicht dat priester Antoine Baudard benoemd is tot erekapelaan van de paus. Dat is volgens mij al maandag gebeurd. Of was dat dinsdag het nieuws? En hij mag zich vervolgens ook monseigneur noemen. En priester Antoine Baudard is natuurlijk de rector van de Friese kerk in Rome. Hij verblijft zo af en toe ook in Nederland en is ook hier nog wel eens bijvoorbeeld in de Sint-Jan of bij een lezing te vinden. Maar het is mooi nieuws, dus van harte gefeliciteerd ook aan monseigneur Antoine Baudard. Ja, ik ga hier bij u in Goedemorgen voor u bij Goedemorgen Radio Maria de lezingen van vandaag voorlezen. Die dus zo strakjes ook in de Eucharistie zullen worden gelezen. Het is woensdag in de 28e week door het jaar. De eerste lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, als ge u door de geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg. Ontucht, onreinheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij. Haat, tweespalt, afgunst, driftbruien en intriges, ruzies, partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen, uitspattingen en zo meer. Ik waarschuw u, zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb. Wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God nooit erven. De vrucht van de geest daarentegen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken. En zij die bij Christus Jezus horen, hebben hun zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten en begeerten. Daar wij leven door de geest, willen we ook leven volgens de geest. Woord van de Heer. De tussenzang. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. Gelukkig de man die weigert te doen wat goddelozen hem raden.
die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters, maar die zijn geluk vindt in z'Heeren wet, haar dag en nacht overweegt. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. Hij is als een boom aan het water geplant. Die vruchten draagt op zijn tijd. Des zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet, brengt hem voorspoed. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. De goddeloze vergaat het niet, zo niet. De wind blaast hen weg als kaf. De Heer immers let op de weg der gerechten. De weg van de zondaars loopt dood. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. Alleluia. De God van onze Heer Jezus Christus mogen ons innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus: Wee u, Farizeeën, gij betaalt wel tiende van munt en wijnruit en allerlei kruiden, maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen. Wee u, Farizeeën, gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge en op de begroetingen op de markt. Wee u. Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten. Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot hem: Meester, door zo te spreken beledigt ge ook ons. Hij antwoordde echter: Wee ook u, wetgeleerde. Ge legt de mensen haast ondraaglijke lasten op, die ge zelf niet met één van uw vingers aanraakt. Woord van de Heer. Ja, en dat is natuurlijk straffe taal van onze lieve Heer om ons eigenlijk te wijzen op dat we altijd ook in de spiegel moeten kijken. We kunnen veel vinden van mensen, we kunnen veel zeggen over mensen of misschien heel plotseling reageren op dingen, maar laten we ook in ons eigen hart kijken hoe dat gaat met onszelf. Ja, woorden die we mogen meenemen, ook uit het eerste lezing natuurlijk, om inderdaad deze dag in ons hart te sluiten. Nou, we gaan eindigen hier nog met een psalm. Heel kort zie ik. Wacht even, misschien dat ik toch een iets langer lied kan vinden. En dan zullen we zo direct hier de rozenkrans gaan bidden. Ik hoop dat u natuurlijk aansluit daarbij. En ik zou zeggen, als u andere bezigheden heeft, dan wens ik u natuurlijk een heel gezegende ochtend toe. En ik hoop dat zo. Dag!

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En toen was het alweer tijd voor de Rozenkrans. En natuurlijk van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. En ik zie dat er een heleboel intenties binnengekomen zijn. Dus die zullen we zeker allemaal gaan meenemen hier in dit Rozenkransgebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We willen graag bidden op voorspraak van de heilige Callistus voor allen die bekering nodig hebben. Bidden we ook voor een schoonzus die in het ziekenhuis ligt en alle andere familieleden die ziek zijn, dat zij de juiste zorg mogen ontvangen en ja, Gods genezing. Graag willen we ook bidden voor een ernstig zieke zwager, dat artsen snel de juiste diagnose mogen stellen en dat hij snel en volledig mag herstellen als hem dit gegeven is. Heer, we bidden ook voor de kleinkinderen van een luisteraar, dat het goed mag gaan op school en met de stage. En graag willen we ook bidden voor een man die 4 maanden... In 4 maanden tijd eerst zijn oudste zoon en nu net zijn echtgenote heeft moeten begraven. Dat God hem troost en kracht geeft om dit te dragen en verwerken. En uiteraard bidden we ook voor de zielerust van zijn vrouw en zijn zoon. Heer, we bidden uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van onze lieve Heer. Dat het goed mag blijven gaan met deze dochter en dat ze ook gezond mag blijven. We bidden voor bekering van een gezin en bestendige genezing van kleinzoons, een kleindochter en ook van de luisteraar zelf. We bidden uiteraard voor een spoedig en geheel herstel van paus Leo en dat het gebed hem ook tot ondersteuning natuurlijk mag zijn in zijn tijd in het ziekenhuis en ook daarna nog. Graag willen we bidden en vragen om zegen, vrede en bescherming voor een zieke vader op voorspraak van de heilige Jozef. Bidden we ook voor lieve zussen die moeilijke dagen doormaken, dat zij alle steun en kracht mogen ontvangen die ze nodig hebben. We willen ook graag bidden voor rust in het lichaam van een luisteraar. En ook vragen we, Heer, om rust in het hoofd van een andere luisteraar en gewenning op een nieuwe woonplaats. We bidden voor genezing van een vriendin die onlangs een hersenoperatie heeft ondergaan. En ook voor een vriend die uitbehandeld is voor bekering tot geloof. En daarbij willen we ook bidden voor een probleem met een verzakking van een deel van een huis, dat er toch spoedig mag worden opgelost, dat er oplossing voor mag vinden. En ook bidden we om zegen over alle priesters. We vragen, Heer, ook voor iemand die zich erg eenzaam voelt en lijdt aan depressies, om kracht en dat er hulp, ondersteuning en uitzicht mag komen, zodat zij goed verder kan gaan in haar leven. Goede God, we vragen voor een pasgeboren babytje dat hoge koorts heeft, dat het toch over mag gaan en dat het ook niet terugkomt en dat het babytje geheel mag genezen. We bidden ook voor een gezin in een voortdurende storm. Op voorspraak van Carlo Acutis, dat Maria hen bijstaat en allen naar Jezus leidt. En willen we ook graag bidden voor de 16 kleinkinderen van een luisteraar, dat ze de waarde van het geloof mogen ontdekken en inderdaad een persoonlijke band met Jezus ook mogen opbouwen. We bidden vandaag ook voor alle stervenden, dat de heilige Jozef hen bij de hand wil nemen en naar het hemels paradijs wil leiden. En ook, Heer, bidden we voor al die intenties die niet hardop gezegd zijn, die niet zijn doorgegeven, maar die gewoon

0: Al die intenties die niet hardop gezegd zijn, die niet zijn doorgegeven, maar die gewoon leven in de stilte van uw hart, die u bij u draagt, die sluiten we in ook hier in deze rozenkrans. En we bidden en smeken Moeder Maria dat ze dus ook verhoord mogen gaan worden. We overwegen de glorievolle geheimen. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank, dank voor het meebidden hier met de Rozenkrans. Alle intenties ook die we hebben mogen opnoemen. Maar ook die in stilte meegenomen zijn en die we dus in vol vertrouwen en in gebed hebben mogen aanbieden aan moeder Maria. We gaan hier nog heel even muziek draaien en dan is het direct om 9:00 tijd voor de eucharistieviering hier vanuit de kapel van Radio Maria met priester Koos als celebrant. Dus ik wens u alvast een heel gezegende viering. Maar we gaan nog even dus luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer bij u terug. Tot zo.

We schakelen over naar de studio hier in, naar de kapel hier in de studio van Radio Maria voor de Eucharistieviering.

0: Zo spreekt de Heer, komt gezegende van mijn vader en ontvangt het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade van God onze Vader, vrede van Christus onze Heer, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: De tekst van Jezus uit Matteüs 25, komt gezegende van mijn vader, geldt bijzonder voor martelaren die wij ook vandaag een gedenken. Paus Calixtus, de eerste, vermoord, gemarteld, te dood, in een put gegooid. Het jaar 222, in Trastevere, Trans-Tiber, over de Tiber. En in een woelige tijd en getuige van het geloof. De kerk die boven zijn geboortehuis, hij is van een Griekse slavenafkomst, maar bevrijd en het huis daar opgebouwd is de kapelkerk geworden, de heilige Calixtus, en dat is de titelkerk van kardinaal Eik. En als we dan spreken van een paus en een kardinaal en Rome, willen we vandaag ook bijzonder bidden voor de gezondheid en voor het herstel van paus Leo. We zingen, wat past bij het evangelie, dat Jezus vraagt niet om uiterlijke godsdienst, maar innerlijke godsdienst. En Calixtus heeft daarvan getuigd. We zingen lied 569 en zingen strofe 1 en 2.

0: stellen wij ons voor Gods aanschijn, ook nu al in deze Eucharistie, de ontmoeting met Jezus, zoals we eens voor hem zullen verschijnen. En is al zo, als de woorden van het evangelie klinken, oordelen naar de binnenkant, naar de ziel. En voor zover wij tekortschieten in woord, gedachte en daad, bijzonder in de gedachte in onze ziel, leggen we dat neer voor Jezus, de verlosser en de rechter. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maar, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Heer, verhoor in uw goedheid het gebed van uw volk. Help ons omwille van de verdiensten van de heilige paus Callistus, nu wij met vreugde zijn marteldood herdenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren wij naar het woord van God.
2: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, als ge u door de geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg. Ontucht, onreinheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges, ruzies, partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen, uitspattingen en zo meer. Ik waarschuw u, zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb, wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God nooit erven. De vrucht van de geest daarentegen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken. En zij die bij Christus horen, hebben hun zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten en begeerten. Daar wij leven door de geest, willen we ook leven volgens de geest. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.
2: Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. Gelukkig de man die weigert te doen wat goddelozen hem raden. Die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters, maar die zijn geluk vindt in zeer en wet, haar dag en nacht overweegt. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. Hij is als een boom aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd. Des zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. De goddeloze vergaat het zo niet, de wind blaast hem weg als kaf. De Heer immers let op de weg der gerechten, de weg van de zondaars loopt dood. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd sprak Jezus. Wee u, Farizeeën, wee u. Want gij betaalt wel tiende van munt en wijnruit en allerlei kruiden, maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen. Wee u, Farizeeën, gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge en op de begroetingen op de markt. Wee u, gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten. Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Jezus: Meester, door zo te spreken beledigt gij ook ons. Jezus antwoordde echter: Wee ook u, wetgeleerden. Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op, die gij zelf niet met een van uw vingers aanraakt. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.

Broeders en zusters, vandaag in de lezingen krijgen we eigenlijk een analyse van de ware godsdienst, godsdienstigheid. Ja, en godsdienst, dat hoort bij mensen. En mensen hebben een lichaam en een ziel, hebben een buitenkant en een binnenkant. En ja, God heeft het als een eenheid geschapen. Maar de zonde, in het allereerste begin, en dat erft door over alle generaties, ons tot het einde der tijden, is er een breuk gekomen. Want zonde breekt. Breekt met God, breekt met onszelf. Dat is die breuk in ons. En breekt naar de natuur en naar de medemens. En omdat daar die breuk zit, ja, krijg je twee modellen van godsdienst, waarvan Jezus zegt, ja, het ene moet je doen en het andere niet verwaarlozen. Want dat is een andere fout die men dan maakt. Oh, dan hakken we één kant eraf. Nee, dat kan niet, want het lichaam kunnen we niet van onze ziel afhakken. Het hoort bij elkaar. Alleen is er een breuk en men moet de juiste verbinding kunnen maken. Wat lezen we in het evangelie? Een discussie van Jezus, de Zoon van God, de Heilige, die altijd omringd is door engelen die hem Hosanna toeroepen, zoals eens de mensen in Jeruzalem, en zoals eens op het einde der tijden alle engelen en heiligen. Hij is de Heilige en hij staat hier tegenover, ja, leiders van de Joodse religie, van de godsdienst, van het volk dat God zelf heeft uitverkoren. Dus als zelfs daar dat probleem opduikt, dan kan dat overal opduiken. Ook bij ons, katholieken, christenen, maar in alle religies kan dat. En dat kan gewoon in het menselijk leven, dat je je anders voordoet dan je eigenlijk in je hart bent. Je kunt het mooi weerspelen, maar je bedoelt iets heel anders. Dat kennen we uit het dagelijkse leven. Dat komt dus ook hiervoor. En de Farizeeën is als het ware een religieuze gemeenschap, orde, die echt de wet willen doen. En van oorsprong, waarom de wet vervullen? Omdat het de wil van God is, omdat het goed is. Dus uit liefde voor God. Maar het kan zo makkelijk, en daar loopt Jezus tegenaan, vooral omdat die Farizeeën ineens geconfronteerd worden met iemand die het toch anders doet. En hebben wij mensen altijd problemen mee. Anderen die het anders doen. Er komt onmiddellijk een soort reactie, een soort afstotingsreactie. Dat kan, zeg maar, in Nederland zijn met asielzoekers uit Afrika of uit het Midden-Oosten. Zijn anders. En daar kunnen wij niet mee omgaan. Anders. En zo is het ook in de religie. En zo merken we ook in de kerk net zo goed. Hé, jullie doen het anders. Nee, zo moet het. Nee, alleen zo. En dan hangen we blijkbaar aan tradities, aan vormen, zelfs al zijn het de wetten van de Bijbel. Dus die Farizeeën botsen tegen Jezus aan en hij heeft die heilige uitstraling en ja, daar botsen zij op. En niet alleen zij, de Farizeeën, de religieuzen, maar ook de theologen, de wetgeleerden, doen hetzelfde. En we komen dadelijk tegen de grootste botsing aller tijden, dat de leiders van de Joodse godsdienst, de hoge priester en het Sanhedrin tegenover Jezus staan en hem, de heilige, ter dood veroordelen. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Ja, dat komt door de breuk die er is tussen de ziel en het lichaam. We kunnen ons mooi voordoen, maar we zijn het niet. Het kan ook omgekeerd dat uiterlijk mensen niet goed doen en misschien in hun hart. En zo krijgen we de merkwaardige uitdrukking van Jezus, niet hier vandaag, maar elders in het evangelie, niet tegenover de Farizeeën, ja, misschien ook tegenover hen, juist om te zeggen dat ja, die tollenaars en die publieke vrouwen misschien nog eerder in de hemel, in het koninkrijk Gods komen als jullie. Als de mensen van de wet die het uiterlijk doen, maar van binnen niet zijn. En die anderen, ja, natuurlijk, een zondaar blijft een zondaar, maar die hun zondigheid kennen en misschien erin gevangen zitten, zoals die man achter in de synagoge. De wet is goed en de regels zijn goed. De orde is goed, maar is gericht op de liefde en de heiligheid van God. Het moet verbonden zijn met God. En waar gaat het om? Dat horen we dus, ja, geweldig en duidelijk in de eerste lezing van Paulus.
Want het gaat om de geest. En Jezus in de bergrede laat ook zien... ja, je kunt wel de wet volbrengen, maar in je hart. Je kunt wel zeggen, ja, ik heb niemand vermoord. Ja, maar in je hart heb je al wel de gedachte gehad... om iemand minstens, ja, pijn te doen en kwaad te doen. Je doet het niet, maar je hart is vol van die kwaadheid. En zo ook met de drift van begeerte. Je doet het niet, je pleegt geen overspel... maar in je hart heb je het al wel gedaan. Dus het komt op het hart aan. En daar, ja, daar laat Paulus de schijnwerper op. En hij onderscheidt duidelijk... ja, en wij kennen allemaal het verschil tussen het goede en het slechte. Dat kennen we. Dat is ons met het geweten ingegeven. Het wordt door de godsdienst versterkt. En Jezus analyseert heel scherp en doorziet het. Maar het is eigenlijk van het begin af gegeven... dat wij allemaal weten... nou, Paulus noemt het op... uitingen van de zelfzucht, of je zou ook kunnen zeggen... uitingen van de boze geest, de kwade geest. De geest van, nou ja, dat staat hier. De geest van ontucht, van onreinheid, van losbandigheid... van afgoderij en toverij, van haat, van tweespalt... van afgunst, drift, intriges, ruzie, jaloersheid... drinkgelagen, uitspatting enzovoorts... En we weten allemaal, het is niet goed, maar dat komt uit de ziel. Daar begint het, de driften en de afkeren. Daar begint het. En daar, ja, daar is de diepe breuk van de zonde. Maar, en we mogen verheugd zijn dat God deze wereld... waar de zonde is ingetreden, niet verlaten heeft. God is niet zoals wij, die dan ja, het kwade wegvegen, weg ermee... God zegt, nee, deze wereld doe ik niet weg. Ik ga het heel anders aanpakken. Ik zend mijn zoon en de zoon zegt, vader, ik ga naar deze aarde... om het kwade te dragen en uw schepping, deze mag niet verloren gaan... om te herstellen, weer bij u terug te brengen. In ieder geval de weg naar u te openen. Het is een heel andere oplossing dan wij geneigd zouden zijn... vanuit ja, onze gevallen situatie... Dus er zijn de kwade geesten, de kwade driften enzovoort. Maar er tegenover, dat is mooi. En dan zit het dus niet op de etiketten. Want al die ondeugden, je kunt niet zeggen... oh, dat doen alleen maar de niet-christenen. Alleen maar de niet-christenen. Alle mensen doen dit, ook christenen. En nu komen de vruchten van de geest, van de Heilige Geest... En dan moeten we zeggen, als we die tegenkomen, is daar de Heilige Geest. Ook al is daar niet het etiket op, katholiek of christen of religieus. Het gaat niet om het uiterlijke etiket, maar het gaat om die vruchten van de geest die van binnenuit komen, van God zelf komen. En wat is dat niet mooi. Iedereen weet en voelt en verlangt ernaar dat dit er is. In eigen hart, maar ook in de omgang van de mensen, in de samenleving... Op het wereldtoneel, wat zou dat mooi zijn als daar liefde was, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Dat is de geest van God, dat is de geest van Jezus. Zoals Paulus elders schrijft, laat de geest van Jezus, de gesteldheid van Jezus ook in jullie heersen. En dan noemt hij ook die deugden op. Dus waar we die deugden tegenkomen, bij wat voor mensen dan ook... ja, afgezien van het etiket, maar als er de liefde is, de vreugde is... de vrede is, het geduld is, de vriendelijkheid, de goedheid... de trouw, de zachtheid en ingetogenheid... en ga maar verder, dan is dat van God, is God daar... En iemand zou kunnen zeggen, ja, maar, ja nee, maar ik ben niet religieus, ik ben niet kerkelijk, ik ben niet katholiek. Maar die is vol liefde, vol vreugde, vol vrede, vol geduld, vol vriendelijkheid, vol goedheid, vol trouw, vol zachtheid en ingetogenheid. Ja, dan zal Jezus zeggen, wat staat in het evangelie? Ik ben in Israël, zou dan kunnen zeggen, ik ben in de kerk nog nooit zoveel... van de Heilige Geest tegengekomen als hier. En dat zei Jezus van een Romein, een heiden.
Dus het gaat niet om de buitenkant, maar het gaat om die binnenkant, die heilige geest van God. En ja, waarvoor dan de kerk en waarvoor de sacramenten? Ja, dat zijn de hulpmiddelen die Jezus heeft gegeven, opdat wij, en ook het voorbeeld van de heiligen en de voorspraak van de engelen, heeft hij allemaal gegeven, opdat wij vervuld worden van de Heilige Geest. Van de liefde, van de vreugde, van de vrede, van het geduld, van de vriendelijkheid, van de goedheid, van de trouw, de zachtheid, de ingetogenheid. En als wij dan als katholieken met zoveel katholieke middelen, wat kan nog misgaan? Ja, als het misgaat, dan is dat eigenlijk een grote schande. Als je zoveel mogelijkheden hebt en je komt niet tot die Heilige Geest. Laten we daarvoor bidden dat deze geest allereerst in ons mogen zijn en dat wij de sacramenten en de biecht en de eucharistie echt gebruiken als middel om tot deze status te komen. Het leven in deze prachtige deugden. En ja, we zijn God dankbaar voor alle heiligen waar deze geest totaal is doorgebroken. Dank u voor de kerk waar de Heilige Geest werkt om ons, om ons beeld van God te maken. We zijn geschapen naar beeld van God. Jezus is gekomen om het beeld in ons te herstellen. Hij is zo geweest, zoals Paulus hier noemt. En hij werkt in ons hart, in onze ziel, dat wij zo worden. En de kerk is het eerste voermiddel om dit uit te dragen in de wereld. Mogen we daarom bidden.

0: Goede God, wij horen in het evangelie als opperste openbaring dat u liefde bent. Dat beschrijft Johannes, de geliefde leerling. En wij zingen in de kerk waar liefde is. En caritas, charité, daar is God. God is liefde. Waar echte liefde is, daar is God. Mogen wij die liefde overal herkennen en met alle middelen die Jezus gegeven heeft in de kerk deze liefde ontwikkelen. Bovenal voor God, God boven alles, u boven alles en onze medemensen. En zoals Jezus zegt, onze vijanden daarna, vanuit die liefde tot God. Laat ons bidden. Heer, we willen bidden om die Heilige Geest, dat die mag werken in alle mensen, in welke categorie ze ook vallen, want de Heilige Geest werkt overal. Dat er vrede mag zijn in de Verenigde Naties, bij het Europese en het internationale strafhof, wat onder kritiek ligt. Vrede tussen al die leiders, in plaats van haat, tweespalt, afgunst, partijschappen, jaloersheden. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We bidden ook voor de kerken, dat zij niet elkaar aanvallen en beschuldigen en zeggen, je bent niet van Jezus, je bent, nou, zoals ze dat ook lezen in de Bijbel, dat ze elkaar beschuldigen, elkaar afvallen, elkaar uitstoten, maar dat we van elkaar leren en elkaar meer bij Jezus brengen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: We willen bidden voor de liefde tussen de mensen. We bidden voor de echte christelijke liefde. De liefde die er was zo in het heilig huisgezin. De Heilige Geest tussen Maria en Jozef en Jezus. Mogen die in alle huwelijken zijn, in alle gezinnen. Die liefde vanuit die ziel van de Heilige Geest. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen u danken, God, voor het voorbeeld van de martelaren die hun leven hebben gegeven uit geloof, hoop en liefde voor u. We denken aan de heilige Callistus, maar zoveel anderen. En ook in de huidige wereld, de christenen die vervolgd worden, onderdrukt en zelfs vermoord, mogen zij een getuigenis zijn van uw grootheid, een getuigenis van Jezus en ons stimuleren waarlijk christen te zijn. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden voor de stad Rome. Een stad met oude cultuur, een groot aards wereldrijk, maar nu de plaats van bestuur van de katholieke kerk. En bijzonder bidden we voor de paus die onlangs in Frankrijk is geweest, dat hij misschien ook nog eens een keer naar Nederland mag komen, maar dat hij nu allereerst ja, ook lichamelijk gezond mag worden. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij voor al onze persoonlijke intenties en de intenties die zijn opgegeven aan Radio Maria. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Goede God, wij danken u dat u altijd met ons bent. Ook al vallen wij u soms af, gaan wij dwaalwegen, maar u blijft trouw, mogen wij ook u trouw blijven door Christus onze Heer. Amen. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op, de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend
0: zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Water en hemel, geïnteresseerd ons mens zijn, neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.
0: In besef van onze onmacht, onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons weg, maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
2: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, de offer van zijn naam, tot welzijn voor ons en van onze heilige kerk.
0: Heer, bij deze Eucharistie ter gedachtenis aan de mateloze liefde van uw Zoon vragen wij u ootmoedig. Laat de vruchten van de Heilige Geest ons vervullen en ook alle mensen ten goede komen door het dienstwerk van uw kerk hier op aarde. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
2: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen, die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had, en maakt gij haar vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komende rijk. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden ook wij, u God Allerhoogste. En wij zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hogen. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in de hogen. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus uw Zoon onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen de paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn hand. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. We bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo en onze bisschop Gerardus en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degene die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, Petrus en Paulus, de martelaren, paus Callistus en al uw heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem, met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. We bidden tot God, onze Vader, de Allerhoogste, wiens wil Jezus heeft gedaan tot het uiterste toe. Laten we dan nu dit gebed bidden met de woorden van Jezus zelf. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van Jezus de Heer zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: En met elkaar en heel Radio Maria, Christus vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zie hier, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam en bloed van Christus, bewaar ons tot eeuwig leven. Amen.

van Christus. Lichaam van Christus.

nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in de geestelijke communie. Daarom bidden we. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Zingen wij strof 3 en 4 van lied 569. Omdat de geest van Jezus in ons hart mag zijn en van daaruit in onze daden, oprecht en waarachtig.

0: Laat ons bidden. Heer God, wij danken u dat gij zijt afgedaald in uw Zoon tot ons zondaars en dat hij ons met zijn liefde en genade wil vervullen. Nederig vragen wij u, mogen deze gedachtenisviering van uw Zoon in gehoorzaamheid aan zijn opdracht de liefde in ons versterken. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u, de almachtige, barmhartige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat alle heen in vrede. Wij danken God. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoegd. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Voor de Eucharistieviering waren we verbonden hier met de kapel van de studio van Radio Maria. En ja, ik wens u een heel zalige geestelijke communie ook. We mogen luisteren ook naar de mooie preek van priester Koos. En we gaan hier eerst verder met muziek. En dan is het direct natuurlijk om 10 uur tijd voor de heilige van de dag. Daarna kunt u om 11:15 luisteren naar, als het goed is, even kijken. Kunt u vandaag ook luisteren om 10:15 naar Deken Doutzenberg. Dus nog eventjes de vraag, hopelijk dat dat op tijd gaat lukken. Anders is het gewoon om 11:00 tijd voor het programma. Of eerst 11:15 dan natuurlijk nog de lezing uit de lezingendienst. Maar vervolgens kunt u dan om 11:00 luisteren naar priester Koos in zijn programma Hart voor Kerk en Wereld. Ik wens u een heel gezegende fijne ochtend en tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag gedenkt de kerk de heilige Donatianus van Brugge, ook Donas of Donatus. Hij was de zevende bisschop van Reims van 360 tot 389. In de negende eeuw werd hij zijn gebeente door Karel de Kale, koning der Franken, geschonken aan Boudewijn, graaf van Vlaanderen, bij wijze van waarborg voor de goede verstandhouding en vrede. Graaf Boudewijn vertrouwde Donatianus gebeente toe aan het klooster van Torhout. Daar werd het in de kerk bijgezet. Toen de Vikingers onze kusten onveilig maakten, werd het gebeente in 864 overgebracht naar het versterkte Brugge en bijgezet in de Onze Lieve Vrouwenkerk, later omgedoopt in de Sint-Tonaaskerk. Deze deed tot in de 16e eeuw dienst als kathedrale kerk. De monniken van Torhout volgden de relikwie naar Brugge en vormden daar de kern van de Sint-Donaaskapittel. Tijdens de Franse Revolutie werd de Sint-Donaas verwoest. Tot voor kort bevond zich op de plek waar hij gestaan heeft een maquette van de toenmalige kerk. Donatianus' relieken werden in 1834 overgebracht naar de Sint-Salvatorskerk. Hij is patroon van de stad en het bisdom Brugge. Daarnaast van boekenschrijvers en drukkers. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen bliksem, droogte, hagelbuien, onweer, overstromingen en storm. In Nederland is er één kerk aan hem gewijd, de zogeheten Donatuskerk in het Groningse Leermens, zo gedoopt vanwege Donatianus' bescherming tegen overstromingen. Hij wordt afgebeeld als bisschop in vol ornaat, met een wiel waarop 5 kaarsjes. Volgens de overlevering was hij aan zijn eind gekomen doordat hij aan een brug was afgegooid en verdronken. Paus Dionysius, die zich toevallig op dat moment te Reims vond, gaf opdracht een wiel met kaarsjes op het water te laten drijven. Waar het wiel niet verder dreef, bevond zich het lijk van de heilige bisschop. Heilige Donatianus, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Maastricht.
1: Vanuit de Radio Maria Studio in Maastricht gaat zeker John Doutzenberg ons door het leven in en om de prachtige Servaasbasiliek.
2: De zuiden van het land.
3: Goedemiddag, luisteraars van Servaas aan de Maas. We zitten weer voor de volgende aflevering samen in de studio in Maastricht. En naast mij is aangeschoven de heer Ger Schmeitz. En hij is nauw verbonden met onze basiliek. Als koster, als vrijwilliger. Maar zeker ook als lid van de gebedsgroep Biddende Vaders in Maastricht, Limburg, Nederland. En het is interessant om wat achtergronden van de Biddende Vaders te horen. En ook hoe dat geregeld is hier in Maastricht. Servaas aan de Maas is een programma waarin we eigenlijk een beetje aandacht willen schenken aan onze kerk. En dan in de meest brede zin van het woord, in hoe het evangelie dat Servaas ons gebracht heeft handen en voeten krijgt in het dagelijks leven van mensen. Hun geloof, hun kerkgang, hoe ze dat aanpakken. En vandaag dus de heer Ger Schmeitz in ons midden. Welkom Ger.
4: Dank u.
3: Fijn dat we de tijd hebben om samen de luisteraars stil te staan bij de Biddende Vaders. Waar komt het eigenlijk vandaan, de Biddende Vaders?
4: Oorspronkelijk was het ontstaan als navolging van Biddende Moeders. Biddende Moeders zijn ontstaan van twee dames die zich enorm veel zorgen maakten over hun kleinkinderen. En die zijn toen samen begonnen in Engeland, met name Veronica Williams, om voor hun kleinkinderen en voor hun kinderen te bidden.
3: En hoe lang is dat ongeveer geleden? Ongeveer zo.
4: Dat zal eind jaren 90 zijn geweest. Ja. En de broer van Veronica Williams, die zelf diaken was, die heeft toen aan Veronica gevraagd: mooi dat jij met Biddende Moeders bezig bent, maar wij dan als vaders. En hij is toen in dezelfde manier van bidden is hij begonnen met Biddende Vaders.
3: Mooi. En wat bidden jullie dan? Jullie komen samen en je hebt een mooi boekje voor je liggen. En wil je ons iets vertellen hoe zo'n organisatie dan werkt? Hoe groot is de organisatie überhaupt? Zijn het kleine groepjes of is dat wereldwijd of is dat in Europa?
4: Maurice Williams, die diaken was, die broer van Veronica Williams, die reisde de wereld rond. En die heeft met name toentertijd in het Oostblok ontiegelijk veel groepen opgericht.
3: Oh, ja.
4: Wij in Nederland zijn rond 2005, 2006 zijn wij begonnen als vaders in Nederland te bidden. We hadden gezien dat Biddende Moeders voor de moeders ontiegelijk veel goed deed. En er werd dezelfde vraag gesteld die Maurice aan zijn zus stelde en wij dan als mannen.
3: Ja.
4: Toen is begonnen om het Engels boeken in het Nederlands te vertalen. Mm-hmm. En in Maastricht zijn we in 2006 zijn we begonnen met een groepje van 3-4 mannen die wekelijks met elkaar gingen bidden.
3: Ja, en dat boekje, het ziet er prachtig uit. Het is een verzameling van losse gebeden, zoals ik het zo zie. Kun je iets vertellen over de opbouw van zo'n bijeenkomst? Dus jullie komen samen op gezette tijden, verschillende plaatsen misschien. Hoe ziet zo'n bijeenkomst eruit van de Biddende Vaders?
4: Daar is een dagelijks gebed voor vaders, wat eigenlijk ook dagelijks door de Biddende Vaders gebeden
3: wordt. Dus ieder lid verplicht zich min of meer dat gebed voor zichzelf iedere dag te bidden.
4: Ja. Ja. Wij als de biddengroep van Maastricht doen dat ook nog eens gezamenlijk. Als wij bij elkaar komen, komen iedere donderdag bij elkaar.
3: Okay.
4: En dan beginnen we met het dagelijks gebed voor vaders.
3: Mm-hmm.
4: Dan hebben we de overweging van de heilige Anselmus. een gebed, een uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Dus er komt steeds meer diepgang in.
0: Ja.
4: Een gebed om bescherming, een gebed voor een aanbidding. Dan worden er een aantal lofliederen gezongen, waaronder in ieder geval in Maastricht, Vader, ik aanbid u.
0: Mm-hmm.
4: We hebben een gebed om vergeving, waar wij vergeving vragen. We hebben een schriftlezing, waarbij de Bijbel opengemaakt wordt, althans in Maastricht wordt de Bijbel opengeslagen op een bepaalde bladzijde. En die wordt dan voorgelezen door diegene die aan de beurt is.
0: Mm-hmm.
4: Dan hebben we een gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Een dankgebed voor het vaderschap. Dan hebben we nog een toewijdingsgebed. En het gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leggen.
0: Mm-hmm.
4: We hebben net als de biddende moeders, hebben we voor degene voor wie we willen bidden, hebben we de namen op rondjes geschreven.
0: Ja.
4: Tijdens zo'n gebedssessie nemen we de rondjes in de hand en leggen ze symbolisch of echt daadwerkelijk die rondjes in een mandje bij het kruis van onze lieve Heer.
0: Mm-hmm.
4: Om zo aan te tonen dat wij het niet zijn die alles verkrampt in handen willen houden, maar dat we de kinderen en onze dierbaren waarvoor we bidden, dat we die aan onze lieve Heer geven.
0: Ja.
4: Dan hebben we nog een gebed voor onze gezinnen en dan is eigenlijk de sessie afgesloten.
0: Mm-hmm.
4: Er staan nog een aantal vervolggebeden die gebeden kunnen worden. Sinds eind november 2024 hebben wij in Maastricht het gebed tot Sint-Servaas toegevoegd. En die wordt ook iedere week samen gebeden.
0: Oh, daar ben ik natuurlijk heel blij mee, want het gebed dat bidden we hier ook iedere dag. En daar staan toch hele mooie zinnen in. Mogen wij in al onze noden steeds uw daadwerkelijke bescherming ondervinden en te midden van de gevaren en onzekerheden van het leven veilig voortgaan op de weg naar het licht en de vreugde van het hemels vaderland. Ger, ik begrijp dat de groep Biddende Vaders hier in Maastricht op verschillende plaatsen samenkomt, maar jullie komen dus samen, begroeten elkaar en dan begint ook dat gebed. Het is geen, onbiedig gezegd, theekrans waarbij ook nog gebeden wordt. Jullie komen echt samen om te bidden en daarna wordt dat afgesloten met...
4: Nee, we beginnen met koffie.
0: Oh, toch?
4: Ja. En even vertellen hoe het gaat en hoe het staat. En dan hebben we, het valt altijd op dat er onderwerpen besproken worden tijdens de koffie die dan beantwoord worden door de Heilige Geest als we het, de Bijbel openen.
0: Ja.
4: Want datgene wat uit de Bijbel komt, houdt verband met datgene wat er toen net besproken wordt. Dat zien we iedere keer weer opnieuw.
0: Dus koffie en evangelie, dat hoort bij elkaar toch, in zekere zin. Maar je kunt ook zeggen, het leven en de Bijbel, dat ligt in elkaars verlengde. En dat, ik denk ook dat de betekenis is. Christus kwam, ging rond onder de mensen en daar predikte hij. Het is geen gescheiden wereld. Hè. Het is het geloof, de kerk, te midden van deze wereld, in deze noden en verlangens. Mooi. Ik heb nog wel wat vragen. We praten over biddende vaders, maar wie kan eigenlijk toetreden? Want ik ben bijvoorbeeld geen fysieke vader, maar zou ik kunnen meebidden?
4: U zou altijd mee kunnen bidden. Het gaat niet alleen om de fysieke vaders, maar ook om de geestelijke vaders.
0: Mm-hmm.
4: Wel is het zo van het mannelijk geslacht, omdat de vaders zijn. We hebben speciale gebeden voor de vaders.
0: Ja.
4: De moeders hebben voor hun.
0: Hebben. En ik geloof zelfs dat er ook nog biddende kinderen zijn, of niet?
4: Die zijn er ook.
0: Ja, ja.
4: Maar helaas niet in Nederland, nog niet.
0: Ja. Ja, dat is heel mooi. Ik heb zelf, het was net een beetje een open deur de vraag, maar ik ben zelf in mijn vorige parochie, was ook een groep biddende vaders. En ik heb daar eigenlijk een paar jaar ook mee gebeden. We begonnen daar ook met koffie. En na het gebed gingen wij wel direct ook uit elkaar. Dus je ging eigenlijk in die gebedssfeer, ging ik naar huis. Er kon natuurlijk nog iets gezegd worden, maar niet dat dan nog weer van alles gebeurde. Maar je nam eigenlijk die gebedssfeer mee naar huis, naar je eigen. Klopt dat?
4: Ja,
0: is dat?
4: Dat doen wij ook.
0: Ja. Waar ik ook aan dacht, was, dat vond ik toch wel heel mooi, dat misschien dat mij als priester dat opviel. Wij legden onze intenties in dat mandje, zoals je zegt, hè, die rondjes. Maar ik dacht onwillekeurig ook altijd aan de Eucharistie. Het leek ook heel veel op hosties. Ja. Die rondjes, hè, dat waren in ons geval gekleurde rondjes. Iedereen had zo'n beetje zijn eigen kleur. En dan had hij ook iets op kunnen schrijven, of een naam, of een teken. En degene die dat dus inbracht, die wist wel waar het over ging. En dat werd in gebed naar voren gebracht. Ja. En soms werd dat benoemd waarvoor je wilde bidden, en soms ook niet.
4: Ja.
0: Daar kun je iets over zeggen? Ja,
4: ja, dat hangt van de persoon af en van de groep. Mm-hmm. Er zijn groepen die dat heel stilletjes doen. Er zijn groepen en personen die dat heel uitgebreid doen. Dat is allemaal prima en iedereen mag dat doen zoals hij dat, dat zou willen doen.
0: Ja. Er is ook een, dus in het geval waar ik bij was, was ik toch eigenlijk gewoon lid. Ik was niet daar als, ik ben natuurlijk dan de pastoor, maar ik was daar niet als pastoor. Ik was niet de leider van dat gebed.
4: Nee.
0: Kun je er iets over zeggen? Mensen komen zo samen en is er dan toch iemand die naar voren komt en als leider optreedt? Of,
4: Eigenlijk niet. Het is alleen iemand die een beetje in de gaten houdt dat er niet te veel verteld wordt wat er niet toe doet. Dus een beetje de richting uitstuurt. Mm-hmm. Maar aan zich is er geen leider, geen specifieke leider.
0: Ja.
4: We bidden, degene bij wie, meestal bidden wij bij iemand thuis. We kunnen ook wel in de kerk bidden. En hier in de Sint-Servaas hebben we ook wel vaker bij het graf van Sint-Servaas mogen bidden.
0: Ja.
4: En degene waar we dan thuis zijn, de gastheer, die begint dan eigenlijk met het eerste gebed. En dan gaan we de klok rond en daar is verder geen leiding voor nodig.
0: Ja. Het is natuurlijk moeilijk te meten, hè? Maar je brengt gebeden in. Wat doet dat eigenlijk met iemand dat je samen met anderen komt en voor en met elkaar bidt, wetend waarvoor of soms niet, maar dat je elkaar draagt in gebed? Kun je daar iets over vertellen?
4: Dat doet ontiegelijk goed. Je weet dat je er niet alleen voor staat. Mm-hmm. Je kunt ook makkelijker loslaten. Wij willen als mannen, vergelijk het altijd met een hoopje zand, dat we vast willen klampen. Wij willen de regie hebben over alles.
0: Ja.
4: Maar we kunnen daar, met Binnen de Vaders hebben we geleerd om dat los te laten. Omdat we, dan hou je ook veel meer,
0: vast. Ja. Mooi. Ik heb over vasthouden en loslaten. Bij al die gebeden zijn er ook favorieten. Dat was toen bij mij zo en dat is ook bij Ger zo. En op mijn vraag welk gebed dat jouw favoriete gebed was, noemde je het gebed van Theresia van Lisieux, het gebed van overgave. Dat komt heel mooi uit. Afgelopen week werd ook dat feest gevierd, haar gedachtenis. Misschien kunnen we daar mee sluiten.
4: Ja.
0: Bid maar.
4: Heer, geef mij het open hart van een kind. Laat mij vol vertrouwen tot u komen, zonder angst voor uw liefde. Bevrijd mij van de overtuiging dat ik genoeg heb aan mezelf, toon mij hoezeer ik u nodig heb. Heer, geef me de eenvoud van een kind en open mijn ogen voor elk wonder van u. Laat het vuur van mijn liefde voor u nooit in mij doven. Breng mij tot inkeer door de intimiteit van het gebed. Leer mij te zien dat u zich om mij bekommert, zelfs over het kleinste detail van mijn leven. Help mij uw heerlijkheid te zien in de machteloosheid van het kruis. Zoon van God, die omwille van mij zo afhankelijk geworden bent als een kind, geef mij de bereidwilligheid om de genade van de Vader aan te nemen. Amen.
0: Nou, dat is een heel mooi gebed ook om deze aflevering af te sluiten. Bedankt Ger dat je naar de studio bent gekomen om ons, de luisteraars van Radio Maria, te laten delen in deze toch ook intieme sfeer. En voor ons al een opsteker. Ik wens u allen een hele fijne donderdag voortzetting van deze dag of nacht, hoe u het programma beluistert. En ik zeg graag tot volgende week donderdag om 12:15 Servaas aan de Maas.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de wijsheid van Jezus Sirach. De wijsheid van de mens. Zeg niet het licht aan de Heer dat ik mij van hem heb afgewend. Wat hij verfoeit, veroorzaakt hij niet. Zeg niet, hij heeft mij zelf misleid. Want aan een zondaar heeft hij geen behoefte. De Heer haat alles wat verfoeilijk is. En hij bespaart het aan wie hem vrezen. Hij heeft vanaf het begin, toen hij de mens maakte, die mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen. Wanneer ge wilt, kunt ge de geboden onderhouden. En het is ook verstandig te doen wat hem behaagt. Hij heeft vuur en water voor u neergezet. Ge kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest. Voor de mens liggen het leven en de dood. En wat een mens behaagt, wordt hem gegeven. Want groot is de wijsheid van de Heer. Zijn macht is geweldig en hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op wie hem vrezen. En iedere daad van de mens is hem bekend. Hij heeft niemand bevolen te zondigen en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen. Tweede lezing. Uit de geschriften van de priester Constantijn van Barbanson. Als een koningin heeft de liefde alle andere deugden in haar gevolg. We onderscheiden twee wijzen om de deugd en de versterving te beoefenen. De eerste wijze is rechtstreeks en bestaat uit de wel omschreven handelingen die men stelt met een innerlijk dat weliswaar geheel van die handelingen vervuld is, maar toch gericht is naar God, naar zijn liefde of naar een ander prijzenswaardig doel, steeds echter met de juiste mening. De tweede is zijdelings. De ziel snakt zo naar liefde tot God, dat zij in haar geest rechtstreeks zijn aanschijn en zijn tegenwoordigheid zoekt om hem uit al haar krachten te beminnen. Dit smachten houdt haar innerlijk zo geheel bezig dat zij, als men haar bijvoorbeeld uitwendig minacht of vernedert, in algehele zelfvergetelheid haar oefening van liefde voortzet alsof er niets gebeurd is. Heilig, onverschillig voor alle belevenissen, droevige of gelukkige, en afgestorven aan de lagere natuur en haar opwellingen, stapt zij over alles heen en gaat zij voort met innig verlangen naar God. Op deze tweede wijze dus worden alle deugden in één keer beoefend, zonder dat het verstand er rechtstreeks aan denkt. En in deze stemming beoefenen alle ware geestelijke personen de deugd en de versterving. Zij leggen zich rechtstreeks met alle vurigheid toe op een innig verkeer met God, door een minnend smachten en zoeken naar zijn tegenwoordigheid. En alle andere goede werken doen zij bijna als gevolg daarvan en uit een overmaat van liefde. Zij richten hun aandacht niet zozeer op de beoefening van een bepaalde deugd, maar toch verwaarlozen zij deze geenszins. Evenmin als degenen die de deugdzame handelingen tot hun voornaamste oefening maken en daaraan hun volle aandacht wijden. Vaak ook onderzoeken deze personen zichzelf daarbij over hun trouw. Of beter gezegd, doordat zij God naderen, worden zij immer bestraald door zijn licht en zien zij voortdurend waarin zij tekortschieten. De inwendige oefening nu, die de ziel onmiddellijk naar God stuwt, alle deugden op haar ware doeleinde richt en ons bekwaam maakt tot het genieten van God, bestaat in een voortdurend, daadwerkelijk uitvloeien in God, door daden van liefde, van vurig verlangen en innige genegenheid, gegrond op een levendig geloof in en een gestadig zoeken naar Gods onmiddellijke tegenwoordigheid in onze geest. Alleen de liefde van de vriendschap immers streeft rechtstreeks naar God, nadert tot hem onmiddellijk, zoals Hij in zichzelf is, en verbindt ons volkomen met dat oneindige goed. Als een koningin heeft zij alle andere deugden in haar gevolgd, verheft en adelt die. Zonder deze liefde bleven zij arm en aards.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Ja, kinderen van Maria, mogen we ook zeggen in deze oktobermaand, bidden tot Maria. Denk bijzonder aan de rozenkrans, zoals we dat vorige week hebben gebeden. Ik mocht erbij zijn met kinderen bij een nieuwe kapel, dus een Michielsgestel. Bidden tot Maria, ja, dat is waar. Maar ook waar is, we bidden met Maria naar Jezus toe. En met Jezus naar de Vader. Ja, dat is een hele bijzondere lijn. En ja, met name met de rozenkrans. Zo mooi dat we daar de 20 mysteries van Jezus leven hebben. Leven, sterven, verrijzen. De Heilige Geest, de kerk. En of Maria genoemd wordt of niet genoemd wordt, zij is er. Zij is bij al die mysteries van Jezus. Zij is zo in de geest en ja, ook door haar lichaam. Ziel en lichaam met Jezus verbonden. En dat is een belangrijk beginsel om dat goed te weten. Het wordt niet altijd genoemd, maar het kan wel zo zijn. We weten het misschien iets niet, maar het kan wel zo zijn. En ja, ons hoofdthema van deze serie is de Alpha-cursus en de Eucharistie. De Alpha-cursus die in 1990 is opgezet door iemand die tot bekering is gekomen in de Anglicaanse kerk, Nicky Gumbel, en dat, ja, het werkt toch, ja, zoveel mensen, ja, iedereen moet eigenlijk via de kerk tot Jezus terugkeren of naar hem toe, hem ontdekken. En Alpha, ja, is het begin, een eerste fase in maaltijd en gesprek onderling over thema's van het evangelie, van de hele Bijbel in feite. En ja, de normale cursus, gemiddeld, wordt opgezet in 10 avonden. Misschien nog een voorbereiding of een naavond. En ja, mijn ontdekking was, toen ik dat voor het eerst deed, wonderlijk, inderdaad, zoals sommige mensen nu zeggen ook, ja, het is niet katholiek, het is niet protestant, het is algemeen christelijk. Ja, het is de Bijbel en de evangelie. En ja, toen waren er nog geen katholieke protestanten. Dat zijn onderverdelingen van de latere kerkgeschiedenis. Maar we moeten terug ook naar dat begin. En dat is ook na het evangelie trouwens al gebeurd. Maar in de tijd van de groei van de kerk, dat de christenen in Antiochië christenen werden genoemd. Naar Christus genoemd. Paulus zegt, ja, de een zegt Kefas, Petrus, Apollos of Paulus. Nee, we zijn van Christus. Dat is ook weer een heel belangrijk beginsel. Dat welke namen er dus per denominatie, per kerk aan toevoegen. Ja, ook voor het onderscheid, voor de helderheid van de kerkgeschiedenis. Bewust zijn, we zijn christenen. We hoorden bij deze Jezus van Nazareth, die de Christus, de gezalfde is. Nou, dat vind ik dus in die beginselen, die thema's van de Alpha, vind ik terug. Dat is het algemene basis, algemene openbaring. Ja, en in het boekje, heel leuk, met hele aardige voorbeelden, ervaringen. Maar ja, dat katholieke, nou, eigenlijk ontdekt dat alle thema's van de Alpha-cursus we helemaal terug kunnen vinden in de Eucharistie. Daar vieren we het. Daar vieren we, nou, laten we de thema's maar weer noemen. Tot dusver, Jezus zelf, het kruis gekoppeld aan de zonde. Derde, het geloof in de drie ene God van de geloofsbelijdenis. Vier, de Bijbel. Ja, behalve de lezingen, maar heel veel teksten en gebeden zijn helemaal gebaseerd op Bijbelse teksten. Bidden, ja, de hele Eucharistie is een en al gebed. En dan, zoals ik in het begin zei, met Maria, met de engelen, met de heiligen, met de hele kerk, met de overlevenden en de overledenen, allemaal samen met Maria aan het hoofd, de koningin, de moeder naar Jezus en met Jezus naar de Vader. Zo lezen we dat in de Omega. Dus de Alpha het begin en de Omega is het einde. En de Omega is wat in het boek Apocalypse, het laatste boek van de Bijbel, genoemd wordt. God is Alpha en Omega. Dus met de Alpha cursus zijn we er nog niet. Maar we hebben wel de basislijnen, de basiselementen. Maar in de Eucharistie zijn ze toegepast, zijn ze levende werkelijkheid, gelovende werkelijkheid, vierende werkelijkheid. Daar beleven we het. De bedoeling is dat het daar helemaal niet alleen pratende met elkaar in groepen, maar vierende en biddende, gericht op God, dat we dat beleven. En ja, dat is met al die thema's. En vandaag dan de achtste onderdeel is Gods leiding. God leidt ons. Hoe leidt God ons? Nou, dat is belangrijk voor ons leven. Hoe leidt God ons? En nou, laten we daar maar over gaan nadenken. En dan kunnen we als bij onszelf. Hebben wij ooit een ervaring meegemaakt? Ervaringen, want het mag best meervoud zijn. Ik denk trouwens dat het meervoud is, maar dan hebben we het eigenlijk niet eens opgemerkt. En dan heb je het ook alweer. We merken het niet op, maar het is er wel. Want niet alleen bij ons, christenen, katholieken, dat we het misschien Gods leiding en ja, laten we zeggen, de stem van de engel bewaard niet horen. En misschien zelfs niet luisteren. Maar de engelbewaarders zijn ook bij alle andere mensen. En God spreekt ook tot allerlei andere mensen. En Jezus verschijnt, ja, lezen wij in de recente tijden, aan moslims. Ja, ver buiten de kerk. Maar God is bezig. En Jezus is bezig. En nou de vraag dus, in ons leven hebben wij de leiding van God ervaren. Dat God ons een kant op stuurt. Dat wij een vraag stellen. En dat hij leidt op een of andere manier. Nou, allerlei voorbeelden komen we dadelijk tegen. Maar nou, ons eigen leven. En laten we dan beginnen met ja, een mooi gezang van Nederland zingt. Ja, laten we dit toewensen aan heel Nederland. Dat heel Nederland, alle mensen die er nu zijn, binnenlanders, buitenlanders, christenen en niet-christenen, maar ze allemaal mogen komen tot Jezus, de weg naar het koninkrijk, naar de Vader. En daar gaan we nu naar bidden. En dan, als we denken aan heel Nederland, dan denken we eigenlijk ook aan heel de wereld. En ja, heel de wereld. Ja, er is één middelpunt van de wereld eigenlijk. Ja, heel erg nauw in de aandacht en niet op de beste manier vanwege de oorlog en de strijd, de broederenstrijd tussen Isaac en Ismaël. Dus mensen, Arabische mensen en dan de Joden, de moslims, de christen in Jeruzalem, de stad waar Jezus is gestorven en verrezen. Wat we vieren in de Eucharistie. In de Eucharistie zijn we ook in Jeruzalem. Nou, we zingen nu mee met heel Nederland. Nederland zingt Lichtstad met u, Paarlenpoorten.

feestelijk. Van het aardse Jeruzalem naar het hemelse Jeruzalem. En dat is precies wat wij in de Eucharistie vieren. De Eucharistie, dat is verbinden met de dood en verrijzenis van Jezus. Zijn lichaam en bloed. En dat hebben we nu gezongen. En de bedoeling is dat, ja, stel maar voor, heel Nederland, alle Nederlanders uitgenodigd zijn voor dat hemelse Jeruzalem. Maranatha wordt gezongen. Laatste woorden van de Bijbel. Kom Heer. Nou. Ja, en dat is eigenlijk ook het thema van ons leven. Wij zijn eigenlijk op uitnodiging van God in deze wereld geplaatst. Zijn keuze. En we worden ontvangen in de moederschoot, uit de vader en de moeder. En we worden geboren. Maar ons leven heeft een bedoeling, bestemming. En dat is, weten we uit de Bijbel en geloven we hopelijk, en dat beleven we in vreugde, om bij God te zijn. De schepper, om bij God te zijn. Om daarbij de liefde zelf te zijn. Ja, dat is een levensloop. En ja, zo begint dit hoofdstuk, Hoe leidt God ons? Begint even vanuit onze eigen ervaring. Ja, we moeten heel veel beslissingen nemen. Nou, als we heel klein zijn, baby zijn, dan worden de meeste beslissingen gewoon voor ons genomen. Als we honger hebben, ja goed, dan gaan we wel blaren, maar dat is een soort instinct. En dan roepen we en dan krijgen we melk, dan krijgen we langzamerhand vast voedsel. En dan naar school enzovoort. Kijk, de hele levensontwikkeling, relaties, vriendschappen. We moeten beslissingen nemen met van alles. En dat doen wij met de middelen die God ons gegeven heeft. Namelijk een verstand om na te denken, af te wegen. En een wil om ja of nee te zeggen. En emoties van beleving, van vreugde. En ja, daar komt natuurlijk ook verdriet bij. Maar nu gaat het erom. Wij nemen die beslissingen wel. Wij doen dat. We hebben die vrijheid van God gekregen. Maar God heeft ook een plan met ons. Hij heeft ons talenten gegeven. Hij heeft bepaalde bedoelingen, verschillende mogelijkheden. En ja, om naar gelang dat wij keuzes maken. Ja, dan schakelt God weer bij. En dan gaat hij weer vanaf dat kruispunt, van die wegsplitsing, gaat hij weer meehelpen. Ja, op welke manier dan ook. Dadelijk zullen we wel verschillende manieren bespreken. Maar God leidt ons leven. Hij leidt ook de hele schepping. En dus net als in de schepping, christenen, gelovigen, maar ook ongelovigen, seculiere wetenschappers. We bestuderen allemaal dezelfde verschijnselen met onze zintuigen en maken theorieën over met ons verstand. En we passen dat toe in techniek. Ja, daar krijg je die hele ontwikkeling van. En er worden heel veel beslissingen genomen. En midden in de politiek begrijpen wij dat wij regelmatig foute beslissingen nemen. Dus niet alleen particulier, maar ook in het grote geheel. En ja, wat zijn nu de plannen van God? Er staat heel mooi in de Bijbel verschillende teksten. Jezus zegt, ik leer en onderwijs. Zo staat het in het psalm. God leert en God onderwijst. Jezus is de herder. Dat is heel mooi, hij is de herder. En ja, we zien hem wel of we zien hem niet. We geloven wel, we geloven niet. Maar hij is het gewoon. En hij leidt zijn schapen. En ja, die zijn stem kennen, die gaan meer concentreren. De bedoeling is dat wij dus naar Jezus luisteren. Zo zijn wij onderweg. En God trekt met ons mee. En hij hobbelt niet achter ons aan, maar hij geeft ook hele zachte aanwijzingen en ook richtinggevingen die we niet eens voelen. Maar toch, net zoals heel veel dingen voelen we niet, waar, zeg maar, komen we weer op de geest, de ruach. Wie denkt er nu, wie heeft vandaag nog, ja, behalve dan de astmatici en noem maar, aan de adem gedacht of aan onze bloedsomloop. Ja, tenzij je ziek bent, dan ga je eraan denken, maar zoveel dingen die gaan vanzelf. Maar er is wel iemand die dat alles in de hand heeft. En alle natuur werd inschakeld en de mensen inschakeld. En ja, Paulus schrijft ook in zijn Efeziusbrief, God heeft een plan voor ons leven. Ja, en dat is de vraag van veel mensen. Ja, wat is nou Gods plan? Wat wil hij nou met mij? En als we dat niet met God doen, dan zeggen we, ja, wat is nou mijn toekomst? Wat moet ik nou doen? En
ja, als we kunnen geloven, dan kunnen we God ook aanroepen. En ja, hij doet dat op allerlei manieren. Dat vinden we in de hele Bijbel. Hij spreekt door zijn profeten. Hij spreekt door zijn apostelen, de leerlingen van Jezus. En ja, als we daar al eens van konden uitgaan dat God een plan heeft, dus dat hij ons ook wil leiden. En, wel nu, wat voor ons christenen dus heel erg mooi en belangrijk is, en de mogelijkheid, dat wij God vragen, maar heel uitdrukkelijk vragen. Kijk, we kennen natuurlijk onze intenties. We geven intenties op voor de mis, voor overledenen. Dat die goed mogen aankomen. Dat die tot de hemelse ontplooiing, in de hemelse vreugde mogen komen, in de liefde van God. Dat bidden wij. En in allerlei noodsituaties. Dan vragen we dat ook voor anderen. Maar nu, ja, heel concreet aan God vragen. Wat wilt u nu van mij? Wat wilt u? Ja, dat kunnen we ook elke dag doen. Wat wilt u vandaag van mij? En dan, ja, luisteren, stil worden. Daarom zegt Jezus ook, geen omhaal van woorden. Anders zijn wij te veel aan het woord, zijn we alles maar aan het formuleren. En als we een intentie hebben voor, ja, een goede politici, ja, dan hoeven we dat verder niet in te vullen. God weet wel wat politici zijn en wat goede politieke doeleinden zouden zijn. Dus we stellen het thema en dan stil. Maar nou niet voor politici of voor de familie of voor kennissen of voor de parochie. Allemaal mooi. Maar nu naar onszelf. God leidt ons leven. God, wat wil u nu zonder mij? In het Oude Testament bij de profeet Jesaja er staat. Wee de opstandige kinderen, zo luidt het woord des Heren. Ze maken een plan, maar dat komt niet van mij, zegt God. Ze gaan naar Egypte zonder mij te raadplegen. Dat is in de tijd dat er oorlogsstrijd is van Babylonië en van Assyrië. Dan gaan ze naar Egypte. Dan gaan ze niet eerst vragen, God, wat wilt u nou van ons? Hoe kunt u ons helpen? Wat moeten wij doen? Nee, dan gaan de aardse bondgenoten. Dus God zegt, waarom raadpleeg je mij niet? Waarom vraag je mij niet? En er zijn zoveel punten waar we om kunnen vragen. En dan niet om materiële noden, maar om ons leven, de leiding van ons leven. Welke richting, welke kant, wat moeten we doen om u te dienen? En in het evangelie zien wij nota bene Jezus zelf, de Zoon van God, die altijd weer opnieuw gaat bidden. En dat is in mystieke vervoering, in de liefde en in de aanbidding. Maar ook, Vader, u wil geschieden. We horen dat letterlijk in de Hof van Olijven. En we kunnen ons voorstellen dat hij dat ook doet in de woestijn, 40 dagen. Die vraagt, Vader, leid mij. Ja, want Jezus is mens, de Godmens weliswaar, maar hij is mens. Hij vraagt, Vader, leid mij. Geef mij uw Heilige Geest. Nou, en die geest komt ook door hem. En hij laat zich leiden. Als hij beproefd wordt door de vijand, dan laat hij zich leiden door bijbelteksten. Door die bijbelteksten spreekt God. En met die bijbelteksten geeft Jezus een antwoord aan die duivel. En ja, dus gebeuren wonderlijke dingen als we werkelijk vragen en tijd nemen om te luisteren. We hebben geen enkele, en ik kan geen enkele garantie geven. Maar toch, we hebben vele voorbeelden in de Bijbel, in heilige levens. En ja, ik ken ook hele particuliere mensen die gewoon vragen, God, wat moet ik nu doen? En dan ja, soms een heel goed antwoord krijgen. De bedoeling en de voorwaarde daarbij is natuurlijk dat we ook bereid zijn te doen. Als we duidelijkheid krijgen, als er dus een impuls komt op een of andere manier, dat we bereid zijn om die weg te gaan. Dat is natuurlijk luisteren naar God en gehoorzamen. Dat is nederigheid. Nederigheid is de waarheid. Klein. God is groot en hij leidt. Hij heeft vertrouwelijke omgang met wie hem vrezen.
Nou, dat doen wij als wij in eerbied nederigheid naar God toe gaan. Psalm 25 bijvoorbeeld. En als wij dan doen, ja, wat Maria doet. Als eenmaal een input komt, er komt ineens een input van een engel. Dat is onverwacht, maar we zien Maria altijd aan het bidden. En zien met een document heel vaak. Wellicht is ze aan het bidden. Want zij voelt natuurlijk ja, een hele bijzondere werkelijkheid in haar. Maar wat? En als er dan het signaal komt van die engel, dan zegt ze, ja, ik ben bereid, ja, ik wil. Dus als wij God vragen, God, ik vraag u, geef mij in, zoals het u belieft, wat te doen, welke keuze ik moet maken. En dat kan zijn in relaties, in werk, in omstandigheden, zelfs misschien in vakanties. Wat u ingeeft. En ik zie verschillende signalen dat dat inderdaad wel de beste weg is, het mooiste is. Laat mij dan ook uw wil volbrengen. Ook al is dat niet altijd het makkelijkste. Want dat zien we in het leven van Jezus. Hij bidt om de wil van God en dan komt er het kruis. Dus dan moeten we eigenlijk wel bereid zijn om dat te aanvaarden. Ja, hier een mooi voorbeeld uit het boekje van de Alfa. Tijdens mijn laatste jaar aan de universiteit had ik een vriend, die heet ook Nicky, die ongeveer tegelijk met mij tot geloof gekomen was. Hij leerde een meisje kennen dat geen christin was. Hij vond dat hij niet met haar kon trouwen als hij haar niet eerst had verteld over zijn geloof in Christus. Maar hij wilde haar op geen enkele manier onder druk zetten. Dus deed hij wat de psalmist ooit zei en wentelde hij deze zaak op de Heer. Hij zei met zoveel woorden, Heer, als deze relatie niet goed voor mij is, dan bid ik u dat u deze vriendschap zult stoppen. Als deze relatie met deze vrouw wel goed is, dan bid ik dat ze voor het einde van dit semester tot geloof zal komen. Ja, dat is ook sterk, hier wordt een deal gemaakt. Dus een bepaalde tijd, dus God krijgt een deadline. Maar niet dat het moet, maar van dat is dan voor mij het teken. Hij vertelde deze termijn, deze deadline, aan niemand, ook niet aan zijn vriendin. Hij stelde zijn vertrouwen, deze Nicky, op de Heer. En hij wachtte, ja, wat zou gebeuren? En de termijn, de laatste dag, brak aan. En hij, Nicky, zou samen met zijn vriendin naar een feestje gaan. Kort voor middernacht zei ze dat ze graag even met hem een eindje wilde rijden. Dus bijna de deadline. Dus ze stapte nou in de auto, dat kwam in haar op. Wist zij veel. Voor de grap gaf ze telkens spontaan de richting aan. Zoals het op dat moment bij haar opkwam. Zei ze, 3 keer achter elkaar linksaf, 3 keer rechtsaf. De volgende 5 kilometer rechtdoor rijden en dan stoppen we. Ja, nou, hij speelde het spel mee. En wat gebeurde? Ze kwamen terecht bij een Amerikaanse begraafplaats. Daar stond een enorm kruis, te midden van honderden kleine kruisen. Ze schrok toen ze dit zag. Al die kruisen daar en dat grote kruis. En dat ontroerde haar. Ze was zo verrast dat God haar spontaan instructies had gegeven om bij deze begraafplaats met al die kruisen te komen. En ze barst in tranen uit. En even later gaf ze haar leven in geloof aan Jezus. Jezus Christus, de gekruisigde. Nou, intussen zijn Nicky en deze vriendin jarenlang al gelukkig getrouwd. En ze denken nog vaak terug aan de manier waarop Gods hand en Gods leiding hen tot deze keuze had gebracht en tot dit leven. Dat is wat. Ja, ik beloof geen wonderen, maar heel simpel in overgave vragen, God, wat wilde u? En dan, ja, op de deadline. Ach, hoeveel keer heb ik ook niet gehoord van, ja, betrokken mensen, sociale mensen, maar kerkelijke mensen, gelovige mensen die een project hebben, geld nodig hebben voor, ja, heer. Ik denk nu aan moeder Angelica in Amerika.
voor nieuwe apparatuur. Voor de zending, televisiestation. Hè. Een heel groot televisiestation heeft zij opgericht. Deze vrouw, geweldig. Dat is heel sterk. Sterk als soms, als zij vond dat bisschoppen een verkeerde keuze deden, zei ze, nee, dat is niet goed. Ik voel dat is niet goed. En ze ging gewoon recht overeind staan. En die zender, die moest er komen, die apparatuur. Maar dat kostte geld. En ja, het was zelfs zo, de vrachtwagen kan maar voorrijden met de apparatuur. En de chauffeur en de bijrijder, die zeiden, ja, maar eerst afrekenen. Oh hemel, we hebben geen geld. Helemaal geen geld. Nou, ik wacht nog even, maar dan ga ik weer naar huis. Met alle apparatuur. Dat is jammer, maar ja, zaken zijn zaken. En ze gingen bidden, die zusters. En toen kwam een bericht op het secretariaat. En die zuster die kwam het brengen bij zuster moeder Angelica. Moeder Angelica, er is hier een man die wil een gift doen. Een gift in dollars. En het wonderlijke was, de gift van die dollars was precies het bedrag wat nodig was voor de nieuwe apparatuur voor het televisiestation van moeder Angelica. Nou, wonderen zijn de wereld niet uit. Gods wonderen, Gods leiding. Laten we dat maar eens overwegen en denken, misschien zijn er ook wel hele wonderlijke dingen in ons leven gebeurd. Hier, het leven is als een rivier die stroomt. En God is degene die het water laat stromen. En God is ook, als het ware, de herder, de stuurman.

0: Prachtig. Mooie muziek, dan maakt het hart zacht en dan in stilte luisteren. Als we in de Heilige Mis zijn, in de Eucharistie, dan verbinden we ons met Christus. En per definitie vragen we in die Heilige Mis dat wij, zoals ook zojuist gezongen is, dat wij ons leven geven aan Jezus en dat wij onze levensloop deze dag, deze week, aftunen, afstellen op de wil van God. En dan kan het zijn dat we, Heer, ik leg u deze week voor u neer bij de offerande, bij de consecratie, bij de communie. En leid mij, Heer, leid mij deze week ook ja, voor wat het gewone plan is, maar ook dat ik open ben voor bijzondere ontmoetingen, gebeurtenissen, dat ik daarop inga, niet doof ben, want u spreekt op allerlei soorten manieren. Want nu, het hoofdstukje geeft aan dat God spreekt op verschillende manieren. En de eerste is de Bijbel, het woord van God zelf. En er staat hier, ja, dat is een heel, heel goed criterium. Gods algemene wil. En dat zijn, zeg maar, de 10 geboden. Nou, er staat bijvoorbeeld, gij zult geen echtbreuk plegen. Nou, stel dat iemand die getrouwd is zegt, oh, lieve Heer, ik ben verliefd geworden op deze man of deze vrouw. En we houden nou toch zoveel van elkaar, veel meer dan mijn eigen vrouw. Het is helemaal vervelend allemaal. God leidt mij dat ik mijn partner kan verlaten, een goede weg vind en een nieuwe relatie kan beginnen.
1: Ja.
0: Ja, dan kun je wel gaan bidden. Maar dat kan onmogelijk de wil van God zijn. Zo zijn er dingen die je vraagt. Dan weet je dat als je eerlijk bent, eerlijk en nederig, waarachter. Dat kan niet waar zijn. Kan niet goed zijn. Maar nu, specifieke wil. Zoals zojuist daarvoor verteld van die Nicky. Ja, zal ik met deze vrouw trouwen of niet? En alles is, ja, niks staat in de weg. Maar nu gaat het om de leiding van God. Wat wil u God? Met haar of niet? Ja, uw getuigenissen staat er in Psalm 119. Uw getuigenissen zijn mijn vreugde, zijn mijn raadslieden. En de Bijbel, ja, heb je dat wel eens gedaan? Nou, kijk maar met vertrouwen, met openheid. En het is niet allemaal tegelijk duidelijk, maar wie weet, ja, God weet. Dat als je iets niet weet, nou ja, ik heb meegemaakt met gewoon kerkelijke feestdagen van de charismatische vernieuwing of van een gemeenschap. En die zeggen, ja, wat voor thema zullen we nou nemen? Weet je wat? We slaan de Bijbel eens open. Gewoon openslaan. Ja, waar het komt. Nou, hier slaat het op. Kijk op de bladzijde. En misschien is er zo een woord ja, uit het evangelie of van Paulus. Of misschien wel van Jesaja of het boek Spreuken. Een woord dat u treft. En ineens, ja, dat geeft dan het licht. God leidt door de Bijbel, door de algemene dingen en ook door bijzondere gebeurtenissen, een bijzonder verhaal of een bijzondere spreuk. Nou, dat is de Bijbel, het woord van God. En natuurlijk heel bijzonder, hoe spreekt God nog meer? Ja, door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest, de Geest. Dat staat nou zo mooi in de handelingen van de apostelen. Die deden dat. Ze hadden met Pinkster de geest gekregen, maar die was niet één dag. Nee, die bleef met hun. Jezus zei, ik ben altijd met jullie. En dat met zijn, dat met, net als ik ben in jullie, dat in zijn, met en in, deze simpele voorzetsels, daar zit de Heilige Geest in. Dat is het sap van die wijnplant, van die wijnrank. Dat is dat sap wat verbinding legt. Nou, die verbinding, dat is de Heilige Geest. Die verbindt ons met Jezus. En Jezus is altijd met ons. Hij zendt altijd zijn geest en die brengt de Bijbel, mensen, omstandigheden in beweging. Maar die Heilige Geest. En wat zeggen ze in die handelingen van apostelen, verschillende keer. Wij besloten, wij met de Heilige Geest. De Heilige Geest en wij concludeerden, besnijdenis is niet noodzakelijk voor de heidenen. Nou, dan wordt de Heilige Geest actief in het leiden, het sturen, het samen bidden. Eigenlijk is dat wat Paus Franciscus bedoelde met de synodale kerk. Dat is eigenlijk helemaal niks nieuws. Dat is samen bidden. We weten het geen van allen. Laten we bidden. Wat komt er in jullie op? Nou, niet zo je fantasieën van, nou, wie weet er wat? Nou, iedereen heeft wel wat. Je hebt van die mensen die altijd wel wat weten, altijd wel iets hebben. Nee, eerst rustig bidden. En dan, ja, leidt de geest ons, weten we niet precies. Maar iedereen spreekt dan op een vraag een gedachte uit die is opgekomen. En dan iedereen hoort al die gedachten. En misschien zit er een lijn in. Dan spreekt God wanneer we bidden, alleen bidden. Of

bidden of samen bidden. Samen bidden. Dat is het groepsgebed. Dus dingen voor je persoonlijk, ja, dat doe je persoonlijk. Maar je kunt ook wel eens andere vragen. Kun je voor mij bidden en luisteren? En meestal is het zo, ja, ik wil wel voor je bidden. Nou, dan bidden we en dan, nou, God, die zoekt het maar uit. Maar God, misschien zegt u wel tegen mij wat ik, ja, aan die persoon moet doorvertellen. Het is heel subtiel, maar we moeten ervan uitgaan dat we dan ook luisteren. Kijk, net als wanneer je in de dokters spreekkamer bent en de dokter zegt dit en dit en dit moet je doen. En dan zeg je, nou, ik vind het wel goed, ik heb even geen tijd meer, dag dokter. Nee, je luistert naar het antwoord, de raadgevingen die de dokter geeft. En er staat ook, en dat hebben heel veel heiligen gedaan, en dat roept Maria in Medjugorje, bidden, ja, en nog onderstrepen, bidden en vasten. Bidden en vasten. En als er dan in zo'n synodale samenkomst, ja, dit, het lijkt wel of het deze kant op gaat, dan nog wel bidden en toetsen met de Bijbel of toetsen met andere dingen, dat het klopt. En ja, soms krijgen we een heel sterk verlangen. En dan moeten we ook weer toetsen. Maar als we een verlangen krijgen naar iets, dan roepen we, dan zeggen we het ook, dat is een roeping, God roept. Maar dat is niet alleen, nou ja, we hebben een paar roepingen in de katholieke kerk. Ja, je wordt priester, je wordt religieus. Nou, en dan, ja, en ja, houdt het al gauw op. Maar nee, elk mens, ook daarbuiten, wordt geroepen voor een taak, een functie, om iets te gaan doen. Bid erover. En soms, ja, gebeurt het op hele wonderlijke manieren dat de geest spreekt. Die lezen in de Bijbel bijvoorbeeld. Samuel, een klein jongetje. En ja, ineens hoorde hij een stem. Ja, wat is dat nou? Ja, hij moest al raad geven. Die Eli zei, nee, je moet zeggen, Heer, spreek, Dina luistert. Dus God spreekt dan op een hele wonderlijke manier, maar ook weer advies inwinnen. En we lezen zo vaak dat God een engel stuurt naar Abraham, naar Jozef, naar Petrus, naar engelen worden gestuurd. Of de profeten. In dromen. Kan zomaar zijn in een droom dat er iets naar boven komt. Dat God spreekt door een droom. Kan. Laten we dat nog eens overwegen. Of we dit soort dingen hebben meegemaakt. Dan gaan we nu luisteren naar de genade is oneindig groot. En de genade is ook zo subtiel dat het voor ieder van ons een weg heeft.

genade van God oneindig groot. Ja, God spreekt tot ons. Niet alleen door de profeten, maar ook tot ons. We kunnen erom bidden, moeten erom bidden. En luisteren. En hoe werkt dat? Hoe spreekt God? Ja, nou, hebben we gezegd. Door de Bijbel, algemeen, bijzonder. Door de geest. Bijbelse woorden, menselijke woorden, gebeurtenissen. Nu een hele belangrijke factor is, ja, niet alleen het buitengewone, maar ook het gewone. Ook Gods geest werkt ook door gezond verstand. Door erover na te denken, de tijd ervoor te nemen. En ja, de redelijkheid. Is het redelijk? Je kunt wel de gekste dingen aan God gaan vragen. Hier een voorbeeldje van iemand die bij elk kledingstuk ging vragen: moet ik het aantrekken of moet ik een andere kleur? Moet ik dit aan of moet ik dat aan? Dan gebruik je gezond verstand en alle omstandigheden, weeg ze af. Dus dat is ook belangrijk. Heel belangrijk ook nadenken, heel belangrijk om te vragen om Gods leiding. Als het gaat over ja, je leven, over bijvoorbeeld huwelijk of werk. Nou ja, bij huwelijk. Maar ook je verstand gebruiken. En hier worden enkele vragen gesteld. Passen wij, de man of vrouw, passen wij geestelijk bij elkaar? Qua denken, qua geloof? Passen qua persoonlijkheid bij elkaar? Vullen we elkaar aan of niet? Of botsen telkens? En passen we ook, lichamelijk, emotioneel bij elkaar? Ja, niet vooraf voor het huwelijk gaan samenwonen of de seksuele elkaar moeten ontdekken. Want het blijkt gewoon uit de cijfers dat dat geen enkele garantie is voor een bestendig huwelijk. Nee, dus, maar wel passen qua persoonlijkheid, gestalte, emotie, liefde, verliefdheid. Al die dingen die positief zijn, die wijzen in een richting. En dan de conclusie en dan erover bidden. En het is mooi om te zien als mensen trouw zijn. Ik heb de laatste meegemaakt. 57 jaar bij elkaar, ik moest een ziekenzalving doen. De man zat in de rolstoel, vrouw in de rolstoel. Nou, de vrouw werd er dan vlak naast gezet. We gingen bidden. Ik besprinkelde met wijnwater de vergeving, herinneringen aan het doopsel. Belijdenis van de zonde gedaan. Dan met olie gezalfd. En de man die pakte zo, een beetje gebrek, maar zo de arm van zijn hand. En ik voelde daar nog zo een tedere liefde. Van die mensen die het hele leven samen gedeeld hadden. Nou, dit komt niet in beeld, maar dit zag ik. Ik werd heel diep ontroerd. Nou, en dat is aan het einde. Maar nou aan het begin, dat je voelt zo een klik met de ander. Geestelijk, psychologisch, qua talenten, qua. Ja. En God heeft wel een partner voor ons. Wat nog meer? Ja, gezond verstand. Ja, gezond verstand. We zijn niet de enigen die een gezond verstand hebben. Er zijn ook nog andere mensen. Dus we kunnen advies vragen van medegelovigen. Goede kennissen die mee kunnen voelen, mee kunnen denken. En mensen die wijs zijn, die objectief zijn. Zelfs wanneer ze geen christen zijn, staat hier. Ja, want gezond verstand is iets wat God gegeven heeft. Overal, aan iedereen, in alle culturen, in alle situaties. Maar des te mooier wanneer het mensen zijn die ook God in hun leven hebben. Wat denk jij nou? Wat zou ik nou moeten doen? Dat is heel mooi. Laten we even muziek luisteren en denken, ja, wat voor dingen we allemaal meemaken, waar we keuzes maken. Wat zijn onze adviseurs, wat zijn onze raadgevers? Wie hebben wij? Hebben we echte vrienden die mee kunnen denken? Niet op eigen voordeel, maar objectief. En misschien ook samen mee kunnen bidden. Nou, laten we op ons, in ons leven, onze beslissingen bouwen op God die de vaste rots is.

God is de vaste rots van mijn, van ons behoud, van ons leven. Hij heeft voor iedereen een plan, maar hij is de heer van alles. Hij bestuurt alles. En hoe spreekt hij ook, dus behalve van hem uit, door de Bijbel, door de Heilige Geest, heel subtiel, maar soms heel duidelijk, maar ook door gezond verstand en advies, gezond verstand van andere mensen, en door omstandigheden, soms de meest toevallige omstandigheden. En dan zeggen we toch vaak, ja, toeval bestaat niet. Nou ja, God leidt ons leven. En dan, ja, dan komen we in de Eucharistie samen en dan brengen we al deze argumenten bij Jezus neer. Leggen we bij hem neer. En Jezus, wat vindt u hier allemaal van? Ik heb hier in het boekje een geweldig, ja, ongelooflijk voorbeeld. Het is bijna niet mogelijk. Er is iemand die Russisch studeerde in Oxford, Engeland. En hij kreeg van zijn Russische docent een brief. En die was gestuurd vanuit de Oekraïne. Ondertekend door Parava Pronina. Nou, een hele tijd later gaat deze man, een zekere Michael is dat, Michael Bourdeau, die gaat in 1964 naar Moskou. En nou, ze praten over de vervolging onder het communisme en de verwoesting van kerken en onderdrukking van de gelovigen. En ja, ze gingen kijken naar een kerk die pas verwoest was van, mooi, van Petrus en Paulus. En ze kwamen daar. Ja, dan zagen ze de puinhopen. Dus, en de baden tot God. God, wij bidden voor Rusland. Nou, dat is nog hoogst actueel. En toen gingen ze weer terug. Toen zagen ze een paar mensen lopen. En hij haalde hen in. Daar, op dat plein in Moskou. Wie bent u? Ja, ik ben een buitenlander. Gekomen om te kijken, hoe gaat dat nou hier in de Sovjet-Unie? Nou, ze namen hem mee naar huis van een andere vrouw die eveneens vroeg waarom hij gekomen was. Hij vertelde, ja, nou, ik ben hier aan het kijken naar de situatie. En, ik heb ook nog een brief uit de Oekraïne, een lange tijd geleden. En, van wie is die dan? Ja, van een zekere Varava en Pronina. Nou, het werd doodstil. En Michael Bourdeau vroeg zich af, wat heb ik nou iets verkeerds gezegd? En toen begonnen ze te snikken. En toen zeiden ze, hier in deze kring mensen, daar is Varava en Pronina die de brief hadden geschreven een tijd terug vanuit de Oekraïne. Hoe is het mogelijk? 1300 kilometer en een tijd erna kwamen ze bij elkaar. Nou, toeval. Ja, toeval. God bestuurt de toevalligheid. Wel nu, laten we luisteren en nog een laatste aansporing die ik in dit hoofdstukje lees. Haast u niet, gewoon wachten. Want denk maar even aan Abraham, die dacht, oh ja, ik moet stamvader worden. Nou, laat me gauw wat ondernemen, nou, ik neem een slavin. Had hij dat nou niet gedaan, had hij gewoon heel veel moeilijkheden bespaard. Maar nee, hij ging gewoon wachten, geduld hebben. Luisteren naar Gods influistering, naar de omstandigheden, naar het gezond verstand. En vertrouwen erop. God is de Alfa en de Omega. En dat beleven we in de Eucharistie. God zegen. Hij is de vaste grond van ons geloof.

0: hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.
1: En beste luisteraars, welkom bij het middaggebed. Zometeen, ik geef de bladzijdenummers. Vandaag is het woensdag. De hymne vindt u op bladzijde 758 in het Groot Getijdenboek. De antifoon, de psalmen en verder vindt u op bladzijde 1150. In het Klein Getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 415. We wensen u een goede devotie toe.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de mens worden van Christus uw zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Ik roep tot u, Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord. Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
0: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
0: En hoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
0: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen. Dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik roep tot u, Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord. De Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe. Heer God van vergelding, wrekende God, treed op.
1: Verhef u, rechter der aarde. Geef de verwaanden hun loon.
0: Hoe ver, Heer, laat gij hen gaan? Hoe lang gaan ze door met hun snoeven?
1: Zij zwetsen en schreeuwen op hoge toon. En ga nog groot op een onrecht.
0: Uw volk vertrappen zij, Heer. Uw erfdeel wordt deerlijk mishandeld.
1: Vreemden en weduwen slaan zij neer. Wezen brengen zij om.
0: Ze zeggen, de Heer ziet het toch niet. Hij merkt het niet eens, Jacobs God.
1: Gebruikt uw verstand, kortzichtige mensen. Gij dwaze, wanneer wordt gewijs?
0: Zou hij die ons oren gaf zelf niet horen? Zou hij die het oog maakte zelf niet zien?
1: Die volken terecht wijst, zou hij niet straffen? Zou hij niets weten die ons onderwijst?
0: Jazeker, de Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe.
0: De Heer is voor mij een vesting en een veilige rots. Gelukkig de mens die gij wijsheid geeft, Heer, die gij in uw wet onderwijst.
1: Na kwade dagen geeft gij hem rust. Wanneer voor de zondaar het graf wordt gegraven.
0: Want nooit zal de Heer zijn volk verstoten. Zijn erfdeel geeft hij niet op.
1: Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen. En alle rechtvaardigen vallen het bij.
0: Wie komt voor mij op tegen hen die kwaad doen? Wie reikt mij de hand als men onrecht bedrijft?
1: Mijn ziel zou al spoedig, als God mij niet steunde, voorgoed in het oord van de stilte zijn.
0: Wanneer ik reeds denk, nu struikel ik zeker, dan houdt uw genade, Heer, mij overeind.
1: Wanneer in mijn hart de zorgen mij drukken, dan beurt uw vertroosting mij op.
0: Of sluit gij u aan bij die rechtbank van onrecht, die leed veroorzaakt in naam van de wet?
1: Zij staan de rechtvaardigen naar het leven en vonnissen hen die onschuldig zijn.
0: Maar nee, de Heer is voor mij een vesting. Mijn God is mijn veilige rots.
1: Het kwaad dat zij doen, zal hij hun vergelden. Hun eigen bederf zal hun ondergang zijn. Hij zal hen verdelgen, de Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer is voor mij een vesting en een veilige rots.
1: Al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door hem.
0: Heer, een lofoffer zal ik u brengen.
1: Aanroepen zal ik de naam van de Heer.
0: Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. En laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars, we gaan hier natuurlijk over een paar minuten de rozenkrans bidden. En als u begin van de rozenkrans zou willen meebidden, dan wil ik u uitnodigen om te bellen naar de live studio. Ik zie dat hier iets vreemds aan de hand is, maar ik zou zeggen, probeert u het toch. Ik ga proberen gewoon de lijn aan te nemen. En dan gaan we kijken of we dat allemaal voor elkaar gaan krijgen. Het nummer, u weet het, is 073 687 2001.

Radio Maria, goedemiddag. Ah ja, ja, je bent de eerste. Ja, er is iets. Je hoort mij goed, hè? Ja. Oh, wacht even. Er gaat nog een lijntje. Die ga ik ook even aan. Ja. Ik ga even proberen. Joe, doe doe. Radio Maria, goedemorgen. Middag. Goedemorgenmiddag. Dag Ria. Ja, sorry. Ja, precies. Fijn dat je belt, Ria. Ik ga. Ik heb op zich ook wel Melanie aan de lijn. Die bidt altijd het laatste tientje ook mee. Zal ik gewoon met jou het begin helemaal doen en het eerste tientje? Dat is fijn, hè? Ja, dat vind ik fijn. Dat vind ik fijn. Dan. Ja. heb je ook een intentie, Ria? Ja, ja, daar gaan we voor bidden. Ja, ja, oké, dat is een mooie. Ja, gaan we dat doen? Ben ik zo bij je terug. Tot zo, doeg. Melanie, ik heb inderdaad Ria bid mee met het eerste tientje. Zullen wij dan gewoon het laatste doen? Oh,

0: Ja, en u kon meegenieten van hoe het achter de schermen af en toe gaat. Want ik was vergeten om de schuif naar beneden te doen. En dan is het, u hoort het, is altijd ontzettend fijn als er mensen bellen om mee te bidden. Dat zijn inderdaad vaak mensen die vast bellen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Ik heb het vanmorgen ook opgenoemd bij Goedemorgen Radio Maria. Ik heb op het moment 2 lijnen tot mijn beschikking. Dus ik kan er niet meer dan 2 opnemen als u straks ook weer gaat bellen. Dus tegelijkertijd met dat ik juist oproep, heb ik ook een beperking. Ja, nou, het kan allemaal hier. Maar we gaan in ieder geval beginnen. Gewoon hier met het bidden van de rozenkrans. En ik nodig u uit om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle. De derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We gaan direct het eerste tientje bidden. En dat willen wij graag doen voor de volgende intenties. We bidden allereerst voor de intentie van de paus zelf voor de maand oktober. Dat de pastoraal van de geestelijke gezondheidszorg wordt opgericht in de hele kerk. Om te helpen het stigma en de discriminatie van mensen met een geestelijke ziekte te overwinnen. We bidden om zegen over Radio Maria. Dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. En ook bidden we uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, de meebidders en alle weldoeners die het mogelijk maken dat Radio Maria bestaat. We bidden uiteraard ook om zegen over hen allen. En Heer, we bidden voor de zielerust van overleden luisteraars. We bidden ook voor paus Leo XIV, dat zijn herstel heel voorspoedig mag gaan en hij zijn programma, zijn taak weer kan opnemen en ook voldoende daarvan natuurlijk genezen is van de operatie die heeft ondergaan. Ook bidden we om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En Heer, we willen ook graag bidden voor die mensen die het psychisch moeilijk hebben. Dat zij de juiste steun en de juiste mensen om hen heen mogen hebben die hen kunnen helpen. En uiteraard bidden we dat ons lieve Heer hen zeer nabij is. We overwegen het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Ja, heel veel dank voor het meebidden hier met het eerste tientje. Ik ga nu muziek draaien. Ja, dan kunt u dus bellen naar de live studio. En ik heb, zoals gezegd, twee lijnen tot mijn beschikking. Dus het kan zijn dat u, ja, dat u toch een in gesprek toon. Of ik weet eigenlijk niet precies wat er dan te horen is. Maar toch belt u alstublieft naar de live studio om uw intentie door te geven. En ja, voor het volgende tientje is het natuurlijk fijn om iemand te hebben die mee wil bidden. Het nummer is 073 6872 001.

0: En we zijn toe aan het tweede tientje. En het zou zelfs kunnen zijn dat de telefoon even helemaal wat kuren heeft. Ik heb ook nog geen meebidder. Als u wil proberen om te bellen om mee te bidden, dan is dat heel fijn natuurlijk. En ik weet niet helemaal zeker of het gaat lukken, maar probeert u het wellicht. We gaan dit tweede tientje direct bidden voor de volgende intenties. We willen graag bidden om zegen voor de Nederlandse bisschoppen, dat zij inderdaad ook hun taak en werk goed kunnen doen. En we vragen om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Heer, we bidden dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen, zij die daar ook verantwoordelijkheid dragen, zich juist voor de vrede willen inzetten. En ook bidden we uit dankbaarheid. We willen graag bidden, Heer, voor zieke zussen en ook voor een ziek nichtje, dat onze lieve Heer hen toch wil helpen. Ze hebben hem zo hard nodig. En dat ze dat ook mogen ervaren natuurlijk. Willen we ook graag bidden voor rust in het hoofd van de luisteraar en meer zelfvertrouwen. En Heer, we bidden uit dankbaarheid. En daarbij bidden we ook voor alle zieken in een gezin van een luisteraar en ook verder in de omgeving. We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dank voor het meebidden. We gaan weer muziek draaien. En dan bent u in de gelegenheid om in die tijd van de muziek te bellen naar de live studio. Om inderdaad uw intentie door te geven. En misschien wilt u ook het tientje meebidden, het volgende tientje. Nou, dat kunt u dan inderdaad aangeven. Het nummer dat u kunt bellen is 073 687 2. 001.

0: We zijn toe aan het derde tientje. En ja, ik moet inderdaad helaas wat mensen teleurstellen, omdat ik niet meer lijnen kan opnemen op het moment. Dat komt allemaal natuurlijk weer goed, absoluut. Maar op het moment is het even niet anders. We gaan het volgende tientje bidden voor de volgende intenties. We bidden nogmaals dat de paus snel mag opknappen en dat hij natuurlijk ook alle zorg krijgt die hij nodig heeft. Nou, laten we bidden dat dat heel goed mag gaan. Ook willen we graag bidden uit de dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En voor alle zegeningen die wij dagelijks weer mogen krijgen. En ook willen we graag bidden dat pijn in een rechterzij spoedig mag overgaan. En dat het weer soepel mag gaan met lopen en bewegen. Bidden we ook voor de paus en voor bedevaartgangers in Rome. En dat zal gaan, neem ik aan, om de bedevaartgangers van het bisdom Haarlem-Amsterdam, die dacht ik vandaag weer terug naar huis komen. Maar ook alle andere bedevaartgangers natuurlijk in Rome. Ook willen we graag bidden voor de bekering van een petekind en partner. En we vragen, Heer, uw barmhartige zegen en steun voor een zwaar zieke familieleden en voor een zalig stervensuur. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. En Moeder Maria, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar

0: anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En veel dank voor het meebidden hier met het derde tientje. We gaan muziek draaien. Ja, u kunt dan bellen naar de live studio. Dat zal, ik heb het net ook al gezegd. Ik heb twee lijnen ter beschikking, dus het is wat krap. Maar probeert u het gewoon. We gaan naar luisteren. Het nummer dat u kunt bellen is 073-687-2001.

0: We zijn toe aan het vierde tientje. We willen dat graag bidden voor een moeder en ook haar zoon. Om bescherming en hulp. En dat God hen heel nabij wil zijn. En moeder Maria haar inderdaad haar mantel om hen heen wil slaan. En dat zij op een goede manier worden behandeld en ook worden benaderd. Bidden we ook voor de zielenrust van twee kennissen en ook de zielenrust van een zuster. Heer, wilt u hen allen en ook voor de zielenrust voor wie we vandaag sowieso bidden, wilt u hen allen opnemen bij u in de hemel, dat zij hun eeuwig leven inderdaad in het licht van uw aanschijn mogen leven. Willen we ook graag bidden voor een sociale regering naar Jezus' voorbeeld. En ook vragen we, Heer, voor een gezin in moeilijkheden, dat u hen wil steunen en een lichtpuntje wil laten zien. Graag willen we ook bidden voor een bijzondere intentie en voor het herstel van het contact tussen een vader en dochter. En Heer, we vragen ook voor alle priesters die het moeilijk hebben, voor kracht en sterkte en bescherming onder de mantel van onze hemelse moeder Maria. We overwegen het vierde, glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de moeder
1: vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, dank voor het meebidden hier met het vierde tientje. We gaan, voordat we het vijfde tientje gaan bidden, weer muziek draaien. Ja, u kunt dan bellen naar de live studio. We zullen dan na het vijfde tientje afsluiten met de litanie van de heilige Jozef. Misschien wilt u dat wel meebidden of het tientje. U kunt natuurlijk ook gewoon uw intentie doorgeven. Het nummer is 073 687 2001.

0: We gaan het vijfde tientje bidden. En dat doen wij voor de volgende intenties. Bidden wij op voorspraak van ons lief vrouw van de Rozenkrans voor een zeer ernstig zieke neef die eigenlijk opgegeven is. Dat hij vol vertrouwen zich in de handen van ons lieve Heer wil laten opnemen. En we bidden ook om kracht en sterkte voor zijn familie. En we bidden voor achterkleinkinderen dat ze toch gedoopt mogen worden. Heer, we bidden voor de zielenrust van een meneer. En voor een mevrouw bidden we dat zij mag genezen van klachten van stress op voorspraak van de heilige Raphaël. En nog voor een andere intentie van deze mevrouw. En ook bidden we voor een paar bijzondere intenties. Heer, willen ook graag bidden dat de Kamerleden op 3 november hun hart willen laten vullen met liefde voor de menswaardigheid van het leven en ook niet zullen instemmen met de concretisering van de embryowet. Ook willen we graag bidden voor een jonge dochter die hulp nodig heeft, maar dat niet wil aannemen. Dat haar geest geraakt mag worden door de liefde van ons lieve Heer en Moeder Maria. En ze zich wil openstellen voor alle hulp die ze zo nodig heeft. Bidden we ook dat alles mag gaan volgens Gods wil en zijn plan voor iedereen. En uit dankbaarheid. En we vragen, Heer, dat een zusje en neef goed mogen herstellen. En ook dat het infuus voor een ijzergehalte in het bloed van een luisteraar goed mag functioneren. Bidden we uit dankbaarheid voor de hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. En we vragen, Heer, hulp en bijstand van de Heilige Jozef en de Heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. En ook de hulp van Maria, koningin van de vrede, voor vrede in onze harten. Graag willen we ook bidden voor een oplossing van buikproblemen. En we vragen voor een zoon en een moeder die hulp en bescherming nodig hebben. Dat hij uit een depressie kan komen, samen met God, Maria en Jozef. En ook bidden we, Heer, uit dankbaarheid, op voorspraak van de heilige Bakita en Maria van goede raad. We vragen, Heer, ook of u alle intenties wil verhoren die leven in de harten van de mensen en die we meenemen en insluiten hier bij dit laatste tientje. Heer, u weet wat mensen nodig hebben. U weet wat er leeft in hun hart. En Moeder Maria, we vragen of u het met aandrang bij uw zoon wil neerleggen. We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, we zullen deze rozenkrans afsluiten met de litanie van de heilige Jozef. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Roemrijke afstammeling van David,
1: bid voor ons.
0: Licht van de aartsvaders,
1: bid voor ons.
0: Bruidegom van de moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Bewaarder van de verlosser,
1: bid voor ons.
0: Kuizenbewaarder van de maagd,
1: bid voor ons.
0: Voedstervader van de Zoon van God,
1: bid voor ons.
0: Zorgvolle verdediger van Christus,
1: bid voor ons.
0: Dienaar van Christus,
1: bid voor ons.
0: Helper van het heil,
1: bid voor ons.
0: Hoofd van het heilig huisgezin,
1: bid voor ons.
0: Zeer rechtvaardige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer kuise Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer voorzichtige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer sterke Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer gehoorzame Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer getrouwe Jozef,
1: bid voor ons.
0: Spiegel van geduld,
1: bid voor ons.
0: Beminnaar van de armoede,
1: bid voor ons.
0: Voorbeeld van de werklieden,
1: bid voor ons.
0: Luisterer van het huiselijk leven,
1: bid voor ons.
0: Beschermer van de maagden,
1: bid voor ons.
0: Steun van de huisgezinnen,
1: bid voor ons.
0: Steun in moeilijkheden,
1: bid voor ons.
0: Troost van de ongelukkigen,
1: bid voor ons.
0: Hoop van de zieken,
1: bid voor ons.
0: Patroon van de ballingen,
1: bid voor ons.
0: Patroon van de bedroefden,
1: bid voor ons.
0: Patroon van de armen,
1: bid voor ons.
0: Patroon van de stervenden,
1: bid voor ons.
0: Schrik van de duivelen,
1: bid voor ons.
0: Beschermer van de heilige kerk,
1: bid voor ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: ontferm u over ons.
0: God heeft hem aangesteld tot Heer over zijn huis
1: en tot beheerder van al zijn bezittingen.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Heel veel dank aan u allen voor het meebidden met de rozenkrans, met de litanie en ja, waar u ook bent. En misschien heeft u geprobeerd om te bellen tijdens de muziek voor een intentie of om een intentie door te geven of om mee te bidden. En ik had vanochtend nog zo, zo hartstochtelijk opgeroepen om dat te doen. Maar ja, kleine getuigenis. Ook hier worden wij steeds in ons geloof een beetje wijzer gemaakt. Want ik had volle hoop, zeg maar. Ja, en dan doet even het telefoonprogramma het niet. Dan heb je maar twee lijnen ter beschikking. Dus je wordt meteen weer tot bescheidenheid gemaand. Maar in ieder geval heel fijn dat u mee heeft gebeden. En dit zal allemaal weer heel snel opgelost zijn. Dus dan zullen we de volgende keer wel weer meer lijntjes kunnen aannemen. Dank dus nogmaals. We gaan hier verder. Eerst met muziek. En dan is het om 13:30 natuurlijk tijd voor het voorleesboek. U weet het, het gaat over over een familie die in Assisi op reis is. En daar dus ook van alles meemaakt wat met de heilige Franciscus te maken heeft. Nogmaals veel dank en tot later. Dag.

beste luisteraars. Nog even een mededeling. Er wordt hier gewerkt aan de DAB-voorziening. En dat kan zijn dat tussen nu en 2 uur, zeg maar, er misschien een keer een moment is dat de DAB, en dat is eigenlijk waar, waar veel van de radio's, in ieder geval het kanaal, via DAP, dus het signaal van Radio Maria ontvangen, dat daar even een klein dipje in is. Het zal niet lang zijn en het komt ook vanzelf. U hoeft ook niets te doen, het komt ook vanzelf weer terug. Maar dan bent u in ieder geval op de hoogte. Als het dus even uitvalt, tussen nu en 2 uur zal het zijn, dan bent u ervan op de hoogte. U hoeft geen zorgen te maken, het komt allemaal weer goed, maar dan weet u ervan.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Ze geloofden hun oren niet toen pap vertelde dat zij al 2 weken onderweg waren met al hun bagage op hun nek. Die kinderen ook? Ja, de kinderen ook, maar voor het logeren en dineren in hotelletjes en andere logementen, vertelde pa er eerlijk bij. Maar toch, riep de leider, bewonderend. Nou, wij maken plaats voor jullie. Wij hebben de kluizenarij al vluchtig bekeken. Morgen komen we terug om samen de mis te vieren. Mooi, knikte pap. Dan gaan wij eerst eens ons logies zien te regelen. De leider bleef nog even staan. Mocht het niet lukken, dan kunt u wel bij ons logeren vannacht, bood hij gastvrij aan. Plaats genoeg, want een heel stel slaapt buiten. Bedankt, ik zal het onthouden, zei pa verrast, want ze waren uiteindelijk blij met het aanbod. Helaas, helaas, zei de bolronde pater in bruine pij, we zitten met een opknapbeurt, kijk maar. Ze stonden in de overdekte gang, die een vierkante binnenplaats omgaf. Boven de schuin aflopende daken was een verdieping met kleine openstaande raampjes, waardoor je kon zien dat er ijverig geschilderd werd. Natuurlijk mag u gerust overal rondlopen en de openbare ruimte bekijken, ook het terrein, maar we kunnen u geen onderdak verschaffen. Jammer, vonden de kinderen. Het leek hun juist zo spannend in dit klooster te logeren, want dit was echt nog helemaal Franciscaans. Ze hadden al verschillende bruine broeders zien rondlopen en waarschijnlijk hadden ze in hun eetzaal mogen meeeten. Jammer. Nu bleef alleen de Hollandse groep over. Gelukkig maar, zei pap. Waar hadden we anders heen gemoeten? Weet je wat me opvalt? Bij ieder probleem is er ook telkens een oplossing. We hoeven er nauwelijks naar te zoeken. Dat is toch wonderlijk, hè? Ja, ja, moesten ze toegeven. Maar we krijgen het niet voor niks, meende Sanne zuinig. Want nou moeten we eerst nog een heel eind lopen. Maar wel bergaf, riep Rob monter. Arrivederci, padre. Hij had zijn rugzak alweer om en sjokte naar de uitgang. De pater zwaaide hem vrolijk na. Arrivederci. Een uurtje later beklommen ze dood op en drijfnat het smalle straatje naar het kerkplein van Fasciano. In het dorphuis, naast de kerk, bivakkeerden de 18 Hollanders. Ze werden er met open armen ontvangen. Natuurlijk konden ze mee eten. De pannen stonden al op tafel en er kwam een heerlijke geur uit. Het was intussen donker geworden, maar er waren wat problemen met de elektriciteit. Het licht viel uit als iemand de kraan opendraaide. Niemand ziet hier het verband tussen waterleiding en de elektrische leiding, zei pater Herman. Het is een groot mysterie, maar we kunnen ermee leven. Ook met de krappe plaatsen rond de eettafel. Het kostte enig beleid om de ellebogen van je buren uit je bord te houden. Maar de stemming was perfect. Er werd ontzettend veel gelachen. En de kinderen en pa genoten. Ze hadden al lang geen spijt meer dat de logeerpartij in het klooster niet kon doorgaan. En na het eten gingen ze allemaal op het pleintje zitten om nog wat te praten, te roken en te zingen. Vooral dat laatste vonden de kinderen maar zo-zo. Die stomme ouderwetse liedjes, ze kenden ze nauwelijks. Maar er moest toch wel even geoefend worden voor de mis van de volgende dag. Kennen jullie het zonnelied van Franciscus? Informeerde een van de dames. Nee? Oh, dat leer je vanzelf. Het heeft 6 coupletten met refrein en het is niet moeilijk. Die nacht sliepen de kinderen op geleende luchtbedden buiten op het plein. De mensen die hun bedden aan hen hadden afgestaan lagen liever binnen op normale bedden. De bewoners van Fasciano keken wel vreemd op. Logisch, zei iemand. In Holland hoef je niet te proberen om op het kerkplein te gaan liggen maffen. Ze zijn hier veel toleranter dan bij ons. Hoofdstuk
Hoofdstuk 18. Wat is echte vreugde? Als er ook maar iemand bezwaar heeft tegen onze aanwezigheid, zei pap onder het ontbijt, dan gaan we vandaag nog verder. De kinderen keken verontrust op. Wat krijgen we nou? Mompelde Rob. Ze hebben ons toch zelf uitgenodigd? Ja, bromde Sanne. Dat had hij wel eerder kunnen bedenken. Het is nu toch al veel te laat om te vertrekken. De hele groep was het met de kinderen eens. Onzin, zei Herman, jullie storen helemaal niet. Integendeel, we zouden het fijn vinden als jullie aan onze viering willen meedoen. Daar is iedereen vrij om te gaan waar hij wil. Wij hebben een rustdag. Wij ook, zei Sanne pinnig met een boze blik naar pa. Bovendien hebben we gisteren helemaal geen tijd gehad om iets te bekijken, vulde Eefje haar klagelijk aan. Maar mogen we... Pap begon er bijna van te stotteren. Jullie kunnen vannacht weer bij ons slapen, stelde Herman hem gerust. En verder is er ruimte genoeg, we hoeven elkaar niet in de weg te lopen. Als iedereen nu klaar is met zijn ontbijt, stel ik voor om op weg te gaan. Want de mis, legde hij pap en de kinderen uit, vieren we op het terrein van het Satuario. Jullie kunnen met het busje meerijden, want ik moet toch de mensen vervoeren die gisteren blaren hebben opgelopen. Ze gaven de voorkeur aan een wandeling. En nadat er met man en macht was afgewassen en opgeruimd, vertrok de hele karavaan. Alleen Eefje maakte zich zorgen. Mag ik wel meedoen? Vroeg ze zachtjes aan Sanne. Wat zullen ze zeggen als ze merken dat ik niet katholiek ben? Hoe moeten ze dat merken? Vroeg Sanne nuchter. Heb je een ander soort neus of zo? Je doet gewoon met alles mee. Hoe sla je ook alweer een kruis? Vroeg Eefje angstig. Want daar kon ze zich mee verraden natuurlijk. Ze zag ze al allemaal naar haar kijken om je rot te schamen. Een mevrouw had hun gesprek gevolgd en zei sussend: Ik ben ook niet katholiek hoor. En zij daar, ze wees op een jonge vrouw met een lange vlecht op haar rug, is zelfs dominee. Het maakt niet uit wat je bent. Iedereen is welkom. O, zuchtte Eefje opgelucht. Dan ga ik naast u zitten. Dat leek haar toch wel wat veiliger.

af een groot park in en beklommen een brede, steile trap die uitkwam op een plateau. Links stonden een paar huisjes, rechts een grote kastanjeboom. Met algemene stemmen werd de ruimte onder de kastanje aangewezen als een mooi plekje voor de viering. Ieder zocht een steen waar hij op kon zitten. Twee mannen kwamen met een grote, gladde kei aanzeulen en legden die voor het front van de groep die intussen een grote kring had gevormd. Even later kwam Herman naar boven met een paar mensen die meegereden waren. Hij bracht een tinnen bord mee, een zakje brood, een glas, een fles wijn en een fles water. Alles werd op de grote gladde kei uitgestald. Het brood in kleine stukjes gebroken en op het bord gelegd. Het gepraat hield op. Iedereen installeerde zich zo goed mogelijk op zijn harde kei. Herman trok zijn pij aan en knoopte het witte koord om zijn middel. Er waren ook een paar grote zwerfhonden verschenen. Eén kreeg de geïmproviseerde altaartafel in de gaten en kwam likkebaardend op het brood af. Herman gaf een brul waar ze allemaal, de hond inclus, van opschrokken. "Kom hier," gebood Rob en greep de honden bij hun nekvel. "Liggen, anders vliegen jullie eruit." "Stuur die vieze beesten er weg," zei pap geïrriteerd. "Als ze hun fatsoen houden, mogen ze wel blijven," zei Herman goedig. Rob schoof wat naar achteren en de honden gingen rustig links en rechts naast hem liggen met hun kop op hun poten. Als ze weggejaagd werden, ging hij ook, nam hij zich voor. Want hij had toch al weinig zin om de mis te volgen. Zo'n onzin. Thuis gingen ze bijna nooit. Waarom nu dan elke zondag? De mis begon met een welkomstwoord van de pater naar de groep in het algemeen en naar de vier gasten in het bijzonder. De kinderen voelden zich opgelaten. Eefje durfde in het begin nauwelijks op te kijken, maar de protestantse vrouw naast haar liet haar meelezen en zingen uit haar eigen boekje en dat hielp haar over haar eigen verlegenheid heen. Aan de andere kant zaten Sanne en haar vader, die ook samen een boekje deelden. Het werd een heel bijzondere viering op die open plek in het bos. Er werd gebeden en gezongen, af en toe zelfs meerstemmig. "Heer, ontferm u over ons." Zo ontroerend dat pap een brok in zijn keel kreeg.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, welkom bij Radio Maria. Welkom bij het welkom bij het plaatjesprogramma van Radio Maria. Het programma heet U vraagt, wij draaien. En u mag het komend uur bellen naar de studio om liederen aan te vragen voor dit programma. We gaan beginnen met een lied aangevraagd door Marian voor Annie, die in een zorghuis woont. Het lied van Bernadette. Nou, ik heb hier het dorpje van Sint Bernadette van Mieke Tellekamp. En tijdens de muziek kunt u bellen en u mag liederen aanvragen. Telefoonnummer is 073-687-2001. Een lied aanvragen kan ook natuurlijk via WhatsApp.

En beste luisteraars, ja, dat was het dorpje van Sint Bernadette. En wij weten allemaal welk dorpje van Sint Bernadette het over heeft. Het gaat over Lourdes. En degene die naar Lourdes zijn geweest, ja, dan weten ze het wel over Bernadette. En de verschijningen van Maria. 18 verschijningen te beginnen ergens in februari. En dat was in het jaar 800, ja, de 800... 50 ik noem wat. Nou, we gaan door met ons plaatjesprogramma. En het volgende lied is aangevraagd door Franciscus Antonius. Hij wil graag het lied Esprit de Dieu, Souffle de Dieu van de Emmanuel Gemeenschap. En het lied betekent Geest van God, Adem van God. Heb ik gevonden en we gaan er naar luisteren. En u kunt nog een lied aanvragen als u belt naar het telefoonnummer 073-687-2001.

Ja, beste luisteraars, u luisterde zojuist naar het lied Esprit de Dieu souffle de vie van de Emmanuel Gemeenschap. We gaan door naar het volgende lied. Het volgende lied is aangevraagd uit dankbaarheid door Astrid, die een aantal dagen naar Banneu is geweest met zieken. En daar wilde ze een lied van Banneu laten horen, maar dat ken ik niet. En we hebben het hier niet in ons bestand. Maar dan gaan we luisteren naar een andere Maria-lied. Ik dacht, ja, we zitten in Den Bosch. Ja, niet in Banneu, maar wel in Den Bosch. Dus ik dacht, het lied van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. Kan toch? Het is een Maria-lied. Daar gaan we naar luisteren. En u kunt tijdens de muziek bellen naar het telefoonnummer 073-687-2001. En u kunt natuurlijk ook nog een WhatsApp-bericht sturen met een lied.

Ja, beste luisteraars, een bekend lied voor degenen die op een of andere manier verbonden zijn met de kathedraal in Den Bosch. Het lied van onze lieve zoete vrouw van Den Bosch. Nou, u luistert nog steeds naar het plaatjesprogramma van Radio Maria. We hebben nog ongeveer 3 kwartier en dus nog veel tijd voor mooie muziek. Ik kan u al verklappen, er komt een kerstlied, maar nu nog niet. We gaan luisteren naar het volgende lied aangevraagd door Mieke. Ze wil graag het lied voor alle luisteraars aanvragen. Het lied Holy van Michael Patrick Kelly. Met een warme groet en ook met bedankt. Nou, dankjewel Mieke. En we gaan luisteren naar dus Holy van Michael Patrick Kelly. En tijdens de muziek belt u en appt u, want het mag wel. Je kunt de komende 3 kwartier naar mooie muziek luisteren, aangevraagd door andere luisteraars. Want je bent niet de enige die aan het luisteren is. Ik ben zeker dat er nog veel mensen zijn die aan het luisteren zijn. Misschien durven ze niet te bellen. Maar dan, er is geen reden om bang voor te zijn of niet te durven. Want dat mag wel. En als u een lievelingslied hebt die christelijk is, sowieso niet antichristelijk is, dan mag je het gewoon aanvragen en het wordt gedraaid als er nog tijd is. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073-687-2001.

Ja, beste luisteraars, je hoorde zojuist Michael Patrick Kelly met het lied Holy is Your Name, Heilig is Uw Naam. En ja, ik vertelde net voor het lied dat er een kerstlied komt, en dat klopt wel. En mevrouw Annie vroeg het lied Nu zijt welkom aan. Ja, het zijn nog 2 maanden, 10 dagen tot kerstmis, maar ja. Nu zijt welkom is een mooi lied. We gaan het naar luisteren, gezongen door het gemengd koor Illusia. En tijdens de muziek kunt u bellen, liederen aanvragen. Telefoonnummer is 073-687-2001. En ons WhatsApp-nummer is 06-2001-9670. Als het te snel was, dan kunt u naar onze website gaan, op de homepage. En helemaal onderaan ziet u onze contactgegevens. En daar ziet u ook het telefoonnummer van de live studio en ook het WhatsApp-nummer. Maar nu zijt welkom.

Ja, beste luisteraars, nu is het welkom van het gemengd koor Illusia. Want ja, we vieren de geboorte van de Heer op kerstmis inderdaad, maar de geboorte van de Heer is altijd belangrijk, ook buiten de kersttijd. Nou, we gaan door met ons plaatjesprogramma. En mevrouw Ilsa de Ronde belde en ze wilde graag het lied Spiegel in Spiegel van Arvo Pärt horen. En daar gaan we naar luisteren.

Ja, beste luisteraars, Spiegel en Spiegel voor cello en piano van Arvo Pärt bij dit plaatjesprogramma van Radio Maria. En ja, na 10 minuten klassiek gaan we naar iets moderns. Aniek belde en ze wilde graag het lied Petrus van Lars Gerve horen. En daar gaan we naar luisteren en er is nog, we hebben nog zeg maar 20 minuten en er is nog plek voor een of twee liederen. Dus kunt u bellen of appen naar het telefoonnummer 073 687 2001.

En beste luisteraars, je hoort dus juist Petrus met Lars Geffen. Nee, het lied Petrus, gezongen en geschreven door Lars Geffen. We gaan dus nu weer naar klassiek, want Christine die vroeg het lied en iets van Voetjes Eet en Miserere. Nou, Miserere, we hebben zojuist naar, of niet zojuist, maar een kwartier geleden naar een kerstlied luisteren. Nu luisteren we naar een lied van de 40 dagen tijd.

lied van de 40 dagen tijd, Miserere. Dat is Psalm 51, wat vaak in de 40 dagen tijd wordt gezongen en gebeden. Maar ja, het is niet verplicht. Alleen op de tijdens de 40 dagen tijd kan iedere dag. Dus we gaan luisteren naar het Miserere, gezongen door Voces Eight van Gregorio Allegri.

En beste luisteraars, ja, prachtig hè, het Miserere van Voces, gezongen door Voces 8 van Allegri. Ja, het is een boetepsalm, psalm 51 is een boetepsalm, een van de, ja, ik ben vergeten hoeveel boetepsalmen. En de psalm begint met de verse 1 tot en met 8, waarin David God om genade smeekt, zijn schuld beleidt en Gods rechtvaardigheid erkent na zijn komst van de profeet Nathan en Bathseba. Ja, dat verhaal kent u wel van David, die heeft gezondigd, die heeft de vrouw van een vriend laten tot zich genomen en die vriend heeft laten doodgaan in de oorlog. Nou, dat is grote zonde en hij heeft deze zonde beleden en hij heeft daarna deze psalm geschreven. Maar we moeten door, want we hebben nog 10 minuten van dit programma en nog een aantal liederen. Nou, als het gaat lukken, weet ik niet, maar we doen maar wat. Het volgende lied is aangevraagd door Melanie. Het lied van de Engelbewaarder van Marco Schuitmaker voor Alof, die op 10 oktober zijn verjaardag vierde in de hemel. Nou, dan luisteren we naar de Engelbewaarder.

Ja, beste luisteraars, rij voorzichtig. Je hebt zojuist het lied De Engel Bewaart daarvan, Marco Schuitmaker, gehoord. Nou, we hebben nog 10 minuten. Ik heb aan mevrouw beloofd dat ik het lied O Sterren der Zee laat horen. Ik heb hier een hele korte. Dat is beter dan niet. Dus ik heb hier een instrumentale versie van O Sterren der Zee. En daar gaan we naar luisteren.

Ja, kort maar krachtig. Als Sterre de Zee. Instrumentaal stuk, een piano. Gespeeld door mevrouw Rauwe Nauta. Ik denk dat het zo uitgesproken wordt. Nou, we gaan snel naar het volgende lied. Een lied aangevraagd door Hans. Hij wil graag een stuk uit Messias, Handel's Messia. O thou that tellest good tidings to Zion. En daar gaan we naar luisteren, of tenminste naar een stuk daarvan.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En dan is het tijd om na het plaatjesprogramma hier de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid te gaan bidden. En ik wil u uitnodigen natuurlijk om met ons dit prachtige gebed mee te bidden.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Tot omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Ja, we gaan na deze rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid zo direct om 3:30 verder met de kinderkatechese. Nou, dat is altijd een feestje natuurlijk. En tegelijkertijd ook een heel mooi heilig moment, zou je kunnen zeggen. Want het Allerheiligste wordt ook uitgesteld in de kapel hier naast de live studio. En dan bent u natuurlijk, als u in de buurt misschien wel woont of bent, altijd van harte welkom om aan te sluiten bij de aanbidding. En ik hoop natuurlijk dat u gewoon zult luisteren. Dat u gaat luisteren, zo moet ik het zeggen. Naar de kinderkatechese. Altijd gezellig en leerzaam. Dus ik wens u alvast een heel fijne middag voor zo direct. En tot later. Dag.

0: dinsdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Kindercatechese Vrienden voor het Leven. Ja, we zitten hier weer met een mooi groepje vrienden bij elkaar. Eens even kijken wie we hier allemaal hebben. Misschien kunnen jullie het zelf even zeggen. Hier zit...
2: Lela.
1: En hier zit...
3: Nicolas.
1: En hier zit...
4: Elias.
1: En hier zit...
5: Gabriel.
1: Heel goed. En Christina zit vandaag achter de knoppen. Dus we hebben weer een mooie groep bij elkaar. Jongens, we gaan natuurlijk weer over mooie dingen van ons geloof praten dadelijk. Maar ik ben altijd eerst even benieuwd hoe het met jullie gaat. Want jullie worden elke week natuurlijk een weekje ouder. En een weekje groter. En een weekje wijzer misschien ook wel, of niet? Maar dat laatste niet. De rest klopt allemaal, behalve het laatste, Gabriel. Ja? Behalve Lela. Lela wel? Ik zie bij Lela een vinger de lucht ingaan. Word je elke week een beetje wijzer?
6: Moet wel in België, echt waar.
1: Moet wel in België?
6: Ja, die scholie in België.
1: Vertel eens even.
6: Ja, maar kijk, ik heb dan een vriendin en die doet ongeveer hetzelfde.
1: Ja.
6: En die woont hier in Nederland. En die heeft dan... die heeft tot nu toe 2 toetsen gehad. Ik heb mijn toetsen geteld. Het zijn er meer dan 45 tot nu toe.
1: 45?
6: 45.
1: Dus je hebt in België gewoon elke dag een toets? Of 2 zelfs?
6: Bijna, ja.
1: Maar dan word je wel slim van dan.
6: Ja,
1: of zijn het hele makkelijke toetsen?
6: Nee, gewoon. Het is, dan heb je ongeveer 2 moeilijke toetsen per dag en 1 makkelijke.
1: Okay.
6: En dan altijd wisselt dat zo af. Maar het is echt zo vervelend. Is echt...
1: Maar het is wel moeilijk. Want soms dan hebben de Belgen wel eens de naam dat ze wat minder slim zouden zijn. Maar dat is dus helemaal niet waar.
6: Nee, ze zijn juist. Ze vinden zichzelf juist echt super slim.
1: Maar ze vinden zichzelf super slim.
6: Ja,
1: want in Nederland worden er wel schapjes gemaakt over Belgen. Maar ik hoor dat ze in België ook wel eens grapjes over Nederlanders maken.
6: Ja,
1: klopt dat?
6: Dus ze noemen ons hondjes.
1: Hondjes? Waarom? Hoezo?
6: Ja, ze zegt dat. En kaasplankjes.
1: Kaasplankjes.
6: En ze zegt dat wij alles met kaviaar eten.
1: Nou, echt niet. Dat doe ik alleen bij mijn ontbijt.
6: En ja, dus nu heb ik ook de grap. Want ze zegt van, oh, ga anders kaas eten als ze dan boos zijn op mij of zo. En dan zeg ik van, nee, ik eet dat alleen als snack en op mijn boterham en op mijn avondeten.
1: Ja, precies. Ja. 3 keer per dag eet je het maar. Ja. Dus niet de hele dag door.
6: Ja.
1: Ja. Maar hoezo hondjes dan?
6: Ja, omdat wij blaffen.
1: Oh, wij blaffen, we maken veel geluid.
6: Nee, ja, gewoon zo, we zijn brutaal zo volgens mij.
1: Ja, ja, ja.
6: Maar zij zitten dan elke keer...
1: Hebben ze misschien wel een beetje een punt, hè?
6: Ik zat zo, ja, ik zat zo...
1: Belgen zijn wel iets keuriger, denk ik, hè?
6: Ja, maar ik zat te klagen tegen Belgen over het Belgisch onderwijs. En dan zaten ze allemaal van, ja, maar wij zijn slim. En wij zijn slimste mensen. Wij zijn bijna de slimste mensen van de wereld hier. En het beste onderwijs, bla, bla, bla, bla. Maar alsnog hebben zij telefoonkabels buiten hangen.
1: Ja.
6: En allemaal van die snoeren voor je huis staan.
1: Ja.
6: En dan,
1: heb je wel eens gezien dat ze voor het huis ook sleuven aan het graven waren? Weet je wat een sleuf is? Sleuf is een soort zo'n gleuf in de grond.

0: gewoon
1: heb je dat niet gezien?
0: Een sloot.
1: Nee, gewoon een beetje een ondiepe gleuf in de grond.
0: Nee.
1: Weet je niet waarom ze dat doen?
0: Nee.
1: Dat doen ze om telefoonkabels aan te leggen. Maar weet je wat ze dan doen? Dan graven ze een sleuf. En daarna gooien ze er meteen weer zand overheen. Dan maken ze hem weer dicht. Weet je waarvoor dat is? Dat is voor draadloos internet.
0: Ja, dat hadden wij, hè?
1: Het is voor draadloos internet. Ja, maar... Dus ze maken een gat in de grond en daarna gooien ze er meteen weer in zand in. Dat is voor de kabels van het draadloos internet.
0: Maar dat was...
1: Alleen Christina ligt dubbel.
0: Gewoon 2 maanden lang hebben wij moeten wachten op internet, hè?
1: Ja.
0: En dan kreeg ik op mijn donder van school... Ja, je moest dat uitprinten. Ja, maar mijn printer doet het niet, omdat mijn wifi nog steeds niet doet.
1: Ja.
0: Van, ja, maar dan moest
1: dan
0: je...
1: Dan hebben ze het draadloze internet nog in de grond nog niet aangelegd.
0: Nee, maar dan komt er zo'n man met zo'n pieper... en die komt dan zo allemaal zo... bleek het te zijn dat er ergens achter... of het was 100 meter verderop in de straat... of 800 meter verderop in de straat... was iets kapot.
1: Oh.
0: Een draad kapot. Dus dan was hij echt uren bezig om hier bij ons voor ons huis iets te doen. En dan bleek het te zijn dat er verderop nog iets was. Komt hij daar later achter dat het gewoon bij ons huis ligt. Och, het was zo'n drama.
1: Dus het is wel een hele ervaring om in België te wonen, hoor ik al.
0: Ja.
1: Hebben jullie nog iets meegemaakt, jongens? Gabriel en Elias? Helemaal niks? Kom eens even bij de microfoon, Gabriel. Gabriel, in welke klas zit jij inmiddels?
2: De eerste in de middelbare school.
1: Eerste middelbare school, dat is dezelfde klas als Leila dus eigenlijk. Ja, niet op dezelfde school, maar wel dezelfde klas. Heb jij ook, hoeveel toetsen heb jij al gehad? Want Leila heeft er al 45 gehad.
3: Meer.
1: Meer zelfs?
2: Geen idee eigenlijk.
1: Heb je wel nog overhoringen af en toe?
2: Ja.
1: Ja? Heb je ook wel eens een onverwachte overhoring?
3: Nee, dat niet.
1: Nooit, nee?
3: Nee,
1: dat vond ik
3: nooit.
1: Altijd het spannendste. Dan was hij niet aangekondigd en dan zei de juf ineens van... jullie moeten al jullie tafeltjes uit elkaar zetten. Bankjes uit elkaar, zei ze dan. En dan kreeg je ineens een overhoring waarvan je niet van tevoren wist dat die zou komen. Die was altijd die was extra spannend. Maar heb jij dat nog niet meegemaakt?
2: Nee.
1: Wat vind je het moeilijkste vak?
2: Wiskunde.
1: Ja, wiskunde is pittig, hè?
2: Ja.
1: En wat vind je het leukste vak?
2: Gym.
1: Gym? Ja. Oh ja, word je later gymleraar?
2: Misschien.
1: Misschien, oké. Okay. En wat voor school zit je?
2: Van onderwijs of van...
1: Van onderwijs?
2: VMBO-T-HAVO.
1: VMBO-T-HAVO?
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Dus je zit in een brugklas en dan moet je nog gaan kiezen welke van de twee het wordt straks.
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, wel heel mooi. Oké. Okay. Jongens, we hadden het net even over Belgen. Maar we gaan nog even iets zuidelijker vandaag. Want... ik ga met jullie vandaag nog een keer spreken over de Rozenkrans. We hebben het natuurlijk al wel vaker over gehad. Maar er is steeds wel weer iets nieuws over te vertellen. En ja, ik ben eigenlijk benieuwd. Gisteren, ik heb daar nog niet zo heel lang geleden ook een keer over gesproken. Maar even kijken of jullie dat nog weten. Gisteren was er een hele bijzondere dag voor onze kerk. 13 oktober. Wie weet wat we gisteren hebben herdacht, zou je kunnen zeggen. Ja, wij herdenken niet alleen. Wij vieren ook altijd. Leila?
0: Ik weet het niet zeker.
1: Ja?
0: Ik weet het niet zeker.
1: Leila gaat een gokje
0: maken. Maar is het van Fatima?
1: Ja, het is nogal licht van Fatima, denk je, of niet? Nee, het is van Fatima. Wat was er in Fatima op 13 oktober?
0: En de 3 herderkindjes. Wacht, ik weet de naam misschien nog. Jacinta, Lucia. Die laatste vergeet ik altijd.
1: Het zijn 2 meisjes en 1 jongetje. Niet Gilbert.
0: Eindigt hij met O?
1: Ja.
0: Ja, toch. To?
1: Nee.
0: Nee.
1: Hij is genoemd naar een van de allerbekendste heiligen.
3: Als hij zo heilig is.
1: Waar onze parochie naar vernoemd is. Onze parochie in Druten heet...
0: Francesco.
1: Francesco. Si. Inderdaad. Francesco, Jacinta en Lucia. Maar gisteren was, jongens, de belangrijke dag 13 oktober. Dat was de dag waarop Maria voor het laatst verscheen. En jullie kennen dat verhaal, want wat gebeurde er toen ook alweer? Maria had aangekondigd dat ze een wonder zou doen. Wist je dat, Gabriel? In Fatima in Portugal zei ze, de keren dat ze verscheen, zei ze... blijf hier 6 keer terugkomen. Dus blijf elke 13e van de maand. Dus dat begon in mei, 13 mei, juni, juli... augustus, september, oktober, nou dat is de 6e keer. Ze kwam 1 keer op een andere dag, maar alle andere dagen kwam ze op de 13e van de maand. En toen zei ze, als jullie hier blijven terugkomen, zal ik...

0: aan het einde een wonder doen. En ik denk, als Leila nu gaat vertellen welk wonder het is, dan zeggen jullie, oh ja, dat wisten we eigenlijk wel. Van de zon. Ja, ietsje harder.
1: Van de zon.
0: Ja, het wonder van de zon.
2: Ja, de zon.
0: Hoe ging dat ook alweer?
2: De zon dansen. Dus alle mensen waren in paniek, omdat die dachten dat de zon op de aarde zou klappen. Was dus niet waar.
0: Ja. Ja, Nicholas, daar konden de mensen thuis niet zien, maar die deed even voor hoe de zon aan het dansen was. Hoe was de zon aan het dansen, Nico? Ja, zo was de zon aan het dansen inderdaad. Die was heel hard aan het ronddraaien, aan het schudden. En toen leek het inderdaad alsof de zon op de aarde viel. Maar tegelijkertijd, terwijl de zon aan het dansen was, was Maria tegen zuster Lucia aan het praten. Ze was toen nog geen zuster, ze moest nog het klooster ingaan natuurlijk. Maar zuster Lucia, die was toen nog jong, die kreeg van Maria verschillende dingen te horen en te zien. Ze kreeg onder andere te horen, je moet elke dag de rozenkrans bidden. Ja, dat wisten we al eigenlijk, hè. Maar ze blijft het zo vaak herhalen dat we het ook echt niet vergeten om het te doen. En ze liet ook zien, allemaal verschillende beelden, dat Maria eerst verschijnt als een bedroefde moeder aan de voet van het kruis. En daarmee geeft ze aan dat ze in de hemel wel heel bedroefd zijn om de toestand van de mensheid. Want laten we heel eerlijk zijn, we maken er elke keer toch weer een potje van eigenlijk. En zoveel oorlogen, zoveel haat, zoveel boosheid. En dat niet alleen op heel groot niveau. Niet alleen tussen verschillende landen dat er oorlog is. Maar ook vaak in families of tussen vrienden. Er is zoveel ellende. En daar is Maria natuurlijk heel verdrietig om. Dus ze laat zichzelf eerst zien als de bedroefde moeder aan de voet van het kruis. Om aan te geven, ik, maar niet alleen ik, maar heel de hemel is bedroefd om de zonde van de mensheid. En ik wil dat jullie je tot mij richten. Dat jullie met mij aan de voet van het kruis van mijn zoon komen staan. Om daar Jezus te smeken dat de mensheid beter wordt. Want, zegt Maria, als de mensheid niet beter wordt, zich niet beter gaat gedragen, ja, dan komen er keer op keer weer nieuwe rampen en nieuwe oorlogen. Nou, dat zal uiteindelijk ook gebeuren, hè? Want Maria die kondigt het aan en later zal er dan ook een hele erge oorlog beginnen. Maar ja, in onze tijd is het natuurlijk nog steeds niet veel beter. Dus ja, we moeten nog steeds Jezus blijven smeken. Daarna verschijnt ze nog een keer, maar dan als koningin die helemaal in vreugde is, in de glorie van God. Dus ze wil daarmee laten zien, als jullie stand houden, als jullie trouw blijven, als jullie doorzetten, zul je uiteindelijk overwinnen met mij. Zul je samen met mij in de hemel komen. En daarna krijgen de kinderen dan te zien, of in ieder geval Lucia krijgt te zien, hoe Jozef en Jezus de wereld zegenen. Heel bijzonder moment. Ze krijgen nog meer te zien, maar ik zal niet alles noemen nu. Maar ook dat Jozef het kindje Jezus in de armen heeft. En allebei, dus Jozef en Jezus, die maken dan een zegenend gebaar naar de wereld. Om een zegen over de wereld uit te storten. Nou zegt Maria heel vaak, jullie moeten elke dag de rozenkrans bidden. Nou hadden we een paar dagen geleden, of een paar weken geleden beter gezegd, hadden we een belangrijke heilige in onze kerk, die niet zo heel bekend is. Maar die zegt, of die zei toen hij nog op aarde leefde, die zei dat hij was gered door het bidden van de rozenkrans. Wie weet wie dat was? De eerste letter is de H van heilig. Oh ja, kom eens even bij de microfoon staan.
3: Dat is de eerste letter van de naam.
0: Van de naam, oké. Okay. B.
2: Pater Pio.
0: Nee, niet Pater Pio.
3: Ik ken deze
0: haast ergens van. B. Kom eens even, Gabriel, bij de microfoon. De B, hè? Dus niet de P, maar de B.
3: Oh, de B.
0: Weet jij het misschien, Gabriel? Probeer het maar. Maar het is niet erg als het verkeerd zegt.
3: Ik weet het niet.
0: Wat dacht je dan? Waar twijfelde je aan?
3: Nee, ik ben...
0: Even bij de microfoon, anders verstaat niemand het.
3: Ik ben een naam vergeten.
0: Ja, maar misschien komen we er samen uit.
3: Ik heb goed tegen elkaar vastgevonden.
0: Maar misschien... Oké. Gabriel. Misschien, je bent de naam vergeten, zeg maar. Misschien kun je wel omschrijven wie het is dan. Ze even iets over verteld. Degene die je nu in gedachten hebt, waar je de naam even niet van weet. Die persoon die zei dat hij was gered door de rozenkrans, door het bidden van de rozenkrans.
3: Nou, ik weet niet zeker of het hem was.
0: Maar wie heb jij in gedachten? Ja, kun je die omschrijven? Kun je er iets van noemen?
3: Ja, ik weet niet echt.
0: Niet Pater Pio, want die noemde Leila net al. Oké, nou het begint met een B.
4: Pater Bio.
0: Nee, het is niet Pater Bio, nee. Nee, het is ook niet Don Bosco. Dat is ook trouwens wel een hele belangrijke heilige natuurlijk. Daar hebben we vaak ook over gehad. Nee, het begint met Bart. Doe maar in de microfoon.
2: Bartholomeus.
0: Ja, het is niet de heilige apostel Bartholomeus, want dat was een van de 12 apostelen natuurlijk. Maar hij leefde veel later. Hij leefde ongeveer 150 jaar geleden. En het gaat om de heilige, ik ga het nu noemen, Bartolo Longo. Oh ja, die wou je zeker noemen, Gabriel, of niet? Dat was een andere. Maar wie heeft er wel eens van de heilige Bartolo Longo gehoord? Hij is nog niet zo heel lang geleden is hij heilig verklaard. Hij was eerst zalig, hij is lang zalig geweest. Maar hij is pas onlangs, vorig jaar, is hij heilig verklaard. Wat was er zo bijzonder aan het verhaal van de heilige Bartolo Longo? Hij had dus iets heel bijzonders met de rozenkrans. Het leven van de heilige Bartolo Longo, jongens, even goed luisteren, want dat is wel belangrijk ook voor jullie, dat je weet dat je altijd op de rechte weg moet blijven. De heilige Bartolo Longo, dat was een Italiaan, die ging studeren in Italië. En tijdens zijn studie raakte hij helemaal verdwaald. Raakte hij helemaal van het rechte pad af. Weet je zelfs hoe erg? Hij ging de duivel aanbidden. Dat is natuurlijk het ergste wat je kunt doen. Er is niks zo erg in het leven als dat. Dat je niet God aanbidt, maar de duivel. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dat is ook heel gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Dan kunnen de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. En misschien, zelfs als je dat blijft volhouden, kom je dan nooit in de hemel. Nou, dat is natuurlijk heel dom. Maar ja, hij zat helemaal vast in die boosheid. En uiteindelijk merkte hij dat hij er steeds ongelukkiger van werd. Ja, dat is ook logisch, want de duivel kan geen goede dingen geven. En vreugde en geluk en vrede en al dat soort dingen, die kan alleen God geven. Dus als je achter de duivel aan gaat lopen, ja, dan krijg je alleen maar kwaad in je leven. Dus deze Bartolo Longo, die werd steeds ongelukkiger. Hij werd helemaal depressief. Weten jullie wat depressief betekent? Elias, kom eens even bij de microfoon. Wat betekent het als je depressief bent? Wel eens van gehoord, denk ik, toch?
3: Nee.
0: Nooit van gehoord? Nicolas wel?
1: Nee.
0: Nico? Leila?
4: Nee.
0: Nee.
2: Ik heb ook een goed voor... Nee, die ga ik niet maken. Nee, depressief is als je bijvoorbeeld heel eenzaam bent of zo. En je gaat hoort boos en zo. En je krijgt hoofdpijn en hoofdklachten en zo, toch?
0: Ja, depressief. Ze zeggen wel eens als het heel slecht weer buiten is, dan is er een depressie. Dan drukt alles, zeg maar. Depressief wil zeggen dat je helemaal in jezelf gekeerd bent. Dat je heel somber bent. Dat je nergens meer zin in hebt. Dat je altijd moe bent. Dus Bartolo Longo, jongens, die was op een gegeven moment helemaal depressief. En zelfs zo erg dat hij eigenlijk niet meer wilde leven. Hij zag het leven niet meer zitten. Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. En toen raakte hij in gesprek met een vriend van hem. En die zei, je moet naar Maria toe gaan. Je moet de rozenkrans gaan bidden. Nou, wat gebeurde er? Bartolo Longo ging voor het eerst in jaren, hij was als kindje wel katholiek opgevoed, maar was het helemaal vergeten. Maar hij ging voor het eerst in jaren, ging hij weer een keer de rozenkrans bidden. En toen werd hij zo geraakt, dat hij uiteindelijk wist, oei, ik ben echt totaal van de goede weg afgedwaald. Ik heb alleen maar kwaad gedaan, ik ben de duivel achterna gegaan, ik moet hier weg. En op een gegeven moment had hij dus de rozenkrans gebeden en had hij ingezien, dit is niet de goede weg. En toen ging hij terug naar zijn oude vriendengroepje van allemaal mensen die achter de duivel aanwandelden. En toen deed hij iets heel dappers, want die hadden bijeenkomsten zoals wij naar de kerk gaan op zondag, om daar het geloof te vieren, om daar bij de mis aanwezig te zijn. Zo hadden zij ook hun duistere bijeenkomsten, slechte bijeenkomsten. En hij ging daar naartoe, hij had de rozenkrans bij zich, hij pakte de rozenkrans, geef eens even de rozenkrans, Leila. En hij hield hem zo de lucht in, tussen al die mensen die dus de duivel volgden. En toen zei hij, ik verzaak aan alles wat hier gebeurt. Wie weet wat dat betekent, ik verzaak. Dat zeggen we ook altijd als een kindje wordt gedoopt. Dan moeten de ouders en de peterouders dat ook zeggen. Ik verzaak aan de duivel, zeg je dan. Ik verzaak betekent, ik wijs het af. Dus Bartolo Longo die was heel moedig, want zijn oude vrienden, die kwaad deden, daar ging hij naartoe en hij schaamde zich niet meer. Want hij zei, ik heb Maria gevonden in mijn leven, ik heb Jezus en God gevonden. Dus ik ga zeggen dat ik afstand doe van al dat kwaad. Nou, dat deed hij, daarna is hij naar buiten gelopen. En vanaf dat moment is hij ook altijd goed katholiek gebleven. Maar, kijk, dit is al een bijzonder verhaal, maar hij is nog niet heilig nu, hè. Maar het verhaal ging nog door. Nadat hij alweer goed katholiek was geworden en God ging volgen en elke dag de rozenkrans ging bidden, bleef hij nog steeds vaak somber. Weet je hoe dat kwam? Omdat hij vaak moest terugdenken aan zijn oude leven. Aan zijn slechte leven toen hij de duivel had gevolgd. Dus hij had er zoveel spijt van dat hij niet even in één dagje tijd alweer helemaal de oude was. Dus hij was wel elke dag de rozenkrans aan bidden, maar soms was hij nog steeds heel verdrietig en heel somber. En toen hoorde hij ineens woorden. Dezelfde woorden die Maria ook tegen de heilige Dominicus heeft gesproken. Jullie weten dat Nico en Leila, want jullie oudste broer heet Dominic. Die is genoemd naar de heilige Dominicus. En de heilige Dominicus was de allereerste die van Maria de rozenkrans kreeg. En Maria had tegen Dominicus gezegd: wie mijn rozenkrans verspreidt, wie mijn rozenkrans preekt, dus wie erover gaat spreken, die zal gered worden. En toen wist Bartolo Longo, nu weet ik wat ik ga doen. De rest van mijn leven. Ik ga niet alleen maar de rozenkrans elke dag bidden, maar ik ga alles op alles zetten om te zorgen dat overal de rozenkrans verspreid wordt. Dat ik niet alleen zelf de rozenkrans ga bidden, maar dat honderden mensen, duizenden mensen, miljoenen mensen de rozenkrans leren bidden. Dus dat werd zijn missie vanaf dat moment in het leven. En vanaf dat moment begon hij dus ook niet alleen maar te bidden, maar ook tegen mensen erover te spreken. En hij begon zelfs met het idee om een grote kerk te bouwen ter ere van Maria van de Rozenkrans. Nou, uiteindelijk is hem dat ook gelukt. Hij heeft in Pompeji is in Italië. Ik ben er wel eens geweest. Pompeji kennen jullie misschien wel als je het op school een keer hebt gehoord. Daar was de uitbarsting van een hele grote vulkaan. En in Pompeji is een hele stad onder de as beland. Maar in Pompeji, naast die plek waar die vulkaan is uitgebarsten, staat tot op de dag van vandaag een hele grote basiliek. Een hele mooie kerk. En die is gebouwd door de heilige Bartolo Longo. En die is speciaal gebouwd om als het ware die rozenkrans te promoten. Om daar elke dag de heilige mis te kunnen vieren. En om elke dag tegen de mensen te verkondigen: jullie moeten de rozenkrans bidden en jullie moeten de rozenkrans de devotie verspreiden. Nou, een paar jaar geleden, en daarna gaan we even naar mijn muziek luisteren, maar een paar jaar geleden was ik daar, in Pompeji. En toen heb ik bovenop het graf van de heilige Bartolo Longo heb ik de mis mogen vieren. Weet je hoe dat eruit ziet, Nico? Jullie weten een altaar, hè? Altaar is altijd een soort plaat, hè? Stenen plaat, soms van hout, soms van steen. En daaronder zit dan een soort voetstuk, hè, waarop die plaat rust. En jullie weten ook dat in de plaat van het altaar, in de steen van het altaar, zit ook altijd relieken. Hè? Maar in dit geval zaten er niet alleen relieken in, maar lag het hele lichaam van de heilige eronder. En sterker nog, je kon het lichaam van de heilige gewoon zien liggen, want er zat een glasplaat voor. Ja, even in de microfoon, dat iedereen het kan horen.
2: Is dat gewoon intact gebleven of is dat met allemaal zalfjes en zo?
0: Nee, het is inderdaad helemaal intact gebleven. Dus je ziet dan deze grote heilige met een lange baard, zie je gewoon achter het glas liggen. He, al meer dan 150 jaar. Ja, normaal na 150 jaar is een mensenlichaam gewoon helemaal weg. He. Maar niet het lichaam van Bartolo Longo, dus het is ook een echte heilige. En ik heb daar op dat graf, dus op dat altaar bovenop het graf van de heilige Bartolo Longo, heb ik toen de mis gevierd. En wat blijkt nou? Dat wist ik eigenlijk helemaal niet, want tot een paar jaar geleden had ik er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Want zo heel bekend is hij helemaal niet. Steeds bekender nu. Maar in Italië kennen ze hem allemaal. Want in Italië komen er wel per jaar 4 miljoen mensen naar deze kerk en naar het graf van de heilige Bartolo Longo om daar te bidden, om daar de rozenkrans te bidden. Dus hij heeft enorm belangrijk werk gedaan. En zo zijn er natuurlijk heel veel apostelen geweest van de rozenkrans. En ik denk dat het heel goed is, en dan gaan we echt even naar muziek luisteren, dat we zelf eens gaan nadenken, en dan kunnen we daar de volgende week op terugkomen, hoe je zelf in je eigen leven de rozenkrans meer zou kunnen verspreiden. Snap je wat ik bedoel? Dus niet alleen maar van, nou, misschien bid je maar elke dag, hè? Ik hoop het wel natuurlijk, dat jullie gewoon thuis elke dag de rozenkrans bidden. Nou, dat is al supergoed, hè? Dat is ook wat Maria vraagt. Maar ik ben wel heel benieuwd of jullie er eens over na gaan denken. Jullie zijn allemaal slimme kinderen. Dat jullie erover na gaan denken hoe je de rozenkrans meer, als het ware, aan de man kunt brengen. Misschien komen jullie wel op hele goede inzichten. Misschien dat de Heilige Geest jullie wel iets influistert. Op een manier waarop we tot nu toe nog nooit hebben gedaan. Wat zou jij denken, Nico? Nicholas? Kom eens even. Heb je al meteen een idee?
4: Alle rooskransen in een vliegtuig stoppen. Ja. Dan alle rooskransen loslaten over de hele wereld.
0: Oh ja, goeie ja. Dus gewoon uitstrooien boven de steden. Vliegtuig vol met rozenkransen. Ja, ik vind dat eigenlijk wel een heel goed idee. Leila?
2: Vorige week toen we bij de kapel waren, hadden ik en Lieve iets bedacht om hem zo aan je broek te hangen. Helaas is dat niet gelukt. Omdat, ja, niemand deed mee, behalve ik en Lieve zelf.
0: Nou, je moet ergens beginnen, ja.
2: Maar, en gewoon aan mijn vriendinnen die toevallig dan misschien... Want in België is het heel normaal om wel je communie te doen. Maar, en gedoopt te worden. Voor de rest doen ze eigenlijk nooit iets. Maar
0: nee, rooskrans is ook niet echt.
2: Nee.
0: Maar volgens mij had jij vorige week bij de kapel aan een kindje de rooskrans gegeven. Klopt dat?
2: Oh ja, dacht ik. Aan twee kindjes.
0: Twee kindjes zelfs.
2: Die kwamen zo langs en die vroegen van wat er allemaal te doen was en zo.
0: Ja.
2: Toen had ik ze uitgelegd wat de rooskrans precies was. En toen heb ik door de pastoor hem laten zegenen. En toen heb ik ze ook nog snoep gegeven of zo. En
0: heb ik zo'n
2: gebedskaartjes en zo.
0: Ja, nou heel goed. Nou, dat is dus een mooi voorbeeld. Dat je gewoon als je ergens aan het bidden bent, dat je ook de rooskrans uitdeelt. Jongens, we gaan even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. En nou, heel mooi lied natuurlijk. Uw rozenkrans bemin ik. En ja, Leda die was net even de klappen gaan halen die ze altijd gebruikt op school tegenwoordig voor de godsdienstlessen. Heb je nog iets interessants geleerd op school over godsdienst of wist je alles al?
1: Ik wist natuurlijk alles al.
0: Ik zie dat het wel over God en over Jezus gaat.
1: Maar dan doen ze er eigenlijk...
0: Oh jee, staat in de
1: microfoon. Ja, omdat er heel veel andere... Omdat er ook... kinderen uit mijn klas, één kindje uit mijn klas is ook moslim, dus dan moesten ze het een beetje verdelen, moesten ze het verdelend boek pakken. En, maar dat vind ik ook zo raar. De vrouw die ons godsdienst geeft, is een vrijzinnig humanist.
0: Een vrijzinnig humanist, doe maar. Kun je aan de kinderen thuis uitleggen wat dat nou weer betekent?
1: Dat is zo als je nergens in gelooft, maar als je gelooft in, dat denken ze dan, dat ze geloven in respect en dat...
0: Ja, ja.
1: Dat honden en katten, dat zij naar dezelfde, dat ze nog een leven leven.
0: Oké, ja, dat is helemaal niet waar, want katten die hebben 9 levens.
1: Ja. Yeah.
0: Toch?
1: Ja, ik weet niet. Dat heb ik ooit geleerd op de geluisterde kat.
0: Op de geluisterde kat, ja. Nee, maar dat is flauwekul natuurlijk. Maar ja, dat is wel apart, ja. Dus jouw godsdienstjuf, die gelooft niet in God.
1: Nee.
0: Die is humanist. Weet je wat humanist is, jongens? Humaan, daar zit het woord human in, het Engelse woord, wat jullie misschien wel kennen. Dat betekent mens. Als je een humanist bent, dan geloof je niet in God, maar dan geloof je vooral in de mens. Dan denk je dat. Dan geloof je dat de mens vooral centraal staat.
1: En hoe
0: zei je het nou net? Een liberale humanist?
1: Nee, een vrijzinnige.
0: Oh, een vrijzinnige humanist. Ja. Wat wil vrijzinnig zeggen?
1: Dat ze. Ik weet niet.
0: Precies. Dat je eigenlijk alles zo'n beetje wel goed vindt.
1: Ja.
0: Dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Oké.
1: Okay.
0: Ja, vertel eens even uit jouw klapper. Wat krijg je allemaal?
1: We moesten.
0: Hoofddoek. Staat dat er? Nee?
1: Nee, dat moest ik, maar ik kreeg een smiley.
0: Je moest ook, oké. Okay. Oh ja, ik zie het, ja. Ja, je moest iets invullen bij christendom en bij islam.
1: Maar ik wist eigenlijk niks van de andere geloven.
0: Nee.
1: En maar kinderen aan mijn klas, die snappen ook helemaal niks meer van het christendom, hè. Dus moesten we zo invullen van wanneer komen wij samen.
0: Even niet door elkaar praten, want we zitten in uitzending.
1: Paas of kerstmis.
0: Wat was de vraag nog een keer? Sorry.
1: Van wanneer komt... wat is het moment van de samenkomst? Dus toen dacht ik de mis of zondag. Nee, alleen op Pasen en op Kerstmis.
0: Ja, ja.
1: Maar zij weten allemaal dat tegenwoordig...
0: Want meer dan die momenten komen ze niet meer in de kerk natuurlijk.
1: Nee. Maar zij weten zelf ook wel dat ik katholiek ben. Dus ze luisteren maar naar mij. Want ik ben zeg maar het katholiekste van mijn klas. Ja, ik ben de enige die nog op zondag naar de kerk gaat.
0: Dus je gaat het ze allemaal leren nu, Lees?
1: Ja.
0: Ja. Nou, heel mooi. Jongens, nog even zitten. Nico ook. We gaan dadelijk afronden. Maar inderdaad, deze maand, de Rozenkransmaand, we hebben het er natuurlijk net al uitgebreid over gehad. Maar om dat nog even af te ronden. Er zijn natuurlijk inderdaad heel wat heiligen geweest die die Rozenkrans hebben gebeden en ook hebben verspreid natuurlijk. Hè? En er was één hele bijzondere heilige. Ja, die is zalig verklaard. En die leefde ongeveer 500 jaar geleden. En die had... een heel bijzonder lijstje van Maria gekregen, van beloften, voor alle mensen die de Rozenkrans bidden. 15 beloften. Nou, we kunnen ze nu niet allemaal gaan behandelen, maar we gaan er toch even een paar noemen. Want Maria die zegt, als je de Rozenkrans gaat bidden, dan zijn daar beloften aan verbonden. Nou, we hebben één belofte, die hebben we al vaker genoemd, hè. Er komt vrede in de wereld, als we met genoeg mensen de Rozenkrans gaan bidden. Ja, de oorlogen stoppen. Dat hoort erbij natuurlijk. Maar zo zijn er meer beloften die Maria heeft gedaan. Voor diegenen die de Rozenkrans bidden. Ik ga even het lijstje er helemaal bij pakken. En dan ga ik eens kijken of jullie er eentje weten. Leila die fluistert hier. Kent u die niet uit uw hoofd? Nou, ik ga pas stoppen met de uitzending als jij ze uit je hoofd kent, Leila. Ja? Ja? Oké, ik ga er even eentje noemen. Wie de Rozenkrans bidt en trouw blijft daaraan, zal al zijn gebeden verhoord zien. Dus op het moment dat je de Rozenkrans bidt en je vraagt ergens om aan God, dan zal het altijd verhoord worden. Nou, dat is al heel bijzonder. De ziel, zegt Maria tegen deze heilige, dat was de Alain de la Roche trouwens, zo heette die. Alain, Franse naam, de la Roche, van de rot zou je kunnen zeggen. Alain de la Roche, die kreeg dus deze belofte van Maria te horen. Andere belofte die hij te horen kreeg was: de ziel die met vertrouwen de rozenkrans blijft bidden, zal niet verloren gaan. Kijk, natuurlijk, dat is altijd belangrijk om te bedenken. We moeten gedoopt worden. We moeten op zondag naar de kerk. Dat is allemaal de basis. Maar als we met regelmaat de rozenkrans gaan bidden, dan krijgen we op een gegeven moment vanzelf ook dat verlangen om naar de kerk te gaan. En dus sommige mensen zeggen wel eens, ja, maar je kunt toch niet door Maria gered worden? Daar heb je God ook voor nodig. Ja, dat klopt ook. Maar hoe meer je van Maria gaat houden, hoe dichter je ook bij God komt te staan. En hoe vaker je de rozenkrans gaat bidden, echt met aandacht, dus niet een beetje erbij, maar echt met overtuiging en met liefde, hoe liever je ook op zondag naar de kerk zal willen. Wie de rozenkrans bidt, zal ik uit het vage vuur bevrijden. Dus het helpt ook, aan het einde van ons leven na de dood, als we in het vage vuur komen, om dan minder tijd in het vage vuur door te brengen. Nou, dan gaan we er nog even eentje kijken. De rozenkrans is een zeker teken van uitverkiezing en redding. En deze noemde ik net eigenlijk al bij die heilige Bartolo Longo. De heilige Bartolo Longo die het leven helemaal niet meer zag zitten. En die ineens de woorden van Maria kon herinneren. Die zei, als je de rozenkrans gaat bidden en gaat verspreiden, dan zul je gered worden. Dus het huiswerk voor volgende week is, ga eens even nadenken. Ga eens even bidden, hè, want we moeten nooit alleen maar nadenken, maar we moeten ervoor bidden. Ga eens even tot God en tot Maria bidden. Wat een goed idee zou zijn om de rozenkrans te verspreiden. Ja? Deal? Leila?
1: Ik zit hier op de grond en ik heb opeens een heel leuk idee. Dan ga je zo'n filmpje opnemen. Heb je rozenkrans aan allebei je armen en dan doe je zo 6.
0: 6-7. Oh jee, ik dacht dat alweer uit was. Dat dat weer voorbij was. Oh, dat is al uit, zeggen de andere kinderen.
2: Daarom vind ik het ook zo grappig, want niemand vindt dat meer leuk.
0: Nee, maar nou kan niemand jou verstaan, want je bent nu niet bij de microfoon, hè?
1: De reden waarom ik dit zei is omdat niemand het meer leuk vindt om te horen.
0: Oké, okay. Dan gaan ze gauw de rozenkrans bidden. Dat je erover ophoudt. Ja.
1: Alsjeblieft, hou op.
0: Nee, maar het is wel, jongens, het is wel een serieuze vraag natuurlijk. Hè? Dus ga er eens even goed over nadenken. En dan komen we er volgende week op terug. Want volgende week is het ook een rozenkransmaand. En dan ben ik heel benieuwd of jullie met een heel goed idee komen. Misschien wel geïnspireerd door de Heilige Geest zelf. Voor het verspreiden van de rozenkrans. En dan kunnen we het misschien nog wat concreter maken. Voor het verspreiden van de rozenkrans aan alle kinderen in Nederland. Dan is dat beter te behappen, anders weten we niet waar we moeten beginnen. Maar we wonen in Nederland. Dus dan gaan we eens nadenken over hoe we kinderen in Nederland, hoe we bij de kinderen in Nederland de rozenkrans kunnen verspreiden. Ja, Leila die zit druk, nee te druk, want, knikken, want die woont natuurlijk in België. Maar in België is het ook hard nodig, Leila. Weet je hoe ze in België de rozenkrans noemen? Dat is ook wel een leuke naam. Dan noemen ze hem de duvelsgezel. Een gezel is een soort zweep, hè, waarmee je slaat. En de duivel is natuurlijk de duivel, dus de rozenkrans, het is altijd een ketting. Dat is een soort zweep waarmee je de duivel wegjaagt. Dat is ook wel een mooie naam. Leila?
1: De kapelaan zei ook zondag in zijn preek over dat de rozenkrans eigenlijk de stenen zijn waarmee je smijt tegen de duivel.
0: Ja, precies. Net als David tegen Goliath. Hè? De kleine David tegen koning Goliath. Die gooide met kleine steentjes. Nou, de kraaltjes van de rozenkrans die zijn eigenlijk een beetje net zoals die stenen van David. Want ja, David was natuurlijk heel klein en wij als katholieke kerk zijn vaak ook klein. En dan denk je, ja, wat kunnen wij nou voor invloed hebben in de wereld? We zijn maar met een paar man. Wereldwijd is het natuurlijk heel groot, maar in Nederland is de kerk maar klein en in België ook. Maar, net als David, het maakt niet zoveel uit of je groot bent. Als je de goede steentjes hebt, dan kun je zelfs de grootste reus verslaan. Nou, de steentjes van de rozenkrans zijn inderdaad die steentjes waarmee we de boze reus kunnen verslaan. Goed, dan gaan we nu naar de kapel. Dan gaan we daar onze intenties bij het sacrament neerleggen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we hebben net in de catechese volop gesproken over de rozenkrans. En dan met name dat we niet alleen de rozenkrans moeten bidden elke dag, maar dat we ook de devotie van de Heilige Rozenkrans moeten verspreiden waar we komen. En daarom zullen we het eerste weesgegoedje bidden speciaal voor de verspreiding van de rozenkrans in Nederland en in België. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor alle zieke mensen, dat ze snel beter kunnen worden. En voor alle mensen die in een vage vuur zitten, snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij
2: bidden
3: u, vraag
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil graag bidden voor alle baby's die overmoord zijn voordat ze geboren zijn. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, vraag ons.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
5: Ik wil bidden voor alle mensen die in het ziekenhuis liggen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil bidden voor alle dakloze mensen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u,
4: verhoor
3: ons.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan zullen we tot slot nog bidden voor de intenties van alle luisteraars die nu met ons verbonden zijn. We zullen een kort moment van stilte houden, zodat u thuis uw intentie hier bij het sacrament kunt brengen.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan zullen we nu gaan afronden met de zegen met uw allerheiligste sacrament, Heer Jezus. En ook op afstand zullen we de mensen thuis zegenen met het sacrament.

U luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 28e week, uit de tekst van de introitus, uit Matthäus 25, zo spreekt de Heer. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Dus als je iets doet met een zuiver hart, alleen voor God, niet om er zelf beter van te worden, dan telt dat voor Jezus als werd dat voor hem gedaan. Jezus vereenzelvigt zich dan met de geringste van de broeders. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus, wee u, Farizeeën, gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden, maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen. Wee u, Farizeeën, gij zijt belust op de voornaamste zetels in de synagoge en de begroetingen op de markt. Wee u, gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten. Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot hem, Meester, door zo te spreken beledigt gij ook ons. Hij antwoordde echter, Wee ook u, wetgeleerden, gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op, die gij zelf niet met één van uw vingers aanraakt. Dit is het woord van God. Eerst mijn gesteltenis verzorgen. Bidden moet je doen zoals je bent, vanuit wat je ten diepste bent, dus los van wie je bent voor de mensen, los van wat je bent in je eigen ogen, door je werk, door je eigenschappen. Het gaat erom te zijn wie je bent voor hem. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem, van wie ik geheel en al afhankelijk ben, tot in mijn bestaan toe. Daar hoef ik niets voor te doen. Dat ben ik. Ik ben zijn schepsel. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet en hoe ik bij hem een ereplaats heb. In dit besef maak ik een gebaar van eerbied. Ik verneder mij voor hem. Ik neem de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt. De innerlijke grondhouding van een schepsel tegenover zijn schepper en heer te schragen en te voeden. Maar ik ben pas helemaal in de juiste houding tegenover God, wanneer bij mij het verlangen leeft, hem niet alleen in het gebedsuur, maar ook met mijn hele leven te dienen. En daarom vraag ik dat als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Nu bereid ik me erop voor de ontmoeting aan te gaan met de Zoon van God in zijn mensgeworden gestalte, in wie de Vader zijn geheimste gevoelens jegens ons heeft uitgedrukt. Eerst in het korte geschiedenis overzien. Jezus is al in Jeruzalem. Daar laat hij het doel bewust tot een openlijke confrontatie komen met de religieuze leiders van het volk. Hij stelt hun boosheid en schijnheiligheid aan de kaak. En daarmee bezegelt Jezus zijn eigen doodvonnis. Hij verhaast daardoor zijn dood, die hij overigens allang heeft voorzien en voorspeld. Want daarin zag hij de vervulling van zijn zending. Met wat ik nu lees, moet ik voor ogen houden dat Jezus dit alles heeft gezegd met een niets ontziende moed, of liever met een onvoorwaardelijke liefde, een liefde tot in de dood. Het is gemakkelijker om in persoonlijk contact met Jezus te blijven wanneer ik hem zie op een bepaalde plaats, hier bij een maaltijd met een Farizeeër,
Dat is in de volle publiciteit de openbaarheid. Ik kan ook mijn eigen geestelijke plaats zien, mijn plaats tussen de mensen, groot en klein, maar vooral mijn plaats voor God. Mijn eigen plaats kan ik pas goed zien wanneer ik Jezus leer kennen, die zelf gekomen is om te dienen. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade, dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis, die mij ertoe mag brengen om mijn grootheid te mogen zien in de zelfvernedering van de dienstbaarheid. De overweging. Gij zijt aan onzichtbare gaven gelijk. Wat zijn dat voor gaven? De Joden beschouwden gaven als de meest onreine plekken van de wereld. En daarom werden zij van buiten met witte kalk bestreken, zodat men ze van verre kon zien en die onreine plek vermijden door er omheen te lopen. Nu zegt Jezus, die uiterlijke voorschriften zo onderhouden zonder iets te doen aan de zuiverheid van hart, in zoveel als het afwassen van de kalk, zodat de innerlijke onreinheid, de onreinheid van het hart, niet te zien is. Die blijft dan verscholen onder de dekplaat van het graf. Die is niet meer waar te nemen, omdat de kalk eraf is. Onzichtbare gaven, onzichtbaar geworden, gemaakte gaven. Misschien hebben wij wel eens het gevoel dat we aan de goede kant van de wereld staan. Dat we beter zijn dan anderen. Immers, wij maken ons niet schuldig aan al die dingen waarvan we in het openbare leven horen en lezen in de kranten en zien op de tv. We vinden onszelf dan al gauw goed en beter dan de anderen. Wij zijn de goeden. Zoiets hadden de Joden ten aanzien van de heidenen. De heidenen zitten verkeerd. Die doen allerlei dingen die niet deugen. Maar dan zegt Sint Paulus, nadat hij eerst de heidenen de les had gelezen over wat ze allemaal doen en misdoen: jullie moeten niet denken dat jullie Joden, zedenmeesters, daarvan vrij te pleiten zijn wie ge ook zijn moogt. Niet dat het verkeerd is om een oordeel te vellen op grond van wat iemand doet, maar het is wel verkeerd om iemand te oordelen op wat hij is. Dat is het zijn oordelen. En dat is wat de Joden deden ten aanzien van de heiden. Wij zijn beter. En tot de Farizeeën zegt Jezus dan ook: jullie onderhouden wel allerlei kleinigheden, wat iedereen kan zien de buitenkant, maar jullie nemen niet de rechtvaardigheid in acht en de liefde voor God, die aan de binnenkant zit. En door je zo op het uiterlijk toe te leggen, zit er een dikke kans in dat je daarmee het zicht beneemt op de innerlijke reinheid. En dat was bij de Farizeeën het geval. In een klooster, maar ook in gezinnen, kortom in kleinere gemeenschappen, is de sociale controle alom aanwezig. Overal word je gezien, behalve natuurlijk in je cel, want die cel die dient er dan ook voor je te oefenen om te leven voor Gods aanschijn, te leven met God in je hart. Het grootste deel brengt de monnik of de moniale door in het gezelschap van de medebroeders en de medezusters, bij het officie, bij het werk, bij de recreatie. En daarom is de kans groot dat het weigeren om je met je eigen ik aan God te geven, dat martelaarschap, dat witte martelaarschap, dat die weigering zich terugtrekt naar het eigen innerlijk, naar het zijn, onzichtbaar. In de wereld buiten het klooster zegt het doen van wat zichtbaar is nog iets over het zijn, over wat je bent. In de gemeenschappen waar de sociale controle heel sterk is, zegt het uiterlijk niet meer zoveel over het innerlijk. En dat is dan ook de reden dat de aandacht in de regel gericht wordt op het innerlijk. Bijvoorbeeld op het leven in Gods tegenwoordigheid. Dat is iets wat je niet kunt zien. Wat het innerlijk bepaalt en wat de motieven waarom je iets doet uitzuivert. Dus in het openbare leven moet je leven in verborgenheid. Leven vanuit je hart. Innerlijk. Ingetogen. Ingekeerd.
En van daaruit moeten de daden, de woorden en de gevoelens worden geïnspireerd. Dat is de bron. En dat is ook nodig voor de aanbidding. Een woestijnvader heeft ooit gezegd: aanbidden kan men alleen als de ziel grondig gereinigd is. Alleen zij die elk wereldswerk nalaten, kunnen God aanbidden. Want God aanbidden betekent geen vreemde gedachten hebben. In het verstand geen genot, geen ondeugd. Deze dingen laten niet toe hem in reinheid en zuiverheid te aanbidden. Zij die hiervan bevrijd zijn, bidden tot God in reinheid. Ze zijn verlicht door God. Zij zijn de ware aanbidders die God zoeken. Moeten dan degenen die in alle eerlijkheid weten dat een ziel nog onrein is, dan maar stoppen met aanbidding? Of er gewoon niet aan beginnen? Nee, maar er is een manier om zuiver te aanbidden met een nog onzuiver hart. En dat is wanneer je berouw hebt over je onzuiverheid. Wanneer je bevestigt dat je je zonde bewust bent en dat je daar berouw over hebt. De monniken hebben zich dan ook altijd toegelegd op de zuiverheid van het hart en op de eerste deugd, het berouw. Zozeer zelfs dat ze daarna gingen heten, de rouwenden, de berouwhebbenden. Waarover rouwden ze dan?

Houden ze dan over hun onreinheid van hart? En dat hielden ze vol in alle dalen van de nederigheid, totdat in de 12e graad de monnik die werkelijk volmaakt is, de volmaakte zuiverheid van hart beoefent, rondloopt als de tonnenaar met een gebogen hoofd, zeggend: God, wees mij zondaar genadig. Dan ben je rein in al je onreinheid. Dat is de 12e graad van nederigheid, volgens de regel van Benedictus. Langzaam eindigen door gesprekjes te voeren met Jezus, die zelf tot een leerling is geworden, de dienaar van God, me door Jezus laten meenemen in zijn gerichtheid op de Vader, en bij de Vader zeggen wat er in mijn hart opkomt, en onze Vader bidden.

beste luisteraars, het is bijna 5 uur en om 5 uur gaan we de Rozenkrans bidden. Ja, ook op deze woensdag in oktober, de maand van de Rozenkrans. We gaan zo beginnen met het bidden, maar er is een meebidder nodig. Heeft u dus een goede telefoonverbinding en redelijk goed, goede stem, dan mag je bellen naar het telefoonnummer 073-687-2001. Om mee te bidden met de Rozenkrans zometeen vanaf 5 uur.

En mijn luisteraars, ik herhaal, we gaan zo de rozenkrans bidden. En er is voor de rozenkrans een meebidder nodig. Bent u aan het luisteren en zou u graag ook de rozenkrans live op de radio mee willen bidden? Dan mag je bellen naar het telefoonnummer 073 687 2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We hebben een meebidder. Dus we gaan zo beginnen. Vandaag is het woensdag. We gaan de glorievolle geheimen overwegen. We gaan in het bijzondere bidden voor het herstel van de Heilige Vader, de paus, die ziek is. En we gaan ook voor nog andere intenties bidden. Maar ik wens je een goed gebedsmoment en tot bij de Rozenkrans. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden en de verrijzenis van het lichaam.
1: En het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag dus voor het herstel van paus Leo. We bidden voor iedereen die ziek is. We bidden voor genezing van borstkanker voor iemand, voor slagen van de chemokuur. En we bidden voor een vriendin voor steun en kracht de komende tijd. Ook om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Caïtan voor een bijzondere intentie en verhoring ervan. En ook om hulp van Maria, koningin van de vrede, vrede in onze harten. We bidden ook voor iedereen die naar werk aan het zoeken is, dat ze werk krijgen op voorspraak van de heilige Jozef. Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. Over enkele minuten om 17:30 beginnen de Vespers vanuit het seminarie in Heilo. Ik wens je alvast een goede devotie toe.

0: Uw kennis, Heer, is voor mij te wonderbaar. Gij kent mij, Heer, en gij doorschouwt mij. Gij ziet mij waar ik ga of sta.
1: Van verre kent gij mijn gedachten. Gij weet waarom ik bezig ben of rust. Gij let op al mijn wegen.
0: Heer, voor het oor nog op mijn tong is. Weet gij reeds wat ik zeggen ga.
1: Waar ik mij wend, gij staat op wacht. Uw hand rust altijd op mijn schouder.
0: Uw kennis is voor mij te wonderbaar. Zo hemelhoog dat ik ze niet kan vatten.
1: Waar zou ik ooit ontkomen aan uw geest? Waar zou ik mij voor uw gelaat verbergen?
0: Al stijg ik naar de hemel op, daar zijt gij reeds. Al daal ik in het dodenrijk, gij zijt aanwezig.
1: Al leen ik ook de vleugels van de dageraad. En strijk ik neer aan gene zijde van de zee.
0: Ook daar is het uw hand die mij blijft leiden. Ook daar houdt gij mij stevig vast.
1: En zeg ik, laat het duister mij dan dekken. Laat alle licht verzwolgen worden door de nacht.
0: Dan zal de duisternis voor u niet donker zijn, de nachten even helder als de dagen. Voor u zijn licht en duisternis gelijk.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uw kennis, Heer, is voor mij te wonderbaar.
0: Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik vergeld ieder naar zijn gedrag. Want wat is er, wat er in mij is, hebt gij geschapen.
2: Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd.
1: Ik dank u voor het wonder van mijn leven. Voor alle wonderwerken die gij hebt gemaakt.
2: Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest. Mijn liefste wezen is u niet verborgen.
1: Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht, mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden,
2: toen zagen reeds uw ogen al mijn daden. Zij waren reeds beschreven in uw boek.
1: Mijn dagen waren al door u geteld. Voordat de eerste nog was aangebroken.
2: Maar hoe onduidbaar zijn voor mij uw plannen, God. Hoe onafzienbaar in uw menigvuldigheid.
1: Ga ik ze na, het zijn er meer dan korrels zand. En aan het eind heb ik van u nog niets begrepen.
2: Doorzoek mij, God, en peil mijn hart. Beproef mij en beoordeel mijn gezindheid.
1: Zie of ik soms verkeerde wegen ga. En leid mij langs beproefde paden.
2: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren, ik vergeld ieder naar zijn gedrag.
0: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem.

0: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem.
1: Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar één bewijs, dat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar. In zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt. Dan weten we zeker dat we in hem zijn. Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God,

0: kruisdood overvloedig vruchten in ons voortbrengen.
1: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
0: Uw priesters hebt gij aangesteld tot bedienaren van Christus en beheerder van al uw geheimen. Laat hen trouw zijn met heel hun hart en schenk hun wijsheid en liefde.
1: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
0: Gij hebt gewild dat er onhuwbaren zijn omwille van het Rijk der Hemelen. Help allen die gij roept om met onverdeelde trouw uw Zoon te volgen.
1: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
0: In het begin hebt gij de mens als man en vrouw geschapen. Bevestig de gehuwden in hun onderlinge liefde.
1: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
0: Door het offer van Christus hebt gij de zonden van de mensen vergeven. Schenk aan de doden vergiffenis van zonden.
1: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
2: Onze Vader,
1: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Heer, verhoor genadig de gebeden van uw volk, dat de heilige paus Callistus herdenkt. Laat het verdienstelijk leven van deze martelaar voor ons een hulp zijn, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
3: Amen.
2: De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil, en geleide ons tot eeuwig leven.
3: Amen.

0: Heer, toon de kracht van uw arm, drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen.
1: Bidden wij vol vreugde tot de eeuwige Vader, want zijn medelijden met de mensen is wijd als de hemel.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
2: Heer, gij hebt uw Zoon gezonden om de wereld te redden, niet om haar te oordelen. Laat

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Toen ik hem zag, viel ik als dood voor hem neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. Schrijf op wat u ziet, niet alleen dit, maar

0: Leven met God. Voor wie bewust met het geloof bezig is en daar graag voor uit wil komen.
1: En een heel welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En samen willen wij gaan luisteren naar het programma Leven met God, waarin wij Mart Robin weer naar voren willen halen en over haar willen vertellen. Mart, die in 1902 geboren is en in 1981 overleden. En al jong kreeg ze van de vraag van Jezus: wil je zijn zoals ik? Nou, dat heeft best nog een aantal jaren geduurd voordat ze daar ja op heeft kunnen zeggen. En dat heeft ze op een gegeven moment in 1925 ook echt volmondig gedaan. En ontving zij de roeping, vooral ook van het lijden, om Jezus te volgen tot en met zijn lijden en het kruis. En elke week mocht zij de hele passie van Jezus doorleven. Maar wij mogen ook zien dat in 1936 zijn de foyers begonnen, dat die nu over de hele wereld zijn, dat haar lijden niet alleen in de foyers, maar ook verder buiten enorme vrucht heeft gedragen. En daar kunnen we alleen heel dankbaar voor zijn. We gaan nu eerst even luisteren naar een lied. En dat heet Het Huisje op de Plaine. En dat bezingt de verschillende fases van Mart in haar leven. Dat wordt gezongen door Yvonne. En Yvonne is van de foyer de Charité uit Thorn. En daarna dan gaan we luisteren naar een gesprek met vader Van Horen. En dat gesprek is al eerder al opgenomen. Dus misschien dat u daar iets van herkent, maar dat willen we graag nog een keertje laten horen.

0: Zoals ik al net zei, beste luisteraars, hebben we in de studio hier vader Van Hoorn. En vader Van Hoorn is de foyervader geweest die in 1976 de eerste foyer in Nederland is begonnen. En hij heeft ook inderdaad Mart nog gekend, want die is in 1981 overleden. En we vinden het heel fijn dat hij hier bij ons in de studio is. En vader Van Hoorn, kunt u ons wat vertellen over hoe bent u in aanraking gekomen met de foyers, met Mart?
1: Ik denk dat ik het beste kan beginnen bij Vlaanderen, bij Bonheide. 31 december 1975, de avond, tegde ik naar Bonheide voor de nachtaanbidding. Een geweldige vreugde al die priesters te zien, een volle kapel om een hele nacht bij de Heer te verblijven. Persoonlijk was ik van plan om alleen maar het eerste gedeelte tot 12 uur te blijven, wat ik ook gedaan heb. Maar om 12 uur bij de koffie werd ik gevraagd om kennis te gaan maken met Père Deux, de vader van de foyer. En Père Deux, kort van woord, zei niet veel, maar wat hij zei was wel belangrijk. Mocht je van zijn leven denken aan een foyer te stichten in Nederland, dan kun je op mij rekenen. En dat heeft hij gedaan. Die foyer van Nederland, zoals ik hem begonnen ben, zou nooit bestaan hebben zonder Bonheide, zonder Vlaanderen. We zijn hem dan ook heel erg dankbaar. In diezelfde maand, januari 1976, ben ik nog naar Châteauneuf gegaan om een retraite te volgen van Père Finet. En natuurlijk ook Mart te ontmoeten. Het was namelijk gemakkelijker Mart te ontmoeten, want dat bleef ze maar 10 minuten dan Père Finet, waar sommigen heel lang bleven en dan was het wachten op de gang iets onmogelijks. Maar Mart heb ik dan gezien op woensdag. En ja, ik weet niet waarom, maar toch ook wel de vraag voorgelegd van een foyer in Nederland. En of mij, ja, dat zou betreffen. En na een heel lange stilte zei Mart alleen maar: on va bien prier, père. We zullen eens goed bidden. Père, ze noemde me toch wel père. Maar dat viel mij toen niet op, omdat ik kloosterling ben. En in het Frans worden de kloosterlingen altijd père genoemd. Daar is het bij gebleven. Père Finet heb ik dus in die week geen lang gesprek mee gehad. Ja, omdat na je uren wachten, vertrok je dan maar weer. Dus die ervaringen met Mart zijn wel bijgebleven, het gesprek. Met die eerste moederlijke les die ik van haar gekregen heb. On va bien prier, père. We zullen het goed bidden. Maar er is nog een tweede ervaring in diezelfde retraite. Namelijk op vrijdag, na de kruisweg, werden de priesters uitgenodigd om verder met Père Finet door te lopen naar het kamertje van Mart. En die groep priesters aanwezig in die retraite hadden toen het voorrecht om geruime tijd bij Mart te zijn tijdens haar passie. En dit is natuurlijk voor mij een geweldige ervaring geweest. Natuurlijk, het is zwaar, ik ben niet uit de medische wereld. Dus iemand horen kermen van lijden, dat had ik nog nooit gehoord. Ik was het eerste binnengekomen. Ik stond dus aan de voet van het bedje. Ik kon wennen aan de duisternis. En tamelijk een heel goed haar stem horen. Dat kermen van lijden, dat is me bijgebleven. Op het moment zelf wist ik er geen raad mee. Voelde me als verlamd. De andere priesters gaven een rozenkrans aan Perfinet, die naast het bedje stond, en die rozenkrans heel rustig even op de lippen van Mart legde en weer teruggaf. Alles gebeurde rustig. Hij nam echt heel rustig zijn tijd. Er is maar één die zijn rozenkrans niet heeft gegeven. Ja, dat ben ik. Zo stond ik daar. Verlamd. Hoe is het nou mogelijk? Zo'n lijden. En dan gaat hij ook door je hoofd. Hoe krijg je die twee woorden nou bij elkaar? Dat lijden, dat kermen horen. En dat andere woord, liefde. Want Perfinet, voordat we het kamertje binnengingen, hield ons even vast in de keuken om ons te zeggen: Marthe est d'abord un mystère d'amour. En dat wil zeggen, Marthe is op de eerste plaats een mysterie van liefde. En dat ging maar voortdurend door mijn hoofd. Lijden, liefde. Maar is dit niet de boodschap van het kruis? Na de hand ben ik dus vertrokken vanuit Châteauneuf naar Fribourg in Zwitserland, waar mijn kloosteroverste woonde in die tijd. En gevraagd van, ja, wat moet ik daarmee? Ik was toen dertijd in het onderwijs en mijn kloosteroverste was heel kordaat om te zeggen, nou, wat mij betreft heb ik liever dat je een foyer begint dan het onderwijs wat je nu doet. Omdat hij kende Mart en hij was al bij Mart geweest. En dat heeft hij mij later pas verteld. Op het moment zelf wist ik dat niet. En zo ben ik dan naar huis gegaan, naar Maastricht. En vanuit Maastricht vele, vele keren naar Bonheide gereisd om met Perdue te praten, om een foyer leven te zien en me af te vragen, wat moet ik daarmee? Maar het gebed van Mart stond daar natuurlijk achter. Ik heb ook gebeden. En einde april, want 3 maanden voor 1 augustus moest ik dan mijn tijd opzeggen op school, had ik dan de beslissing genomen. Ik wil het riskeren. En ik wist dan dat ik vanaf 1 augustus geen salaris meer zou hebben. En toen zijn we, Perdue en ik, aan een bepaalde kruisweg begonnen, namelijk een huis zoeken. Iedereen zei in 76, oh, in Nederland is dat heel gemakkelijk. Jawel, maar er zijn ook voorwaarden. Je krijgt zomaar geen huis. Dat was heel moeilijk. Dat is heel moeilijk geweest. Maar uiteindelijk, op 15 september, hebben we toen een huis gevonden in Keldonk in Brabant. Met de toestemming van de bisschop zijn we daar toen de eerste foyer begonnen. Dat huis was een huurhuis. Er waren de zusters geweest van de Heilige Geest. En dat was maar voor 5 jaar. De voorwaarde was na 5 jaar vertrekken. denken aan kopen, dat hoefde ik niet. En dus na 5 jaar, dat wil zeggen eigenlijk na 3 jaar, begon een andere kruisweg weer opnieuw naar een huis zoeken. 1,5 jaar lang hebben Rachel en ik, Rachel is de verantwoordelijke in Vlaming, door Nederland gereisd om een huis te vinden, ja, wat aangepast was, wat kon betaald worden. En eindelijk is dat toch gebeurd. In november 81, het jaar. Maart is gestorven in februari 81. En wij hebben het huis gevonden 9 maanden later in Torn.
0: Mart had een bijzondere liefde voor de priesters en heeft ook heel veel gebeden en geleden voor de priesters. En het gebed wat zij voor de priesters had, wordt nu door Yvonne gezongen.

Zo dadelijk gaan wij weer verder met het gesprek met vader Van Hoorn over Mart Robin. Maar tussendoor zou ik u graag, zeker nu in het jaar van het geloof, zou ik u ook nog wat willen vertellen over Mart Robin en het Tweede Vaticaans Concilie. Er zijn namelijk drie punten van het concilie waarover Mart van tevoren al heeft gesproken. Het eerste punt was priesters en leken, ofwel het ministerieel en algemeen priesterschap. Ze heeft gesproken over het nieuwe Pinksteren, maar ook over Maria. Kijken we eerst naar het eerste punt. In het concilie is veel gesproken over de samenwerking tussen de priesters en de leken. Perfinet, de stichter van de foyers samen met Mart, begon al in 1936 met de Foyer de Charité. De priester en de leken gingen als gemeenschap leven. Het ministerieel priesterschap van de priester en het algemeen priesterschap van de leken kwamen hier samen. Het concilie heeft dit bijzonder benadrukt en Mart noemde dit een van de belangrijkste uitkomsten van het concilie. In 1936 kwam Perfinet een schilderij brengen bij Mart voor de school die er al was. Er was toen een heel lang gesprek. En in het derde gedeelte van dat gesprek zei Mart dat na de grote sociale en politieke crisis er een opleving van de Heilige Geest zou komen. Een nieuw Pinksteren door de tussenkomst van Maria en de Heilige Geest. 25 jaar later roept paus Johannes de 23e op tot een nieuw Pinksteren aan de vooravond van het concilie dat ging beginnen. Later zal ook paus Johannes Paulus II spreken over het nieuwe Pinksteren. Mart had het al voorzegd. En in dat gesprek van Mart en Perfinet in 1936 zei Mart dat de kerk zich zou verjongen en dat er apostolisch leven zou komen. De leken zou een belangrijke plaats krijgen in de kerk. Maar zij hadden vorming nodig. En daarvoor moesten er foyers komen. Mart had dit concilie al lang van tevoren aangekondigd en zei dat het een grote hoop voor de kerk en de toekomst zou zijn. Belangrijk zou het zijn dat er een dialoog op gang zou komen voor de vernieuwing van de kerk. Dit staat ook in de documenten, onder andere in Lumen Gentium, waarin staat: elke gedoopte is geroepen tot heiligheid. Maar ook de kerk is op de eerste plaats het lichaam van Christus en dan pas een instituut. De leek zal een belangrijke plaats in de kerk hebben, vooral in de nieuwe evangelisatie, volgens Lumen Gentium. En ook over deze punten heeft Mart van tevoren al gesproken. Tegen het einde van het concilie heeft Mart tegen een bevriende priester gezegd: God wil dat zijn moeder wordt uitgeroepen tot moeder van de kerk. Laten we bidden dat dat gaat gebeuren. Tijdens het concilie had de paus Paulus VI een schema over Maria, maar dat werd afgekeurd. En Mart heeft toen tegen paus Paulus VI gezegd dat God wilde dat Maria werd uitgeroepen tot moeder van de kerk. Daarna heeft paus Paulus VI tegen zijn adviseurs in Maria uitgeroepen tot moeder van de kerk. Ongetwijfeld heeft Marts offerande en haar vertrouwelijke band met Maria, zij noemde haar mama, bijgedragen aan de vruchtbaarheid van het concilie. Na het Tweede Vaticaans Concilie braken er turbulente jaren aan in de kerk, maar ook hernieuwingsbewegingen door de Heilige Geest, zoals de charismatische beweging, focolare, en ook een groot aantal nieuwe gemeenschappen ontstonden, zoals Emmanuel. En ook
geloof en licht, ster van David en de arkgemeenschappen. En vele van deze bewegingen en gemeenschappen hadden een band met Mart of zijn bij Mart ontstaan. De Foyer de Charité was al in 1936 ontstaan, maar kreeg in de periode na het concilie erkenning door de kerk. In 1964 maakte Mart zich ongerust over de teruggang van het geloof. Men geloofde in de wereld en niet in God. In die tijd, rond 1970, werden de foyers toevluchtsoorden voor getrouwe priesters. Bisschoppen, die niet meer wisten wat ze moesten denken en geloven, vonden in de foyers rust en zekerheid. En onder de inspiratie van de Heilige Geest ontstonden er ook vele gebedsgroepen. Mart heeft tegen Chiara Lubich, zij is de focolare begonnen, gezegd: "Ik voel me als Johannes de Doper, die de weg voor de Heer bereidde. Terwijl ik zie dat uw werk, het werk dus van Chiara Lubich, is als Maria. Het is Maria." Het laatste hoofdstuk van Lumen Gentium gaat over Maria. En daarin staat: "De maagd is in haar leven het voorbeeld van moederlijke liefde geweest, die iedereen die deelneemt aan de apostolische zending van de kerk moet beleven en werken voor de komende generaties." En gaan we nu verder met het gesprek van vader Van Hoorn over Mart.

0: Vader van Horen, u heeft al mooie dingen over Mart verteld. En ik denk dat u, nadat de foyer in Nederland begonnen was, dat u ook nog vaker bij Mart bent geweest. Kunt u daar misschien nog iets over vertellen?
1: Dus in die tijd dat Mart nog leefde, was het gewoonte in de foyer om onze zware problemen bij haar te brengen. Dat moest ik zelf nog leren. Het eerste jaar van ons foyerleven hadden we grote financiële zorgen, zodat ik op een gegeven moment geen raad meer wist en ja, aan de foyer, aan de communiteit vroeg wat moet er gebeuren. Ga ik zelf weer het onderwijs in of gaat Rachel als verpleegster werken in een ziekenhuis? En toen was het Rachel die heel rustig zei, maar vader, dat moeten wij niet beslissen. Dat moeten we aan Mart vragen. Dus bij de volgende vergadering gingen we samen naar Mart, Rachel en ik. Met het nadeel dat het maar voor 10 minuten was, terwijl als we gescheiden waren had ieder 10 minuten. Maar in die 10 minuten kon ik dan vertellen aan Mart dat de financiële situatie desastreus was. En toen vroeg ik dan ook, Mart, wat moet er gebeuren? Moet ik zelf ergens diensten gaan bewijzen of wilt u liever dat een van de foyerleden? En dan weer zo'n lange stilte. En dan weer eigenlijk datzelfde antwoord wat ik al eens gehoord had. On va bien prier, père. We zullen eens goed bidden. We hebben ook gebeden, maar dan voel je toch de waarde van het gebed van Mart. Na enkele maanden bidden kreeg ik een telefoontje van een provinciaal van religieuze die ik kende. En die mij zei dat een van zijn paters, die vele retraites gaf bij religieuze, ziek was geworden. En dat een gedeelte van die retraite wel onder andere paters had verdeeld, maar er bleef nog heel wat over. Of ik niet zo goed wilde zijn en wat helpen. Nou, dat was voor mij een geweldige vreugde. Want in die tijd werden de retraites bij de vrouwelijke religieuze goed betaald. En vanaf dat moment waren de financiële zorgen voor het gewone dagelijkse leven in onze foyer voorbij. En zo heeft elke foyer heel wat verhalen en bewijzen van die aanwezigheid. Misschien mag ik nu ook nog iets vertellen over haar aanwezigheid nu. Dus ik vertelde eerst tijdens haar leven, maar nu, ze is in 81 gestorven. Kunnen wij nu nog iets ervaren van die aanwezigheid? Dinsdagmorgen was ik in het huisje van Mart, heb haar de ontbijt genomen met het foyerlid Henriette, die dus in dat huisje woont, en die ons dan vertelde dat er toch duizenden mensen per jaar naar dat kamertje van Mart komen en echt ervaren, heel vaak, dat Mart aanwezig is. Maar ze gaf toch als verduidelijking erbij hoe vaak het gewone, hele gewone mensen zijn die vooral met hun kruis komen, met hun lijden komen. En dat gewoon maar gehoord hebben van, je moet eens naar Châteauneuf gaan, naar het kamertje van Mart. Omdat ik nu zelf in Châteauneuf ben, maar in het retraitehuis, gebeurt het vaker dat mensen die eerst in het kamertje van Mart zijn geweest, daarna, zoals wij zeggen, naar beneden komen. Dat wil zeggen naar het retraitehuis, want daar in die streek ga je of naar boven of naar beneden. En dan om een priester vragen. En dat zijn dan natuurlijk altijd heel belangrijke gesprekken. Een ander feit wat ik nog wil aangeven is dat we kort geleden een stage hadden georganiseerd in Châteauneuf, en dus in de Grand Foyer, dat is waar de retraites gegeven worden, een stage hadden georganiseerd voor de jonge foyerleden over de wereld. Dus er waren zo ongeveer 70 jonge mensen gekomen, die dus nog geen engagement hadden gedaan, en die een stuk vorming kregen, en dat heeft 6 weken geduurd. De helft waren Afrikanen en een groot aantal, ik geloof wel 20, uit Vietnam. Dat heeft ons, die altijd in Châteauneuf zijn en met deze stagiairs aan tafel zaten, bijzonder geraakt hoe deze jonge mensen van Azië, van Afrika, geraakt waren door macht. En hoe ze konden vertellen hoe macht in hun foyer aanwezig is. In Vietnam vooral is het belangrijk die aanwezigheid van macht naar voren te brengen. Want om je aan te geven, in een kleine anekdote, de sfeer waarin ze leven. Ze leren, die foyerleden, in hun taal natuurlijk, de hele stukken van de Bijbel van buiten. Ze leren de statuten van buiten. En dan vraag je je af, waarom al die moeite om dat zo van buiten te leren? En dan krijg je het hele rustige antwoord, ja, de meeste van ons zijn al in de gevangenis geweest. Als we in de gevangenis zitten, dan is dat gemakkelijk als je al die teksten van buiten kent en je kunt je dan herinneren. Dat was dan Vietnam. Mooi, die Afrikaanse vrouwen, die Afrikaanse leden, als zij vertellen hoe bijvoorbeeld in Burundi, waar toch zoveel en zoveel gebeurd is, en in Rwanda, de foyers zo geraakt worden door macht en zoveel mensen kunnen ontmoeten. Er zijn vaak bijeenkomsten van 2.000 tot 3.000 mensen om toch maar weer te horen over die Christus, om toch maar weer te luisteren naar het evangelie, om toch maar weer te geloven in een samenleving die mogelijk is in vrede. En zo was het voor ons in Châteauneuf een geweldige ervaring om dit allemaal te horen van deze jonge mensen die het dan ook de moeite waard vinden om hun leven te geven en te riskeren voor het foyerleven. Ervaringen in Châteauneuf, dat zijn natuurlijk ook de retraites die er zelf in Châteauneuf gegeven worden. Voor de Goede Week hadden we een retraite van zo ongeveer 120 mensen, met een stuk of 10, 12 kinderen nog daarbij. En zo'n retraites, wat die uitwerken, net zoals Yvonne al vertelde van de retraites in Thorn, dat geweldige gevarieerd, oud en jong, man en vrouw, religieus en minder, soms heel ver van alles af. Wel, als je dat dan ziet, hoe zo'n retraite in stilte wordt beleefd en hoe ze op zaterdagavond, als iedereen de gelegenheid krijgt om iets te vertellen, het er dan naar voren komt, hoezeer ze geraakt zijn door zo'n retraite, dan kun je toch niet anders dan dankbaar zijn en geloven in de waarde van het offergebed, van het offerleven, van macht. Want daarvan profiteren wij nog.
0: Ja, en als vader Van Hoorn over het kamertje van Marts spreekt, dan mag ik daarbij aansluiten dat ik ben er nu al verschillende keer, heel veel keren geweest. En het is elke keer toch wat mij enorm treft. Marts is in de hemel, maar ze is ook in dat kamertje heel erg aanwezig. En wat mij dan vooral treft is de enorme eenvoud. Het kamertje blijft al die tijd dus zoals ze daar ook geleefd en geleden heeft. En daar verandert niks aan. Wanneer je daar komt, dan is er alle eenvoud. Je komt daar binnen in haar boerderijtje in de keuken. En dan mag je naar haar kamertje. En daar mag alleen maar in stilte gebeden worden. En het is heel bijzonder om daar te zijn. Ik mag er elk jaar 2000 kilometer voor rijden om daar bij haar te zijn. En dat is wat mij dan ook steeds weer treft. Met name Mart, die zo goed was en zo'n enorme liefde had voor Christus, dat zij in zijn lijden elke week is meegegaan. Maar ook de grote liefde die Mart had voor Maria, die haar dan kwam troosten. En dat is allemaal in dat kamertje gebeurd. En daar mogen wij nog steeds deel van uitmaken. Graag willen we dadelijk met vader van Hoorn nog even verder gaan. Maar willen we even luisteren naar Yvonne, die het lied zal zingen: O Maria, wat bent u goed.

0: Mevrouw van Horen, u bent nu al in de gelukkige omstandigheid om al een jaar of 10 in de foyer van Châteauneuf te zijn, omdat u een opvolger heeft gevonden voor Torren. En zou u ons nog iets willen vertellen over wat zijn uw eigen ervaringen met Mart in uw eigen priesterleven?
1: Nou, het wordt natuurlijk een beetje persoonlijker, hè? Ik mag wel dit zeggen. Al die bezoeken bij Mart, waar ik toch vaker ook dingen moest zeggen die niet zo prettig waren. Mart heeft mij nooit gekleineerd. Mart heeft mij nooit vernederd. Telkens opnieuw, als ik bij Mart wegging, dan voelde ik mij meer mens, meer priester, meer foyervader. En daar zie je aan hoe echte heiligheid positief is. Daar zie je aan hoe echte heiligheid vol goedheid is. Als ze mij vragen om samen te vatten mijn ervaringen met Mart, wel, dan moet ik gewoon spreken over haar goedheid. En dat heeft mij bijzonder geraakt in mijn priesterschap. Als Mart al zo goed is, hoe goed moet God dan zijn? En als je op een dergelijke manier ervaren hebt die goedheid van Mart, en je kunt dan in je priesterleven ook in de zwaarste momenten denken dat toch dat alles met goedheid van God te maken heeft, wel, dan verandert het van kleur. Dan is het niet meer hetzelfde. Dat zijn ervaringen die heel bijzonder zijn. Dat is dan wel.
0: En zo, beste luisteraars, heeft u geluisterd naar het programma Leven met God, waarin wij vandaag wat wilden vertellen en laten horen iets over Mart Robin.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

om te beginnen, pagina 918. En tenslotte, dat was 1247.

0: Laat ons bidden. Heer, Herder en Leidsmann van alle Gevolgen, sie welwillend nach op uw Diener Leo, die gij hebt angesteld, dort Herder over uw Kerk. Schenk hem die Gnade, door Wort en Vorbild beizutragen, tot het Heil van allen, die hij mit leiden, om eens mit de Krüde, die hem is zuvertraut, het ewige Leben binnen te gaan. Onze Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Amen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, als ge u door de geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg. Ontucht, onreinheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges, ruzies, partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen, uitspattingen en zo meer. Ik waarschuw u, zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb, wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God nooit erven. De vrucht van de geest daarentegen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken. En zij die bij Christus Jezus horen, hebben hun zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten en begeerten. Daar wij leven door de geest, willen wij ook leven volgens de geest. Woord van de Heer. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. Gelukkig die man die weigert te doen wat goddelozen hem raden. Die niet de wegen der zondaars gaat. Niet zit te midden van spotters. Maar die zijn geluk vindt in 's Heerens wet. Haar dag en nacht overweegt. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. Hij is als een boom aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd. Die zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet, brengt hun voorspoed. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. De goddelozen vergaat het zo niet. De wind blaast hen weg als kaf. De Heer immers let op de weg der gerechten. De weg van de zondaars loopt dood. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten.

De God van onze Heer Jezus Christus moge ons innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.

0: Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas.
1: Lof zij u, Christus.
0: Die tijd, zei Jezus, wee u, Farizeeën. Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden, maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen. Wee u, Farizeeën, gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge en op de begroetingen op de markt. Wee u. Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten. Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot hem: Meester, door zo te spreken beledigt ge ook ons. Hij antwoordde echter: Wee ook u, wetgeleerden. Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op, die ge zelf niet met één van uw vingers aanraakt. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken.
0: Beste broeders en zusters, wij krijgen vanavond deftige lezingen die ons een beetje blootstellen. Jezus is heel streng met de Farizeeën en de wetgeleerden. Hij erkent wel dat ze de wet stipt onderhouden in de kleinste details, maar hij doet een verwijt dat ze het meest belangrijke niet doen. U bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. En aan de wetgeleerden, dat zijn andere door hun interpretaties zware lasten opleggen die ze zelf niet eens met de vingers aanraken. In de eerste lezing wordt ons hart blootgelegd. We krijgen een soort hartoperatie die we mogen ondergaan, dank wat Paulus ons vertelt over deze twee neigingen. We kunnen ons laten leiden door de geest, maar ook door het vlees. En of we willen of niet, deze twee mogelijkheden zijn in ons menselijk hart altijd aanwezig. De slechte kant, als we het vlees volgen, doet Paulus een hele lijst. Ik wil alleen maar drinkgelagen een beetje over hebben, omdat hier kunnen heel vaak ook grapjes gemaakt worden. Bijvoorbeeld als je te veel drinkt, ja, dan denk je: ik heb een tijger in mij. Het is in Duits, hè? Een tiger. Iemand die dronken is, die heel vrolijk is, heeft een tiger, een tijger. Hij voelt zich sterk, maar de volgende dag komt hij je achter dat het alleen maar een kater was. Deze lijst is de vleeslijke kant in ons. Maar Paulus zegt tegenover een andere lijst, namelijk de vrucht van de geest. Het lijkt volgens de eerste lezing dat er een of is, maar als katholieken weten we goed, het is en. Maar de belangrijkheid is te weten hoe ik daarmee moet omgaan. De psalm geeft ons een goede hint hiernaartoe. Het gaat ook over de wet. Het is de psalm 1 die ook misschien een tegenstelling zet tussen gelukkig de man die weigert te doen wat goddelozen hem raden. Maar het wordt ons getoond waarom hij gelukkig is. Hij vindt zijn geluk in des Heeren wet en overweegt haar dag en nacht. Deze overweging van de wet van de Heer duidt op het zoeken van een levende relatie met de Heer. En dat is ook wat misschien aan de fariseeën en schriftgeleerden ontbrak. En dat is ook het moeilijke vanuit het Oude Testament, waar de Tora, de wet, de letter zo belangrijk was. Het belangrijke van het Nieuwe Testament is dat de persoon van Jezus de wet heeft vervangen, vervuld, niet vervangen. Jezus zegt het zelf heel precies. Ik ben niet gekomen om de wet op te heffen, maar het te vervullen. Dat is de grote nieuwheid. Wij mogen in relatie zijn met de Heer, een persoon, Jezus, God die mens is geworden, en in gesprek, anders gezegd in gebed, met hem leven en vanuit deze nieuwe wet leven. En deze nieuwe wet is juist, zoals Thomas van Aquino, de theoloog, zegt, de Heilige Geest. En van daaruit komen voort liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met zulke dingen, zegt Paulus verder, heeft geen wet iets te maken. Dat wil zeggen, wij hebben de wet vervuld. Het gaat niet meer om een scrupuleuze zoektocht de zonde te vermijden, maar het is vanzelfsprekend dat ik de zonde niet wil doen. Ik weet wel dat ik zwak ben, dat ik in zonde kan vervallen. Daarom is het goed ook altijd een humor te hebben. Als we over onszelf kunnen lachen, dan hebben we zeker altijd iets te lachen. En het leven wordt gemakkelijker. Ik wil niet zeggen dat we het leven niet serieus moeten nemen, maar we mogen altijd rekening houden met onze zwakheid en dat als springplank gebruiken om beroep te doen op de barmhartigheid van God. Er is een groot mysterie van deze neiging in ons. En wij zijn op de vooravond waar we de grote Theresia vieren, Theresia van Avila. En zij had het over het mystieke leven en heeft juist het vergeleken met een wijnkelder. Ik kom weer terug naar het beeld met het excessieve drinkgelage. Zij vergelijkt het mystieke leven met een dronk, met het dronken zijn van de wijn. Dat we buiten ons zijn, dat we ons niet meer zelf onder controle hebben, omdat drift die van God sterker is dan wij. Het is onze taak als mens, dat we hier door het deugdzame altijd het goede evenwicht hebben. Maar we mogen ook nooit de geest doven. Het is de geest die ons in handen moet hebben. En wij moeten weten dat wij hem niet kunnen controleren. Vragen wij dus aan de Heer dat hij ons bijstaat in deze zoektocht van ons leven, die zoals een wandeling is op een smalle pad op de hoogte van een berg, waar we altijd dreigen af te storten, links of rechts. Maar als wij de blik van de hoogtepunt in het oog hebben, dan zullen we de weg nooit kwijtraken.

0: Bid, brothers and sisters, dat mijn die offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. Heer, aanvaard gnadig die gaven die wij hebben aangeboden en blijft bescherming en leiding gegeven aan uw heilige Heer samen met onze paus Leo, die gij tot Herde over haar hebt aangesteld, door Christus, onze Heer. Amen. De Heer sei mit u.
1: En met uw geest.
0: Verheeft uw hart.
1: En zij met ons hart, de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid.
0: Heiliger Vader, machtiger, ewiger God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij hebt onze lofprijzing niet nodig, doch opent gij onze mond, om u dank te brengen. Onze huld maakt uw heerlijkheid niet groter, maar draagt bij tot ons heil, door Christus, onze Heer. Daarom mit de Choren van Engelen loven en dan bidden wij u, en zingen voll Vreugde.

So nahm hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegengebed om hun namen te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe en alter durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen, om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij brengen tot de wederkeer en tot de heilige wezensheid.
0: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechte hand. Zo staan wij voor verwachting open voor zijn wiederkomst en bidden u voll Dankbarkeit dit Opfer an, so lebend und heilig. Wij fragen u, Heer, sie wel willen näher op het Opfer van uw Kerk en will er uw Sohn in herkennen, door wiens dat gij ons mit u versünd hebt. Geef dat wij mogen worden verwirkt door het Nötigung van zijn Lichaam en Blut. Vervul ons van zijn heilige Geest, omdat men ons in Christus zal zien worden tot één Lichaam en één Geest.
2: Moge Hij ons maken tot een blijvende Offergabe voor U, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen, dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de Heilige Maagd, de Moeder van God, met de Heilige Jozef, haar Bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Gerardus Majella, de heilige Calixtus en met allen die nu heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
3: Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, onze hulpbisschoppen Theodorus en Hermanus, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. We vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
0: Laat onze verledenen broeders en zusters, ja, laat allen die lief waren en die van hier zijn hergegaan, genadig binnen in uw rijk, ook wij zelf hopen der eenste mogen zijn, om met hem samen veraltert mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus, onze Heer, in hem schenk hij alles, wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam gepriesen zijn, Heer, unser Gott, allmachtiger Vater, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in Ewigkeit.

0: angespornt durch den Gebot von der Heer und durch sein goddelijke Wort unterricht, dürfen weissagen. Unser Vater, die in den Himmel seid,
1: uw Name wordt geheiligt, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven ons onze schulden hadden. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad en geef genedig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en befähigt tegen alle angst en onrust, daar wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, die komt van onze Verlosser, Jezus Christus.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Frieden laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. En vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: De vrede des Heeren zij altijd met u.
2: En met u.
0: Wenst el klar de vrede.

0: Salig sein, die genodigd zijn aan de maaltijd des Herrn. Seht het Lamm Gods, dat wegnimmt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat hij tot mij komt. Maar als spreek, is dat ik zal gezond.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Jesus sei tot Petrus, Simon, Sohn von Johannes, hebt gij mir mehr lief, denn diese mein Liefhebben? Petrus antwortete, Herr, gij weet alles, gij weet dat ik u bemin. Laat ons bidden. Heer, onze God, gij hebt ons doen aanzitten aan uw heilige tafel. Ootmoedig vragen wij u, bevestig uw kerk in eenheid en liefde door de kracht van deze Eucharistie. En laat uw diener Leo, die gij tot herder hebt aangesteld, samen met de kudde, die hem is toevertrouwd, behouden blijven in uw bescherming ondervinden. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: Ook hartelijke welkom voor de Sycamore-cursus, welches nademes op de leerhaus. En ik darf dat niet zeggen, maar ik zeg dat. When you want to know more, go to Sycamore. So dat het

0: out no more, go to Sycamore. So dat is wirklich een goede manier om onze geloof beter kennen te leren. Hartelijk welkom op Sycamore. De Heer zij met u.
1: We
0: zien u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Gaat nun allen hin in vrede.
2: Vrede.

Die is onze beschermheer.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heilige van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag gedenkt de kerk de heilige Donatianus van Brugge, ook Donas of Donatus. Hij was de zevende bisschop van Reims van 360 tot 389. In de negende eeuw werd hij zijn gebeente door Karel de Kale, koning der Franken, geschonken aan Boudewijn, graaf van Vlaanderen, bij wijze van waarborg voor de goede verstandhouding en vrede. Graaf Boudewijn vertrouwde Donatianus' gebeente toe aan het klooster van Torhout. Daar werd het in de kerk bijgezet. Toen de Vikingers onze kusten onveilig maakten, werd het gebeente in 864 overgebracht naar het versterkte Brugge en bijgezet in de Onze Lieve Vrouwenkerk, later omgedoopt in de Sint-Donaaskerk. Deze deed tot in de 16e eeuw dienst als kathedrale kerk. De monniken van Torhout volgden de reliquie naar Brugge en vormden daar de kern van de Sint-Donaaskapittel. Tijdens de Franse Revolutie werd de Sint-Donaas verwoest. Tot voor kort bevond zich op de plek waar hij gestaan heeft een maquette van de toenmalige kerk. Donatianus' relieken werden in 1834 overgebracht naar de Sint-Salvatorskerk. Hij is patroon van de stad en het bisdom Brugge. Daarnaast van boekenschrijvers en drukkers. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen bliksem, droogte, hagelbuien, onweer, overstromingen en storm. In Nederland is er één kerk aan hem gewijd, de zogeheten Donatuskerk in het Groningse Leermens, zo gedoopt vanwege Donatianus' bescherming tegen overstromingen. Hij wordt afgebeeld als bisschop in vol ornaat, met een wiel waarop 5 kaarsjes. Volgens de overlevering was hij aan zijn eind gekomen doordat hij aan een brug was afgegooid en verdronken. Paus Dionysius, die zich toevallig op dat moment te Reims vond, gaf opdracht een wiel met kaarsjes op het water te laten drijven. Waar het wiel niet verder dreef, bevond zich het lijk van de heilige bisschop. Heilige Donatianus, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Ja, kinderen van Maria, mogen we ook zeggen in deze oktobermaand, bidden tot Maria. Denk bijzonder aan de rozenkrans, zoals we dat vorige week hebben gebeden. Ik mocht erbij zijn met kinderen bij een nieuwe kapel, dus een Michielsgestel. Bidden tot Maria, ja, dat is waar. Maar ook waar is, we bidden met Maria naar Jezus toe. En met Jezus naar de Vader. Ja, dat is een hele bijzondere lijn. En ja, met name met de rozenkrans. Zo mooi dat we daar de 20 mysteries van Jezus leven hebben. Leven, sterven, verrijzen. De Heilige Geest, de kerk. En of Maria genoemd wordt of niet genoemd wordt, zij is er. Zij is bij al die mysteries van Jezus. Zij is zo in de geest en ja, ook door haar lichaam. Zien een lichaam met Jezus verbonden. En dat is een belangrijk beginsel om dat goed te weten. Het wordt niet altijd genoemd, maar het kan wel zo zijn. We weten het misschien iets niet, maar het kan wel zo zijn. En ja, ons hoofdthema van deze serie is de Alpha-cursus en de Eucharistie. De Alpha-cursus die in 1990 is opgezet door iemand die tot bekering is gekomen in de Anglicaanse kerk, Nicky Gumbel. En dat, ja, het werkt toch, ja, zoveel mensen. Ja, iedereen moet eigenlijk via de kerk tot Jezus terugkeren of naar hem toe, hem ontdekken. En Alpha, ja, is het begin, een eerste fase in maaltijd en gesprek onderling over thema's van het evangelie, van de hele Bijbel in feite. En ja, de normale cursus gemiddeld wordt opgezet in 10 avonden. Misschien nog een voorbereiding of een naavond. En ja, mijn ontdekking was, toen ik dat voor het eerst deed, wonderlijk, inderdaad, zoals sommige mensen nu zeggen ook, ja, het is niet katholiek, het is niet protestant, het is algemeen christelijk. Ja, het is de Bijbel en de evangelie. En ja, toen waren er nog geen katholieke protestanten. Dat zijn onderverdelingen van de latere kerkgeschiedenis. Maar we moeten terug ook naar dat begin. En dat is ook na het evangelie trouwens al gebeurd. Maar in de tijd van de groei van de kerk, dat de christenen in Antiochië christenen werden genoemd. Naar Christus genoemd. Paulus zegt, ja, de een zegt Kefas, Petrus, Apollos of Paulus. Nee, we zijn van Christus. Dat is ook weer een heel belangrijk beginsel. Dat welke namen er dus per denominatie, per kerk aan toevoegen. Ja, ook voor het onderscheid, voor de helderheid van de kerkgeschiedenis. Bewust zijn, we zijn christenen. We hoorden bij deze Jezus van Nazareth, die de Christus, de gezalfde is. Nou, dat vind ik dus in die beginselen, die thema's van de Alpha, vind ik terug. Dat is het algemene basis, algemene openbaring. Ja, en in het boekje, heel leuk, met hele aardige voorbeelden, ervaringen. Maar ja, dat katholieke, nou, eigenlijk ontdekt dat alle thema's van de Alpha-cursus we helemaal terug kunnen vinden in de Eucharistie. Daar vieren we het. Daar vieren we, nou, laten we de thema's maar weer noemen. Tot dusver, Jezus zelf, het kruis gekoppeld aan de zonde. Derde, het geloof in de drie-ene God en de geloofsbelijdenis. 4, de Bijbel. Ja, behalve de lezingen, maar heel veel teksten en gebeden zijn helemaal gebaseerd op Bijbelse teksten. Bidden, ja, de hele Eucharistie is een en al gebed. En dan, zoals ik in het begin zei, met Maria, met de engelen, met de heiligen, met de hele kerk, met de overlevenden en de overledenen, allemaal samen met Maria aan het hoofd, de koningin, de moeder naar Jezus en met Jezus naar de Vader. Zo lezen we dat in de Omega. Dus de Alpha het begin en de Omega is het einde. En de Omega is wat in het boek Apocalypse, het laatste boek van de Bijbel, genoemd wordt. God is Alpha en Omega. Dus met de Alpha cursus zijn we er nog niet. Maar we hebben wel de basislijnen, de basiselementen. Maar in de Eucharistie zijn ze toegepast, zijn ze levende werkelijkheid, gelovende werkelijkheid, vierende werkelijkheid. Daar beleven we het. De bedoeling is dat het daar helemaal, niet alleen pratende met elkaar in groepen, maar vierende en biddende, gericht op God, dat we dat beleven. En ja, dat is met al die thema's. En vandaag dan de achtste onderdeel is Gods leiding. God leidt ons. Hoe leidt God ons? Nou, dat is belangrijk voor ons leven. Hoe leidt God ons? En nou, laten we daar maar over gaan nadenken. En we kunnen als bij onszelf. Hebben wij ooit een ervaring meegemaakt? Ervaringen, want het mag best meervoud zijn. Ik denk trouwens dat het meervoud is, maar dan hebben we het eigenlijk niet eens opgemerkt. En daar heb je het ook alweer. We merken het niet op, maar het is er wel. Want niet alleen bij ons, christenen, katholieken, dat we het misschien Gods leiding en ja, laten we zeggen, de stem van de engelbewaarder niet horen. En misschien zelfs niet luisteren. Maar de engelbewaarders zijn ook bij alle andere mensen. En God spreekt ook tot allerlei andere mensen. En Jezus verschijnt, ja, lezen wij in de recente tijden, aan moslims. Ja, ver buiten de kerk. Maar God is bezig en Jezus is bezig. En nou de vraag dus, in ons leven hebben wij de leiding van God ervaren? Dat God ons een kant op stuurt, dat wij een vraag stellen, dat hij leidt op een of andere manier. Nou, allerlei voorbeelden komen we dadelijk tegen. Maar nou, ons eigen leven. En laten we dan beginnen met ja, een mooi gezang van Nederland zingt. Ja, laten we dit toewensen aan heel Nederland. Dat heel Nederland, alle mensen die er nu zijn, binnenlanders, buitenlanders, christenen en niet-christenen, maar ze allemaal mogen komen tot Jezus, de weg naar het koninkrijk, naar de Vader. En daar gaan we nu naar bidden. En dan, als we denken aan heel Nederland, dan denken we eigenlijk ook aan heel de wereld. En ja, heel de wereld. Ja, er is één middelpunt van de wereld eigenlijk. Ja, heel erg nauw in de aandacht en niet op de beste manier vanwege de oorlog en de strijd, de broederenstrijd tussen Isaac en Ismaël. Dus mensen, Arabische mensen en dan de Joden, de moslims, de christen in Jeruzalem, de stad waar Jezus is gestorven en verrezen. Wat we vieren in de Eucharistie. In de Eucharistie zijn we ook in Jeruzalem. Nou, we zingen nu mee met heel Nederland. Nederland zingt Lichtstad met u, Paarlenpoorten.

feestelijk. Van het aardse Jeruzalem naar het hemelse Jeruzalem. Dat is precies wat wij in de Eucharistie vieren. De Eucharistie, dat is verbinden met de dood en verrijzenis van Jezus. Zijn lichaam en bloed. En dat hebben we nu gezongen. En de bedoeling is dat, stel maar voor, heel Nederland, alle Nederlanders uitgenodigd zijn voor dat hemelse Jeruzalem. Maranatha wordt gezongen. Laatste woorden van de Bijbel. Kom Heer. Nou. Ja, en dat is eigenlijk ook het thema van ons leven. Wij zijn eigenlijk op uitnodiging van God in deze wereld geplaatst. Zijn keuze. En we worden ontvangen in de moederschoot. Uit een vader en een moeder. En we worden geboren. Maar ons leven heeft een bedoeling, bestemming. En dat is, weten we uit de Bijbel. En geloven we hopelijk. En dat beleven we in vreugde. Om bij God te zijn. De schepper. Om bij God te zijn. Om daarbij de liefde zelf te zijn. Ja, dat is een levensloop. En zo begint dit hoofdstuk, Hoe leidt God ons, begint even vanuit onze eigen ervaring. Ja, we moeten heel veel beslissingen nemen. Nou, als we heel klein zijn, baby zijn, dan worden de meeste beslissingen gewoon voor ons genomen. Als we honger hebben, dan gaan we wel blaar, maar dat is een soort instinct. En dan roepen we en dan krijgen we melk, dan krijgen we langzaam vast voedsel. En dan naar school enzovoort. Kijk, de hele levensontwikkeling, relaties, vriendschappen. We moeten beslissingen nemen. Met van alles. En dat doen wij met de middelen die God ons gegeven heeft. Namelijk een verstand om na te denken, af te wegen. En een wil om ja of nee te zeggen. En emoties van beleving, van vreugde. En daar komt natuurlijk ook verdriet bij. Maar nu gaat het erom. Wij nemen die beslissingen wel. Wij doen dat. We hebben die vrijheid van God gekregen. Maar God heeft ook een plan met ons. Hij heeft ons talenten gegeven. Hij heeft bepaalde bedoelingen, verschillende mogelijkheden. En om naar gelang dat wij keuzes maken, dan schakelt God weer bij.

En dan gaat hij weer vanaf dat kruispunt van die wegsplitsing gaat hij weer meehelpen. Ja, op welke manier dan ook. Dadelijk zullen we wel verschillende manieren bespreken. Maar God leidt ons leven. Hij leidt ook de hele schepping. En dus net als in de schepping, ja, christenen, gelovigen, maar ook ongelovigen, seculiere wetenschappers. We bestuderen allemaal dezelfde verschijnselen met onze zintuigen en maken theorieën erover met ons verstand. En we passen dat toe in techniek. Ja, daar krijg je die hele ontwikkeling van. En nou ja, er worden heel veel beslissingen genomen. En midden in de politiek begrijpen wij dat wij regelmatig foute beslissingen nemen. Dus niet alleen particulier, maar ook in het grote geheel. En ja, wat zijn nu de plannen van God? Er staat heel mooi in de Bijbel verschillende teksten. Jezus zegt, ik leer en onderwijs. Zo staat het in het psalm. God leert en God onderwijst. Jezus is de herder. Dat is heel mooi, hij is de herder. En ja, we zien hem wel of we zien hem niet. We geloven wel, we geloven niet. Maar hij is het gewoon. En hij leidt zijn schapen. En ja, die zijn stem kennen, die gaan meer concentreren. De bedoeling is dat wij dus naar Jezus luisteren. Zo zijn wij onderweg. En God trekt met ons mee. En hij hobbelt niet achter ons aan. Maar hij geeft ook hele zachte aanwijzingen. En ook richtinggevingen die we niet eens voelen. Maar toch, net zoals heel veel dingen voelen we niet. Waar, zeg maar, komen we weer op de geest, de ruach. Wie denkt er nu, wie heeft vandaag nog, ja, behalve dan de astmatici en noem maar, aan de adem gedacht of aan onze bloedsomloop. Ja, tenzij je ziek bent, dan ga je eraan denken. Maar zoveel dingen die gaan vanzelf. Maar er is wel iemand die dat alles in de hand heeft. En alle natuur werd inschakeld en de mensen inschakeld. En ja, Paulus schrijft ook in zijn Efeziusbrief, God heeft een plan voor ons leven. Ja, en dat is de vraag van veel mensen. Ja, wat is nou Gods plan? Wat wil hij nou met mij? En als we dat niet met God doen, dan zeggen we, ja, wat is nou mijn toekomst? Wat moet ik nou doen? En ja, als we kunnen geloven, dan kunnen we God ook aanroepen. En ja, hij doet het op allerlei manieren. Dat vinden we in de hele Bijbel. Hij spreekt door zijn profeten. Hij spreekt door zijn apostelen, de leerlingen van Jezus. En ja, als we daar al eens van konden uitgaan dat God een plan heeft, dus dat hij ons ook wil leiden. En wel nu, wat voor ons christenen dus heel erg mooi en belangrijk is, en de mogelijkheid, dat wij God vragen, maar heel uitdrukkelijk vragen. Kijk, we kennen natuurlijk onze intenties. We geven intenties op voor de mis, voor overledenen. Dat die goed mogen aankomen. Dat die tot de hemelse ontplooiing, in de hemelse vreugde mogen komen, in de liefde van God. Dat bidden wij. En in allerlei noodsituaties. Dan vragen we dat ook voor anderen. Maar nu heel concreet aan God vragen. Wat wilt u nu van mij? Wat wilt u? Ja, dat kunnen we ook elke dag doen. Wat wilt u vandaag van mij? En dan, ja, luisteren, stil worden. Daarom zegt Jezus ook, geen omhaal van woorden. Anders zijn wij te veel aan het woord, zijn we alles maar aan het formuleren. En als we een intentie hebben voor, ja, een goede politici, ja, dan hoeven we dat verder niet in te vullen. God weet wel wat politici zijn en wat goede politieke doeleinden zouden zijn. Dus we stellen het thema en dan stil. Maar nou niet voor politici of voor de familie of voor kennissen of voor de parochie. Allemaal mooi. Maar nu naar onszelf. God leidt ons leven. God, wat wil u nu zonder mij? In het Oude Testament bij de profeet Jesaja er staat. Wee de opstandige kinderen, zo luidt het woord des Heren. Ze maken een plan, maar dat komt niet van mij, zegt God. Ze gaan naar Egypte zonder mij te raadplegen. Dat is in de tijd dat er oorlogsstrijd is van Babylonië en van Assyrië.

Dan gaan ze naar Egypte. Dan gaan ze niet eerst vragen: God, wat wilt u nou van ons? Hoe kunt u ons helpen? Wat moeten wij doen? Nee, dan gaan de aardse bondgenoten. Dus God zegt: waarom raadpleeg je mij niet? Waarom vraag je mij niet? En er zijn zoveel punten waar we om kunnen vragen. En dan niet om materiële noden, maar om ons leven, de leiding van ons leven. Welke richting, welke kant, wat moeten we doen om u te dienen? En in het evangelie zien wij notabene Jezus zelf, de Zoon van God, die altijd weer opnieuw gaat bidden. En dat is in mystieke vervoering, in de liefde en in de aanbidding. Maar ook, Vader, uw wil geschieden. We horen dat letterlijk in de Hof van Olijven. En we kunnen ons voorstellen dat hij dat ook doet in de woestijn, 40 dagen. Die vraagt: Vader, leid mij. Ja, want Jezus is mens, de Godmens weliswaar, maar hij is mens. Hij vraagt: Vader, leid mij. Geef mij uw Heilige Geest. Nou, en die geest komt ook door hem. En hij laat zich leiden. Als hij beproefd wordt door de vijand, dan laat hij zich leiden door bijbelteksten. Door die bijbelteksten spreekt God. En met die bijbelteksten geeft Jezus een antwoord aan die duivel. En er gebeuren wonderlijke dingen als we werkelijk vragen en tijd nemen om te luisteren. We hebben geen enkele, en ik kan geen enkele garantie geven, maar toch, we hebben vele voorbeelden in de Bijbel, in heilige levens. En ik ken ook hele particuliere mensen die gewoon vragen: God, wat moet ik nu doen? En dan soms een heel goed antwoord krijgen. De bedoeling en de voorwaarde daarbij is natuurlijk dat we ook bereid zijn te doen. Als we duidelijkheid krijgen, als er dus een impuls komt op een of andere manier, dat we bereid zijn om die weg te gaan. Dat is natuurlijk luisteren naar God en gehoorzamen. Dat is nederigheid. Nederigheid is de waarheid. Klein. God is groot en hij leidt. Hij heeft vertrouwelijke omgang met wie hem vrezen. Nou, dat doen wij als wij in eerbied, nederigheid naar God toe gaan. Psalm 25 bijvoorbeeld. En als wij dan doen wat Maria doet. Als eenmaal een input komt, er komt ineens een input van een engel. Dat is onverwacht, maar we zien Maria altijd aan het bidden. En zien met een document heel vaak. Wellicht is ze aan het bidden, want zij voelt natuurlijk een hele bijzondere werkelijkheid in haar. Maar wat? En als er dan het signaal komt van die engel, dan zegt ze: ja, ik ben bereid, ja, ik wil. Dus als wij God vragen: God, ik vraag u, geef mij in, zoals het u belieft, wat te doen, welke keuze ik moet maken. En dat kan zijn in relaties, in werk, in omstandigheden, zelfs misschien in vakanties. Wat u ingeeft. En ik zie verschillende signalen dat inderdaad wel de beste weg is, het mooiste is. Laat mij dan ook uw wil volbrengen. Ook al is dat niet altijd het makkelijkste. Want dat zien we in het leven van Jezus. Hij bidt om de wil van God en dan komt er het kruis. Dus dan moeten we eigenlijk wel bereid zijn om dat te aanvaarden. Ja, hier een mooi voorbeeld uit het boekje van de Alfa. Tijdens mijn laatste jaar aan de universiteit had ik een vriend, die heet ook Nicky, die ongeveer tegelijk met mij tot geloof gekomen was. Hij leerde een meisje kennen dat geen christin was. Hij vond dat hij niet met haar kon trouwen als hij haar niet eerst had verteld over zijn geloof in Christus. Maar hij wilde haar op geen enkele manier onder druk zetten. Dus deed hij wat de psalmist ooit zei en wentelde hij deze zaak op de Heer. Hij zei met zoveel woorden: Heer, als deze relatie niet goed voor mij is, dan bid ik u dat u deze vriendschap zult stoppen. Als deze relatie met deze vrouw wel goed is, dan bid ik
dat ze voor het einde van dit semester tot geloof zal komen. Ja, dat is ook sterk. Hier wordt een deal gemaakt. Dus een bepaalde tijd, dus God krijgt een deadline. Maar niet dat het moet, maar van, dat is dan voor mij het teken. Hij vertelde deze termijn, deze deadline, aan niemand, ook niet aan zijn vriendin. Hij stelde zijn vertrouwen, deze Nicky, op de Heer. En hij wachtte, ja, wat zou gebeuren? En de termijn, de laatste dag, brak aan. En hij, Nicky, zou samen met zijn vriendin naar een feestje gaan. Kort voor middernacht zei ze dat ze graag even met hem een eindje wilde rijden. Dus bijna de deadline. Dus ze stapte nou in de auto, dat kwam in haar op. Wist zij veel. Voor de grap gaf ze telkens spontaan de richting aan. Zoals het op dat moment bij haar opkwam. Zei ze, 3 keer achter elkaar linksaf, 3 keer rechtsaf. De volgende 5 kilometer rechtdoor rijden en dan stoppen we. Ja, nou, hij speelde het spel mee. En wat gebeurde? Ze kwamen terecht bij een Amerikaanse begraafplaats. Daar stond een enorm kruis, te midden van honderden kleine kruisen. Ze schrok toen ze dit zag. Al die kruisen daar en dat grote kruis. En dat ontroerde haar. Ze was zo verrast dat God haar spontaan instructies had gegeven om bij deze begraafplaats met al die kruisen te komen. En ze barst in tranen uit. En even later doorgaf ze haar leven in geloof aan Jezus. Jezus Christus, de gekruisigde. Nou, intussen zijn Nicky en deze vriendin jarenlang al gelukkig getrouwd. En ze denken nog vaak terug aan de manier waarop Gods hand en Gods leiding hen tot deze keuze had gebracht en tot dit leven. Dat is wat. Ja, ik beloof geen wonderen, maar heel simpel in overgave vragen: God, wat wilt u? En dan, ja, op de deadline. Ach, hoeveel keer heb ik ook niet gehoord van, ja, betrokken mensen, sociale mensen, maar kerkelijke mensen, gelovige mensen die een project hebben, geld nodig hebben voor, ja, heer. Ik denk nu aan moeder Angelica in Amerika. Voor nieuwe apparatuur, voor de zending, televisiestation. Een heel groot televisiestation heeft zij opgericht. Deze vrouw, geweldig. Dat is heel sterk. Sterker als soms, als zij vond dat bisschoppen een verkeerde keuze deden, zei ze, nee, dat is niet goed. Ik voel dat is niet goed. En ze ging gewoon recht overeind staan. En die zender, die moest er komen, die apparatuur. Maar dat kostte geld. En ja, het was zelfs zo, de vrachtwagen kan wel voorrijden met de apparatuur. En de chauffeur en de bijrijder, die zeiden, ja, maar eerst afrekenen. Oh hemel, we hebben geen geld. Hemel, geen geld. Nou, ik wacht nog even, maar dan ga ik weer naar huis met alle apparatuur. Dat is jammer, maar ja, zaken zijn zaken. En ze gingen bidden, die zusters, en toen kwam een bericht op het secretariaat. En die zuster die kwam het brengen bij zuster, moeder Angelica. Moeder Angelica, er is hier een man die wil een gift doen. Een gift in dollars. En het wonderlijke was, de gift van die dollars was precies het bedrag wat nodig was voor de nieuwe apparatuur voor het televisiestation van moeder Angelica. Nou, wonderen zijn de wereld niet uit. Gods wonderen, Gods leiding. Laat het dan maar eens overwegen en denken. Misschien zijn er ook wel hele wonderlijke dingen in ons leven gebeurd. Hier, het leven is als een rivier die stroomt. En God is degene die het water laat stromen. En God is ook, als het ware, ja, de herder, de stuurman.

prachtig. Mooie muziek, dan maakt het hart zacht en dan in stilte luisteren. Als we in de heilige mis zijn, in de Eucharistie, dan verbinden we ons met Christus. En per definitie vragen we in die heilige mis dat wij, zoals ook zojuist gezongen is, dat wij ons leven geven aan Jezus en dat wij onze levensloop deze dag, deze week, aftunen, afstellen op de wil van God. En dan kan het zijn dat we, Heer, ik leg u deze week voor u neer bij de offeranden, bij de consecratie, bij de communie. En leid mij, Heer, leid mij deze week ook ja, voor wat het gewone plan is, maar ook dat ik open ben voor bijzondere ontmoetingen, gebeurtenissen, dat ik daarop inga, niet doof ben, want u spreekt op allerlei soorten manieren. Want nu, het hoofdstukje geeft aan dat God spreekt op verschillende manieren. En de eerste is de Bijbel, het woord van God zelf. En er staat hier, ja, dat is een heel, heel goed criterium. God algemene wil. En dat zijn, zeg maar, de 10 geboden. Nou, er staat bijvoorbeeld, gij zult geen echtbreuk plegen. Nou, stel dat iemand die getrouwd is zegt, oh, lieve Heer, ik ben verliefd geworden op deze man of deze vrouw. En we houden nou toch zoveel van elkaar, veel meer dan mijn eigen vrouw. Dat is helemaal vervelend allemaal. God leidt mij dat ik mijn partner kan verlaten, een goede weg vind en een nieuwe relatie kan beginnen. Ja. Ja, dan kun je wel gaan bidden. Maar dat kan onmogelijk de wil van God zijn. Zo zijn er dingen die je vraagt. Dan weet je dat als je eerlijk bent, eerlijk en nederig, waarachter. Ja, dat kan niet waar zijn. Kan niet goed zijn. Maar nu, specifieke wil. Zoals zojuist daarvoor verteld van die Nicky. Ja, zal ik met deze vrouw trouwen of niet? En alles is, ja, niks staat in de weg. Maar nu gaat het om de leiding van God. Wat wil u God? Met haar of niet? Ja, uw getuigenissen staat er in Psalm 119. Uw getuigenissen zijn mijn vreugde, zijn mijn raadslieden. En de Bijbel, ja, heb je dat wel eens gedaan? Nou, kijk maar met vertrouwen, met openheid. En het is niet allemaal gelijk duidelijk, maar wie weet, ja, God weet. Dat als je iets niet weet, nou ja, ik heb meegemaakt met gewoon kerkelijke feestdagen met van de charismatische vernieuwing of van een gemeenschap. En die zeggen, ja, wat voor thema zullen we nou nemen? Weet je wat? We slaan de Bijbel eens open. Gewoon openslaan. Ja, waar het komt. Nou, hier slaat het op. Kijk op de bladzijde. En misschien is er zo een woord ja, uit het evangelie of van Paulus. Of misschien wel van Jesaja of het boek Spreuken. Een woord dat u treft. En ineens, ja, ja, dat geeft dan het licht. God leidt door de Bijbel. Door de algemene dingen. En ook door bijzondere gebeurtenissen. Een bijzonder verhaal of een bijzondere spreuk. Nou, dat is de Bijbel, het woord van God. En natuurlijk heel bijzonder. Hoe spreekt God nog meer? Ja, door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. De Geest, dat staat nou zo mooi in de handelingen van de apostelen. Die deden dat. Ze hadden met Pinkster de Geest gekregen, maar die was niet één dag. Nee, die bleef met hun. Jezus zei, ik ben altijd met jullie. En dat met zijn, dat met, net als ik ben in jullie, dat in zijn, met en in, deze simpele voorzetsels, daar zit de Heilige Geest in. Dat is het sap van die wijnplant, van die wijnrank. Dat is dat sap wat verbinding legt. Nou, die verbinding, dat is de Heilige Geest. Die verbindt ons met Jezus. En Jezus is altijd met ons. Hij zendt altijd zijn geest en die brengt ja, ja, de Bijbel, mensen, omstandigheden in beweging. Maar die Heilige Geest. En wat zeggen ze in die handelingen van de apostelen? Verschillende keer. Wij besloten, wij met de Heilige Geest. De Heilige Geest en wij concludeerden, besnijdenis is niet noodzakelijk voor de heidenen. Nou, dan wordt de Heilige Geest
actief in het leiden, het sturen, het samen bidden. Eigenlijk is dat wat Paus Franciscus bedoelde met de synodale kerk. Dat is eigenlijk helemaal niks nieuws. Dat is samen bidden. We weten het geen van allen. Laten we bidden. Wat komt er in jullie op? Nou, niet zo je fantasieën van, nou, wie weet er wat? Nou, iedereen heeft wel wat. Je hebt van die mensen die altijd wel wat weten, altijd wel iets hebben. Nee, eerst rustig bidden. En dan, ja, leidt de geest ons, weten we niet precies. Maar iedereen spreekt dan om een vraag, een gedachte uit die is opgekomen. En dan iedereen hoort al die gedachten. En misschien zit er een lijn in. Dan spreekt God wanneer we bidden, alleen bidden of samen bidden. Samen bidden. Dat is het groepsgebed. Dus dingen voor je persoonlijk, ja, dat doe je persoonlijk. Maar je kunt ook wel eens andere vragen. Kun je voor mij bidden en luisteren? En meestal is het zo, ja, ik wil wel voor je bidden. Nou, dan bidden we en dan, nou, God die zoekt het maar uit. Maar God, misschien zegt u wel tegen mij wat ik, ja, aan die persoon moet doorvertellen. Het is heel subtiel, maar we moeten ervan uitgaan dat we dan ook luisteren. Kijk, net als wanneer je in de dokters spreekkamer bent en de dokter zegt dit en dit en dit moet je doen. En dan zeg je, nou, ik vind het wel goed, ik heb even geen tijd meer, dag dokter. Nee, je luistert naar het antwoord, de raadgevingen die de dokter geeft. En er staat ook, en dat hebben heel veel heiligen gedaan, en dat roept Maria in Medjugorje, bidden, ja, en nog onderstrepen, bidden en vasten. Bidden en vasten. En als er dan in zo'n synodale samenkomst, ja, dit, het lijkt wel of het deze kant op gaat, dan nog wel bidden en toetsen met de Bijbel of toetsen met andere dingen, dat het klopt. En ja, soms krijgen we een heel sterk verlangen. En dan moeten we ook weer toetsen. Maar als we een verlangen krijgen naar iets, dan roepen we, dan zeggen we ook, dat is een roeping, God roept. Maar dat is niet alleen, nou ja, we hebben een paar roepingen in de katholieke kerk. Ja, je wordt priester, je wordt religieus. Nou, en dan, ja, en ja, houdt het al gauw op. Maar nee, elk mens, ook daarbuiten, wordt geroepen voor een taak, een functie, om iets te gaan doen. Bid erover. En soms, ja, gebeurt het op hele wonderlijke manieren dat de geest spreekt. Die lezen in de Bijbel bijvoorbeeld. Samuel, een klein jongetje. En ja, ineens hoorde hij een stem. Ja, wat is dat nou? Ja, hij moest al raad geven. Die Eli zei, nee, je moet zeggen, Heer, spreek, Dina luistert. Dus God spreekt dan op een hele wonderlijke manier, maar ook weer advies inwinnen. En we lezen zo vaak dat God een engel stuurt naar Abraham, naar Jozef, naar Petrus, naar engelen worden gestuurd. Of de profeten in dromen. Kan zomaar zijn in een droom dat er iets naar boven komt, dat God spreekt door een droom. Kan. Laten we dat nog eens overwegen of we dit soort dingen hebben meegemaakt. Dan gaan we nu luisteren naar de genade is oneindig groot. En de genade is ook zo subtiel dat het voor ieder van ons een weg geeft.

genade van God oneindig groot. Ja, God spreekt tot ons. Niet alleen door de profeten, maar ook tot ons. We kunnen erom bidden, moeten erom bidden. En ja, luisteren. En hoe werkt dat? Hoe spreekt God? Ja, nou, hebben we gezegd. Door de Bijbel, algemeen, bijzonder. Door de geest. Bijbelse woorden, menselijke woorden, gebeurtenissen. Nu, een hele belangrijke factor is, ja, niet alleen het buitengewone, maar ook het gewone. Ook Gods geest werkt ook door gezond verstand. Door erover na te denken, de tijd ervoor te nemen. En ja, de redelijkheid. Is het redelijk? Je kunt wel de gekste dingen aan God gaan vragen. Hier een voorbeeldje van iemand die bij elk kledingstuk ging vragen: moet ik het aantrekken of moet ik een andere kleur? Moet ik dit aan of moet ik dat aan? Gebruik je gezond verstand en aan alle omstandigheden weeg ze af. Dus dat is ook belangrijk. Heel belangrijk ook nadenken. Heel belangrijk om te vragen om Gods leiding. Als het gaat over ja, je leven, over bijvoorbeeld huwelijk of werk. Nou ja, bij huwelijk. Maar ook je verstand gebruiken. En hier worden enkele vragen gesteld. Passen wij, de man en vrouw, passen wij geestelijk bij elkaar? Qua denken, qua geloof? Passen qua persoonlijkheid bij elkaar? Vullen we elkaar aan of niet? Of botst het telkens? En passen we ook, ja, zeggen lichamelijk, emotioneel bij elkaar? Ja, niet het vooraf voor het huwelijk gaan samenwonen of de seksuele elkaar moeten ontdekken. Want het blijkt gewoon uit de cijfers dat dat geen enkele garantie is voor een bestendig huwelijk. Nee. Nee, dus, maar wel passen qua ja, persoonlijkheid, gestalte, emotie, liefde, verliefdheid. Al die dingen die ja, positief zijn, die wijzen in een richting. En dan een conclusie en dan erover bidden. En het is mooi om ja, te zien als mensen trouw zijn. Ik heb de laatste meegemaakt. 57 jaar bij elkaar, ik moest een ziekenzalving doen. Een man zat in de rolstoel, vrouw in de rolstoel. Nou, de vrouw werd er dan vlak naast gezet. We gingen bidden. Ik besprinkelde met wijnwater de vergeving, herinneringen aan het doopsel. Belijdenis van de zonde gedaan. Dan met olie gezalfd. En de man die pakte zo, een beetje gebrek, maar zo de arm van zijn hand. En ik voelde daar nog zo een tedere liefde. Van die mensen die het hele leven samen gedeeld hadden. Nou, dit komt niet in beeld, maar dit zag ik. Ik werd heel diep ontroerd. Nou, en dat is aan het eind. Maar nou aan het begin, dat je voelt zo een klik met de ander. Geestelijk, psychologisch, qua talenten, qua. Ja. En God heeft wel een partner voor ons. Wat nog meer? Ja, gezond verstand. Ja, gezond verstand. We zijn niet de enigen die een gezond verstand hebben. Er zijn ook nog andere mensen. Dus we kunnen advies vragen van medegelovigen. Goede kennissen die mee kunnen voelen, mee kunnen denken. En ja, mensen die wijs zijn, die objectief zijn. Zelfs wanneer ze geen christen zijn, staat hier. Ja, want gezond verstand is iets wat God gegeven heeft. Overal, aan iedereen, in alle culturen, in alle situaties. Maar des te mooier wanneer het mensen zijn die ook God in hun leven hebben. Wat denk jij nou? Wat zou ik nou moeten doen? Dat is heel mooi. Laten we even muziek luisteren en denken, ja, wat voor dingen we allemaal meemaken, waar we keuzes maken. Wat zijn onze adviseurs, wat zijn onze raadgevers? Wie hebben wij? Hebben we echte vrienden die mee kunnen denken? Niet op eigen voordeel, maar objectief. En misschien ook samen mee kunnen bidden. Nou, laten we op ons, in ons leven, onze beslissingen bouwen
op God die de vaste rots is.

God is de vaste God van mijn, van ons behoud, van ons leven. Hij heeft voor iedereen een plan, maar hij is de Heer van alles. Hij bestuurt alles. En hoe spreekt hij ook, dus behalve van hem uit, door de Bijbel, door de Heilige Geest, heel subtiel, maar soms heel duidelijk, maar ook door gezond verstand en advies, gezond verstand van andere mensen, en door omstandigheden, soms de meest toevallige omstandigheden. En dan zeggen we toch vaak, ja, toeval bestaat niet. Nou ja, God leidt ons leven. En dan, ja, dan komen we in de Eucharistie samen en dan brengen we al deze argumenten bij Jezus neer. Leggen we bij hem neer. En Jezus, wat vindt u hier allemaal van? Ik heb hier in het boekje een geweldig, ja, ongelooflijk voorbeeld. Het is bijna niet mogelijk. Er is iemand die Russisch studeerde in Oxford, Engeland. En hij kreeg van zijn Russische docent een brief. En die was gestuurd vanuit Oekraïne. Ondertekend door Parava Pronina. Nou, een hele tijd later gaat deze man, zekere Michael is dat, Michael Bourdeau, die gaat in 64 naar Moskou. En ze praten over de vervolging onder het communisme en de verwoesting van kerken en de onderdrukking van de gelovigen. En ja, ze gingen kijken naar een kerk die pas verwoest was van, mooi, van Petrus en Paulus. En ze kwamen daar, ja, daar zagen ze de puinhopen. Dus, en de baden tot God, God, wij bidden voor Rusland. Nou, dat is nog hoogst actueel. En toen gingen ze weer terug. Toen zagen ze een paar mensen lopen. En hij haalde hen in. Daar, op dat plein in Moskou. Wie bent u? Ja, ik ben een buitenlander. Gekomen om te kijken, hoe gaat dat nou hier in de Sovjet-Unie? Nou, ze namen hem mee naar huis van een andere vrouw die eveneens vroeg waarom hij gekomen was. Hij vertelde, ja, nou, ik ben hier aan het kijken naar de situatie. En, ik heb ook nog een brief uit de Oekraïne, lange tijd geleden. En, van wie is die dan? Ja, van een zekere Varava en Pronina. Nou, het werd doodstil. En Michael Bourdeau vroeg zich af, wat heb ik nou iets verkeerds gezegd? En toen begonnen ze te snikken. En toen zeiden ze, hier in deze kring mensen, daar is Varava en Pronina die de brief hadden geschreven een tijd terug vanuit de Oekraïne. Hoe is het mogelijk? 1300 kilometer en een tijd erna kwamen ze bij elkaar. Nou, toeval, ja, toeval. God bestuurt de toevalligheid. Wel nu, laten we luisteren. En nog een laatste aansporing die ik in dit hoofdstukje lees. Haast u niet, gewoon wachten. Want denk maar even aan Abraham. Die dacht, oh ja, ik moet stamvader worden. Nou, laat ik me gauw wat ondernemen. Nou, ik neem een slavin. Had hij dat nou niet gedaan, had hij een heleboel moeilijkheden bespaard. Maar nee, hij ging gewoon wachten, geduld hebben. Luisteren naar Gods influistering, naar de omstandigheden, naar het gezond verstand. En vertrouwen erop. God is de Alfa en de Omega. En dat beleven we in de Eucharistie. God zegen. Hij is de vaste grond van ons geloof.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 15 oktober viert de kerk de gedachtenis van de heilige Theresia van Avila, maagd en kerklerares. Op haar feest, dat gevierd wordt met eigen lezingen en natuurlijk ook met het Gloria, op haar feest is de tekst van de Introitus heel sprekend voor haar. Zoals een hert verlangt naar waterbronnen, zo verlangt mijn hart naar u, o God. Mijn hart heeft dorst naar God, de sterke, naar hem die leven is. Een verlangen naar God, dat is volgens Theresia van Avila de innerlijke burcht in het gelovige hart. In dat gelovige hart is er een geestelijke diepte, een gevoeligheid voor het spreken van God. Geestelijk leven is dan het verblijven in die burcht, in je binnenste, en van daaruit leven. Theresia leefde in een tijd dat de kleine wereld van het christendom, gecentreerd als het was in de landen rondom de Middellandse Zee, openbrak naar de nieuw ontdekte landen in het verre westen en het verre oosten, Noord- en Zuid-Amerika, India, Japan, China. Nieuwe werelden openden zich, met ongekende mogelijkheden, nieuwe culturen, nieuwe schatten, en daardoor ook nieuwe mogelijkheden om zich erin te verliezen. En in de tijd dat de ontdekkingsreizigers, de conquistadores, zoals Columbus, de nieuwe wereld ontdekten en in kaart brachten, ontdekte Theresia een innerlijke wereld, de wereld van het hart, het kasteel der ziel, of zoals zij het zelf noemt, de innerlijke burcht. Zij ontdekte daar de rijkdom van, de mogelijkheden van het menselijk hart. In die wereld van de grote dingen van haar omgeving ontdekte zij, Theresia, dat het in het leven van het hart juist gaat om maar kleine dingen. In het gewone leven van gewone, eenvoudige mensen gaat het alleen om kleinigheden. Zijn het alleen maar kleinigheden waaraan de mens zich gaat hechten? En Jezus vraagt dat je die kleine dingen loslaat en dat je dat doet met een grote liefde. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als hij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan maar wat ge wilt en ge zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, die zelf als een echte wijnstok zijn wortel diep in de grond van het bestaan heeft gestoken, tot in zijn Vader, uit wie hij leeft. Zo mag ik in het gebed alle andere wortels waaruit ik leven put, laten voor wat ze zijn, om het leven te ontvangen uit Gods hand. Bij de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan, de blik opgeslagen naar waar God woont in de hemel. De hemel van waaruit hij me met genegenheid gadeslaat, en ook waakzaam, altijd, nooit val ik uit zijn aandacht weg. Ik mag misschien verstrooid zijn, hij nooit, hij blijft. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield,
de houding waarin ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus spreekt zijn afscheidsrede. Hij staat op de grens tussen dit leven en het leven bij de Vader. Hij maakt zich bewust van wat blijft, zijn trouw. En dat spreekt hij uit als een testament. De plaats, de zaal van het laatste avondmaal. Doortrokken van de sfeer van voetwassing en avondmaal. Kortom, van Jezus' bereidheid zijn leven te geven voor ons, voor mij. De bijzondere genade, Jezus beter leren kennen met een innerlijke kennis, om hem meer van harte te beminnen en van meer nabij te volgen. De overweging. 1 oktober, de kleine Theresia van Lisieux. 15 oktober, de grote Theresia. De kleine was ook groot, groot in het klein zijn. En de grote Theresia was groot in het innig zijn, in haar vermogen zich in te keren. Vandaag in het evangelie, het eigen evangelie bij Theresia, staat het woord blijven 9 maal. Met dat blijven drukt Jezus allereerst uit wat hij zelf is en wat hij zelf wil zijn, iemand die blijft. Hij komt om nooit meer weg te gaan. In lichamelijke gedaante is hij heen gegaan om in sacramentele gedaante te blijven in de gestalte van brood en wijn. Dat wil zeggen, in de gestalte van zijn liefde tot het uiterste toe. Dat is waaraan we in onze wereld behoefte hebben. We leven in een vergankelijke wereld. Dat is altijd zo geweest. Mensen komen en gaan, culturen ontstaan en vergaan. De hele wereld is in barensweeën, zegt Sint Paulus. Als kind trekt Theresia van Avila uit haar kinderlectuur 2 grondleggende beginsels. Enerzijds het feit dat al wat van de wereld is voorbij gaat, en het andere dat alleen God voor altijd is. Altijd, altijd. En dat is een thema dat terugkeert. Er wordt samengevat in dat overbekende gedicht van Theresia van Avila. Laat niets u verontrusten, niets u beangstigen. Alles gaat voorbij, God verandert niet. Geduld krijgt alles voor elkaar. Wie God heeft, komt niets tekort. God alleen is genoeg. Dios solo basta. In onze dagen dringt zich die vergankelijkheid van alle dingen nog veel meer aan ons op. Bijvoorbeeld bij de kredietcrisis. Onwankelbare bankinstellingen met een soms 100 jaren oude geschiedenis, die tot dan toe alle crisissen hebben doorstaan, kunnen nu zomaar van de ene dag op de andere omvallen. En wat hebben we al in de kerk niet zien komen en gaan? Wat vooral op kleine schaal in het gezinsleven? Hoe moeten kinderen meemaken dat zelfs de liefde van de ouders, waarop hun hele leven is gebouwd, niet blijvend blijkt, vergankelijk is als al het andere? Maar Jezus zegt, ik blijf. En hij doet dat ook. Ook bij mensen die al lang van hem zijn weggegaan. Jezus wacht, zoals de vader op zijn jongste zoon. Hij staat hem op te wachten, snelt hem tegemoet en valt hem om de hals. Hoe blijft Jezus? Blijft in mij zoals ik in u. Onze verhouding met hem is er een van in elkaar zijn, meer dan van naast elkaar of tegenover elkaar zijn. Jezus is daar heel duidelijk over. Blijft in mij zoals ik in u. De hele beeldspraak van de wijnstok, de hele werkzaamheid van de Vader naar en voor zijn schepping, bestaat in gemeenzaamheid en vertrouwelijkheid met Jezus in een bij elkaar thuis zijn. Want dat blijven van blijft in mij, zoals ik in u, is in de taal van het evangelie, het Grieks meno of menein, blijven, verwant aan wat in Romaanse talen
Het huis is geworden in het Latijn mansio en in het Frans maison. Nou, wat was nu het droomhuis in de riddertijd van Theresia van Avila? Dat was de kasteelburcht. Maar voor haar was het het kasteel van de ziel, de inwendige burcht, de innerlijke burcht, el castillo interior, met 7 verblijven van groeiende intimiteit. Innerlijkheid, cultuur van het hart, daar is onze samenleving, daar heeft onze samenleving behoefte aan. We vallen uit elkaar. De verbanden worden vluchtiger en brozer. Mensen durven zich niet meer aan elkaar te binden, omdat zij niet kunnen geloven in de blijvende trouw van de ander, omdat zij zelf scheidingen hebben meegemaakt aan de oorsprong van hun eigen leven en samenleven. Menselijke verhoudingen blijken onbetrouwbaar. Maar allereerst voor u, luisteraars van Radio Maria, een bemoedigende constatering. En wel over uw eigen trouw blijven aan het geloof, aan het woord van God. Want nooit in de geschiedenis was de rijkdom, de welvaart, de zekerheid zozeer het bezit van de massa als in onze dagen. Eigenlijk zoudt u al lang uw geloof verloren moeten hebben. En dat dat niet is gebeurd, dat is niet omdat u het hebt klaargespeeld, omdat u zo goed bent, maar omdat voor God niets onmogelijk is. Want op de vraag van de leerlingen, wie kan dan nog gered worden? Als de rijke niet of nauwelijks gered kan worden? Toen keek Jezus hen aan en zei, dit ligt niet in de macht van de mensen, maar wel in die van God. Want voor God is alles mogelijk. Dat het woord van God elke dag opnieuw er bij u ingaat, dat is een wonder van God. Zeker in onze tijd, waar heel onze cultuur is gericht op het uitwendige, op ontdekking van steeds weer nieuwe dingen en nieuwe mogelijkheden. Zoals in de tijd van de ontdekkingsreizigers, de conquistadores, Columbus. Wat toen en daar begonnen is, gaat nu met een eenparige versnelde beweging in onze tijd verder. Duizelingwekkend. En dat wordt ons dan allemaal ook nog in de sociale media onder de neus gedrukt. We kunnen er gewoon niet langs. We kunnen er niet aan ontkomen. Dat haalt ons uit onszelf weg. Dat vervreemdt ons van elkaar. Mensen zijn niet meer in staat tot een gesprek. En dat haalt ons dus ook weg van God. Want God openbaart zich aan ons in ons hart. Aan het einde gesprekjes voeren van hart tot hart met Theresia. Met Jezus als met een vriend die genoeg heeft aan een half woord, en dan met de Vader en onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
1: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
1: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
0: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
1: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
1: Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
0: Als gij zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
1: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
0: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
1: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
0: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
1: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
0: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer.
1: Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans.

0: geest.
1: In uw handen beveel ik mijn geest.
0: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.

ook. Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Vanuit de Radio Maria Studio in Maastricht gids deken John Doutzenberg ons door het leven in en om de prachtige Servaasbasiliek.
1: De zuiden van het land.
2: Goedemiddag, luisteraars van Servaas aan de Maas. We zitten weer voor de volgende aflevering samen in de studio in Maastricht. En naast mij is aangeschoven de heer Ger Schmeitz. En hij is nauw verbonden met onze basiliek. Als koster, als vrijwilliger, maar zeker ook als lid van de gebedsgroep Biddende Vaders in Maastricht, Limburg, Nederland. En het is interessant om wat achtergronden van de Biddende Vaders te horen en ook hoe dat geregeld is hier in Maastricht. Servaas aan de Maas is een programma waarin we eigenlijk een beetje aandacht willen schenken aan onze kerk, en dan in de meest brede zin van het woord, in hoe het evangelie dat Servaas ons gebracht heeft, handen en voeten krijgt in het dagelijks leven van mensen, hun geloof, hun kerkgang, hoe ze dat aanpakken. En vandaag dus de heer Ger Schmeitz in ons midden. Welkom Ger.
3: En, dank u.
2: Fijn dat we de tijd hebben om samen met de luisteraars stil te staan bij de Biddende Vaders. Waar komt het eigenlijk vandaan, de Biddende Vaders?
3: Oorspronkelijk was het ontstaan als navolging van Biddende Moeders. Biddende Moeders zijn ontstaan door twee dames die zich enorm veel zorgen maakten over hun kleinkinderen. En ze zijn toen samen begonnen in Engeland, met name Veronica Williams, om voor hun kleinkinderen en voor hun kinderen te bidden.
2: En hoe lang is dat ongeveer geleden?
3: Ongeveer
2: zo.
3: Dat zal eind jaren 90 zijn geweest. Ja. En de broer van Veronica Williams, die zelf diaken was, die heeft toen aan Veronica gevraagd: mooi dat jij met Biddende Moeders bezig bent, maar wij dan als vaders. En hij is toen in dezelfde manier van bidden, is hij begonnen met Biddende Vaders.
2: Mooi. En wat bidden jullie dan? Jullie komen samen en je hebt een mooi boekje voor je liggen. En wil je ons iets vertellen hoe zo'n organisatie dan werkt? Hoe groot is de organisatie überhaupt? Zijn het kleine groepjes of is dat wereldwijd of is dat in Europa?
3: Maurice Williams, die haken was, die broer van Veronica Williams, die reisde de wereld rond. En die heeft met name toendertijd in het Oostblok ontiegelijk veel groepen opgericht.
2: Oh, ja.
3: Wij in Nederland zijn rond 2005, 2006 zijn wij begonnen als vaders in Nederland te bidden. We hadden gezien dat Biddende Moeders voor de moeders ontiegelijk veel goed deed. En er werd dezelfde vraag gesteld die Maurice aan zijn zus stelde en wij dan als mannen.
2: Ja.
3: Toen is begonnen om het Engels boeken in het Nederlands te vertalen. Mm-hmm. En in Maastricht zijn we op 2006 zijn we begonnen met een groepje van 3-4 mannen die wekelijks met elkaar gingen bidden.
2: Ja. En dat boekje, het ziet er prachtig uit. Het is een verzameling van losse gebeden, zoals ik het zo zie. Kun je iets vertellen over de opbouw van zo'n bijeenkomst? Dus jullie komen samen op gezette tijden, op verschillende plaatsen misschien. Hoe ziet zo'n bijeenkomst eruit van de Biddende Vaders?
3: Daar is een dagelijks gebed voor vaders, wat eigenlijk ook dagelijks door de Biddende Vaders gebeden
2: wordt. Dus ieder lid verplicht zich min of meer dat gebed voor zichzelf iedere dag te bidden.
3: Ja. Wij als de biddengroep van Maastricht doen dat ook nog eens gezamenlijk. Als wij bij elkaar komen, komen iedere donderdag bij elkaar.
2: Okay.
3: En dan beginnen we met het dagelijks gebed voor vaders.
2: Mm-hmm.
3: Dan hebben we de overweging van de heilige Anselmus, een gebed. een uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Dus er komt steeds meer diepgang in.
2: Ja.
3: Een gebed om bescherming, een gebed voor een aanbidding. Dan worden er een aantal lofliederen gezongen, waaronder in ieder geval in Maastricht, Vader, ik aanbid u.
2: Mm-hmm.
3: We hebben een gebed om vergeving, waar wij vergeving vragen. We hebben een schriftlezing, waarbij de Bijbel opengemaakt wordt, althans in Maastricht wordt de Bijbel opengeslagen op een bepaalde bladzijde. En die wordt dan voorgelezen door diegene die aan de beurt is.
2: Mm-hmm.
3: Dan hebben we een gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Een dankgebed voor het vaderschap. Dan hebben we nog een toewijdingsgebed. En het gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leggen.
2: Mm-hmm.
3: We hebben net als de biddende moeders, hebben we voor degene voor wie we willen bidden, hebben we de namen op rondjes geschreven.
2: Ja.
3: Tijdens zo'n gebedssessie nemen we de rondjes in de hand en leggen ze symbolisch of echt daadwerkelijk die rondjes in een mandje bij het kruis van onze lieve Heer.
2: Mm-hmm.
3: Om zo aan te tonen dat wij het niet zijn die alles verkrampt in handen willen houden, maar dat we de kinderen en onze dierbaren waarvoor we bidden, dat we die aan onze lieve Heer geven.
2: Ja.
3: Dan hebben we nog een gebed voor onze gezinnen en dan is eigenlijk de sessie afgesloten. Mm-hmm. Er staan nog een aantal vervolggebeden die gebeden kunnen worden sinds eind november 2024 hebben wij in Maastricht het gebed tot Sint-Servaas toegevoegd. En die wordt ook iedere week samen gebeden.
2: Oh, daar ben ik natuurlijk heel blij mee, want het gebed dat bidden we hier ook iedere dag. En daar staan toch hele mooie zinnen in. Mogen wij in al onze noden steeds uw daadwerkelijke bescherming ondervinden en te midden van de gevaren en onzekerheden van het leven veilig voortgaan op de weg naar het licht en de vreugde van het hemels vaderland. Ger, ik begrijp dat de groep Biddende Vaders hier in Maastricht op verschillende plaatsen samenkomt, maar jullie komen dus samen, begroeten elkaar en dan begint ook dat gebed. Het is geen, onbiedig gezegd, theekrans waarbij ook nog gebeden wordt. Jullie komen echt samen om te bidden en daarna wordt dat afgesloten met...
3: Nee, we beginnen met koffie.
2: Oh, toch?
3: Ja. En even vertellen hoe het gaat en hoe het staat. En dan hebben we, het valt altijd op dat er onderwerpen besproken worden tijdens de koffie die dan beantwoord worden door de Heilige Geest als we het, de Bijbel openen.
2: Ja.
3: Want datgene wat uit de Bijbel komt, houdt verband met datgene wat er toen net besproken wordt. Dat zien we iedere keer weer opnieuw.
2: Dus koffie en evangelie, dat hoort bij elkaar toch, in zekere zin. Maar je kunt ook zeggen, het leven hè, en de Bijbel, dat ligt in elkaars verlengde. En dat, ik denk ook dat de betekenis is. Christus kwam, ging rond onder de mensen en daar predikte hij. Het is geen gescheiden wereld. Hè. Het is het geloof, de kerk, te midden van deze wereld, in deze noden en verlangens. Mooi. Ik heb nog wel wat vragen. We praten over biddende vaders, maar wie kan eigenlijk toetreden? Want ik ben bijvoorbeeld geen fysieke vader, maar zou ik kunnen meebidden?
3: U zou altijd mee kunnen bidden. Het gaat niet alleen om de fysieke vaders, maar ook om de geestelijke vaders.
2: Mm-hmm.
3: Wel is het zo van het mannelijk geslacht, omdat de vaders zijn. We hebben speciale gebeden voor de vaders.
2: Ja.
3: De moeders hebben voor hun.
2: En ik geloof zelfs dat er ook nog biddende kinderen zijn, of niet?
3: Die zijn er ook.
2: Ja, ja.
3: Maar helaas niet in Nederland, nog niet.
2: Ja. Ja, dat is heel mooi. Ik heb zelf, het was net een beetje een open deur de vraag, maar ik ben zelf in mijn vorige parochie, was ook een groep biddende vaders. En ik heb daar eigenlijk ook ja, een paar jaar ook mee gebeden. We begonnen daar ook met koffie. En na het gebed gingen wij wel direct ook uit elkaar. Dus je ging eigenlijk in die gebedssfeer, ging ik naar huis. Er kon natuurlijk nog iets gezegd worden, maar niet dat dan nog weer van alles gebeurde. Maar je nam eigenlijk die gebedssfeer mee naar huis, naar je eigen. Klopt dat?
3: Ja,
2: is dat?
3: Dat doen wij ook.
2: Ja. Waar ik ook aan dacht was, en dat vond ik toch wel heel mooi, dat misschien dat mij als priester dat opviel. Wij legden onze intenties in dat mandje, zoals je zegt, hè, die rondjes. Maar ik dacht onwillekeurig ook altijd aan de Eucharistie. Het leek ook heel veel op hosties. Ja. Die rondjes, hè, dat waren in ons geval gekleurde rondjes. Iedereen had zo'n een beetje zijn eigen kleur. En dan had hij ook ja, iets op kunnen schrijven, of een naam, of een teken. En degene die dat dus inbracht, die wist wel waar het over ging. En dat werd in gebed naar voren gebracht. Ja. En soms werd dat benoemd, waarvoor je wilde bidden. En soms ook niet.
3: Ja.
2: Daar kun je iets over zeggen? Ja,
3: ja dat, ook dat hangt van de persoon af en van de groep. Mm-hmm. Er zijn groepen die dat heel stilletjes doen. Er zijn groepen en personen die dat heel uitgebreid doen. Dat is allemaal prima en iedereen mag dat doen zoals hij dat, dat zou willen doen.
2: Ja. Er is ook een... dus in het geval waar ik bij was, was ik toch eigenlijk gewoon lid. Ik was niet daar als... Ik ben natuurlijk dan de pastoor, maar ik was daar niet als pastoor. Ik was niet de leider van dat gebed.
3: Nee.
2: Kun je er iets over zeggen? Mensen komen zo samen en is er dan toch iemand die naar voren komt en als leider optreedt?
3: Eigenlijk niet. Het is alleen iemand die een beetje in de gaten houdt dat er niet te veel verteld wordt wat er niet toe doet. Dus een beetje de richting uitstuurt. Mm-hmm. Maar aan zich is er geen leider, geen specifieke leider.
2: Ja.
3: We bidden, degene bij wie, meestal bidden wij bij iemand thuis. We kunnen ook wel in de kerk bidden. En hier in de Sint-Servaas hebben we ook wel vaker bij het graf van Sint-Servaas mogen bidden.
2: Ja.
3: En degene waar we dan thuis zijn, de gastheer, die begint dan eigenlijk met het eerste gebed. En dan gaan we de klok rond en daar is verder geen leiding voor nodig.
2: Ja. Het is natuurlijk moeilijk te meten, hè? Maar je brengt gebeden in. Wat doet dat eigenlijk met iemand dat je samen met anderen komt en voor en met elkaar bidt, wetend waarvoor of soms niet, maar dat je elkaar draagt in gebed? Kun je daar iets over vertellen?
3: Dat doet ontiegelijk goed. Je weet dat je er niet alleen voor staat. Mm-hmm. Je kunt ook makkelijker loslaten. Wij willen als mannen, vergelijk het altijd met een hoopje zand, dat we vast willen klampen. Wij willen de regie hebben over alles.
2: Ja.
3: Maar we kunnen daar, met Binnen de Vaders hebben we geleerd om dat los te laten. Omdat we, dan hou je ook veel meer,
2: vast. Ja. Mooi. Ik heb over vasthouden en loslaten. Bij al die gebeden zijn er ook favorieten. Dat was toen bij mij zo en dat is ook bij Ger zo. En op mijn vraag welk gebed dat jouw favoriete gebed was, noemde je het gebed van Theresia van Lisieux. Het gebed van overgave. Dat komt heel mooi uit. Afgelopen week werd ook dat feest gevierd. Hè, haar gedachtenis. Misschien kunnen we daar mee sluiten.
3: Ja.
2: Bid maar.
3: Heer, geef mij het open hart van een kind. Laat mij vol vertrouwen tot u komen, zonder angst voor uw liefde. Bevrijd mij van de overtuiging dat ik genoeg heb aan mezelf, toon mij hoezeer ik u nodig heb. Heer, geef me de eenvoud van een kind en open mijn ogen voor elk wonder van u. Laat het vuur van mijn liefde voor u nooit in mij doven. Breng mij tot inkeer door de intimiteit van het gebed. Leer mij te zien dat u zich om mij bekommert, zelfs over het kleinste detail van mijn leven. Help mij uw heerlijkheid te zien in de machteloosheid van het kruis. Zoon van God, die omwille van mij zo afhankelijk geworden bent als een kind, geef mij de bereidwilligheid om de genade van de Vader aan te nemen. Amen.
2: Nou, dat is een heel mooi gebed ook om deze aflevering af te sluiten. Bedankt Ger dat je naar de studio bent gekomen om ons, de luisteraars van Radio Maria, te laten delen in deze toch ook intieme sfeer. En voor ons allen een opsteker. Ik wens u allen een hele fijne donderdag voortzetting van deze dag of nacht, hoe u het programma beluistert. En ik zeg graag tot volgende week donderdag om 1:15 Servaas aan de Maas.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: dinsdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de kindercatechese Vrienden voor het Leven. Ja, we zitten hier weer met een mooi groepje vrienden bij elkaar. Eens even kijken wie we hier allemaal hebben. Misschien kunnen jullie het zelf even zeggen. Hier zit...
2: Lela.
1: En hier zit...
3: Nicolas.
1: En hier zit...
4: Oh, Elias.
1: En hier zit...
5: Gabriel.
1: Heel goed. En Christina zit vandaag achter de knoppen. Dus we hebben weer een mooie groep bij elkaar. Jongens, we gaan natuurlijk weer over mooie dingen van ons geloof praten dadelijk. Maar ik ben altijd eerst even benieuwd hoe het met jullie gaat. Want jullie worden elke week natuurlijk een weekje ouder. En een weekje groter. En een weekje wijzer misschien ook wel, of niet? Maar dat laatste niet. De rest klopt allemaal, behalve het laatste, Gabriel. Ja? Behalve Lela. Lela wel? Ik zie bij Lela een vinger de lucht ingaan. Word je elke week een beetje wijzer?
6: Moet wel in België, echt waar.
1: Moet wel in België?
6: Ja, die scholie in België.
1: Vertel eens even.
6: Ja, maar kijk, ik heb dan een vriendin en die doet ongeveer hetzelfde.
1: Ja.
6: En die woont hier in Nederland. En die heeft dan... die heeft tot nu toe 2 toetsen gehad. Ik heb mijn toetsen geteld. Het zijn er meer dan 45 tot nu toe.
1: 45?
6: 45.
1: Dus je hebt in België gewoon elke dag een toets? Of 2
6: ja,
1: zelfs?
6: Bijna, ja.
1: Maar daar word je wel slim van dan.
6: Ja,
1: of zijn het hele makkelijke toetsen?
6: Nee, gewoon. Het is, dan heb je ongeveer 2 moeilijke toetsen per dag en 1 makkelijke.
1: Okay.
6: En dan altijd wisselt dat zo af. Maar het is echt zo vervelend. Is ja. Echt...
1: Maar het is wel moeilijk, want soms dan hebben de Belgen wel eens de naam dat ze wat minder slim zouden zijn. Maar dat is dus helemaal niet waar.
6: Nee, ze zijn juist. Ze vinden
1: zijn
6: zichzelf juist echt super slim.
1: Maar ze vinden zichzelf super slim.
6: Ja,
1: want in Nederland worden er wel schapjes gemaakt over Belgen. Maar ik hoor dat ze in België ook wel eens schapjes over Nederlanders maken.
6: Ja,
1: klopt dat?
6: Ze noemen ons hondjes.
1: Hondjes? Waarom? Hoezo?
6: Echt? Ja, ze zegt dat. En kaasplankjes.
1: Kaasplankjes.
6: En ze zeggen dat
1: een beetje kloppen,
6: alles met kaviaar eten.
1: Nou, echt niet. Dat doe ik alleen bij mijn ontbijt.
6: En ja, dus nu heb ik ook de grap, want ze zei van, oh, ga anders kaas eten als ze dan boos zijn op mij of zo. En dan zeg ik van, nee, ik eet dat alleen als snack en op mijn boterham en op mijn avondeten.
1: Ja, precies. Ja. 3 keer per dag eet je het maar. Ja. Dat is niet de hele dag door.
6: Ja.
1: Ja. Maar hoezo hondjes dan?
6: Ja, omdat wij blaffen.
1: Oh, wij blaffen, we maken veel geluid.
6: Nee, ja, gewoon zo. We zijn brutaal zo, volgens mij.
1: Ja, ja, ja.
6: Maar zij zitten dan elke keer...
1: Hebben ze misschien wel een beetje een punt, hè?
6: Ik zat zo, ja, ik zat zo...
1: Belgen zijn wel iets keuriger, denk ik, hè?
6: Ja, maar ik zat te klagen tegen Belgen over het Belgisch onderwijs. En dan zaten ze allemaal van, ja, maar wij zijn slim. En wij zijn slimste mensen. Wij zijn bijna de slimste mensen van de wereld hier. En het beste onderwijs, bla, bla, bla, bla. Maar alsnog hebben zij telefoonkabels buiten hangen.
1: Ja.
6: Allemaal van die snoeren voor je huis staan.
1: Ja.
6: En dan,
1: heb je wel eens gezien dat ze voor het huis ook sleuven aan het graven waren? Weet je wat een sleuf is? Sleuf is een soort zo'n gleuf in de grond.
6: Gewoon
1: heb je dat niet gezien?
6: Een sloot?
1: Nee, gewoon een beetje een ondiepe gleuf in de grond.
6: Nee.
1: Weet je niet waarom ze dat doen?
6: Nee.
1: Dat doen ze om telefoonkabels aan te leggen. Maar weet je wat ze dan doen? Dan graven ze een sleuf. En daarna gooien ze er meteen weer zand overheen. Dan maken ze hem weer dicht. Weet je waarvoor dat is? Dat is voor draadloos internet.
6: Ja, dat hadden wij, hè?
1: Dat is voor draadloos internet.
6: Ja, maar...
1: Dus ze maken een gat in de grond en daarna gooien ze er meteen weer in zand in. Dat is voor de kabels van het draadloos internet.
6: Maar dat was...
1: Alleen Christina ligt dubbel.
6: Gewoon 2 maanden lang hebben wij moeten wachten op internet, hè?
1: Ja.
6: En dan kreeg ik op mijn donder van school... Ja, je moest dat uitprinten. Ja, maar mijn printer doet het niet, omdat mijn wifi nog steeds niet doet.
1: Ja.
6: Van, ja, maar dan moest
1: dan
6: je...
1: Dan hebben ze het draadloze internet nog in de grond nog niet aangelegd.
6: Nee, maar dan komt er zo'n man met zo'n pieper... En die komt dan zo allemaal zo... Bleek het te zijn dat er ergens achter... Of het was 100 meter verderop in de straat... Of 800 meter verderop in de straat... was iets kapot.
1: Oh.
6: Een draad kapot. Dus dan was hij echt uren bezig om hier bij ons voor ons huis iets te doen. En dan bleek het te zijn dat er verderop nog iets was. Komt u daar later achter dat het gewoon bij ons huis ligt? Och, het was zo'n drama.
1: Dus het is wel een hele ervaring om in België te wonen, hoor ik al.
6: Ja.
1: Hebben jullie nog iets meegemaakt, jongens? Gabriel en Elias? Helemaal niks? Kom eens even bij de microfoon, Gabriel. Gabriel, in welke klas zit jij inmiddels?
2: De eerste in de middelbare school.
1: Eerste middelbare school, dat is dezelfde klas als Leila dus eigenlijk. Ja, niet op dezelfde school, maar wel dezelfde klas. Heb jij ook, hoeveel toetsen heb jij al gehad? Want Leila heeft er al 45 gehad.
5: Meer.
1: Meer zelfs?
2: Geen idee eigenlijk.
1: Heb je wel nog overhoringen af en toe?
2: Ja.
1: Ja? Heb je ook wel eens een onverwachte overhoring?
5: Nee, dat niet.
1: Nooit, nee?
5: Nee,
1: dat vond ik
5: nooit.
1: Altijd het spannendste. Dan was hij niet aangekondigd en dan zei de juf ineens van... jullie moeten al jullie tafeltjes uit elkaar zetten. Bankjes uit elkaar, zei ze dan. En dan kreeg je ineens een overhoring waarvan je niet van tevoren wist dat die zou komen. Die was altijd die was extra spannend. Maar heb jij dat nog niet meegemaakt?
2: Nee.
1: Wat vind je het moeilijkste vak?
2: Wiskunde.
1: Ja, wiskunde is pittig, hè?
2: Ja.
1: En wat vind je het leukste vak?
2: Gym.
1: Gym? Ja. Oh ja. Word je later gymleraar?
2: Misschien.
1: Misschien, oké. En wat voor school zit je?
2: Van onderwijs of van...
1: Ja, van onderwijs.
2: VMBO-T-HAVO.
1: VMBO-T-HAVO.
2: Ja.
1: Ja, oké. Dus je zit in een brugklas en dan moet je nog gaan kiezen welke van de twee het wordt straks.
2: Ja.
1: Ja, oké. Nou, wel heel mooi. Oké. Jongens. We hadden het net even over Belgen. Maar we gaan nog even iets zuidelijker vandaag. Want ik ga met jullie vandaag nog een keer spreken over de Rozenkrans. We hebben het natuurlijk al wel vaker over gehad. Maar er is steeds wel weer iets nieuws over te vertellen. En... ja, ik ben eigenlijk benieuwd. Gisteren, ik heb daar nog niet zo heel lang geleden ook een keer over gesproken, maar even kijken of jullie dat nog weten. Gisteren was er een hele bijzondere dag voor onze kerk. 13 oktober. Wie weet wat we gisteren hebben herdacht, zou je kunnen zeggen. Ja, wij herdenken niet alleen, wij vieren ook altijd. Leila?
6: Ik weet het niet zeker.
1: Ja?
6: Ik weet het niet zeker.
1: Leila gaat een gokje wagen.
6: Maar is het van Fatima?
1: Ja, het is nogal licht van Fatima, denk je, of niet? Nee, het is van Fatima. Wat was er in Fatima op 13 oktober?
6: En de drie herderkindjes. Wacht, ik weet de naam misschien nog. Jacinta, Lucia. Die laatste vergeet ik al.
1: Het zijn twee meisjes en één jongetje. Niet Gilbert.
6: Eindigt hij met O?
1: Ja?
6: Ja, toch? To?
1: Nee.
6: Nee.
1: Hij is genoemd naar een van de allerbekendste heiligen. Die waar onze parochie naar vernoemd is. Onze parochie in Druten heet...
6: Francesco.
1: Francesco. Si. Inderdaad. Francesco, Jacinta en Lucia. Maar gisteren was, jongens, de belangrijke dag 13 oktober. Dat was de dag waarop Maria voor het laatst verscheen. En jullie kennen dat verhaal, want wat gebeurde er toen ook alweer? Maria had aangekondigd dat ze een wonder zou doen. Wist je dat, Gabriel? In Fatima in Portugal zei ze, de keren dat ze verscheen, zei ze, blijf hier 6 keer terugkomen. Dus blijf elke 13e van de maand. Dus dat begon in mei, 13 mei, juni, juli, augustus, september, oktober. Nou, dat is de 6e keer. Ze kwam 1 keer op een andere dag, maar alle andere dagen kwam ze op de 13e van de maand. En toen zei ze, als jullie hier blijven terugkomen, zal ik aan het einde een wonder doen. En ik denk, als Leila nu gaat vertellen welk wonder het is, dan zeggen jullie, oh ja, dat wisten we eigenlijk wel. Van de zon. Ja, ietsje harder.
6: Van de zon.
1: Ja, het wonder van de zon.
6: Ja, de zon.
1: Hoe ging dat ook alweer?
6: De zon dansen. Dus alle mensen waren in paniek, omdat die dachten dat de zon op de aarde zou klappen. Was dus niet waar.
1: Ja, Nicholas, daar konden de mensen thuis niet zien, maar die deed even voor hoe de zon aan het dansen was. Hoe was de zon aan het dansen, Nico? Ja, zo was de zon aan het dansen, inderdaad. Die was heel hard aan het ronddraaien, aan het schudden. En toen leek het inderdaad alsof de zon op de aarde viel. Maar tegelijkertijd, terwijl de zon aan het dansen was, was Maria tegen zuster Lucia aan het praten. Ze was toen nog geen zuster, ze moest nog het klooster ingaan natuurlijk. Maar zuster Lucia, die was toen nog jong, die kreeg van Maria verschillende dingen te horen en te zien. Ze kreeg onder andere te horen, je moet elke dag de Rozenkrans bidden. Ja, dat wisten we al eigenlijk, hè. Maar ze blijft het zo vaak herhalen dat we het ook echt niet vergeten om het te doen. En ze liet ook zien, allemaal verschillende beelden, dat Maria eerst verschijnt als een bedroefde moeder aan de voet van het kruis. En daarmee geeft ze aan dat ze in de hemel wel heel bedroefd zijn om de toestand van de mensheid. Want laten we heel eerlijk zijn, we maken er elke keer toch weer een potje van eigenlijk. En zoveel oorlogen, zoveel haat, zoveel boosheid. En dat niet alleen op heel groot niveau. Niet alleen tussen verschillende landen dat er oorlog is. Maar ook vaak in families of tussen vrienden. Er is zoveel ellende. En daar is Maria natuurlijk heel verdrietig om. Dus ze laat zichzelf eerst zien als de bedroefde moeder aan de voet van het kruis. Om aan te geven, ik, maar niet alleen ik, maar heel de hemel is bedroefd om de zonde van de mensheid. En ik wil dat jullie het tot mij richten. Dat jullie met mij aan de voet van het kruis van mijn zoon komen staan. Om daar Jezus te smeken dat de mensheid beter wordt. Want, zegt Maria, als de mensheid niet beter wordt, zich niet beter gaat gedragen, ja, dan komen er keer op keer weer nieuwe rampen en nieuwe oorlogen. Nou, dat zal uiteindelijk ook gebeuren, hè? Want Maria die kondigt het aan en later zal er dan ook een hele erge oorlog beginnen. Maar ja, in onze tijd is het natuurlijk nog steeds niet veel beter. Dus ja, we moeten nog steeds Jezus blijven smeken. Daarna verschijnt ze nog een keer, maar dan als koningin die helemaal in vreugde is. In de glorie van God. Dus ze wil daarmee laten zien, als jullie stand houden, als jullie trouw blijven, als jullie doorzetten, zul je uiteindelijk overwinnen met mij. Zul je samen met mij in de hemel komen. En daarna krijgen de kinderen dan te zien, of in ieder geval Lucia krijgt te zien, hoe Jozef en Jezus de wereld zegenen. Heel bijzonder moment. Ze krijgen nog meer te zien, maar ik zal niet alles noemen nu. Maar ook dat Jozef het kindje Jezus in de armen heeft. En allebei, dus Jozef en Jezus, die maken dan een zegenend gebaar naar de wereld. Om een zegen over de wereld uit te storten. Nou zegt Maria heel vaak, jullie moeten elke dag de rozenkrans bidden. Nou hadden we een paar dagen geleden, of een paar weken geleden beter gezegd, hadden we een belangrijke heilige in onze kerk, die niet zo heel bekend is, maar die zegt, of die zei toen hij nog op aarde leefde, die zei dat hij was gered door het bidden van de rozenkrans. Wie weet wie dat was? De eerste letter is de H van heilig. Oh ja, kom eens even bij de microfoon staan. Van de naam, oké. Okay. B.
6: Pater Pio.
1: Nee, niet Pater Pio.
7: Ik ken deze
1: gast ergens van. B. Kom eens even, Gabriel, bij de microfoon.
7: Ik weet het niet zeker.
1: De B, hè? Dus niet de P, maar de B.
6: Oh, de B.
1: Weet jij het misschien, Gabriel? Probeer het maar. Mag, het is niet erg als het verkeerd zegt.
7: Ik weet het niet.
1: Wat dacht je dan? Waar twijfelde je aan?
7: Ik ben
1: even bij de microfoon, anders verstaat niemand het.
7: Ik ben een naam vergeten.
1: Ja, maar misschien komen we er samen uit. Maar misschien, oké. Gabriel, misschien, je bent de naam vergeten, zeg maar. Misschien kun je wel omschrijven wie het is dan. Als je even iets over vertelt. Degene die je nu in gedachten hebt, waar je de naam even niet van weet. Die persoon die zei dat hij was gered door de rozenkrans, door het bidden van de rozenkrans.
7: Nou, ik weet niet zeker of het hem was.
1: Maar wie heb jij in gedachten? Ja, kun je die omschrijven? Kun je er iets van noemen?
7: Ja, ik weet het niet echt.
1: Niet Pater Pio, want die noemde Leila net al. Oké, nou het begint met een B.
8: Pater Bio.
1: Nee, het is niet Pater Bio, nee.
8: Bosco.
1: Nee, het is ook niet Don Bosco. Dat is ook trouwens wel een hele belangrijke heiling, natuurlijk, hebben we vaak ook over gehad. Nee, het begint met Bart. Doe maar in de microfoon.
6: Bartholomeus.
1: Ja, het is niet de heilige apostel Bartholomeus, want dat was een van de 12 apostelen natuurlijk. Maar hij leefde veel later. Hij leefde ongeveer 150 jaar geleden. En het gaat om de heilige, ik ga het nu noemen, Bartolo Longo. Oh ja, die wou je zeker noemen, Gabriel, of niet? Dat was een andere. Maar wie heeft er wel eens van de heilige Bartolo Longo gehoord? Hij is nog niet zo heel lang geleden is die heilig verklaard. Hij was eerst zalig, hij is lang zalig geweest. Maar hij is pas onlangs, vorig jaar, is die heilig verklaard. Wat was er zo bijzonder aan het verhaal van de heilige Bartolo Longo? Hij had dus iets heel bijzonders met de rozenkrans. Het leven van de heilige Bartolo Longo, jongens, even goed luisteren, want dat is wel belangrijk ook voor jullie, dat je weet dat je altijd op de rechte weg moet blijven. De heilige Bartolo Longo, dat was een Italiaan, die ging studeren in Italië. En tijdens zijn studie raakte hij helemaal verdwaald. Raakte hij helemaal op het rechte, van het rechte pad af. Weet je zelfs hoe erg? Hij ging de duivel aanbidden. Dat is natuurlijk het ergste wat je kunt doen. Er is niks zo erg in het leven als dat. Dat je niet God aanbidt, maar de duivel. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dat is ook heel gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Er kunnen de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. En misschien, zelfs als je dat blijft volhouden, kom je dan nooit in de hemel. Nou, dat is natuurlijk heel dom. Maar ja, hij zat helemaal vast in die boosheid. En uiteindelijk merkte hij dat hij er steeds ongelukkiger van werd. Ja, dat is ook logisch, want de duivel kan geen goede dingen geven. En vreugde en geluk en vrede en al dat soort dingen, die kan alleen God geven. Dus als je achter de duivel aan gaat lopen, ja, dan krijg je alleen maar kwaad in je leven. Dus deze Bartolo Longo, die werd steeds ongelukkiger. Hij werd helemaal depressief. Weten jullie wat depressief betekent? Elias, kom eens even bij de microfoon. Wat betekent het als je depressief bent? Wel eens van gehoord, denk ik, toch?
2: Nee.
1: Nooit van gehoord? Nicolas wel?
8: Nee.
1: Nico? Leila?
9: Nee.
1: Nee.
6: Ik heb ook een goed voor... Nee, die ga ik niet maken. Nee, depressief is als je bijvoorbeeld heel eenzaam bent of zo. En je gaat hoort boos en zo. En je krijgt hoofdpijn en hoofdklachten en zo, toch?
1: Ja, depressief. Ze zeggen wel eens als het heel slecht weer buiten is, dan is er een depressie. Dan drukt alles, zeg maar. Depressief wil zeggen dat je helemaal in jezelf gekeerd bent. Dat je heel somber bent. Dat je nergens meer zin in hebt. Dat je altijd moe bent. Dus Bartolo Longo, jongens, die was op een gegeven moment helemaal depressief. En zelfs zo erg dat hij eigenlijk niet meer wilde leven. Hij zag het leven niet meer zitten. Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. En toen raakte hij in gesprek met een vriend van hem. En die zei, je moet naar Maria toe gaan. Je moet de rozenkrans gaan bidden. Nou, wat gebeurde er? Bartolo Longo ging voor het eerst in jaren, hij was als kindje wel katholiek opgevoed, maar was het helemaal vergeten. Maar hij ging voor het eerst in jaren, ging hij weer een keer de rozenkrans bidden. En toen werd hij zo geraakt, dat hij uiteindelijk wist, oei, ik ben echt totaal van de goede weg afgedwaald. Ik heb alleen maar kwaad gedaan, ik ben de duivel achterna gegaan, ik moet hier weg. En op een gegeven moment had hij dus de rozenkrans gebeden en had hij ingezien, dit is niet de goede weg. En toen ging hij terug naar zijn oude vriendengroepje van allemaal mensen die achter de duivel aanwandelden. En toen deed hij iets heel dappers, want die hadden bijeenkomsten zoals wij naar de kerk gaan op zondag, om daar het geloof te vieren, om daar bij de mis aanwezig te zijn. Zo hadden zij ook hun duistere bijeenkomsten, slechte bijeenkomsten. En hij ging daar naartoe, hij had de rozenkrans bij zich, hij pakte de rozenkrans, geef eens even de rozenkrans, Lella. En hij hield hem zo de lucht in, tussen al die mensen die dus de duivel volgden. En toen zei hij, ik verzaak aan alles wat hier gebeurt. Wie weet wat dat betekent, ik verzaak? Dat zeggen we ook altijd als een kindje wordt gedoopt. Dan moeten de ouders en de peterouders dat ook zeggen. Ik verzaak aan de duivel, zeg je dan. Ik verzaak betekent, ik wijs het af. Dus Bartolo Longo die was heel moedig, want zijn oude vrienden die kwaad deden, daar ging hij naartoe en hij schaamde zich niet meer. Want hij zei, ik heb Maria gevonden in mijn leven, ik heb Jezus en God gevonden. Dus ik ga zeggen dat ik afstand doe van al dat kwaad. Nou, dat deed hij, daarna is hij naar buiten gelopen. En vanaf dat moment is hij ook altijd goed katholiek gebleven. Maar, kijk, dit is al een bijzonder verhaal, maar hij is nog niet heilig nu. Hè? Maar het verhaal ging nog door. Nadat hij alweer goed katholiek was geworden en God ging volgen en elke dag de rozenkrans ging bidden, bleef hij nog steeds vaak somber. Weet je hoe dat kwam? Omdat hij vaak moest terugdenken aan zijn oude leven. Aan zijn slechte leven toen hij de duivel had gevolgd. Dus hij had er zoveel spijt van dat hij niet even in één dagje tijd alweer helemaal de oude was. Dus hij was wel elke dag de rozenkrans aan bidden, maar soms was hij nog steeds heel verdrietig en heel somber. En toen hoorde hij ineens woorden. Dezelfde woorden die Maria ook tegen de heilige Dominicus heeft gesproken. Jullie weten dat Nico en Leila, want jullie oudste broer heet Dominic. Die is genoemd naar de heilige Dominicus. En de heilige Dominicus was de allereerste die van Maria de rozenkrans kreeg. En Maria had tegen Dominicus gezegd, wie mijn rozenkrans verspreidt, wie mijn rozenkrans preekt, dus wie erover gaat spreken, die zal gered worden. En toen wist Bartolo Longo, nu weet ik wat ik ga doen. De rest van mijn leven. ik ga niet alleen maar de rozenkrans elke dag bidden, maar ik ga alles op alles zetten om te zorgen dat overal de rozenkrans verspreid wordt. Dat ik niet alleen zelf de rozenkrans ga bidden, maar dat honderden mensen, duizenden mensen, miljoenen mensen de rozenkrans leren bidden. Dus dat werd zijn missie vanaf dat moment in het leven. En vanaf dat moment begon hij dus ook niet alleen maar te bidden, maar ook tegen mensen erover te spreken. En hij begon zelfs met het idee om een grote kerk te bouwen ter ere van Maria van de Rozenkrans. Nou, uiteindelijk is hem dat ook gelukt. Hij heeft in Pompeji is in Italië, ik ben er wel eens geweest. De Pompeji kennen jullie misschien wel als je het op school een keer hebt gehoord. Daar was de uitbarsting van een hele grote vulkaan. En in Pompeji is een hele stad onder de as beland. Maar in Pompeji, naast die plek waar die vulkaan is uitgebarsten, staat tot op de dag van vandaag een hele grote basiliek. Een hele mooie kerk. En die is gebouwd door de heilige Bartolo Longo. En die is speciaal gebouwd om als het ware die rozenkrans te promoten. Om daar elke dag de heilige mis te kunnen vieren. En om elke dag tegen de mensen te verkondigen: jullie moeten de rozenkrans bidden en jullie moeten de rozenkrans de devotie verspreiden. Nou, een paar jaar geleden, en daarna gaan we even naar mijn muziek luisteren, maar een paar jaar geleden was ik daar in Pompeji. En toen heb ik boven op het graf van de heilige Bartolo Longo heb ik de mis mogen vieren. Weet je hoe dat eruit ziet, Nico? Jullie weten een altaar, hè? Altaar is altijd een soort plaat, hè? Stenen plaat, soms van hout, soms van steen. En daaronder zit dan een soort voetstuk, hè, waarop die plaat rust. En jullie weten ook dat in de plaat van het altaar, in de steen van het altaar, zit ook altijd relieken. Hè? Maar in dit geval zaten er niet alleen relieken in, maar lag het hele lichaam van de heilige eronder. En sterker nog, je kon het lichaam van de heilige gewoon zien liggen, want er zat een glasplaat voor. Ja, even in de microfoon, dat iedereen het kan horen.
6: Is dat gewoon intact gebleven of is dat met allemaal zalfjes en zo?
1: Nee, het is inderdaad helemaal intact gebleven. Dus je ziet dan deze grote heilige met een lange baard, zie je gewoon achter het glas liggen. He, al meer dan 150 jaar. En ja, normaal na 150 jaar is een mensenlichaam gewoon helemaal weg. He. Maar niet het lichaam van Bartolo Longo, dus het is ook een echte heilige. En ik heb daar op dat graf, dus op dat altaar bovenop het graf van de heilige Bartolo Longo, heb ik toen de mis gevierd. En wat blijkt nou? Dat wist ik eigenlijk helemaal niet, want tot een paar jaar geleden had ik er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Want zo heel bekend is hij helemaal niet. Steeds bekender nu. Maar in Italië kennen ze hem allemaal. Want in Italië komen er wel per jaar 4 miljoen mensen naar deze kerk en naar het graf van de heilige Bartolo Longo om daar te bidden, om daar de rozenkrans te bidden. Dus hij heeft enorm belangrijk werk gedaan. En zo zijn er natuurlijk heel veel apostelen geweest van de rozenkrans. En ik denk dat het heel goed is, en dan gaan we echt even naar muziek luisteren, dat we zelf eens gaan nadenken, en dan kunnen we er de volgende week op terugkomen, hoe je zelf in je eigen leven de rozenkrans meer zou kunnen verspreiden. Snap je wat ik bedoel? Dus niet alleen maar van, nou, misschien bid je maar elke dag, hè? Ik hoop het wel natuurlijk, dat jullie gewoon thuis elke dag de rozenkrans bidden. Nou, dat is al supergoed, hè? Dat is ook wat Maria vraagt. Maar ik ben wel heel benieuwd of jullie er eens over na gaan denken. Jullie zijn allemaal slimme kinderen. Dat jullie erover na gaan denken hoe je de rozenkrans meer, als het ware, aan de man kunt brengen. Misschien komen jullie wel op hele goede inzichten. Misschien dat de Heilige Geest jullie wel iets influistert. Op een manier waarop we het tot nu toe nog nooit hebben gedaan. Wat zou jij denken, Nico? Nicolas? Kom eens even. Heb je al meteen een idee?
8: Alle rozenkransen in een vliegtuig stoppen. Ja. Dan alle rozenkransen loslaten over de hele wereld.
1: Oh ja, goeie ja. Dus gewoon uitstrooien boven de steden. Vliegtuig vol met rozenkransen. Ja, ik vind dat eigenlijk wel een heel goed idee. Leila?
6: Vorige week toen we bij de kapel waren, hadden ik en Lieve iets bedacht om hem zo aan je broek te hangen. Helaas is dat niet gelukt. Omdat, ja, niemand deed mee, behalve ik en Lieve zelf.
1: Nou, je moet ergens beginnen, ja.
6: Maar, en gewoon aan mijn vriendinnen die toevallig dan misschien... Want in België is het heel normaal om wel je communie te doen. Maar, en gedoopt te worden. Voor de rest doen ze eigenlijk nooit iets. Maar
1: nee, rooskans is ook niet echt.
6: Nee.
1: Nee. Maar volgens mij had jij vorige week bij de kapel aan een kindje de rooskans gegeven, klopt dat?
6: Oh ja, aan twee kindjes.
1: Twee kindjes zelfs.
6: Die kwamen zo langs en die vroegen van wat er allemaal te doen was en zo.
1: Ja.
6: Toen had ik ze uitgelegd wat de rozenkrans precies was. En toen heb ik door de pastoor laten zegenen. En toen heb ik ze ook nog snoep gegeven of zo. En ik zo'n gebedskaartjes en zo.
1: Ja, nou heel goed. Nou, dat is dus een mooi voorbeeld. Dat je gewoon als je ergens aan het bidden bent, dat je ook de rooskrans uitdeelt. Jongens, we gaan even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. En nou, heel mooi lied natuurlijk, Uw Rozenkrans bemin ik. En ja, Leda die was net even de klappen gaan halen die ze altijd gebruikt op school tegenwoordig voor de godsdienstlessen. Heb je nog iets interessants geleerd op school over godsdienst of wist je alles al?
1: Ik wist natuurlijk alles al. Ik zie dat het wel
0: over God en over Jezus gaat.
1: Maar dan doen ze er eigenlijk...
0: Oh jee, staat in de microfoon.
1: Ja, omdat er heel veel andere... Omdat er ook kinderen uit mijn klas... Eén kindje uit mijn klas is ook moslim. Dus dan moesten ze het een beetje verdelen. Moesten ze het verdelend boek pakken. Maar dat vind ik ook zo raar. De vrouw die ons godsdienst geeft... is een vrijzinnig humanist.
0: Een vrijzinnig humanist, doe maar. Kun je eens aan de kinderen thuis uitleggen wat dat nou weer betekent?
1: Dat is zo als je nergens in gelooft. Maar als je gelooft in... Dat denken ze dan, dat ze geloven in respect. En dat,
0: ja, ja.
1: Dat honden en katten, dat zij naar dezelfde, dat ze nog een leven leven.
0: Oké, okay. Ja, dat is helemaal niet waar, want katten die hebben 9 levens.
1: Ja. Yeah.
0: Toch?
1: Ja, ik weet niet. Dat heb ik ooit geleerd op de geluisterde kat.
0: Op de geluisterde kat, ja. Nee, maar dat is flauwekul natuurlijk. Maar oké, ja, dat is wel apart. Ja. Dus jouw godsdienstjuf, die gelooft niet in God.
1: Nee.
0: Die is humanist. Weet je wat humanist is, jongens? Humaan, daar zit het woord human in, het Engelse woord, wat jullie misschien wel kennen. Dat betekent mens. Als je een humanist bent, dan geloof je niet in God, maar dan geloof je vooral in de mens. Dan denk je dat. Dan geloof je dat de mens vooral centraal staat.
1: En hoe
0: zei je het nou net? Een liberale humanist?
1: Nee, een vrijzinnig.
0: Een vrijzinnige humanist. Ja. Wat wil vrijzinnig zeggen?
1: Ik weet niet.
0: Dat je eigenlijk alles zo'n beetje wel goed vindt.
1: Ja.
0: Dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Oké.
1: Okay.
0: Ja, vertel eens even uit jouw klappen. Wat krijg je allemaal?
1: We moesten...
0: Hoofddoek. Staat dat er? Ja,
1: nee, dat moest ik, maar ik kreeg een smiley.
0: Je moest... Oké. Okay. Oh ja, ik zie het, ja. Ja, je moest iets invullen bij christendom en bij islam.
1: Maar ik wist eigenlijk niks van de andere geloven.
0: Nee.
1: Maar kinderen aan mijn klas, die snappen ook helemaal niks meer van het christendom, hè. Dus moesten we zo invullen van wanneer komen wij samen.
0: Even niet door elkaar praten, want we zitten in de uitzending.
1: Paas of kerstmis.
0: Wat was de vraag nog één keer? Sorry.
1: Van wanneer komt... wat is het moment van de samenkomst? Dus toen dacht ik de mis of zondag. Nee, alleen op Pasen en op kerstmis.
0: Ja, ja.
1: Maar zij weten allemaal dat tegenwoordig...
0: Want meer dan die momenten komen ze niet meer in de kerk natuurlijk.
1: Nee, maar zij weten zelf ook wel dat ik katholiek ben. Dus ze luisteren maar naar mij. Want ik ben zeg maar het katholiekste van mijn klas. Ja, ik ben de enige die nog op zondag naar de kerk gaat.
0: Dus je gaat het ze allemaal leren nu, Lees?
1: Ja.
0: Ja. Nou, heel mooi. Jongens, nog even zitten. Nico ook. We gaan dadelijk afronden. Maar inderdaad, deze maand, de Rozenkransmaand, we hebben het er natuurlijk net al uitgebreid over gehad. Maar om dat nog even af te ronden. Er zijn natuurlijk inderdaad heel wat heiligen geweest die die Rozenkrans hebben gebeden en ook hebben verspreid natuurlijk. Hè. En er was één hele bijzondere heilige. Ja, die is zalig verklaard. En die leefde ongeveer 500 jaar geleden. En die had... een heel bijzonder lijstje van Maria gekregen, van beloften, voor alle mensen die de Rozenkrans bidden. 15 beloften. Nou, we kunnen ze nu niet allemaal gaan behandelen, maar we gaan er toch even een paar noemen. Want Maria die zegt, als je de Rozenkrans gaat bidden, dan zijn daar beloften aan verbonden. Nou, we hebben één belofte, die hebben we al vaker genoemd, hè. Er komt vrede in de wereld, als we met genoeg mensen de Rozenkrans gaan bidden. De oorlogen stoppen. Dat hoort erbij natuurlijk. Maar zo zijn er meer beloften die Maria heeft gedaan. Voor diegenen die de Rozenkrans bidden. Ik ga even het lijstje er helemaal bij pakken. En dan ga ik eens kijken of jullie er eentje weten. Leila die fluistert hier. Kent u die niet uit uw hoofd? Nou, ik ga pas stoppen met de uitzending als jij ze uit je hoofd kent, Leila. Ja? Ja? Oké, ik ga er even eentje noemen. Wie de Rozenkrans bidt en trouw blijft daaraan, zal al zijn gebeden verhoord zien. Dus op het moment dat je de Rozenkrans bidt en je vraagt ergens om aan God, dan zal het altijd verhoord worden. Nou, dat is al heel bijzonder. De ziel, zegt Maria tegen deze heilige, dat was de Alain de la Roche trouwens, zo heette die. Alain, Franse naam, de la Roche, van de rot zou je kunnen zeggen. Alain de la Roche, die kreeg dus deze belofte van Maria te horen. Andere belofte die hij te horen kreeg was: de ziel die met vertrouwen de rozenkrans blijft bidden, zal niet verloren gaan. Kijk, natuurlijk, dat is altijd belangrijk om te bedenken. We moeten gedoopt worden. We moeten op zondag naar de kerk. Dat is allemaal de basis. Maar als we met regelmaat de rozenkrans gaan bidden, dan krijgen we op een gegeven moment vanzelf ook dat verlangen om naar de kerk te gaan. Ja, dus sommige mensen zeggen wel eens, ja, maar je kunt toch niet door Maria gered worden? Daar heb je God ook voor nodig. Ja, dat klopt ook. Maar hoe meer je van Maria gaat houden, hoe dichter je ook bij God komt te staan. En hoe vaker je de rozenkrans gaat bidden, echt met aandacht, dus niet een beetje erbij, maar echt met overtuiging en met liefde, hoe liever je ook op zondag naar de kerk zal willen. Wie de rozenkrans bidt, zal ik uit het vage vuur bevrijden. Dus het helpt ook aan het einde van ons leven na de dood, als we in het vage vuur komen, om dan minder tijd in het vage vuur door te brengen. Nou, dan gaan we er nog even eentje kijken. De rozenkrans is een zeker teken van uitverkiezing en redding. En deze noemde ik net eigenlijk al bij die heilige Bartolo Longo. De heilige Bartolo Longo die het leven helemaal niet meer zag zitten. En die ineens de woorden van Maria kon herinneren. Die zei, als je de rozenkrans gaat bidden en gaat verspreiden, dan zul je gered worden. Dus het huiswerk voor volgende week is, ga eens even nadenken. Ga eens even bidden, hè, want we moeten nooit alleen maar nadenken, maar we moeten ervoor bidden. Ga eens even tot God en tot Maria bidden. Wat een goed idee zou zijn om de rozenkrans te verspreiden. Ja? Deal? Leila?
1: Ik zit hier op de grond en ik heb opeens een heel leuk idee. Dan ga je zo'n filmpje opnemen. De rozenkrans aan allebei je armen en dan doe je zo 6-7.
0: Oh jee, ik dacht dat dat alweer uit was. Dat dat weer voorbij was. Oh, dat is al uit, zeggen de andere kinderen.
2: Daarom vind ik het ook zo grappig, want niemand vindt dat meer leuk.
0: Nee, maar nou kan niemand jou verstaan, want je bent nu niet bij de microfoon, hè?
1: De reden waarom ik dit zei is omdat niemand het meer leuk vindt om te horen.
0: Oké, dan gaan ze gouden rozenkrans bidden. Dat je erover ophoudt. Ja.
1: Alsjeblieft, hou op.
0: Nee. Ja, maar het is wel, jongens, het is wel een serieuze vraag natuurlijk. Hè? Dus ga er eens even goed over nadenken. En dan komen we er volgende week op terug. Want volgende week is het ook een rozenkransmaand. En dan ben ik heel benieuwd of jullie met een heel goed idee komen. Misschien wel geïnspireerd door de Heilige Geest zelf. Voor het verspreiden van de rozenkrans. En dan kunnen we het misschien nog wat concreter maken. Voor het verspreiden van de rozenkrans aan alle kinderen in Nederland. Dan is dat beter te behappen, anders weten we niet waar we moeten beginnen. Maar we wonen in Nederland. Dus dan gaan we eens nadenken over hoe we kinderen in Nederland, hoe we bij de kinderen in Nederland de rozenkrans kunnen verspreiden. Ja, Leila die zit druk, nee te druk, want, knikken, want die woont natuurlijk in België. Maar in België is het ook hard nodig, Leila. Weet je hoe ze in België de rozenkrans noemen? Dat is ook wel een leuke naam. Dan noemen ze hem de duvelsgezel. Een gezel is een soort zweep, hè, waarmee je slaat. En de duivel is natuurlijk de duivel, dus de rozenkrans, het is altijd een ketting, dat is een soort zweep waarmee je de duivel wegjaagt. Dat is ook wel een mooie naam. Leila?
1: De kapelaan zei ook zondag in zijn preek over dat de rozenkrans eigenlijk de stenen zijn waarmee je smijt tegen de duivel.
0: Ja, precies. Net als David tegen Goliath. Hè? De kleine David tegen koning Goliath. Die gooide met kleine steentjes. Nou, de kraaltjes van de rozenkrans die zijn eigenlijk een beetje net zoals die stenen van David. Want ja, David was natuurlijk heel klein en wij als katholieke kerk zijn vaak ook klein. En dan denk je, ja, wat kunnen wij nou voor invloed hebben in de wereld? We zijn maar met een paar man. Wereldwijd is het natuurlijk heel groot, maar in Nederland is de kerk maar klein en in België ook. Maar, net als David, het maakt niet zoveel uit of je groot bent. Als je de goede steentjes hebt, dan kun je zelfs de grootste reus verslaan. Nou, de steentjes van de rozenkrans zijn inderdaad die steentjes waarmee we de boze reus kunnen verslaan. Goed, dan gaan we nu naar de kapel. Dan gaan we daar onze intenties bij het sacrament neerleggen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we hebben net in de catechese volop gesproken over de rozenkrans. En dan met name dat we niet alleen de rozenkrans moeten bidden elke dag, maar dat we ook de devotie van de Heilige Rozenkrans moeten verspreiden waar we komen. En daarom zullen we het eerste weesgegroetje bidden speciaal voor de verspreiding van de rozenkrans in Nederland en in België. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor alle zieke mensen, dat ze snel beter kunnen worden. En voor alle mensen die in een vage vuur zitten, snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
5: Ik wil graag bidden voor alle baby's die overmoord zijn voordat ze geboren zijn. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
6: Ik wil bidden voor alle mensen die in het ziekenhuis liggen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
7: Ik wil bidden voor alle dakloze mensen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
7: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan zullen we tot slot nog bidden voor de intenties van alle luisteraars die nu met ons verbonden zijn. We zullen een kort moment van stilte houden, zodat u thuis uw intentie hier bij het sacrament kunt brengen.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan zullen we nu gaan afronden met de zegen met uw allerheiligste sacrament, Heer Jezus. En ook op afstand zullen we de mensen thuis zegenen met het sacrament.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Ze geloofden hun oren niet toen pap vertelde dat zij al 2 weken onderweg waren met al hun bagage op hun nek. Die kinderen ook? Ja, de kinderen ook, maar voor het logeren en dineren in hotelletjes en andere logementen, vertelde pa er eerlijk bij. Maar toch, riep de leider bewonderend. Nou, wij maken plaats voor jullie. Wij hebben de kluizenarij al vluchtig bekeken. Morgen komen we terug om samen de mis te vieren. Mooi, knikte pap. Dan gaan wij eerst eens ons logies zien te regelen. De leider bleef nog even staan. Mocht het niet lukken, dan kunt u wel bij ons logeren vannacht, bood hij gastvrij aan. Plaats genoeg, want een heel stel slaapt buiten. Bedankt, ik zal het onthouden, zei pa verrast, want ze waren uiteindelijk blij met het aanbod. Helaas, helaas, zei de bolronde pater in bruine pij, we zitten met een opknapbeurt, kijk maar. Ze stonden in de overdekte gang, die een vierkante binnenplaats omgaf. Boven de schuin aflopende daken was een verdieping met kleine openstaande raampjes, waardoor je kon zien dat er ijverig geschilderd werd. Natuurlijk mag u gerust overal rondlopen en de openbare ruimte bekijken, ook het terrein, maar we kunnen u geen onderdak verschaffen. Jammer, vonden de kinderen. Het leek hun juist zo spannend in het klooster te logeren, want dit was echt nog helemaal Franciscaans. Ze hadden al verschillende bruine broeders zien rondlopen en waarschijnlijk hadden ze in hun eetzaal mogen meeeten. Jammer. Nu bleef alleen de Hollandse groep over. Gelukkig maar, zei pap. Waar hadden we anders heen gemoeten? Weet je wat me opvalt? Bij ieder probleem is er ook telkens een oplossing. We hoeven er nauwelijks naar te zoeken. Dat is toch wonderlijk, hè? Ja, ja, moesten ze toegeven. Maar we krijgen het niet voor niks, meende Sanne zuinig. Want nou moeten we eerst nog een heel eind lopen. Maar wel bergaf, riep Rob monter. Arrivederci, padre. Hij had zijn rugzak alweer om en sjokte naar de uitgang. De pater zwaaide hem vrolijk na. Arrivederci. Een uurtje later beklommen ze dood op en drijfnat het smalle straatje naar het kerkplein van Fasciano. In het dorphuis, naast de kerk, bivakkeerden de 18 Hollanders. Ze werden er met open armen ontvangen. Natuurlijk konden ze mee eten. De pannen stonden al op tafel en er kwam een heerlijke geur uit. Het was intussen donker geworden, maar er waren wat problemen met de elektriciteit. Het licht viel uit als iemand de kraan opendraaide. Niemand ziet hier het verband tussen waterleiding en de elektrische leiding, zei pater Herman. Het is een groot mysterie, maar we kunnen ermee leven. Ook met de krappe plaatsen rond de eettafel. Het kostte enig beleid om de ellebogen van je buren uit je bord te houden. Maar de stemming was perfect. Er werd ontzettend veel gelachen. En de kinderen en pa genoten. Ze hadden al lang geen spijt meer dat de logeerpartij in het klooster niet kon doorgaan. En na het eten gingen ze allemaal op het pleintje zitten om nog wat te praten, te roken en te zingen. Vooral dat laatste vonden de kinderen maar zo-zo. Die stomme ouderwetse liedjes, ze kenden ze nauwelijks. Maar er moest toch wel even geoefend worden voor de mis van de volgende dag. Kennen jullie het zonnelied van Franciscus? Informeerde een van de dames. Nee? Oh, dat leer je vanzelf. Het heeft 6 coupletten met refrein en het is niet moeilijk. Die nacht sliepen de kinderen op geleende luchtbedden buiten op het plein. De mensen die hun bedden aan hen hadden afgestaan lagen liever binnen op normale bedden. De bewoners van Fasciano keken wel vreemd op. Logisch, zei iemand. In Holland hoef je niet te proberen om op het kerkplein te gaan liggen maffen. Ze zijn hier veel toleranter dan bij ons.
Hoofdstuk 18. Wat is echte vreugde? Als er ook maar iemand bezwaar heeft tegen onze aanwezigheid, zei pap onder het ontbijt, dan gaan we vandaag nog verder. De kinderen keken verontrust op. Wat krijgen we nou? Mompelde Rob. Ze hebben ons toch zelf uitgenodigd? Ja, bromde Sanne. Dat had hij wel eerder kunnen bedenken. Het is nu toch al veel te laat om te vertrekken. De hele groep was het met de kinderen eens. Onzin, zei Herman, jullie storen helemaal niet. Integendeel, we zouden het fijn vinden als jullie aan onze viering willen meedoen. Daar is iedereen vrij om te gaan waar hij wil. Wij hebben een rustdag. Wij ook, zei Sanne pinnig met een boze blik naar pa. Bovendien hebben we gisteren helemaal geen tijd gehad om iets te bekijken, vulde Eefje haar klagelijk aan. Maar mogen we... Pap begon er bijna van te stotteren. Jullie kunnen vannacht weer bij ons slapen, stelde Herman hem gerust. En verder is er ruimte genoeg, we hoeven elkaar niet in de weg te lopen. Als iedereen nu klaar is met zijn ontbijt, stel ik voor om op weg te gaan. Want mis, legde hij pap en de kinderen uit, vieren we op het terrein van het Satuario. Jullie kunnen met het busje meerijden, want ik moet toch de mensen vervoeren die gisteren blaren hebben opgelopen. Ze gaven de voorkeur aan een wandeling. En nadat er met man en macht was afgewassen en opgeruimd, vertrok de hele karavaan. Alleen Eefje maakte zich zorgen. Mag ik wel meedoen? Vroeg ze zachtjes aan Sanne. Wat zullen ze zeggen als ze merken dat ik niet katholiek ben? Hoe moeten ze dat merken? Vroeg Sanne nuchter. Heb je een ander soort neus of zo? Je doet gewoon met alles mee. Hoe sla je ook alweer een kruis? Vroeg Eefje angstig. Want daar kon ze zich mee verraden natuurlijk. Ze zag ze al allemaal naar haar kijken om je rot te schamen. Een mevrouw had hun gesprek gevolgd en zei sussend: Ik ben ook niet katholiek hoor. En zij daar, ze wees op een jonge vrouw met een lange vlecht op haar rug, is zelfs dominee. Het maakt niet uit wat je bent, iedereen is welkom. O, zuchtte Eefje opgelucht, dan ga ik naast u zitten. Dat leek haar toch wel wat veiliger. Bij het klooster aangekomen sloegen ze rechtsaf een groot park in en beklommen een brede, steile trap die uitkwam op een plateau. Links stonden een paar huisjes, rechts een grote kastanjeboom. Met algemene stemmen werd de ruimte onder de kastanje aangewezen als een mooi plekje voor de viering. Ieder zocht een steen waar hij op kon zitten. Twee mannen kwamen met een grote, gladde kei aanzeulen en legden die voor het front van de groep die intussen een grote kring had gevormd. Even later kwam Herman naar boven met een paar mensen die meegereden waren. Hij bracht een tinnen bord mee, een zakje brood, een glas, een fles wijn en een fles water. Alles werd op de grote gladde kei uitgestald. Het brood in kleine stukjes gebroken en op het bord gelegd. Het gepraat hield op. Iedereen installeerde zich zo goed mogelijk op zijn harde kei. Herman trok zijn pij aan en knoopte het witte koord om zijn middel. Er waren ook een paar grote zwerfhonden verschenen. Eén kreeg de geïmproviseerde altaartafel in de gaten en kwam likkebaardend op het brood af. Herman gaf een brul, waar ze allemaal, de hond inclus, van opschrokken. Kom hier, gebood Rob en greep de honden bij hun nekvel. Liggen, anders vliegen jullie eruit. Stuur die vieze beesten er weg, zei pap geïrriteerd. Als ze hun fatsoen houden, mogen ze wel blijven, zei Herman goedig. Rob schoof wat naar achteren en de honden gingen rustig links en rechts naast hem liggen met hun kop op hun poten. Als ze weggejaagd werden,
ging hij ook, nam hij zich voor. Want hij had toch al weinig zin om de mis te volgen. Zo'n onzin. Thuis gingen ze bijna nooit. Waarom nu dan elke zondag? De mis begon met een welkomstwoord van de pater. Naar de groep in het algemeen en naar de vier gasten in het bijzonder. De kinderen voelden zich opgelaten. Eefje durfde in het begin nauwelijks op te kijken. Maar de protestantse vrouw naast haar liet haar meelezen en zingen uit haar eigen boekje en dat hielp haar over haar eigen verlegenheid heen. Aan de andere kant zaten Sanne en haar vader, die ook samen een boekje deelden. Het werd een heel bijzondere viering op die open plek in het bos. Er werd gebeden en gezongen, af en toe zelfs meerstemmig. Heer, ontferm u over ons. Zo ontroerend dat pap een brok in zijn keel kreeg.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. De mens is het hoogtepunt van heel de schepping. Luister naar mij, mijn kind, en laat u onderrichten, en neem mijn woorden ter harte. Wel overwogen onderwijs zal ik geven, en ik zal mijn kennis nauwgezet mededelen. De werken van de Heer zijn van het begin af door Hem geschapen, en van hun schepping af heeft Hij aan ieder werk zijn plaats gegeven. Hij heeft hun werkzaamheden voor altijd geordend en hun heerschappij geregeld naar hun aard. Ze komen niet tekort en worden niet moe en leggen hun werkzaamheden nooit neer. Ze brengen elkaar niet in verdrukking en tot in eeuwigheid zijn zij gehoorzaam aan zijn woord. Daarna heeft de Heer op de aarde neergezien en haar met zijn goede gaven gevuld. Met allerlei levende wezens heeft Hij haar aanschijn bedekt en zij keren tot haar weer terug. De Heer heeft de mens uit de aarde geschapen en Hij heeft hem weer tot haar doen terugkeren. Hij schonk hun een aantal dagen en een bestemde tijd en gaf hun de macht over de dingen op aarde. Hij heeft hen bekleed met een kracht als

zijne en hen gemaakt naar zijn beeld. In al wat leeft, heeft hij de vrees voor de mens gelegd en hem tot heer gemaakt over dieren en vogels. Hij heeft hun tong gevormd en hun ogen en hun oren en hun een hart gegeven om te denken. Hij heeft hen vervuld met onderscheidingsvermogen. Hij toonde hun het goed en het kwaad. Hij heeft zijn oog in hun hart geplant om hun te laten zien hoe groot zijn werken zijn, zodat zij van de grootheid van zijn werken gewagen en zijn heilige naam prijzen. Hij heeft hun ook kennis geschonken en hij gaf hun de wet van het leven als erfdeel. Hij sloot met hen een altijd durend verbond en toonde hun zijn voorschriften. Hun ogen zagen de grootheid van zijn glorie en hun oor heeft de glorie van zijn stem gehoord. En hij zei tot hen: wacht u voor alle onrecht. En hij schreef hun voor wat ieder aan zijn naaste verplicht is. Tweede lezing uit de geschriften van de heilige Theresia van Jezus. Herinneren wij ons de grote liefde van Christus. In aanwezigheid van Jezus Christus, zo'n goede vriend, zo'n goede kapitein, kun je alles dragen. Hij komt ons te hulp, geeft ons kracht, laat nooit iemand in de steek. Hij is een echte en goede vriend. Ik zie het duidelijk. En sinds die tijd mocht ik het altijd ervaren. God vindt er genoegen in zijn grote genadegaven aan ons te laten toekomen door de handen van de allerheiligste mensheid van zijn Zoon, in wie zijn goddelijke majesteit, volgens zijn eigen woorden, welbehagen heeft. Heel dikwijls mocht ik het ondervinden en het van de Heer horen. Ik zeg dat ik het duidelijk heb gezien. Door die poort moeten we binnentreden, wanneer we willen dat de Allerhoogste Majesteit ons de grote geheimen openbaart. U hoeft dus geen andere weg te zoeken, ook al bent u tot de hoogste beschouwing gekomen. Op deze weg gaat u volkomen veilig. Onze Heer is de bron van alle goeds. Hij zal ons onderrichten. Zijn leven is het beste voorbeeld. Richt u dus naar dat leven. Wat willen we nog meer dan zo'n goede vriend aan onze zijde? Nooit verlaat hij ons in lijden en zorgen. Iets dat onze wereldse vrienden wel doen. Gelukkig wie hem echt lief heeft en altijd bij zich houdt. Zien we naar de heilige apostel Paulus? Zou je niet zeggen dat hij de naam Jezus altijd op zijn lippen had, want die staat in zijn hart gegrift? Sinds ik daar aandacht voor kreeg, heb ik enkele heiligen, grote contemplatieven, van zeer nabij beschouwd. Zij volgen geen andere weg. De heilige Franciscus toont het door de wondtekenen van Christus. De heilige Antonius van Padua door het kind. De heilige Bernardus vond zijn vreugde in Jezus' mensheid. Zo ook Catharina van Siena en zoveel anderen. Deze weg moeten wij vrij bewandelen en ons geheel overgeven in de handen van God. Wanneer Gods majesteit ons wil verheffen tot de rang van hoveling en ons zijn geheim toevertrouwen, nemen we het dan van harte aan. Herinneren we ons, telkens wanneer we aan Christus denken, de grote liefde waarmee God ons begunstigd heeft en hoe groot Hij zich toonde door ons dit onderpand van zijn liefde te geven. Liefde wekt immers liefde.

We moeten trachten dit altijd voor ogen te hebben. Ook al staan we nog aan een pril begin en zijn we nog te armzalig om de liefde in ons op te wekken. Wordt ze dan op een zekere dag door de genade van de Heer in ons hart geprent, dan zal alles ons licht vallen en zullen wij in een korte tijd en met weinig inspanning veel bereiken.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar

0: zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde.
0: De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we allereerst dit rozenhoedje bidden om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria in Nederland en wereldwijd. En bidden we ook voor alle intenties die ons bereikt hebben en ook die ons niet bereikt hebben op een of andere manier. Nog niet hier zijn aangekomen, maar wel leven in de harten van de bidders, van de luisteraars, ook voor degenen die vandaag niet luisteren, als het Gods wil is. Dan overwegen we het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen. uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht.

0: dan uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 15 oktober viert de kerk de gedachtenis van de heilige Theresia van Avila, maagd en kerklerares. Op haar feest, dat gevierd wordt met eigen lezingen en natuurlijk ook met het Gloria, op haar feest is de tekst van de Introitus heel sprekend voor haar. Zoals een hert verlangt naar waterbronnen, zo verlangt mijn hart naar u, o God. Mijn hart heeft dorst naar God, de sterke, naar hem die leven is. Een verlangen naar God, dat is volgens Theresia van Avila de innerlijke burcht in het gelovige hart. In dat gelovige hart is er een geestelijke diepte, een gevoeligheid voor het spreken van God. Geestelijk leven is dan het verblijven in die burcht, in je binnenste, en van daaruit leven. Theresia leefde in een tijd dat de kleine wereld van het christendom, gecentreerd als het was in de landen rondom de Middellandse Zee, openbrak naar de nieuw ontdekte landen in het verre westen en het verre oosten, Noord- en Zuid-Amerika, India, Japan, China. Nieuwe werelden openden zich, met ongekende mogelijkheden, nieuwe culturen, nieuwe schatten, en daardoor ook nieuwe mogelijkheden om zich erin te verliezen. En in de tijd dat de ontdekkingsreizigers, de conquistadores, zoals Columbus, de nieuwe wereld ontdekten en in kaart brachten, ontdekte Theresia een innerlijke wereld, de wereld van het hart, het kasteel der ziel, of zoals zij het zelf noemt, de innerlijke burcht. Zij ontdekte daar de rijkdom van, de mogelijkheden van het menselijk hart. In die wereld van de grote dingen van haar omgeving ontdekte zij, Theresia, dat het in het leven van het hart juist gaat om maar kleine dingen. In het gewone leven van gewone, eenvoudige mensen gaat het alleen om kleinigheden. Zijn het alleen maar kleinigheden waaraan de mens zich gaat hechten? En Jezus vraagt dat je die kleine dingen loslaat en dat je dat doet met een grote liefde. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als hij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan maar wat ge wilt, en ge zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, die zelf als een echte wijnstok zijn wortel diep in de grond van het bestaan heeft gestoken, tot in zijn Vader, uit wie hij leeft. Zo mag ik in het gebed alle andere wortels waaruit ik leven put, laten voor wat ze zijn, om het leven te ontvangen uit Gods hand. Bij de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan, de blik opgeslagen naar waar God woont in de hemel. De hemel van waaruit hij me met genegenheid gadeslaat, en ook waakzaam, altijd, nooit val ik uit zijn aandacht weg. Ik mag misschien verstrooid zijn, hij nooit, hij blijft. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield,
de houding waarin ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus spreekt zijn afscheidsrede. Hij staat op de grens tussen dit leven en het leven bij de Vader. Hij maakt zich bewust van wat blijft, zijn trouw. En dat spreekt hij uit als een testament. De plaats, de zaal van het laatste avondmaal. Doortrokken van de sfeer van voetwassing en avondmaal. Kortom, van Jezus' bereidheid zijn leven te geven voor ons, voor mij. De bijzondere genade, Jezus beter leren kennen met een innerlijke kennis, om hem meer van harte te beminnen en van meer nabij te volgen. De overweging. 1 oktober, de kleine Theresia van Lisieux. 15 oktober, de grote Theresia. De kleine was ook groot, groot in het klein zijn. En de grote Theresia was groot in het innig zijn, in haar vermogen zich in te keren. Vandaag in het evangelie, het eigen evangelie bij Theresia, staat het woord blijven 9 maal. Met dat blijven drukt Jezus allereerst uit wat hij zelf is en wat hij zelf wil zijn, iemand die blijft. Hij komt om nooit meer weg te gaan. In lichamelijke gedaante is hij heen gegaan om in sacramentele gedaante te blijven in de gestalte van brood en wijn. Dat wil zeggen, in de gestalte van zijn liefde tot het uiterste toe. Dat is waaraan we in onze wereld behoefte hebben. We leven in een vergankelijke wereld. Dat is altijd zo geweest. Mensen komen en gaan, culturen ontstaan en vergaan. De hele wereld is in barensweeën, zegt Sint Paulus. Als kind trekt Theresia van Avila uit haar kinderlectuur twee grondleggende beginsels. Enerzijds het feit dat al wat van de wereld is voorbij gaat, en het andere dat alleen God voor altijd is. Altijd, altijd. En dat is een thema dat terugkeert en wordt samengevat in dat overbekende gedicht van Theresia van Avila. Laat niets u verontrusten, niets u beangstigen. Alles gaat voorbij, God verandert niet. Geduld krijgt alles voor elkaar. Wie God heeft, komt niets tekort. God alleen is genoeg. Dios solo basta. In onze dagen dringt zich die vergankelijkheid van alle dingen nog veel meer aan ons op. Bijvoorbeeld bij de kredietcrisis. Onwankelbare bankinstellingen met een soms 100 jaren oude geschiedenis, die tot dan toe alle crisissen hebben doorstaan, kunnen nu zomaar van de ene dag op de andere omvallen. En wat hebben we al in de kerk niet zien komen en gaan? Wat vooral op kleine schaal in het gezinsleven. Hoe moeten kinderen meemaken dat zelfs de liefde van de ouders, waarop hun hele leven is gebouwd, niet blijvend blijkt, vergankelijk is als al het andere? Maar Jezus zegt, ik blijf. En hij doet dat ook. Ook bij mensen die al lang van hem zijn weggegaan. Jezus wacht, zoals de vader op zijn jongste zoon. Hij staat hem op te wachten, snelt hem tegemoet en valt hem om de hals. Hoe blijft Jezus? Blijft in mij zoals ik in u. Onze verhouding met hem is er een van in elkaar zijn, meer dan van naast elkaar of tegenover elkaar zijn. Jezus is daar heel duidelijk over. Blijft in mij zoals ik in u. De hele beeldspraak van de wijnstok, de hele werkzaamheid van de Vader, naar en voor zijn schepping, bestaat in gemeenzaamheid en vertrouwelijkheid met Jezus in een bij elkaar thuis zijn. Want dat blijven van blijft in mij, zoals ik in u, is in de taal van het evangelie het Grieks meno of menein, blijven, verwant aan wat in Romaanse talen
Het huis is geworden in het Latijn mansio en in het Frans maison. Nou, wat was nu het droomhuis in de riddertijd van Theresia van Avila? Dat was de kasteelburcht. Maar voor haar was het kasteel van de ziel, de inwendige burcht, de innerlijke burcht, el castillo interior, met 7 verblijven van groeiende intimiteit. Innerlijkheid, cultuur van het hart, daar is onze samenleving, daar heeft onze samenleving behoefte aan. We vallen uit elkaar. De verbanden worden vluchtiger en brozer. Mensen durven zich niet meer aan elkaar te binden, omdat zij niet kunnen geloven in de blijvende trouw van de ander, omdat zij zelf scheidingen hebben meegemaakt aan de oorsprong van hun eigen leven en samenleven. Menselijke verhoudingen blijken onbetrouwbaar. Maar allereerst voor u, luisteraars van Radio Maria, een bemoedigende constatering. En wel over uw eigen trouw blijven aan het geloof, aan het woord van God. Want nooit in de geschiedenis was de rijkdom, de welvaart, de zekerheid zozeer het bezit van de massa als in onze dagen. Eigenlijk zoudt u al lang uw geloof verloren moeten hebben. En dat dat niet is gebeurd, dat is niet omdat u het hebt klaargespeeld, omdat u zo goed bent, maar omdat voor God niets onmogelijk is. Want op de vraag van de leerlingen, wie kan dan nog gered worden? Als de rijke niet of nauwelijks gered kan worden? Toen keek Jezus hen aan en zei, dit ligt niet in de macht van de mensen, maar wel in die van God. Want voor God is alles mogelijk. Dat het woord van God elke dag opnieuw er bij u ingaat, dat is een wonder van God. Zeker in onze tijd, waar heel onze cultuur is gericht op het uitwendige, op ontdekking van steeds weer nieuwe dingen en nieuwe mogelijkheden. Zoals in de tijd van de ontdekkingsreizigers, de conquistadores, Columbus. Wat toen en daar begonnen is, gaat nu met een eenparige versnelde beweging in onze tijd verder. Duizelingwekkend. En dat wordt ons dan allemaal ook nog in de sociale media onder de neus gedrukt. We kunnen er gewoon niet langs. We kunnen er niet aan ontkomen. Dat haalt ons uit onszelf weg. Dat vervreemdt ons van elkaar. Mensen zijn niet meer in staat tot een gesprek. En dat haalt ons dus ook weg van God. Want God openbaart zich aan ons in ons hart. Aan het einde gesprekjes voeren van hart tot hart met Theresia. Met Jezus als met een vriend die genoeg heeft aan een half woord, en dan met de Vader en onze Vader binnen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met...

0: Van harte welkom hier bij Aan Tafel met een bijzondere uitvoering deze keer. Want het is een programma waarbij de mensen nou niet aan tafel echt zitten, maar waarbij we er naartoe zijn gegaan. En dan in dit geval Antoon. Want hij is geweest bij de première van de Franciscus Musical. Nou, we hebben het er hier bij Radio Maria al vaker over gehad. De musical die in dit speciale jubileumjaar, Franciscus jubileumjaar, is geschreven voor en door Kumi. De muziek en tekst door Bas en Sissy Suikerbuik. En uitgevoerd dus door Kumi, de kinderen die, ja, die daar heel goed in zijn. Nou, in dit programma hoort u korte gesprekjes met allerlei mensen die vlak voor de première die op 4 oktober plaatsvond in het theater aan de Parade, daar klaar stonden, zeg maar. En ook achteraf degene die hebben meegespeeld. Korte reacties ook nog van anderen. Daar gaan we naar luisteren in dit programma. We beginnen zo direct nog even met een kort gesprek dat ook Antoon heeft gehouden met Harm. Hij is de coördinator van Kumi. Eerder al in een Franciscusuur, wat hier is uitgezonden bij Radio Maria. Om er eventjes helder te hebben, wat is dat dan, Kumi? En wat is dat dan, zo'n musical? Hoe pakken ze dat aan? Daar kunt u eerst naar luisteren. En dan in dit eerste deel zal voorbij komen een kort gesprekje met pastoor Schaapman en pastoor Skiba, allemaal dus door Antoon verzorgd. Nou, ik wens u natuurlijk alvast heel veel luisterplezier.
1: Ja, Harm Ruiter, jij bent de spin in het web, kan ik wel zeggen, denk ik, hè, van deze musical. En sterk betrokken natuurlijk ook bij Kumi. Kun je jezelf heel kort voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen, Harm?
2: Zeker, ik ben inderdaad Harm Ruiter, coördinator bij Kumi